0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

just don't know what else to say.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars, zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chiviri.

0: De noto moravi.
1: Mart.
0: Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Smart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers en Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

come over here. Slip up this guy.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie

0: denkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig, 's middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
1: It's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen, maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses ondanks een verlies de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saksen. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saksen zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van het Dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen, maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met lucht

0: luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maarten Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Ceteris Malta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en tot 7:30 zullen wij hier samen met u zijn. Het woord van God te brengen. En een mooi liedje natuurlijk. En ook een levensverhaal van iemand die door het geloof werd gezegend. Ik ben ook hier met pastoor Victor. Goedemorgen, pastoor.
5: Hele goedemorgen, pastoor. Goedemorgen, alle luisteraars. Dat God jullie zegenen op deze dag. Een nieuwe dag met hoop, want God is hier met u, met ons, om te helpen.
4: En we gaan vandaag door, omdat dit is de laatste week voor het vrede-evenement, waar we gaan praten over de vrede. Heeft u vrede nodig? Zegt u pas wel, ik wil vrede. Dan blijf zeker luisteren, want zometeen gaan we meer over praten, maar nu eerst luister naar dit hele mooie liedje, zodat een beetje ook kan bijkomen. Misschien bent u net wakker, misschien bent u druk bezig, onderweg, hè, waar dat u door deze hele mooie liedje weer eventjes lekker vrolijk kan worden. Nogmaals, een hele goede morgen.
6: Is niet bang als je

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. Pastor Witter, wij zijn ons aan het voorbereiden al een paar weken voor aanstaande zondag, het vrede-evenement. Een moment waar wij zullen stilstaan voor diegenen die vrede nodig hebben. Wij leven nu in een tijd, niet alleen maar de mensen die willen eigenlijk wereldvrede, maar eigenlijk ook die willen interne vrede. Hè? En daarom zullen wij in deze maand september, waar ook de internationale dag zal zijn voor vrede, gaan we ook focussen, maar dan voor de innerlijke vrede van de mensen.
2: Inderdaad, en zoals u zegt, internationale dag van de vrede. Maar hoeveel keer die dag komt, toch? Mm-hmm. En mensen vinden geen vrede, toch? In hun innerlijk, diep in hun ziel, ontbreekt iets. En in plaats van de vrede is bezorgdheid, is verdriet, is pijn, is van hoop.
1: Ja.
2: En dat is niet gezond. En dat brengt consequenties naar de gezondheid, naar het karakter van die persoon, naar de acties van die persoon. En leven kan naar achter lopen. En misschien door de jaren heen, deze persoon die naar ons luistert, is iemand die begrijpt zichzelf niet meer. Mm-hmm. Want door zoveel pijn, het leven kan ons brengen naar een verkeerde kant, een verkeerde plaats.
1: Ja, en wanneer een probleem al zo lange tijd in ons leven is, soms de persoon kan zeggen, ja, maar oké, jullie praten over vrede, maar hoe ga ik vrede krijgen met zo'n situatie in mijn familie? Hè? Zo'n situatie in mijn gezondheid of financiële leven, hoe gaat dit eigenlijk veranderen? Eigenlijk? Daar is eigenlijk waar het geloof komt. Hè? En dat is wat wij willen laten zien. Dat wanneer we praten over alles is mogelijk voor diegene die gelooft, dan praten wij ook over dat God weer die vrede kan terugkeren of kan de persoon kan geven. Want er zijn mensen die nooit vrede hebben ervaren. Ze zijn meer aan het overleven dagelijks tegen de problemen. Ze gaan naar werk maar echt om te doen, maar niet echt uit liefde om te werken. Waardoor de persoon het moeilijker heeft om elke dag rond te komen.
2: Inderdaad. En je sprak over problemen, pastoor, en daar komt Gods hand om te oplossen, om in orde te zetten. Want de problemen maken iemand moe. Maar om de problemen niet te kunnen oplossen is nog moeilijker.
1: Ja.
2: Want de persoon voelt zich machteloos. En misschien is iemand die, zoals u zegt, heeft familieproblemen. En heeft de liefde om te helpen. Maar kan niks oplossen. Daarom brengen wij dit geloof in God, waar alles mogelijk is.
1: Ja.
2: God kan doen wat wij niet in staat zijn om te doen.
1: Klopt. En deze levensverhalen die wij laten horen, zijn het bewijs van wat God kan doen en van wat wij zeker zijn van wat Hij ook kan doen, mijn vrienden en vriendinnen, in uw leven. Ik ga u een verhaal laten horen van deze persoon, wat deze persoon had en eigenlijk en hoe deze persoon het heeft overwonnen en hoe nu deze persoon kan zeggen, ik heb vrede. Luister naar dit verhaal en we komen zo terug bij u.
3: Een hele goede dag. Ik ben hier met
4: Nielsa Delgado.
3: Nielsa, vertel ons, hoe was jouw leven voordat je naar de kerk kwam?
4: Voordat ik naar de kerk kwam, ik had heel veel nachtmerries.
3: Okay.
4: Omdat mijn oudste broer stierf in een auto-ongeluk. En daardoor krijg ik elke avond nachtmerries.
3: Okay.
4: En dit ook bracht een gebrek aan vrede. En ik begon ook vrede te zoeken in feestjes, met vrienden. Ik probeer van alles een beetje te doen om die vrede te vinden. Om die gebrek van mijn broer, laat me zo zeggen, mijn familie te bedekken.
3: Mm-hmm. Dus de gebeurtenis met jouw broer had zoveel impact eigenlijk, waardoor je geen vrede meer kon hebben en vrede moest zoeken in andere dingen. Loste het ook op?
4: Voor het erger. Want toen ik ging naar de middelbare school, omdat ik kon niet slapen, ik was een persoon die, ik kon niet concentreren tijdens de les. Mm-hmm. Ik had, godzijdank, goede cijfers in die tijd, maar ik kon beter zijn. Maar door die gebeurtenis en die nachtmerries en ook soms, ik had een soort van bullying van mijn klasgenoten.
3: Je werd gepest.
4: Ik werd gepest, mm-hmm. Ja, dit is nee. Het juiste woord. En dan die diepte, die verdriet en die gebrek aan vrede wordt
3: erger. Hoe lang duurde dit?
4: Begon eigenlijk, ik begon nachtmerrie te krijgen ongeveer toen ik 6 was.
3: Ja.
4: Tot mijn 18 ongeveer.
3: 18e. En toen kwam je naar de kerk. Hoe ben je naar de kerk gekomen?
4: Ik kwam naar de kerk door een uitnodiging. Mijn moeder had mij al vaak uitgenodigd, maar ik wou niet. En ik was aan het lijden, maar ik wou niet. Maar toen ik was 18, ik besloot, want ik zei, dit is geen leven. Een persoon die kan niet slapen, die is altijd onrustig. Ik was ook agressief. Ik zei, nee, genoeg. En ik heb echt een beslissing genomen. Ik wil vrede. En daardoor begon ik de ketting, de gebedsketting te volgen op de vrijdag. Ik ging ook elke zondag om mijn geloof meer van God te leren. Zodat ik kon een nieuwe persoon, een andere persoon, een gelukkige persoon worden.
3: Oké, en hoe lang duurde het ongeveer om de vrede te ontvangen? Om bevrijd te worden en vrede te ontvangen?
4: Ja, in het begin... Mijn overgave was nog niet totaal. Hè?
3: Mm-hmm.
4: Want ik deed ook dingen op mijn eigen manier. Ik was al in de kerk een paar jaren. Maar ik vergeet het niet. Een dag dat ik was in opstand. Ik heb alle licht van onze goud uitgedaan. En ik zei, als God is met mij, deze nachtmerrie, deze situatie stopt vandaag. En sinds die dag, nooit meer. Nooit meer heb ik last van die nachtmerries.
3: Amen. Amen. Dus eigenlijk iets dat heel veel jaren heeft geduurd in je leven, is door één beslissing veranderd.
4: Ja, klopt. Want ik dacht genoeg. Want ik was al een paar keer, ik was al een paar jaren in de kerk, maar ik deed de dingen nog op mijn manier. Maar was een dag dat ik kon niet meer. Ik zei, dit moet stoppen. Want ik hoorde in de kerk dat alles is mogelijk voor wie geloof.
3: Mm-hmm.
4: En dan, God is hier, God is met mij. En dan nu gaat het mogelijk worden.
3: Goed. En hoe is jouw leven vandaag? Nu dat je de vrede van God hebt ontvangen, hoe is jouw leven vandaag terug?
4: Vandaag, ik ben een andere persoon. Ik ben gelukkig van binnen. Ik heb vrede. En ik wens dat iedereen zou deze ook vrede leren kennen. Want ik weet wat een leven is zonder vrede. Zonder vrede. Ver van God.
3: Dankjewel. Aanstaande zondag 20 september hebben we het vrede-evenement. Wat zou je zeggen tegen de mensen, misschien jongeren of zelfs kinderen, die hetzelfde hebben meegemaakt als jij, die een jaar lang nachtmerries hebben gehad, gepest zijn, iemand hebben verloren in de familie, best veel dingen. Wat zou je zeggen tegen deze persoon?
4: Om deze gelegenheid niet te missen, want die vrede die God geeft is niet tijdelijk. Blijf in ons 24 uur, elke dag, elke week en voor altijd.
3: Amen. Dankjewel.
1: Pastoor, wie wilt niet een vrede hebben die elke dag met ons is? Maar soms heeft de vrede geen ruimte in ons, omdat er waren zoveel dingen zoals met Niels, dat zoveel dingen gebeurt dat haar hart volmaakte met andere dingen. En natuurlijk, wat de gebeurtenis is een tragische gebeurtenis. En soms brengen... laat me zo zeggen, het leven hele rare curveballen, waar de persoon niet klaar staat, maar God, hij staat ook wel klaar om ons te ondersteunen, zelfs in zulke periodes.
2: Inderdaad, en was moeilijk voor haar zelfs, zij zegt, zij was in de kerk en gedurende een paar jaren, zij kon de vrede niet vinden,
1: ja.
2: Maar er zijn momenten van een beslissing. En dat gebeurde ook met haar. Dan misschien deze persoon die naar ons luistert. Hoe zal ik zeggen? Het is ook nodig een beslissing te nemen. Ja. Bijvoorbeeld, wij horen soms mensen zeggen, oh, de getuigenissen zijn wel mooi, zijn goed.
1: Mm-hmm.
2: Is prachtig om te horen wat mensen hebben meegemaakt en de oplossing en de wonderen van God. Maar er is een beslissing nodig,
1: ja,
2: om naar de dienst te komen. Om het woord van God te luisteren. En zoals Niels, de beslissing daarna om te zeggen, dit is genoeg. Dit stopt hier. En mijn leven zal andere leven worden. En zij heeft de vrede gevonden. Maar soms wij moeten waker worden.
1: Zij was op een punt gekomen van zeg nee, dit kan niet langer. En soms heeft de persoon dat al gezegd. Hè? Maar de persoon weet niet waar deze vrede te vinden. Nou, wanneer wij het woord van God lezen, dan zien wij wat God aan ons wilt geven. Hij zegt hier in Galaten 5:22, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dingen die God ons wilt geven, die wij dagelijks nodig hebben. En een van deze dingen, eigenlijk de derde, is eigenlijk deze vrede. En die vrede geeft hoop, geeft weer kracht om door te kunnen gaan. En wanneer we praten over aanstaande zondag, dat wij deze vrede evenement hebben, dan praten wij over de hulp van God in ons leven, die ons ondersteunt, en die in ruil van wat wij hebben meegemaakt, of wat wij voelen, weghalen en daar in ruil vrede geeft, pastoor.
2: Inderdaad, en het is een compleet pakket, pastoor, wat u heeft net gelezen. En daarbinnen is de vrede.
1: Ja.
2: Dat betekent, wij kunnen verschillende dingen eigenlijk nog hebben.
1: Ja.
2: Maar als ontbreekt de vrede, er is een ruimte daar die leeg is. Daarom wordt het leven zo moeilijk als die vrede ontbreekt.
1: Ja, vrede is niet een gedeelte van. Nee, het is een aparte ding die wij als mensen nodig hebben. En zoals eigenlijk Niels al was aan het zeggen, omdat zij niet die vrede had, gingen zij die vrede zoeken door andere dingen te doen die niet dat gat vult of de leegte vult. Hè? Zo'n leegte wordt alleen maar gevuld door vrede zelf.
2: Inderdaad. En de vrede eigenlijk is iets die is God die geeft.
1: Ja.
2: En als wij zoeken op een andere plaats, andere beslissingen, zoals zij deden, feestjes en zoiets, die hebben de vrede niet. De vrede is God die heeft.
1: Ja.
2: Dat wij moeten in hem zoeken. Soms het lijkt die te ver is. Oh, die persoon kan denken, maar hoe zal ik zo gebroken tot God kunnen komen? Maar is een kwestie van geloof.
1: Ja.
2: En maakt niet uit hoe klein het geloof is, is goed genoeg.
1: Ja, de vrede staat beschikbaar voor iedereen. Die andere afleidingen zorgt ervoor dat de leegte die de persoon heeft, wordt gedekt of overdekt, maar niet gevuld. Vrede, en wanneer, zoals al Niels zelf zei, de vrede is iets dat altijd met ons zal blijven. Dat is wat God wil geven en dat is wat wij samen aanstaande zondag aan God zullen vragen in de zondag van ik wil vrede, de bijeenkomst waar wij God zullen vragen om deze vrede tot u te brengen. Bent u aan het luisteren, wilt u vrede, dan dit is een gelegenheid om niet tenminste aanstaande zondag. Pastoor, hoe laat zal het daar zijn en de adres alsjeblieft?
2: Inderdaad, wij zullen om 10:00 's ochtends deze speciaal bijeenkomst houden. Ik wil vrede aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam Oost, dichtbij Dapper Market, Javasplein, Timorplein, en bereikbaar met tram 14, 19 en 25.
1: Ja, en dat is in Oost. In Amsterdam West hebben wij om 9:30 hebben wij het in Portugees-talig. En om 11:00 s'morgens, dat is dan de Nederlandstalige dienst. Daar is een splitsing van twee talen. Maar om 11:00 zullen we daar zijn. Ik zal daar ook zijn met u aan de Posjeskade nummer 23. Bereikbaar met tram 7 halte Hoofdweg of tram 17 halte Posjesweg of bus 15, 18 halte Posjesweg. Yeah. En daarna bent u op 5 minuten van loopafstand en dan bent u daar. Goed, wilt u meer informatie of wilt u dat wij uw informatie naar u toestuurt, dat kan, dan kunt u een bericht sturen naar 06 82 90 6638. Wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Als u heeft uw glas water, u kunt uw glas water voorbereiden. Wij gaan voor u bidden, vragen God om u kracht te geven. Misschien zegt pastoor, ik wil aanstaande zondag aanwezig zijn. Dan wij gaan God vragen om u de kracht te geven, om samen met ons te zijn, zodat u zijn vrede zou hebben in uw leven. Maar laten wij nu eerst praten met God.
5: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: My Father en God, in de naam van Jezus Christus komen wij tot u in gebed op deze ochtend. En mijn Heere, bieden wij voor deze persoon, die misschien zoals we hebben net gehoord van Nielse, is al lang aan het zoeken. En er is een leegte, er is iets die ontbreekt, die maar deze persoon niet kan vinden. De ware vrede die u, alleen u kunt geven. Dan geef de kracht, mijn Heere, om in u te zoeken. Misschien deze persoon verlaat haar zijn huis niet vaak. Voelt zich niet lekker. Blijft thuis, misschien met hoofdpijn, depressie. Misschien wil niet de stem van andere mensen horen. Dan geef de kracht die nodig is. Zodat een ieder die nu lijdt, mijn God, die voelt zich maar leeg, moe, zal op deze dag u kunnen zoeken en de kansen u geven om dit leven in orde te zetten, om de vrede, de ware vrede binnen dit hart te brengen, in Jezus Christus naam.
1: Ja, Heere, wij hebben dit geloof en deze zekerheid van hetgene van wat u kan doen en wat u zal doen. En laat deze zondag, wanneer deze mensen zullen komen naar uw huis, maar Heer, de dag zijn dat alles verandert. Het zal beginnen in hun binnenste, want de vrede die over hun heen zal komen. Heer, zegen ook het water die zij hebben.

0: zodat wanneer zij zullen drinken van het water, uw macht in hun leven zal kunnen komen. In Jezus' naam, misschien ligt deze persoon thuis met zoveel pijn in het lichaam. Heren, wanneer deze persoon zal drinken van het water, maar Heren, deze herstelling zal komen. In Jezus' naam, deze herstelling, de kracht, de versterking. Heren, diegenen die onderweg zijn naar werk of die hebben andere afspraken, Heren, begeleid. En dat in deze nieuwe week u grote dingen zal doen. En de stap die zij zullen nemen, mijn Heren, om u te zoeken aanstaande zondag. Mijn Heren, dat zal leiden tot deze vrede. Wij zullen strijden, mijn Heren, zodat deze persoon deze innerlijke vrede zal hebben. In Jezus Christus' naam, mijn vriend en vriendin, wees gezegend. Ontvang de kracht en de herstelling van God in uw binnenste. Uw water is gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water. Heel goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat God ons gebed heeft gehoord. Drinken met geloof. Maar neem deze beslissing om samen met ons aanstaande zondag te zijn. Daar in Amsterdam Oost om 10 uur 's morgens of in West om 11 uur. Waar wij ook daar zullen staan, pastoor, met één zekerheid om deze mensen te helpen met welke strijd zij ook hebben.
1: Natuurlijk, want wanneer wij zeggen alles is mogelijk bij God, is Gods woord natuurlijk. Maar wij hebben al zo vaak gezien, toch?
0: Ja.
1: God in het werken, wonderen, dingen die wanneer wij horen, wij worden keer op keer verbaasd, toch?
0: Ja.
1: Wij weten al die God doet, maar is iets bijzonders. En God is in staat om nog een keer te doen.
0: Ja, gisteren zelfs hadden we ook gebeden voor de gezondheid. En een mevrouw die had zo lang, meer dan 5 jaar pijn aan de rug. En we hadden gebeden en de persoon voelde verlichting. Hè? Ze zei pas, normaal kan ik niet zo lang staan. En ze voelde goed. En nog andere mensen die werden gezegend. Maar wij zien dat Gods macht staat klaar om ons te helpen. En wanneer wij hem aanroepen met deze geloof, dan, zoals u zei, dan worden wij verbaasd om nog steeds nog zijn macht te zien. En aanstaande zondag voor vrede. Het adres, pastoor?
1: Nogmaals, Borneelstraat nummer 40 in Amsterdam-Oost.
0: Ja, en in West aan de Porscheskade nummer 323. Voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl of een bericht sturen naar ons, de WhatsApp 06 8290 6638. Goed, we zijn aan het eind gekomen van ons programma. Morgen zullen wij weer hier terug zijn naar het nieuws van 7 uur. En ik geloof dat u een gehele gezegende dag zal hebben. God zegent u. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En we zien en we horen elkaar gauw. Tot dan. Halleluja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar €89 meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van €6 miljard in 2023 naar €16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen, een hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: takeoff. Cabin crew, please take your seats.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Vision 06 8540 8044. WhatsApp plus 32 4676 21196. Zondag 4 oktober 2026. Wolfaren!
1: Natieleasing.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houd van onze ouderen, Carmelita. Dus dankjewel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kera, wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
1: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
0: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
0: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maas en Apkoude 12 kilometer file door een auto met pech een kwartier vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file, kwartier vertraging. 10 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knopend Hoek en Afrit IJmuiden 3 kilometer file door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En 5 minuten vertraging op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingenlieden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yes, een hele goede morgen, Wang Boom Manting. En zoals ik altijd zeg, Wang Boom op een wiki. Een geweldige eerste dag van de week natuurlijk. Mijn naam is Urmi B. En ik doe de groeten aan een ieder die op luisteren is. U bent natuurlijk voor nu afgestemd op rakoki.nl. En ook voor nu tot 11 uur via de Salto-frequentie. En dat is 107.9. FM. Dus ik zou zeggen, blijf lekker afgestemd. Want Bonsuit Odi natuurlijk stuur ik natuurlijk voor de senioren burgers. Maakt niet uit waar jullie zijn. Allee. Maakt niet uit. In groepen maakt niet uit. Ik doe de groeten aan de burgers. Natuurlijk. En ook niet te vergeten de mama's, de papa's. Kinderen zijn nu naar school. Dus alles op te doen maken totdat de kinderen weer thuis zijn. En natuurlijk zij die zich niet zo lekker voelen. Dat kan van harte beter schat. Maar zie Rakoki als Reme die. Weet je, het moment dat je afgestemd bent, dan weet ik zeker dat je lekker begint te voelen. Believe me. En natuurlijk zij die in rouw zijn gedompeld namens de hele team van Rakoki. Veel kracht. Natuurlijk en sterkte aan zij die in deze situatie zitten. Ik zeg altijd, weet je, stel dat de dood niet bestond. Hoe zouden we lopen? Zouden we eerst de vliegende mensen eerst hebben hier op de wereld? Dus als voor alle die in zo'n situatie zitten, veel kracht, veel kracht, veel kracht, veel kracht. En men zegt tegenwoordig, we moeten het leven vieren. Daarom moeten we goed leven met elkaar. Want je weet nooit wanneer het de laatste dag is. En of je goed geliefd hebt, weet je, veel plezier gemaakt. Geloof me, ga echt niet komen huilen wanneer je er niet meer bent. Weet je, dan moet ik alleen maar wensen van dat je goed aankomt. You know? Dus veel kraffenzee die in rood zijn gedompeld. En ben je jarig vandaag, hip hip hip hooré, heb je wat te vieren, ben je mama of papa geworden. Ook een hip hip hooré namens de hele team van Rakoki. En heb je ook iets bijzonders te vieren. Ook gefeliciteerd. Natuurlijk sturen we de groeten naar Amsterdam, Oost, West, Zuid, Noord, Centrum en Zuidoost, Voltang. Natuurlijk niet te vergeten alle andere provincies, want ik heb mensen. Arnhem, hoe gaat het met jullie? Hey, Noord, Velpenpoor, daar heb ik mijn diehards. En natuurlijk ook Rotterdam doe ik de groeten. Den Haag, Stuwstraat, hey, ik doe de groeten, diehards heb ik daar, want ze zijn op luisteren, zeker weten, dus ik doe jullie allemaal de groeten, en ik zou zeggen van, blijf lekker afgestemd op Rakoki, wat hebben wij vandaag, maar laten we eerst gaan luisteren wat deze man te zeggen heeft, even kijken. God, ja man, en dat is Kea. Natuurlijk een fijne ochtend naar mijn familie, Miami Biggie familie, die zit te luisteren. Alle anderen, meneer Vrij, ik doe jou ook de groeten. En natuurlijk mevrouw Hersila, mijn goede, ik doe je ook de groeten, schat. Ik doe de vergeten moeders de groeten, ik doe... Alle instanties van West de groeten. Vooral mensen die betrokkenheid hebben met afdeling Kolenkit. Ik zou zeggen van is de eerste werkdag. Zet hem op. Zet hem op en samen weten we dat we verbetering kunnen brengen in alles en hoe gezond. Wij gaan nu even over naar muziek. En na muziek ben ik dan terug met de gas. Who's my gas?

0: Yes, my gast Israël. Ik zou zeggen, Richa, welkom hier bij Rakoki.
1: Dankjewel. Eerste keer op de radio. Heel gezellig. Meteen bij jou.
0: Is dit je eerste keer?
1: Ja.
0: Oh, welkom. En laat de andere luisteraars gelijk weten van wie is Richa? Wat doet ze allemaal hier in West?
1: Ja, heel mysterieus persoon ben ik.
0: Serieus?
1: Nee. Ik ben Richa Körbershoek en ik werk in Bos en Lommer als buurtwerker bij Combiwel Buurtwerk. En wat ik als buurtwerker doe is eigenlijk dat ik bewoners help in Bos en Lommer. Als ze bijvoorbeeld iets willen organiseren, dan kan ik daarbij helpen en kijken van nou, waar kunnen we misschien een subsidiepotje bij krijgen? Of hoe zorgen dat er mensen komen naar het evenement? Of wie hebben er nog meer nodig om samen te werken om dit evenement te organiseren? Maar ook als er bijvoorbeeld problemen zijn in de buurt, kan ik ook kijken, oké, wie hebben we nodig, zodat we het ook samen met de buurt kunnen oplossen.
0: Oké, en hoe lang doe je dit al in de buurt?
1: Ik doe het nu bijna 2 jaar.
0: Wow, en ik zie je nu pas?
1: En ik zie je nu pas, ja.
0: Het werken de vrouw.
1: Precies. Ja, en ik doe het eigenlijk binnen Bos en Lommer werk ik dan vooral in de Gibraltarbuurt en de Guldenwinkelbuurt.
0: En wat doe je specifiek daar in de Gibraltar en de Guldenwinkel?
1: Ja, nou bij de Guldenwinkel is er nu net bijvoorbeeld een buurtkamer. En er was al heel lang een buurtkamer, maar die is toen gesloopt.
0: Ja. Uh-huh.
1: En nu is er weer een nieuwe buurtkamer. En bewoners die beheren deze buurtkamer doen ze heel goed. En ik ondersteun hen daar bijvoorbeeld bij. Dus dat doe ik onder andere in de Guldenwinkel. Mm-hmm. En in de Gibraltar doen we ook weer heel veel verschillende soorten dingen. Waar ik nu vooral mee bezig ben is, je hebt daar ook de Boomkerk in de Gibraltar.
0: Ja,
1: en zij organiseren ook evenementen. En zij willen graag ook dat meer mensen naar hun evenementen komen. Dus dan ben ik nu met hun aan het kijken, oké, hoe kunnen we de kerk eigenlijk meer openstellen? Of als bewoners iets willen organiseren, kunnen ze dat dan ook daar doen?
0: Oké, en dus, wat zijn de activiteiten die daar meer gehouden worden?
1: Ja, nou, elke vrijdag kan je daar ook bijvoorbeeld lunchen. Dus dat is heel gezellig. Dat is een Franciscus lunch, heet dat. Kan je gratis lunchen.
0: Yes, en van hoe laat tot hoe laat?
1: Oeh, ja, goede vraag. Volgens mij, uit mijn hoofd, moet ik heel goed iets zeggen. Volgens mij om 00:30 begint
0: oh,
1: dat.
0: Oh, 00:30. Ja. Oké, Sowieso krijg ik natuurlijk meer informatie wat dit betreft, dus dat kan ik altijd verkopen.
1: Ja. En waar we nog meer mee bezig zijn, ook in de Guldenwinkel en ook in de Gibraltarbuurt, is bijvoorbeeld dat bewoners ook vervelend vinden dat het veel afval is op straat. Dus gaan we ook kijken, oké, kunnen we afvalgroepjes opzetten en dat we dan samen gaan prikken. En dan kom ik ook met koffie en thee om het een beetje gezellig te maken.
0: Kijk,
1: ja, dus dat.
0: Aha.
1: Maar we zijn ook met heel veel andere dingen bezig, niet alleen in Bos en Lommer.
0: Wat is nu actueel? Wat is nu actueel?
1: Nou, morgen zijn er bijvoorbeeld hele leuke activiteiten. Morgen is er, dat vindt niet plaats in Bos en Lommer, maar het is wel ook voor mensen uit Bos en Lommer. En het evenement heet Ontmoet, Probeer en Ontdek. Dat is morgen. En daar mogen alle vrouwen uit Amsterdam-West mogen dan komen. En dan gaan zij workshops volgen en elkaar als vrouwen inspireren. En wat je in die workshops kan gaan doen is dat je gaat kijken van oké, waar sta ik nu in mijn leven en wat zou ik graag willen doen? Wil ik bijvoorbeeld meer mensen ontmoeten, meer mensen leren kennen, of zou ik bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen, of zou ik misschien ook werk willen vinden of een stage, of wil ik meer naar activiteiten? En bij alles, al die punten kan je eigenlijk dus een workshop volgen en ook te horen krijgen hoe andere vrouwen in Amsterdam-West dat doen. En dat begint morgen, is de inloop van 9 tot 9:30. En dan daarna van 9:30 tot 1:15 zijn er dus die workshops. Mm-hmm. En sluiten we ook af met een lunch. Het is gratis, je hoeft je ook niet aan te melden. En het is bij de Havelaar. Dat is ook een huis van de wijk.
0: Ja. En waar staat de Havelaar?
1: Dat is op de Douwes-Dekkerstraat 2. Dus dat is niet in Bos en Lommer, maar wel in Amsterdam-West. Mm-hmm. En nou, alle vrouwen zijn welkom. Maar Mocht je weg... Ja, precies. Want er is nog meer te doen morgen, namelijk.
0: Ja, wat is er nog meer te doen? Ja. Want ik zie dat jullie toch wel bezig zijn.
1: Precies. Want als je morgen nou eigenlijk niet Bos en Lommer wil verlaten, dat kan natuurlijk. Want Bos en Lommer is een heel hele leuk gebied. Precies. dan kan je ook nog naar de bewonersbazaar. En dat is hier zo in de kit.
0: Oké. Wat hebben ze hier?

0: hier in de kit. Ja. Weet, maar jij mag het natuurlijk vertellen.
1: Ja. Nou, dat doen mijn collega's organiseren dat. Dus ik ben daar niet bij, want ik ben natuurlijk dan in Oud-West bij de Havelaar. Ja. Maar mijn twee collega's die organiseren dan hier in de kit een bewonersbazaar. Dat begint om 10:00. Mm-hmm. En dan gaan ze het eigenlijk hebben over bewonersinitiatieven. Dus... Ja. Als je als bewoner hier in Bossa Lommer iets zelf wil organiseren, ja, dan kan het zo zijn dat je geld nodig hebt.
0: Er is eigenlijk iemand die zit te luisteren en die mooie gedachten heeft. Zeg maar, mensen, als je ook een beetje buiten leeft, hè, en dan kom je bepaalde andere soorten dingetjes tegen. Dus denk hard op wat je anders zou willen zien, of wat je bij kan toevoegen van dat het mooier wordt. Weet je, en als je wat hebt voor jezelf, meld je dan hier aan morgen om 10:00. Want dan kan je lekker ook met andere mensen praten en kijken van of je plan of idee ergens in past bij iemand die ook zo'n plan heeft. Wie weet dat jullie dat samen kunnen doen.
1: Precies, ja. En dan Bossa Lommer maar een stukje mooier kunnen maken samen.
0: Precies, en dan hebben we ook gelijk verbinding.
1: Ja.
0: En dat doen wij hier.
1: Precies. Dus je kan kiezen morgenochtend.
0: Ja, precies. Dus ja. Zit niet gewoon thuis, kom gezellig naar de kit om.
1: Om 10:00.
0: Ja. En kom gezellig hier zitten en dan krijg ik goede informatie. Is er ook een lunch, gratis lunch?
1: Oeh, dat weet ik niet eigenlijk. Is een verrassing. Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
0: Kom maar lekker eens. Het wordt een Surinaamse lunch.
1: Nee, ik weet het niet. Pin me er niet op vast. Ik heb geen idee.
0: Maar kom maar gezellig als je een goede plan in je mind hebt. Kom het lekker delen met anderen.
1: Precies.
0: Ja. Wat heb je nog meer voor mij?
1: Ja.
0: Heb jij ook contact? Want ik zie ook dat de week van de mensen ook een
1: precies.
0: Centraal staat.
1: Ja, je hebt ook nog de week inderdaad van dementie. En dat zijn ook weer meerdere dagen. Het begint allemaal op 21 september. Dus dat is op een maandag. En dan kan je een film kijken. En dat gaat dan ook over mantelzorg. En wat mantelzorg is, dat is dat je eigenlijk voor iemand zorgt uit je omgeving die wat extra hulp nodig heeft. En dat is eigenlijk heel mooi om te doen. Ik denk dat heel veel mensen ook heel fijn vinden om dat te doen. Maar soms kan het ook net een beetje te zwaar worden.
0: Ja, precies.
1: Dat je eigenlijk te veel van jezelf geeft. En dat jij dan misschien zelf ook weer omvalt en hulp nodig hebt. Dus daar gaan we eigenlijk in de week op dat moment ook een beetje over praten. Dus ook echt over die mantelzorg. Maar het gaat allemaal over dementie. En op maand... Ja, dat is een hele goede vraag. Mm-hmm. In Podium Mozaïek. Op de Bossa Lommerweg 191. En dat is dus op maandag 21 september van 9:30 tot 1:00.
0: Oké, dus volgende week.
1: Volgende week.
0: Sowieso.
1: Precies.
0: Maar op één dag gewoon?
1: Nee, zeker niet. Nee, want ook op dinsdag 22 september van 4:30 tot 5:30 heb je ook weer een voorlichting over dementie van een huisarts. Mm-hmm. En dat is in de Boeg. Dat is op de hoofdweg 405. Dus dan kan ook een huisarts meer informatie vertellen. Want het kan ook zo zijn dat iemand misschien in jouw omgeving dementie heeft en dat je vragen hebt en dan hoor je daar meer over.
0: En eigenlijk is dementie, die staat centraal tegenwoordig, hè. Het speelt een hele grote rol nu.
1: Ja.
0: Weet je wel, dus mensen die ermee te maken hebben. Weet je, je wil informatie. Laat dit soort dagen niet zomaar voorbij gaan.
1: Precies.
0: Weet je wel, zoekcontact is een hele moeilijk onderwerp. Sommige mensen willen er helemaal niet over praten.
1: Nee.
0: Weet je, maar op een gegeven moment moet je toch erover praten. Om toch wel ook gelijkgestemden te vinden om deze periode door te brengen, denk ik.
1: Precies, ja. En ook, ja, het is echt heftig. Ook om je geliefde zo te zien, te veranderen.
0: En soms heb ik zoiets van, misschien wil jij het ook niet herkennen dat je geliefde zo in zo'n situatie komt. Weet je, dus het is moeilijk. En mensen... Kan je het nog een keer herhalen? Dat,
1: dus echt inderdaad op maandag 21 september heb je dus ook een film. Om 9:30 begint dat in Podium Mozaïek. En dan op dinsdag om 4:30 is er een voorlichting door een huisarts. Maar dan op woensdag 23 september van 2-4 is er ook weer een film met een nagesprek. En dat is in de Huis van de Wijk de Koperen Knoop. Dus dat is niet in Bossa Lommer. Maar op de Van Limburg-Stierumstraat 119.
0: Yes.
1: En dan sluiten we af ook op woensdag 23 september van 6:30 tot 9:30 in het Alzheimer Café in Amsterdam-West. En dat is in Café Belcampo.

0: in de Hallen. Mm-hmm. Dus daar zou je ook nog naartoe kunnen komen. Ja, en als je je wilt aanmelden, dan kan je dat doen naar rikkekomen@smend.nl. En Smend schrijf je S-M-E-N-D. Ja, dus rikkekomen@smend.nl. Maar...
1: er is eigenlijk niks te klagen hier.
0: En, nee.
1: Amsterdam West let op alles.
0: Precies.
1: Even kijken.
0: Ja, oh ja, we gaan lekker door.
1: We gaan maar lekker door. Breng maar achter op de fiets.
0: Precies. Ja, want nou ja, dus 21 september dus heb je dus die film in Podium Mosaïek. Dus dat is dus vanaf van 9:30. Maar dan heb je dus ook een hele markt erbij, een mantelzorgmarkt. En op die markt staan eigenlijk allemaal mensen, ook allemaal professionals, die dan kunnen laten zien van wat er eigenlijk allemaal is voor jou als mantelzorger, waar je ook hulp bij kan krijgen of hoe het is. Dus dat is heel mooi. En de film gaat over een dementie en een roadtrip. Dus de film gaat over een Nederlands-Marokkaans gezin dat nog één keer een autoreis naar Marokko maakt met hun vader met dementie. En de film gaat kijken naar of deze reis de familie dichter bij elkaar brengt, of dat het hen meer van elkaar vervreemdt. En het schijnt een hele mooie film te zijn. Ik ben er ook.
1: Ben jij er ook?
0: Ja, dus dan kunnen we elkaar ontmoeten.
1: Dat wordt heel gezellig.
0: Precies. Nou. Ik krijg hier een nieuwe flyer in mijn armen gedrukt. In mijn handen. Volgens mij moet ik hier vaker komen. Kan ik alles vertellen wat er te doen is.
1: Dat je leeft.
0: Ja. Precies. Even kijken wat dit is. Nou, het ziet er...
1: Het is iets over de Rembrandtspark.
0: Precies. Festival.
1: Want ja. Vele mensen erover praten. Dus ik ben blij dat er toch wel informatie hierover is.
0: Ja, maar volgens mij, dit festival is al geweest.
1: Oh ja. Dat zie
0: nou ja, misschien was je wel bij het Rembrandtspark Festival. Dan was het gezellig.
1: Nee. Als ik erbij was, zeker weten. Even kijken.
0: Ik heb nog een andere... ook.
1: Ja.
0: En dat is een voorlichting. Dat is deze donderdag. En deze voorlichting gaat over vuurwerk. Want het is verboden eigenlijk om vuurwerk af te steken dit jaar. Ja. En nou, het kan zo zijn dat jij misschien kinderen hebt waarvan je denkt van... zouden die vuurwerk willen afsteken of niet? Nou, het is dus verboden. En mocht je een voorlichting willen krijgen, dat is dan deze donderdag ook in de boeg. En dan komt de politie, komt dan voorlichting geven. En die kan dan ook meer vertellen over, oké, wat voor een vuurwerk is er allemaal? Hoe kan je dit vuurwerk herkennen? En hoe ga je ook gesprekken aan met je kinderen hierover? En dat is in de avond. En dan moet ik even uit mijn hoofd doen hoe laat dat is. Maar volgens mij begint dat om... ja, kom ik op de radio en dan weet ik dit niet uit mijn hoofd. Dat is natuurlijk wel vervelend. Maar volgens mij begint het om 7:00.
1: En dan is het zo belangrijk.
0: Precies.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nee, maar dit is wel een belangrijk verhaal voor die kinderen nu.
0: Ja.
1: Vuurwerk gedoe, hè?
0: Precies.
1: Dus ja.
0: Ja, nee, het is belangrijk ook om erover te praten. En ook als je dus ziet van, hey, het kan zo zijn bijvoorbeeld dat vuurwerk onder het bed wordt verstopt of in een kelder. Nou, dat kan echt heel gevaarlijk zijn.
1: Ja, precies. Uh-huh. Dus, achter de kast van neus.
0: Ja.
1: Is heel gevaarlijk. Eigenlijk een kast dichtbij waar het vuur brandt,
0: precies.
1: Zou ik niet doen, weet je?
0: Nee, dus kom vooral op donderdagavond naar de boeg en dan gaan we het erover hebben samen met de politie.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ritje, ik moet je bedanken. Je hebt je van je hele beste kant laten.
0: Ja, nou, ik vond het heel fijn om hier te zijn. Heel gezellig. Goed
1: ja,
0: ochtendritueel.
1: En de keer dat je er weer bent, dan wil ik toch wel over iets anders hebben natuurlijk. Van, dan wil ik het ook persoonlijk over jou zelf hebben. Van hoe je in contact kwam met een... en wat was het gevoel?
0: Mm-hmm.
1: Als je hier rondloopt, waar is je lief? Zeg maar je beste plek.
0: Ja.
1: Heb je een restaurant hier in de buurt waar je zegt van, anderen moeten het ook weten.
0: Mm.
1: Weet je, dus al dat soort dingen, maar dat houden we voor de volgende
0: keer. Ja, leuk. Nou, ja. Ik kijk er naar uit. Heel erg bedankt.
1: Jij ook graag gedaan en bedankt.

0: En ook luisteraars, ook bedankt. Een fijne ochtend.
1: Kijk eens aan. Ja. Dankjewel, lieve schat. En ik verwacht je sowieso heel snel terug.
0: Yes.
1: Mijn lieve mensen. Dit was Ritje. En ze vond het heel leuk, wie weet, dat jullie er weer horen. Maar alvast bedankt en een hele mooie sunny day. It's a sunny day. Yes.

0: is niet in terug.
1: Yes, welkom terug, mijn lieve mensen. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En voor die mensen die de tijd belangrijk vinden, want dat doe ik niet makkelijk, hè. Maar je weet, als je een app krijgt, toch, dan moet je het toch doen. Is het precies 9:45. En mensen, vergeten jullie niet, dans- en theaterles. Voor die mensen, vooral die in de buurt van Gibraltar wonen. En maakt niet uit, het kan ook Kolenkit zijn, Slotermeer, Guldenwinkel, Landlus, dans- en theaterles voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Natuurlijk kan elke woensdagmiddag van 2:15 tot 3 uur voor groep 1 en 2 en van 3 tot 4 uur voor groep 3 en 4. Locatie is natuurlijk Amsterdam-West, de Gibraltar. En je moet je natuurlijk aanmelden. Meld je aan, mail naar info@apenstaartje. De theater of de, oh jezus, ja, de theaterij.nl. Nog een keer, info@apenstaartje, de theater, theaterij.nl. Wat een naam dat ze allemaal bedenken nu. Mijn jezus hoor, mijn god, maar goed. Mensen, vergeet niet, het gaat om kindertjes. En daar kan je zien van, vooral als je kind vol talenten zit, laat het niet voorbij gaan. Je kan denken van, is niks voor mij. Maar voor je kind is het een hiep hiep, hooray, hooray. Yes. En natuurlijk, even kijken, workshop praise. We're gonna do that. Dat is op zaterdag 19 september 2026. Waar wordt dat gehouden? Een plein voor de Kolenkitkerk, Leeuw van Vlaanderen straat. In Amsterdam is hier waar de opstanding kerk is. Natuurlijk een love praising, samen bidden, samen eten en samen verbonden. En dat doet de kerk hier. Ik zie iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Trouwens, men weet het, of Surinamers dingen doen, willen ze de hele wereld uitnodigen. Maar één ding vind ik jammer. Als de wereld iets ziet, willen ze geen enkele Surinamers uitnodigen. Sorry hoor, ik zeg het, want zo zijn die dingen. Wij zijn nou, ik heb het gevoel of wij nou voor een kleurpraatje dienen. Weet je, ik zie ook vaak mensen organiseren. Ja, het gaat over diversiteit. En weet je, dan heb je maar één donkere persoon daar zitten en dan maken ze 10 foto's waar jij zit. Want jij moet zichtbaar zijn. Het was diversiteit. Maar goed, mijn mensen. Je weet toch, als ik hier zit, weet je wel, dan ga ik dingen zeggen zoals ze zijn. Maar vergeet niet, worship and pray. Weet je wel, en voor mensen die toch wel van het geloof houden. Iedereen houdt van het geloof op hun eigen manier. Maar je hebt mensen die ervan houden om over straat te staan en mensen, voor mensen te bidden en dat soort dingen. Dus jullie zijn allemaal, let wel, allemaal welkom 19 september hier in de Opstandingskerk aan de Leeuw van Vlaanderen straat, geen laan, maar straat hier in Amsterdam.

0: 2 voor jong en oud. Zoals ik het gezegd heb, iedereen is welkom. Mr. Bontus, maar San kan go best, ja. Ik ken een paar mensen die echt wel best kunnen gaan. Mm-hmm. Nou, serieus.
1: Ja.
0: Sommige mensen hebben het woord nodig persoonlijk. Weet je, nou serieus, dankjewel Operatie Periscope. Margriet, ik doe jou ook de groeten, want jij doet ook heel goed werk hier in de buurt. Big up Periscope. En een over bazaar hebben jullie al gehoord, dus ik zou zeggen van Kolenkit is in beweging. Meld je aan om ook te bewegen, het hoor je toch gezond. Ja, even kijken hier naar de tijd. Ik heb natuurlijk ook Lillian Harrison hier in de studio. En ze gaat nu even groeten, maar ik denk dat wij de tweede uur komen. Met een, natuurlijk een paar appjes gehad. En wat wij eigenlijk doen is wat men vraagt, dat doen wij. Kom hier zitten, schat, dan horen ze je beter.
2: Ja, goed.
0: Op het moment dat je anders zit, dan gaat het een beetje moeilijk. Welkom, zuster. En natuurlijk, één ding moet ik ook doen. Benny van Hette, je bent laatstjarig geweest. Piep, piep, piep, piep, piep, piep voor opa Benny.
3: Oh, nee.
0: My brother Benny, you're getting old, my man. En niet Benny alleen, zo had je vele jaren ge. Weet je wel, ik ken een paar persoonlijk, een paar niet, maar ik ben jullie toch niet vergeten. Wie weet, voordat wij de uitzending gaan, dat jullie nog een lekkere pokoe krijgen, een verjaardagspokoe. Dus blijf lekker afgestemd op rakonkie.nl.
3: Precies. Ja, Sisa Urmi.
0: Ja.
3: Ik groet iedereen, alassé, overal, abrawatra, overal, de groeten. Ik hoop van jullie allemaal. Mi lobo nu te dede miskat. We no sap suma fo se goma, mi lob alasma. Mi lob alasma. Mi no sap if alasma lob mi, ma mi lob alasma. Mi na bouta. Mi lob alasma. Ik hoop van iedereen. De groeten overal, overal. Ik groet iedereen, baya.
0: Ja, precies. En weet je wel, dan heb je die mensen die doen wat je weekend, mevrouw Harrison.
3: Oh, nou rustig.
0: Ja,
3: jawel, heel rustig. Mijn weekend was rustig.
0: Ja.
3: Je weet, ik ben ietsje ouder geworden, dus ik doe het rustig aan, boy.
0: Ja, mm-hmm. Je beweegt
3: rustiger. Ik beweeg me rustiger.
0: Hoe meer je rustiger beweegt, hoe meer je precies beweegt.
3: Is er Urmi? Zie je, ik groet netjes en je begint me aan het lachen te bewegen, moet ik zeggen. Ik beweeg al in het lachen.
0: Ik ben zo blij dat je hier bent.
3: Ja, schat.
0: Want het is toch wel ochtend, weet je, en je staat hier. En dat vertelt heel veel van jouw persoonlijkheid, van wie je bent.
3: Ja, precies.
0: Ik stel het op prijs, weet je.
3: Jawel.
0: Ik stel het op prijs, mogen hij jou behouden. Want dit soort mensen hebben we nodig. Ja, mijn lieve mensen. Ik ga zo meteen een probleem zetten. Mm-hmm. Een probleem is van, even kijken, mijn man, mi, ondro, mi, doro. Mi, ondro, mi, doro.
3: Mi, ondro, mi, doro, no?
0: Ja. Is dat hem? Die lettertype is een beetje te druk op die CD. Weet je wanneer alles begint te dansen? Een felle kleur en felle letter.
4: Midoro.
0: Oké, okay, Midoro, Midoro.
4: Yeah.
0: En dan, wie, Sumana Apuwe, mamang. Misschien dat je...
3: Even kijken
0: hoor. Want deze heb ik al een hele tijd gehad van deze lieve man. Even kijken. Kom je poteren, want als ik het zeg, want ik zie zijn naam niet hier staan.
3: Ik zie Midoro.
0: Ik heb wel een bekend gezegd. Ja, deze man was meneer Glenn. Was het Glenn Reken, was dit.
3: Oké.
0: Maar laten we horen wat hij allemaal doet.
3: Ja, precies.
0: Yes, meneer.
3: Midoro.

0: Ja, mijn lieve mensen, we hier op Wimma. En weet je wat leuk bij mij is, hè? Timmy, ik kom in een studio, ik kom naar een programma dat ik moest doen. Maar meestal, Timmy, door dat want ik aan die bepaling schreef ik ba. Want ik mis op in een libi, om te zorgen dat je de ready. Anytime you be ready. Snap je? Dus wat ta arki apuwe ma go morofara.
1: Ma abrada dis abumi apuwe ma bon afas fa echaring.
0: Ya si da ta abrada abrada buam chi opruri ne skino.
1: Ta kiri esa me si jata pasi di. Me si was te bigi kromant jasa ta pasi.
0: Hey boy. Is je dat sani? Meneer, afrouw dis lukup sei tori. Maar goed, mijn lieve mensen, we go bakana muziek en da unde bakana nyonsu terug naar de lobby Arkiman.
2: In de grebi, met misabi, tako me langa de abi prespari bosko puniri.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Tinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Late bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Sweetie. Travasi op een eiland.

0: Τι δεν μιλώ αντελέκτη. Νομορώ λάγα μιλώ αντεβάν σράφου γκροντά πουδού. Λέκτιο. Νομορώ λάγα μιλώ αντελίγαϊ.
1: Jawel, dankjewel meneer Glenn Reike. Je merkt het, deze man, een man die sabi praat zo so libi.
2: Echt waar.
1: Want je ziet de manier hoe hij praat, weet je. Weet je wel, je ziet van dat hij is diep geworden. Ja, mijn lieve mensen.
2: Hij ziet het
1: ook op die tv. Maar ik denk dat hij een beetje ouder is geworden, want hier was hij nog een beetje jong, jongen. Maar goed, u bent nog steeds afgestemd natuurlijk op Raad. Koki.nl. En voor degenen die net afgestemd zijn, wij zijn ook tot 11 uur te beluisteren via de Salto-frequentie. En om 11 uur heb je Emily van der Linde, die overneemt met haar programma Terug in je Kracht. Ben je zwak? Voel je je overbelast? You don't know how to handle it. Blijf gezellig afgestemd natuurlijk op Rakoki, want dan krijg je tipjes van Emily van der Linde. Ja, als je afgestemd bent op Rakoki, kan je altijd een mondje mee praten als je buiten bent, hè? Ja, mijn lieve mensen. Zo, mevrouw Harrison.
2: Ja.
1: Ja, man, ik heb mevrouw Harrison hier. Weet je...
2: Wat een naam hebben ze me gegeven, no, Harrison.
1: Mevrouw Harrison. Mrs. Harrison. Maar ben je geen familie van Ford Harrison?
2: Nee, zijn voornaam is Harrison. Harrison Ford. Dus voornaam is Harrison. Dus,
1: Dus... Maar mooi. Weet je wat me is opgevallen? Tijdens vorige week, tijdens het lezen natuurlijk van alle berichten. En daar kwam ik een bericht tegen van een, in een Amerika. Waar die twin storen waren. Daaronder is... Tijdens die alles gevallen is en tijdens het opruimen, kwamen ze daarachter onder de Twin Towers, dat je daar een soort Afrikaanse begraafplaats had. Ze hebben het zo genoemd, maar toen ik verder ben gelezen, dan zag ik van dat een paar wetenschappers nog bezig waren met een iets over de slavernij van Amerika en Afrika, want tegenwoordig heb je het in Amerika. Dat vele donkere mensen zeggen van, ik ben niet van Afrika. Ik ben van hier. Maar dat is weer een miseducation. En dit krijgen we vandaag de dag. En we gaan ook nog meer krijgen. Want dan zie je van, men is zoeken. Weet je wel, men is...
2: In Amerika hoor.
1: Vooral in Amerika, echt. Mensen zijn daar echt zoeken, want zij zeggen van... No, ik ben helemaal niet van Afrika. Ja. Ik ben van... Maar zij zijn vergeten dat voor de slavernij... Voordat die criminelen ons hadden ontdekt... Dan aanvaarden de Afrikanen al naar Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Maar zij wisten de wegen. Toen die anderen achteraan kwamen, die andere de wegen ook daarachter kwamen van hoe ze varen, dat kwam natuurlijk weer door de Arabieren. Daarom is geschiedenis belangrijk. Want op een gegeven moment hadden de Arabieren, volgens mij hadden ze zelf de Nederlanders ook volgens mij een beetje also in slavernij. Want zij waren een beetje machtig destijds. Maar op een gegeven moment kwamen de Nederlanders, hebben ze de kruid gevonden, niet hun alleen. Weet je, ze hebben de kruid gevonden, dus er werd nou anders gevochten. Zoals ze nu de lekkere papa kern hebben.
2: Ja. Is die zo? Oh my god. Maar ja, het zei zo.
1: Nee, snap je.
2: Ja.
1: Dus, dan werd er een afspraak gemaakt. Want toen zagen de Arabieren. Nou, ze gaan ons nu kapot maken. Ze hebben gone. Hey vriend, don't kill me. I have a way for you. And you can go catch them for free. can go catch them for free. Kijk, je hoeft niet meer zo te reizen met je schip. Reis hier. Ik kan je helpen, want ze willen niet doodgaan.
2: Ja.
1: En natuurlijk, en ik geloof dat bij het eerste van, daarom heb je Blackfeet. Ik dacht, vele van die gasten toen ze dan richting om te gaan wijzen hoe je moet varen. Het was makkelijk je gezicht ook destijds zwart te maken om te lijken van dat je ook een van ze bent. Dat was die hossel van vroeger. En dat, daarmee wil ik aangeven van dat je destijds vele Afrikanen hadden die de oversteek al hadden gemaakt.
2: Precies, ja.
1: Snap je?
2: Ja, ja, ja.
1: Dus de rest
2: ze
1: wist
2: waren
1: het
2: al daar.
1: Ze waren al daar.
2: Ze waren al daar.
1: Snap
2: ja.
1: je? En weet je,
2: ja.
1: en dit brengt zo. Wat wel, maar je ziet wat ik zeg. Ze waren al in Amerika. Maar hoe zijn ze daar gaan? Ze komen toch van Afrika.
2: Precies.
1: Maar doordat we miseducation, er wordt niet verteld. Daarom is het belangrijk, mensen. Ga niet, ook wat ik hier zeg, neem het niet klakkeloos aan. Ga zelf zoeken.
2: Precies.
1: Ga de zelf zoeken. In. Ik vertel me toch, maar niet dat je me moet geloven. Ga zelf zoeken.
2: Ja.
1: Snap je? Dan kan je mij ook leren van, hey, Urmi, je zat fout. Dit is hem, dit is hem. Maar in elk geval, en daar heb je nu. Aan een geval voor de 20 aan het
2: maar
1: tol.
2: Ik had wel gehoord, ja, dat... Dat er een begraafplaats onderin bij de Twin Towers.
1: Ja, en het was
2: precies.
1: En daar kunnen ze achterkomen van wie er allemaal daar, wie er allemaal daar waren. Want asan nou een bruyasani. Want je moet nagaan, toen Columbus daar aankwam, zei hij Indianen, maar hij ontmoette donkere mensen. En hij dacht zogenaamd dat hij in India was, omdat destijds India ook donkere mensen had.
2: Ja.
1: Snap je? Dus je moet, en daarom toen Columbus daar ging, is hij niet alleen daar gegaan, hij had ook een paar moren meegenomen. Alleen maar om te weten, kom dan, ik kom voor vrede, want kijk, ik kom zelf met mensen die op jou lijken.
2: Ja, ja, ja. Dat heeft hij gedaan, ja.
1: Snap je? Dus eigenlijk, maar ik ga stoppen met deze tory nu hier, want ik weet het. Een paar zitten al. Nee, ik laat het voor jullie. Weet je, dit is alleen maar iets van. Ik maak jullie nieuwsgierig, omdat, weet je wel, wij schreeuwen van steeds. Ai, Amerika, Amerika. Maar
2: wat
1: of ik
2: goed, Amerika?
1: Nee, maar als ik lees en ik ga in gesprekken.

0: Dat zie ik van, die broeders en zusters van ons. Het kan zijn dat ze masterpapers hebben en dat soort dingen. Maar als het om de geschiedenis gaat, zijn ze achter. Echt, ze zijn los, ze zijn in de war. Als je scheldpartijen hoort, via en tussen hun en Afrikanen. Want ze kunnen elkaar niet vinden, weet je wel.
1: Met elkaar doen daar.
0: Zij zien zich eigenlijk een beetje beter dan. En dan zien die anderen zich een beetje beter dan. En dan heb je die scheldpartijen. En dan zeg ik van deze kanon. Precies wat de plan was. Weet je wel, precies wat de plan was toen de tijd. Daar die behandeling. Dus eigenlijk is een mooie uitkomst voor die gasten die jullie hierin hebben gezet. Want dit moest de uitkomst zijn. Weet je wel, maar dat zie je van het moment dat je, weet je wel, niet goed geïnformeerd bent van wie je bent. En dan ga je mee met alle stromingen.
1: Ja.
0: Weet je wel, vooral nu is het belangrijk, vooral ook gericht naar onze kinderen. Weet je wel, nee, want wanneer we praten over onze kinderen, hè, dan nik ontakje, we moeten we krim praten. Weet je wel, zonder een iemand anders proberen te zijn. Weet je, want als je hier rond krijgt, staan onze kinderen alleen. Ja. Ze hebben geen ruggengraat, ze hebben niks. Kijk, er is hier laatst zaterdag een mooie Marokkaanse beeld onthuld. Weet je hoe mooi het is? Vooral voor die buurtbewoners. Die zelf doen en ze zien van, hé, wat dit is eigenlijk een beetje erkenning.
1: Ja.
0: Niet die Anton de Kom met die grote ding daar, weet je wel, en wat ze daar hebben gezet. Dus je ziet black people, of hoe jullie je willen noemen. Hè.
1: Ja.
0: Het is tijd om op te staan en naar elkaar toe te komen en te gaan praten.
1: Precies.
0: Weet je, en niemand moet denken van, hey, ik weet meer dan die. Dat gebeurt niet.
1: We komen bij elkaar en we zitten en we beginnen te discussiëren met elkaar. En dan hoor je in die discussie, hoor je, maar dit was zo, dat is zo. Nee, we moeten goed met elkaar discussiëren, elkaar begrijpen, moeten we doen.
0: Ja, precies. En ik denk van, weet je wel, hoe meer we vaker over dit soort dingen gaan praten, want we moeten leren. Weet je wel, en één ding kan ik zeggen van, Jezus, weet je, één ding moet ik zeggen, mijn lieve mensen, broeders en zusters, ik vind jullie geweldige mensen, weet je waarom? Het is 500 jaar geleden dat ze ons gekidnapt hebben.
1: Ja.
0: En we hebben nooit meer echt goed kunnen slapen, want we hebben het nog steeds erover. En we leven gewoon. Ja. En wie zijn we eigenlijk? Moet men niet bang worden voor ons? Wanneer houden ze op te bestaan?
1: Daarom weten wij niet wie we zijn, maar we zijn sterk.
0: Nee, okay,
1: en daarom, ze hebben ons geknept. Onze namen hebben ze geknept.
0: Maar het kan.
1: Snap je, want... Ja, weet je hoe je heet voor
0: ouders? Kijk, ik weet hoe ik denk, hè. Ik denk van, want dit is eigenlijk, want dit was iets van, het was ook iets voor de criminelen, want zo noem ik zo, die mensen
1: maar
0: die ons in de
1: slaven
0: hebben gezet, ze waren gewoon criminelen.
1: Jawel.
0: Ik denk dat zij bewust een naamverandering hebben gedaan.
1: Ja, precies.
0: Want wat het is, hun nazaten... Ja. Het moment dat je zegt van bijvoorbeeld Mrs. Harrison, dan weet Captain Harrison, hey, she was a slave. My grandfather was her boss.
1: Eén letter dan veranderen ze. Eén letter en die naam.
0: Nee, maar
1: één letter wordt veranderd en dan je bent
0: niet van die iemand. En het moment dat je naam, maar gelukkig dat je niet heet van Harrison. Anders was je van meneer Harrison.
1: Precies.
0: Nee, weet je, we lachen erom. Ik ben blij dat we nog kunnen lachen. Nee, kijk, 200 jaar nu lachen we erom, we huilen niet meer.
1: Nee, we hebben al heel veel gehuild, man. Heel veel.
0: Maar in elk geval, weet je, in DC, we want tegen alle de lobby arkimaf. In DC, weet je wel, we hebben geen tijd om te wezen van wie. No. Weet je wel, want ik heb geleerd het moment dat je één vinger weet. En we zeggen allemaal dat we een tempel zijn. We hebben een tempel in ons lichaam. Kijk, er wezen drie vingers naar jouw tempels. Want je hebt een tempel, toch?
1: Ja.
0: Je wees één naar degene en drie wezen naar jou. Dat wil zeggen van, ho. Weet je wel. Nu is er geen tijd om vinger te wezen. We hebben zoveel geleerd. Wat gaan we dan allemaal doen? Want één ding weet ik.
1: Met elkaar, maar.
0: Eén ding wil praten.

0: Tori, als het om praten gaat. Weet je, maar nu is het geen tijd voor praten. Nu is het tijd voor stappen. Actie ondernemen. Weet je, anders gaan onze volgelingen ook blijven praten zonder actie.
1: Zo is dat.
0: Weet je, jezus jongen, ik ga je zeggen, als ik onze mensen soms hoor, jongen. Ik vind het jammer dat ze zoveel praten, maar ze bedoelen weinig.
1: Ja.
0: Snap je echt? Weet je wel, maar daar zie je van iedereen, niemand is bijna geheeld. Want hoe dieper je gaat, hoe meer je voelt van... Weet je, of soms wil je het niet zijn. Jij wil niet degene zijn van, oh, ik kan tegen alles dus. Nou, weet je wel, als je jezelf bent, dan ga je voelen van, weet je wel, er gebeurt wel iets met je.
1: Zeker.
0: Snap je, maar je mag niet daar blijven hangen.
1: Ja.
0: Weet je wel, is gewoon doorgaan. Dus in dit, je hoort het, zelf daar zijn ze bezig in Amerika. En eigenlijk, wat doen wij dan? Of gaan we dan kijken van wat mevrouw Simons doet? Terwijl hier onze kinderen bijvoorbeeld lastig gevallen worden door de politie. Daarom is het belangrijk ook te participeren wanneer de politie kijkt. Voor mensen die hier in de buurt wonen, kijk, ze gaan komen praten over vuurwerk. Maar dan moeten moeders ook hier zijn om te praten over de prof. Want de politie provoceert.
1: Ja.
0: En ze weten mensen nu uit te kiezen. En ik ga je zeggen, ik heb het gevoel alsof de politie bang. Politie is bang voor iedereen, behalve voor de zwarte persoon. Hoe kan dat?
1: Ja, precies. Als je,
0: omdat
1: als je
0: we niet georganiseerd zijn. Het moment dat je niet georganiseerd bent, ben je gewoon een open goal, kan je zeggen wat je wil. De rest is georganiseerd. Ja. En je merkt het. Het moment dat de politie wat doet. De politie valt een jongen aan die nu in niveau 4 zit. Iets dat hij gedaan heeft in groep 5. Dat wil zeggen, de politie is bezig donkere mensen, hun profiel, die jongere profiel, te framen. Daarom is de politie nu bezig. En ik zeg het, ze mogen het horen, want ik jok niet. Als ik wat zeg, dan weet ik waarover ik praat. En daarom blijf ik het zeggen. Hou op met een hele afstand kijken van wat er daar gebeurt. Laten we kijken wat hier met onze kinderen gebeurt. Onze kinderen hebben hier, we hebben geen ruimte. We kunnen niet praten met onze kinderen. Je kan geen ruimte van dat je een overblijf hebt van met mensen die... Zeg maar, onze kinderen kunnen zwak zijn in taallessen. Ze dwingen je. Jouw kind om ergens te komen. Jouw kind komt bijvoorbeeld in een organisatie hier, bijvoorbeeld in de kerk. Om zeg maar de rekenles of wat. Wat zeg je kind? Ik kan de juf niet begrijpen, ik kan de juf niet verstaan. En dat toch wordt zo'n kind gedwongen om toch daar te blijven. Ja. Het kan niet.
1: Weet je wel, daarover heb ik het.
0: Want weet je, we zijn zo geweldig. We kunnen zo geweldig praten. Mijn god, steeds dit herhalen als je mensen... Maar nou, nu is het tijd.
1: Om wat te doen.
0: Weet je wat ik bedoel? Nu is het echt wel tijd om samen wat te doen.
1: Samen,
0: Weet je, want een enkeling is een drinkeling. Kijk, het moment dat we die aanpak samen gaan doen, weet je wel, dat als het gewerkt heeft, kan dat verschoven worden naar.
1: Ja, precies.
0: Weet je wat, echt wel, ik heb een gevoel alsof we onder quarantaine staan. Ik weet niet, waarom denken we niet? Waarom komen we niet? Wat is het probleem?
1: Ja, we denken niet na.
0: Iedereen kijkt weg.
1: We maken geen tijd om aan te denken.
0: Ja, en iedereen kijkt weg.
1: Weet je, om je brein in een goede staat te zetten, zal ik zeggen. Want,
0: je
1: laat het en je kijkt naar dingen die niet zo belangrijk zijn.
0: Maar,
1: en dan praat je de hele tijd erover.
0: Maar weet je waarom? Je wordt ook automatisch meegenomen. Je wordt ook meegenomen in dingen die niet zo relevant zijn naar jou.
1: Ja, precies.
0: Want of je die systeem hier goed moet bekijken. Jij past er niet in. Ik kijk steeds van, maar waar pas ik dan?
1: Ja.
0: Come on. Weet je, maar we kijken anders. Ik wil kijken van wat Jenny doet en wat Jenny niet doet.
1: Ja.
0: En weet je wel,
1: daar wat er hier gebeurt.
0: We moeten hier kijken vooral naar onze kinderen.
1: Ja,
0: ik blijf het zeggen en ik blijf het herhalen.
1: Ja.
0: Want weet je, wij die daar zo graag een verandering willen hebben, pak je koffers in, ga voor 5 maanden. Ga voor 6 maanden en laat mijn hoofd met rust.
1: Laten
0: we hier samen kijken wat we kunnen doen.
1: Voor onze
0: kinderen. En daarom blijf ik het zeggen
1: dat ze dan niet steeds een shotgun gaan pakken en anderen doodschieten. Laten we kijken en kijken hoe we dat gaan aanpakken. Hoe we dat met onze kinderen gaan doen. Van Ga, zet je kind op een sport, op een weet je. Maar, want als een kind niets doet, dan denkt dat kind alleen maar aan criminaliteit. Maar en dat wil je niet voor je kind.
0: Zeker niet, maar eigenlijk weet je wat ook belangrijk is van dat je ook als ouder een beetje geïnteresseerd bent in wat je kind allemaal doet. Kijk, ik ga je zeggen, ik ben blij dat ik in mijn kinderen lief ben. Want mijn dochter, ze heeft 2 zonen. Wel, ik zie hoe moeilijk het is. En ik ga je zeggen, grandparents, you are important. In je kleinkinderen leven. Jij bent al daar geweest, je hebt het al meegemaakt. Jij kan het verzachten. Weet je wel, jij kan ze leiden naar rustige wateren.
1: Ja, precies.
0: Snap je? Laat je dochter niet alleen of je zoon of noem maar om. Ja. Wees betrokken, want je echt waar, anders loopt het verkeerd.
1: Ja.
0: En wat je hier merkt, je merkt ook van dat het systeem hier eigenlijk, die beginnen je al gek te maken. Mm-hmm. Because als je van het systeem hier, wat gaat hij met je doen? Je gaat je zodanig ergeren, ze pakken je mind eerst.
1: Ja.
0: Je ergert je zodanig dat je hersen knakt. Dus eigenlijk, je mond doet het, je hand doet het, alles doet het, maar je hersen doet het niet.
1: Ja.
0: Be careful.
1: Dan ga je verder.
0: En daarom doe je dus eigenlijk, ik zet een poppen en daarna zijn we terug bij je.
1: Yeah.
0: You know, and I'm gonna put for us van...
1: Ga je verder als je brengt...
0: Gangster paradise.
1: Yes.

0: Wat gebeurt er als je een ijskoud blikje Nescafé gebruikt om het ijs te breken met mensen die je normaal
1: Lobby one, me, lobby one. Candeve la spasi. Ye chibri, me tiri, un fasi. Anger sa ten, broco i, tranga lobby. Anger sa ten, broco i, tranga lobby.

0: Jawel, mijn lieve mensen. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op raakoki.nl. En ook nu tot 11 uur via de Salto-frequentie. En natuurlijk een andere tori. Natuurlijk Tupac. Eén ding wil ik zeggen. Kijk hoe lang geleden ze dachten hem te vermoorden en dat niemand erachter zou komen. Onder mijn grap. En met daarmee wil ik wel zeggen, no once, man, niemand hoeft te denken dat je mij gaat vermoorden.
1: Aye.
0: Want hoe dan ook.
1: Na
0: 100 jaar. En in orde de, jij die mij vermoord. You know that, and this was it up on the team that they know that they live so long.
1: They practice that massa orogram, my snake, they crap. Mr. Awasra, and yeah.
0: That one taki, that one taki, this now up singing that is making you one bone that up my jar is an abiru to them who pour the bomb. And then pour the bomb as trafa hair contre.
1: Trafa hair contre, then pour a bomb.
0: Lima so yes, she had ook to bay to pack. Kijk, ze dachten slimmer te zijn. Mm-hmm. Weet je wel, je zo zie je van, ik ga het zeggen van, vrienden. Ayo, ayo, mi mama, ayo. Ik ga je zeggen, daarom zeg ik van, ik heb familie. Weet je wel, ik heb familie. Mijn kompje of mijn mattie is mijn familie geworden waar ik me één mee voel. Dat is dus geen vreemde meer voor mij.
1: Toch?
0: Wat ik ga je zeggen, van, kijk uit. Want soms, weet je wel, je schrikt soms als je toch weer achter de waarheid komt. Vooral als je zelf achter de waarheid komt.
1: Ja.
0: Weet je dat je jaren kan lopen met je moordenaar? En je weet niet dat diegene je gaat vermoorden. Je kan jaren met je moordenaar of moordenares in één bord eten. Je weet niet dat degene je gaat vermoorden.
1: Precies, ja. Ja, echt.
0: Weet je maar eigenlijk, maar wat is dan de boodschap voor ons mensen? Want weet je, want dit gaat door, kijk, die man had vrienden. En dat toch, en zo heb je ook velen hier die het leven hebben gelaten. Waar anderen ook weten van wie de moordenaar is. Maar jullie die dat horen en die een stiekem moord... Een moordgeheim.
1: Geheim, ja, een moordgeheim.
0: Hoe voel je je?
1: Hoe voel je je?
0: Ik zou het echt niet lang volhouden. Ik zou het niet vol kunnen houden. Vooral nu in de tijd waarin wij leven. Want weet je wel, want soms ben je in een familie, want dan ben je bezig, weet je, de familie te reinigen, alles te doen. En je denkt van, hoe kan het dat die Kuno nog in de familie is? Terwijl er een moordenaar is die zo'n mond houdt, of haar mond houdt.
1: Ja.
0: Die niet meer pakken we op iemand voor techno dat hij aan u toe.
1: Ja, precies.
0: Want dan weet je, want dat is weer een familie, go sek sek sek te pa bangi.
1: En soms aan u, go kiras mama. Ik ben sap dat hij asma die de nee zei, go kiras ma.
0: En dat is ook zo eng.
1: Ja.
0: Dat is ook zo, mi gara, dat wat ik wil, libido in een leven, hè, waar je echt.
1: Sabat asma go teko asma, die asma ga, also die persoon is een shotgun gaan halen, voor zoet aan trouwen.
0: En je weet het.
1: En je weet het.
0: En ik ken dat.
1: Pas op.
0: Ja. Nee, maar soms loop je met je mattie, hè, en je houdt van je mattie, en je mattie komt ineens in een vechtpartij. Wat gebeurt er dan? En je hebt een scherp voorwerp. En je ziet dat, hé, die andere beetje mattie, man. En je wil het niet aanzien. En je hebt anderen die uit zwakte zo'n voorwerp geeft aan je mattie van. Hé, dat doe wat je moet doen. Maar dat is emotie.
1: Dat is emotie.
0: Dat is weer iets anders. Dat wil zeggen, je hebt je in een chip verwikkeld. Maar dan heb je weer een andere die weet dat je om 10 uur doodgestoken gaat worden. En door wie? Die anderen weten. En die groet je nog. Oké, ik zie je morgen. Het kan niet mee, lieve mensen. Kijk.
1: Ja, ik heb iets.
0: Ik wil duidelijk praten.
1: Ik heb iets meegemaakt dat de persoon wist dat. Die asma, ik kon asma om ik aan asma, abo aan schermen voor prit asma schien.
0: Maar zie je wat ik bedoel?
1: Nooit dat takkie. En dus het, nadat het gebeurd is, kwam die persoon het vertellen.
0: En zie je, en daarom zie je van dat er soms dingetjes gebeurt. Soms is een vergelding dat je je terugkrijgt, weet je. En dan zegt men, tjepotie, en want misschien na het gebeuren ben je echt wel een lief mens geworden. Want je geweten...
1: Ik kan morgen niet met de persoon mee praten, want dit kan niet. Ik zeg maar, als je het wist, moest je het hebben gezegd.
0: Ja, in principe, ik bleef dat ook zeggen.
1: Ja toch?
0: Ja, ik bleef dat zo ook zeggen. Weet je, dus zo zie je maar. Weet je, nu wil ik niet meer tegen gaan luisteren naar Tupac. Tupac, je bent dood, maar je geest.
1: Ah, je geest leeft.
0: Die leeft, my brother. Come and teach them.

0: never change.
1: Ja, wel mijn lieve mensen. This band is Tupac. Something will never change.
2: Boy.
1: En dat weet je dat je eigenlijk tuurlijk of na gewoon witte kassa ne kwan tellen pop. Je witte kassa ne kwan jong pop. Ne kwan jong pop. A change de in yourself. Als er na in omloek of als maar abrasie change. Fadanga you.
2: Fadanga you dan.
1: Weet je wel, dan ik zo beter ki a mindset.
2: Ja.
1: Want die jongen, je chiki geworden jongen zo libis ma ho grimang. Me tegi elak. En amore amore jongen zo libis ma ho Cholis bijna je wat op je hersen en gewoon dekbed. Zo nog een ding toe.
2: Ik wil gewoon je bekbed en gewoon lotoor tapen aan dekbed.
1: Ja, maar ik kan ook een schrijven. Want mijn mama begrijpt
2: me. Mijn mama begrijpt me, maar toch ga je hersen niet dat no.
1: Ja,
2: tori de.
1: Ja, tori de. Mensen en nog sabi etron sabi.
2: Sabi, nadat na toon.
1: Ja, en
2: Ja, sisa Ermi, en mi ben luku want isa ala wiki dawe takwe konen tapu dawe, go tapu want terawa dawe.
1: Yes. Ma
2: a tori na a watra barinya tori tok.
1: Oh, yes. Ya
2: man, a watra barinya na nga a watra no, venu.
1: Oh ja.
2: Isabi asana te chami efa na wan praxeri.
1: Ja, mama eigenlijk aan jou wa echarena nikfa. Ibe abento, want ibe abento bijvoorbeeld.

0: A pistori disse, dar a me quando ro crimbo scopie co ye shisani.
1: Oh boy,
0: Ye
1: that's
0: cha
1: a
0: ye shisani and ye en kalak da ye bahrain da ti so. One far konuk for al mechi dati adesso. Wana pasra mi kiwa gota paturi, ma te de antwoord de ka aksi dismi. Mina mambo krep da te mamboy e plea barinya de plea marinya gi mamboy. A mamboy na virwa ya pona sabuno sabasan dati.
1: Iya mana
0: Wan
1: initiation
0: mina
1: de
0: mamba krep
1: mam
0: basan dati.
1: A ya po meskrechi tu fasi tu wasi. Nei ma na nei ma
0: Wana
1: na eres me bodule eres sa ermi. Tak ma fa. Wan Te dan virwa ya pon.
0: Dat no moy dambe luko wa dambe soli de pot lep step gi bay
1: na nga wan prasoro de me praxe tak ma sei gebeuro ja
0: ya sei gebeuro
1: e ya na so mim tak aso de bigis ma tak de mi trombigis ma de sa me tak gebeuro sei gebeuro ja
0: ma te gi mi elak No, omdat daarom
1: dat belachelijk den bonu e pot de
0: behalve dat omdat je ziet omdat uno moest leren no hè. Tuurlijk a cultuur nou een valk mooi zijn maar nou als man ervaar cultuur voetang in een plek voetang tap een plek. Daarom ik smee kon a cultuur e drongo den toch laten de kis bijai de kis daar rusu tap sani. De no drink sopito de a winte drongo de er. Zo de. Is al met drongo smee waka. Nee man. Omdat hij de tang ankra a mooi voor alleri voor structuur na ta grondtapo want de meetaki dat a grondtapo peveli bina wa geestelijke leerveld
1: ja precies na wa geestkoro
0: na wa echo ante de manta kwa geestelijke leerveld da je brika geestelijke leerveld maar na mine kalibis me liba grondtapo da peetje dat ane gom yo
1: ja so
0: snap ya da peetje yo neklibis machara san wakabung
1: ja
0: Wanna yabasking?
1: Yabasking.
0: Ik zei dat met kikisasking. Ik zei asking voor arki, voor mantaki, trouwen kan vier u.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Les alle den soort sandies.
1: Askimus food de wanti.
0: Askimus de. Vooral in een grondtakkoe.
1: Ja.
0: Snap je? Maar je ziet dat enkele nobel let jezelf.
1: Ja.
0: Vooral te je moest go in sani. Want zijn ook consoles mee. Tak mami gado. Dan mi wande sandi se miti. No. San ne miti una san sa mus you mus leri. Fu komoro kon in alibe miti.
1: Precies. Ja.
0: Snap je?
1: Want die jongen moet tak den sana tu dat mami gado.
0: Ja, nee.
1: Mi somat.
0: Precies. Alla sani se je moest kis leri. En daarom ik wens ze overkom in alibi. No luko libismo wan. Libismo wan poti i wan fang net. Be enkele do wan poti wan net pe They say one put two that they want put it right, or then they want it that they want put. They no sabi you
1: srefi.
0: That make you sabi you srefi in a libi. That we sta overcome you in a libi. As I'm not crazy if you
1: die.
0: We just warum I must for overcome you. I'm that now I learn me to under for you tap you passy.
1: Right to the point that
0: we just yeah now I learn me to under for you tap you aika passy. You know my learn tap me passy this now you aiki leri.
1: Yeah.
0: Snap je? Dus vandaar dat het belangrijk ook toe voor sap sumanas maseli bali bi wie ben je? Arasta mantak ayenai omdat anego anego nek you say she ego nek you sang kibrida pa inse
1: ayenai
0: snap je? Weet je wel, en je zang kibrida pa inzi en moro je kochi je chida dat neem ik krab dat na krintori en weet je wel, en een gi voor jullie bij akri en dat no onvang, no one flaka no one dot sani wat libisma kwaito
1: sang?
0: Libisma, weet je wel, de da ai ma tok den kwai, ma de no kwai wan kade te den kie kwai gi wan trawa al di te na te doro da peo chi ala den kwai be de gi srevi ma da yungu berber fuk moto doro it baka
1: Ja.
0: Nambe luku te yu sab dati de nepot nek leg op tap ons, maar alles maar met alle respect geef je hun ruimte om in dingen te doen. En you, ik hoor je bezig naar je eigen sani. Omdat je sabi, bijvoorbeeld, ik kom voor libalibi.
1: Precies.
0: Snap je, en ik kom voor libalibi aan verdriet. Ik kom voor libalibi aan tonsi praxeri. Daarom ben ik naar je moest zuiveren in jezelf. Want man, ik kan kunst toepa de collectie uit. Dat want ik niet sap, zoma je.
1: Ja.
0: Heer de jouw meester.
1: Maar is dat zo, en is dat ook, als man ne lukus tak a belangrijk gi ensa ek tak imano belangrijk gi you ab you e gi belangrijk sa ne praxeri you mu cha you self in a libi you mu cha you way said is do e de bisa kanga you way sanga you brain Dus maar ik, als hij kort, als mij kon hij tapen, zo, als mij tak zijn belangrijke in. Ik vind het niet altijd goed. Ik vind het vervelend. Terwijl die bisma, ik denk.

0: zo met over het algemeen natuurlijk. Want zo libis mijn brokken kon hij tappen gewoon.
1: Ja.
0: Zo liet iedereen bezig. Boem, boem, dan wat belangrijk zijn. Al libis mijn brokken kan je vertellen, want Tori zijn. Nou wat belang in heb erbij. In een man begrepen, heer libis, heer Tori zijn mij vertellen in een man begrepen. Omdat iedereen bezig is met je eigen belang.
1: Ja.
0: En iedereen bezig is met boem, boem, belang zijn. Je even belangrijk gij jou.
1: Maar dat is het
0: wel.
1: En dan maar lukken nog.
0: Dus,
1: maar zolang je nog zo'n atrouwen, een pistorie dat is. Want dat is een belangrijke pistorie toch zijn, wie dat eigenlijk.
0: Ja.
1: Weet je wat, iemand tak zo dan dat atrouwen moest maar vertellen. Maar vertrouwen is dat je nou eens maar zei na stiefvoeten naar groen. Na stiefvoeten naar groen, ik bedoel, zeg maar, je kan niet. Dan moet je tegen mij, ik hoor me met jou, zo'n ben mogi, zo'n poko, dan mogi ook. Omdat mij de boel naar mij, dan moet ik zeggen, no man, zuster, no teka ben, dat teka dat, maar dat moro zwiti. Dat je ook naar boel, dus ik moet teka ben. Dan moet ik dat isab dat mi puur yusan na yanuba. Dat want dat ki mi sorry yu ne euro kanga yu wani euro kanga mi wani.
0: Ja.
1: Tab yu egi dey me bepale.
0: Ai. Ai.
1: En zolang unu ne klibisma unu draite ku egi fasi baka.
0: Ja, egi fasi.
1: Dat trawo tawan play na yu ando den kabai no sabis refi. Den katikine cheschesi, den katiki bon potiwa uku dat den kis des ref dat de jompo den de baka. Asani go so.
0: Maar het is ref kon kon niet geworden. In het dat te ver want het is en lo gaan bak aan want
1: fugarene no mano a pise de mam mi jo no ik jo kan me jo kan calve ti abia pio a pise de poto calve ti abise wa o asane ki mi gago mi lo kan o no ni es mo dir ti ref la de mo vo yo ti mari ko ni man kan kar uno zo da de mam sa echte gelijkenis
0: ai. No maar zie dat hij.
1: Ja, maar we zie dat we aan een bar aan een boom shooty of die.
0: Ja, zo zou ik me trouwens kiewe konten van Bari niet aan. Want ik heb het toren van Bari.
1: Ja, nee, ja. Want nee, daarom heb ik me voor alleen voor te hebben. Want ik zat ook aan wat hertel
0: aan het doen.
1: Vooral voor Bari, want Asani, zou ik dat de dwang aan de man boeite de euro van Bari niet aan. Dat want dat ik, Mie no tak dat die bij mij, mie sabi. Mie no tak die mie sabi. Maar precies, want zo leef je in, maar als want ik heb zo'n asadi des, maar dat pes heb ik hier bij dus sorry.
0: Aso.
1: Snap je? Angadisi dat me barwa lobby kompef me baya baya missi Simon, Maryam Simon me bari wan bonshuit odi me gudu.
0: Me bari odi tuba.
1: Me bara hier team. Voorra kook wan bonshuit odi Monique Asmus doe ik ook de groeten Tamara Weingarde. Zo meteen heb je Emily en natuurlijk Miss Donja Sangaliden en Awan Mamboy Seiko ondersteunen. Baya Benny Vajette, ik kom Biji, ik ben verjaar pas. Dus ben je ook toen een boom fristeri kom je toe, maar dat trawiki dat kan de abrada die schreef ja. Want dat mi wan, want mi sabi, want je moet nagaan drenen en dat we grapje aan het solisten, he, koirin et je, shisani. En dat zijn kon voor fermig ba, want une kuno wando mai kobro kon gimme brada, repon mi brada iwa ja pok na pfis wat radape.
0: De opo wan prasoro je.
1: De opo wan prasoro we da mangai. Daarom ik sambe wan tak ook to dobe tak fa prapi. Ti broko wan pisina prapi. Ite kwatra de moto ita prapi wan dem chira talibi bradi.
0: Precies.
1: Dat had je wat gezegd. Ik denk dat hij mag play bingo met heel veel langer van Moskou. Want dat is een money van mijn goede winti. Die wanneer je naar opgegaan naar die Brexit.
0: Goede winti.
1: Maar goed, mijn eigen mensen.
0: We baro die, we baro die.
1: En dan de trawiki baka.
0: We baro die. Odi.
1: Odi, odi, paya. En natuurlijk, dat was top na een apokodisi. En natuurlijk, die aan Bonnie Granny, want bonchwiti uitzending. En die alle de lobby arkimang, want bonchwiti arki.
0: Ah, so.
1: Yes.
0: Talking about it.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Even kijken hoor. Test. Ah, je boy. Gaat het weer lekker zo? Oh, moment allemaal. We starten het programma opnieuw. Eén, twee, drie, vier. Even kijken. Dat heb ik nu verkeerd gedaan. Oh, even geduld, Lobby Arkimang. We gaan even een paar dingen testen die nu blijkbaar niet goed lijken te gaan. 1 seconde. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Even kijken. Dan deze testen. My boy. Nee. Channels zijn niet helemaal aangezet. We moeten even kijken waarom wat problemen hebben we nu met de uitzending. Testen hier nog. 1, 2, even kijken. Laten we dit testen. Even kijken hoor. Ik waarschijnlijk iemand erbij halen, want ik krijg geen geluid. Nee, het geluid in de uitzending is nog niet binnengekomen. We gaan nog even verder testen waar het probleem zit. Even kijken. Proflex A, Proflex B. Krijgen we dit ook weer even kijken. En er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Ik moet even binnen een minuut andere mensen erbij halen. Want de uitzending komt nu even niet door. Hallo, Lobby. Ik zie of ik hoor even niks in de uitzending, Ronald. Kan je even maar kijken wat ik nu verkeerd doe? Want mijn microfoon doet het wel, maar het geluid van... Oh, ze wel op zo'n knop start, maar... Kijk even voor me wat... ja, die maar. Ik heb gelukkig professioneel hulp, Lobby Arkemang. Dus kijk even waar het aan ligt. Maar so far so good. Ik zeg u al, ik heb professionele hulp. Dus de uitzending gaat vandaag wel door. U luistert eerst even naar mijn stem. En sowieso wil ik iedereen welkom heten. Het is vandaag de 9e maand. En het is dus de 14e dag al. En morgen zijn we alweer klaar voor Prinsjesdag. Om wat zaken te gaan bekijken rondom ons huidige financiële huishouding. Maar tot die tijd wens ik u, heet ik u van harte welkom. En u kunt natuurlijk weer van 11 tot 2 op de Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Nog even kijken waar de muziek gebleven is in de uitzending. En het is pas sinds een maand dat we een nieuwe desk hebben. En daar wordt nu even aan gesleuteld. Maar goed, ik sowieso erg blij met een nieuwe dag. En ook op deze dag groeten we de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. Mijn naam is Kendo. En tot de tijd dat de muziek het weer doet... Hou ik u even gezelschap. En ik kan u zelfs wel meedelen dat we vandaag een interessant programma hebben voor u. Natuurlijk hebben we alle actualiteiten die belangrijk zijn om met u te delen. Maar daarnaast kijken we ook vooruit naar een aantal mooie gebeurtenissen die dit weekend, deze week gaan plaatsvinden. Een aantal fijne mensen vieren hun verjaardag ook deze week. Of hebben het juist gevierd van afgelopen weekend. Dus ook daar gaan we even aandacht aan besteden. Maar ik kan nu nog geen muziek maken. Ik zal even kijken of ik misschien dit kan gebruiken voor muziek maken. Want ik ben nu ook aan het improviseren waar het geluid vandaan zou kunnen komen. Dus geef ons eventjes wat extra tijd. En dan... Dan zorg ik er wel voor dat u en muziek en de rest van het programma in de ether hoort. Dus kijk wat we voor mooie dingen kunnen doen
met de professionals die we hier om ons heen hebben. Kijken. Ja, er wordt druk gesleuteld aan het dek. Ik ga even kijken of ik hier misschien op deze plek wat aan kan zetten. Voor qua muziek.

0: Hi, hallo Bjarke Magne. Dat is een heel mooi nummer van...
1: During the course of a funeral.
0: Van ANC-strijders, eigenlijk niet zo lang terug, die ik even heb opgezet. Want we zijn nog even aan het kijken of we de geluidskaart in onze computer weer in de praat kunnen krijgen. Maar omdat deze nummers zo mooi zijn, ga ik verder met nog een nummer van de ANC-strijders uit de tijd.

Ja, u luistert nog steeds aan het programma van Bonnie Grady op de Caribbean FM. Dat is de 107.9 FM in de ether. En via het internet op salto.nl/Caribbean FM. Draai even een mooie selectie van strijdliederen van het ANC. Die ik toevallig hierop liggen. Want er zijn wat aantal zaken die we nu aan het oplossen zijn. En tot die tijd, geniet met mij mee.

Ja, is weer een mooie selectie opnieuw. En ik zei het al, mijn naam is Kendo. En ik hou u gewoon bezig met de klok van 2 uur. Met het programma van Bonnie Grani op de Caribbean FM. En we gaan even door met die kleine selectie van mooie ANC-liederen.

Ja, Lobby Arkemang, u luistert naar een selectie van strijdliederen van het ANC die ik hier toevallig, nou, toevallig met N-Express altijd bij me heb. En nou, we zijn op dit moment een technische wizard bij me in de buurt die het geluidspaneel van onze studio aan het repareren is. Maar ja, tot die tijd zeg ik van, ik heb nog een paar mooie ANC-strijdliederen die ik met u wil delen.

0: Ja, u zult het niet geloven, Lobby Arkemang, maar we zijn tussen drie aan het werk geweest. En die hele geluidskast is opnieuw ingesteld voor ons. En dat betekent dat we gewoon kunnen beginnen met ons reclame en ons vaste programma.
1: Tropiek 2020 jaar.
2: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
1: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
2: Telefoon 020 41 22 5 95.
1: Diverse groenten en rijstsoorten.
2: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
1: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
2: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
2: Ai boy, naar Frankie je moeder. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

tide mung negi de tinafo de fu kojo angajuba boni grani de baka na you achidosu. Odi odi na lontu le speki brara ngasa mi te vinsi ala van blessy day. So bung tide vandaag op de 14e dag van de 9e maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani. Ja, wat een kleine start van het programma die anders was dan gewoon. Al bleek dat de computer hier in de studio helemaal niet wilde meewerken vandaag. Maar gelukkig, het is dus door WizKid-achtige acties van de techniekmensen hier toch nog opgelost. Dus we kunnen gewoon door. En daarom groet ik nu de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zon, ja, die was al vroeg zichtbaar. En het was om 7:09. En de zonsondergang hier in Amsterdam zal zijn 8:04. Dus het begint al donker te worden. Maar nog steeds hebben we dan 12:46 daglicht, zonlicht. En het materiaal dat onze vitamine D geeft. En voor de maanstand geldt dat de maan weer doordraait, zo'n rondje om de aarde. Van nieuwe maan, dat was op de 11e, tot aan eerste kwartier. En dat zal zijn op de 18e. Dus tot die tijd kunnen we, als we zelfs vanavond nog naar de avondhemel kijken of de nachthemel, toch een mooie maanschijf zien. Zeker 12% is daar nog zichtbaar. En voor de liefhebbers van de overige planeten in ons zonnestelsel, ik kan jullie vertellen dat dit keer zijn Mercurius en Venus niet echt zichtbaar. Maar nog steeds zouden we met blote oog Mars, Jupiter en Saturnus kunnen aanschouwen in de ochtend en in de nacht.

En verder weg staan natuurlijk nog steeds Uranus en Neptunus in ons hemelgewelf. Maar er wel een telescoop voor nodig voor een hele, hele, hele goede verrekijker. Maar nog steeds, ook met de vertraging, alle monden naar een mooi Caribbean FM radiodag. Met programma's van dus eerder in de ochtend heeft kunnen luisteren dan we naar Mart-uitzending. Daarna Rakoki, Radio Kolenkit. En ik dank altijd Sisa Urmi voor de mooie programma's en de mooie gesprekken die ze dan heeft. Maar sowieso ook bedankt gewoon alle programmamakers natuurlijk voor het invullen van die eerdere zenderuren. Maar nu Bonnie Grani tot 2 uur. En daarna hoort u dan weer Radio Mart op de Caribbean FM. Maar u kunt ook doorschakelen naar Razo. Want dan hoort u het mooie programma van Jadi Draai. Met Bradarik onder andere. Zo boem. Van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit gedecoloniseerd perspectief.

0: En natuurlijk een sweet oddy aan collega's, medeprogrammakers op de Bonnie Grani, Grani Bonnie zenderuren. Sisa Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnoldus, oddy, oddy, oddy. En natuurlijk ook de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako, Gram Brada Petter Richelieu, Brada Jouw McIntosh. En deze mensen actief, druk bezig en zorgen voor op de radio nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en nieuwe opinies. En natuurlijk ook een sweet oddy aan alle overige programma's op dit radiostation, de Caribbean FM. Ik hou voor u allen de komende paar uurtjes de zender nog even warm, maar oddy oddy brarangsa. En we groeten speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piggy Grantangi. Hartelijk dank. En at last but not at least, ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En we willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Ik zeg altijd, samen sterk tegen white supremacy, tegen racisme en tegen afrofobie in het bijzonder. Decolonize the mind and power to the people.
1: Amansa! Amansa!
0: En ja, is misschien nog gehoord vandaag. Conducteur en ook machinist van de techniek, Nami Kendo. En nu ga ik echt die trein in beweging zetten. Doet u gerust mee. Stap op die trein.

0: Ja, dus nu iedereen is aan boord en u zit lekker. Dus goed, dan we beginnen nu weer een nieuwe week. En ook in deze week gaan we iets heel moois van maken. Als eerste zeggen we natuurlijk aan week 38. Welkom.
1: Wie de

Ja, ja. En Shaboom, namens het hele Bonnie Crani radioteam begroeten we u. Maar speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. Okrakti Brasa. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. Ook toe feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars. Unu en Arkimang voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom. En ik wil ook vandaag toch nog even... Heb ik nog tijd? Ik heb nog tijd. Alvast een jarige in het zonnetje zetten. Altijd actief geweest bij TIA International. Organisatie die u Verenigde Naties accreditatie heeft gekregen. Waar tot nu toe nog andere mensen dankbaar gebruik van maken. En deze CISA, mevrouw Helen Velter, viert deze week haar verjaardag. Een grand CISA met een mooie, lange staat van dienst. Veel gedaan, veel in gang gezet. En dan gewoon plukken we de vlucht af aan. En we beloven natuurlijk om die strijd door te gaan zetten.

Louise Helen alvast van harte gefeliciteerd. En hier zingt Miriam Makeba Aluta Continua.

deze pokoe van Miriam Makeba, Aluta Continua, speciaal voor mevrouw Velter die deze week haar jaardag mag vieren. En wees niet bevreesd, mevrouw Velter, Aluta Continua, de strijd gaat door. We hebben gewoon het estafette stokje opgepakt en we lopen er verder mee. En ook, ik heb nog tijd, hè? Je hebt nog een mooie pokoe ook voor twee Brada die... Brada Arno Straal heeft zijn verjaardag gevierd dit weekend. En ook deze week Brada Harold Braam zal zijn jaardag vieren. Ik hoop dat meneer zo 70 wordt, Bigiari. En voor Arno en

En de heer Harold, heb ik een mooie pokoe gevonden. En ik kan me nog herinneren toen ik tegen Arno zei, ik denk dat ik me kandidaat ga stellen voor de stadsdeelcommissie Oost voor partijen bijeen. Hij zonder aarzeling zei, no problem, hoe kan ik helpen? En in Oost had ik mijn eerste ondersteuningsverklaring al binnen. Grand Tangi Brada Arno. En voor deze jarigen dan ook een mooie pokoe geselecteerd. Het is Curtis Mayfield.

zijn wel Curtis Mayfield, die mooie pokoe, Beautiful Brother of Mine. En die draaide ik voor Brada Arno Straal, die zijn jaardag mocht vieren dit weekend. En Brada Harold Braam, die deze week ook een mooie jaardag mag vieren. En kijk, het is nu 11 minuten voor de klok van 12. En dat geeft me toch nog wat ruimte om nog een andere pokoe te draaien. En dat is ook voor een Lobby Brada, die eigenlijk op de 14e zelf zijn jaardag viert. En Wendel, deze is voor jou.

0: Ja, start van het programma is net iets anders gelopen dan normaliter, maar we zijn er en je kunt ons weer niet missen. Bonnie Grani Radio op de Caribbean FM, op de 107.9 FM in de ether. En via het internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo. En na het reclameblok om 12 uur... Een journaalblok is er eerst, een reclameblok. Dan zijn we weer gewoon in de uitzending terug. Want ook deze week is weer een speciale week voor hier in Nederland met name. Volgens mij is het morgen Prinsjesdag. En dan gaan ze met de begroting rondzwaaien. Gaan ze vertellen hoeveel iedereen moet inleveren. Of voor de gelukkigen onder ons, hoeveel mensen minder moeten inleveren. Of er misschien soms bij kunnen krijgen. Ik krijg allemaal te horen, er zijn al dingen uitgelekt. Al met al, volgens mij verandert het allemaal niet zoveel. Dus we maken altijd een hele grote poeha eromheen. Als het puntje bij paaltje komt, ja, life goes on. Het gaat nu gewoon, alles gaat zijn gangetje. Daarna, ook in het volgende uur, heb ik wat nieuws. Een mooie podcast gemaakt over gezonde voeding en wat we daaraan kunnen doen. Dus die zal ik ook voor u erbij halen. Na de klok van 12 uur. En ja, er zijn ook nog een paar andere activiteiten. Waar we aandacht aan kunnen besteden. Get Together in het Oosterpark is er geweest. Komende vrijdag is er op de VU-universiteit. Ook een hele mooie bijeenkomst die ik kan benoemen. Voor het slavernijverleden. Of eigenlijk waar de ongelijkheid rondom racisme aangekaart kan worden. Die zal ik ook straks gaan benoemen. Want er is een launch van de Netherlands Association for Critical Race and Anti-Racism. Niet precies weet waar het om gaat, maar het is wel de moeite waard om het even te benoemen. Natuurlijk zitten we nog steeds in de Moronmaand met heel veel evenementen die we kunnen bezoeken. Binnenkort komt ook de Black Achievement Month, maar tot nu toe heb ik nog maar weinig activiteiten gehoord over die Black Achievement Month. Maar als mensen het weten, mogen ze me vertellen en inbellen. En anders ga ik toch echt actief op zoek naar wat er allemaal te beleven valt in de Black Achievement Month. Nummer van de studio is 020-788-4305. En dan zeg ik erbij, er waren problemen hier in de studio met de computer. Dus ik moet nog testen of het gaat werken. Maar vanaf nu ga ik de lijnen openzetten. En mag je gewoon tot aan het eind van de uitzending, tot 2 uur, gerust proberen te bellen op 020-788-4305. En dan haal ik u gewoon in de uitzending met uw informatie. Of misschien uw kritiek op de uitzending. Zelfs dat mag. Niet toegestaan. Oh, daar was hij dus. Goed. Ik ga nog even tot de klok van 12 uur. Waarna de journaalbreak komt. En een reclameblokbreak. Even een mooie pokoe opzetten. En wat hebben we verdiend vandaag? We hebben wel hard gewerkt, toch? Dus een beetje kracht kunnen we wel gebruiken. Deze kan ik goed gebruiken. Ging vandaag best wel veel dingen mis. Mijn fiets deed het niet goed. Auto is niet meer beschikbaar. Hele blokje deed het niet. Dus uiteindelijk gaan we weer gewoon op zoek naar nieuwe kracht om alles voor elkaar te boksen.
1: Playback!

0: Welkom in de uitzending. Ik heb genoeg.
1: Ja, goedemorgen, Brada Kendo. Naast is Ellie.
0: Goed, Giselle. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Men kon bellen, no?
0: Oké.
1: Ik doe u de groeten. Uw moeder, Sisa Ilse, Patricia, Sisa Patricia, Sisa Blanca Rose Merel. En daarna kwamen mensen, Bidiaco. Mensen, men spreekt die neembo uit, Ja. En ik wil een paar mensen die jarig zijn geweest en jarig nog de Otapa-jari eten, feliciteren. Neef van me was 1 september, Jennifer. 5 september was Alia, een kleindochter van Nana Ohema. En van zoon van zus Bertine Redoet, die was 6. Dochter van Hortans Kreesburg was 10 september. Mijn eigen zoon was 11. Een neefje, Shidaniel, die was 12. Een andere neefje, Bieke. En een dochter, Jaela, die waren 13. En meneer Etje Bakbo, die was ook 13. En Elfriede van Engel, een dochter, Otapman Jarimi Bri, 16 september. En dan, ik hoop dat de eten voor belling. En met bedanking naar Sisa Hortans voor dingen, felicitatie richting mijn zoon. Bedankt hoor, Brada Kendo.
0: Dank u wel, Sisa. Dat is een mooie Facebook die je hebt opgenoemd, hoor. Dank u wel.
1: Doei.
0: Halleluja, Kjong. We gaan nu richting de reclamebreak. En na de break zijn we gewoon weer bij u terug met de uitzending van Bonnie Grani. Tot de klok van 2 uur op de Caribbean FM.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle.

0: De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rosemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Tropic 2025 jaar.
7: Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
6: Pencatenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
7: Telefoon 020 41 22 5 95.
6: Diverse groenten en rijstsoorten.
7: Bronja met hakkeljauw en diverse vissoorten.
6: Pantaaien, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
7: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
6: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
7: Ai boy, van Frankie Jode, ten Kaartenstraat, 43 Amsterdam West.
8: Odi Arkemang, ik ben weer terug bij het programma van Bonnie Grani op de 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken. En op het internet salto.nl/caribbeanfm. En mijn naam is
9: Kendo.

Welkom terug bij het programma van Bonnie Grani. En ik ben Kendo. En misschien heeft u zojuist ook gehoord in het journaalblok. Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. En ja, ik geloof een week of twee geleden werd nog een mooie tribute opgenomen voor Tara Singh Varma. Men wist al dat ze niet zulke hele goede gezondheid voor was. Goed, wel was een bekende politicus, zeker in Amsterdam. Want mevrouw Tara Singh Varma was in de jaren 80 was al gemeenteraadslid in Amsterdam. En daar was ze gemeenteraadslid voor de Communistische Partij. En in 1994 kwam ze in de Tweede Kamer zelfs. Ze was daar vanwege haar Surinaams-Hindoestaanse afkomst de eerste gekleurde vrouw in het parlement. En zelfs zei ze daarom ook geregeld last te hebben van extreemrechtse bedreigingen. En die zijn nog niet weggegaan, die extreemrechtse mensen. Tara Singh Varma zet zich ook in voor vrouwenrechten. Voor minderheden. En zo was ze lid van de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. En zo kunt u een bekende Bijlmerramp van El Al vliegtuig dat zomaar een hoge flat doorboorde in Amsterdam Zuidoost, waar nog veel mensen traumatische ervaringen over hebben gehad. En ze daarvoor deed ze ook heel veel. Als gewoon een soort van welzijnswerker. In Amsterdam, zelfs in Amsterdam-Oost, had ze een kantoor waar mensen naartoe konden gaan om hulp te krijgen. Mensen die net in Nederland arriveerden, of in Amsterdam arriveerden, konden bij haar terecht voor fantastisch advies. Zo'n treurig bericht dat Tara Singh Varma is overleden op 48-jarige leeftijd. En zeker om die reden. Een pokoe opzetten om even tot rust te komen en een slokje te drinken.

0: Ja, ik wil dan ook gelijk alle familie, kennissen, vrienden van mevrouw Tara Singh Farma condoleren met dit grote verlies. Zij is een icoon, zeker vanuit de Surinaamse gemeenschap hier in Nederland, een politieke icoon. En ja, ze heeft veel betekend voor de mensen die migreerden van Suriname naar Nederland. En ook voor andere minderheden hier in Nederland, die iemand hadden die opkwam voor hun rechten in de politiek, in de Amsterdamse gemeenteraad en in de Tweede Kamer. Spijtig, maar ja, het is een gegroet mevrouw Tara Singh Farma en al haar vrienden, volgers gecondoleerd bij deze. Meer tragisch nieuws ook dit weekend. Ik weet niet of veel mensen het hebben gehoord of hebben opgemerkt, maar in Rotterdam is een man gedood door de politie. En het was he's fitting the description, zonder dat ze zeker wisten. Hij is hem beschuldigd van stelen van een fatbike. En waarschijnlijk heeft die hele fatbike niet gestolen, maar omdat ze zeiden van ja, jij lijkt op degene van wie we denken dat de fatbike is gestolen, willen we je aanhouden. De man, ook geheel geschrokken, wist niet wat er hem overkwam. En op ja, best wel met veel politiemacht hebben ze hem dus op de grond gewerkt. Omstanders konden hem horen schreeuwen dat hij niet helemaal lekker was. Dat hij ook last van diabetes had, et cetera. Maar daar is dus, heeft de politie maling aan gehad. En uit die hele struggling heeft de man de dood gevonden. Als ik hem bespreek, er moeten meer feiten bekendgemaakt worden. Omstanders hebben het gefilmd en zijn ook in shock geraakt. Want plots wilden ze hem opeens gaan reanimeren na de worsteling. En toen bleek het al te laat te zijn. Dus ja, het is, ja, dit soort zaken die zijn alarmerend. En ik hoop dat veel mensen er notie van nemen. Die net doen alsof er niks aan de hand is. En ja, we gewoon met oogkleppen op door dit land kunnen lopen. Dat is niet zo. Wees alert. En ook hou in de gaten hoe dit gaat aflopen. We hebben maar de helft van het verhaal gehoord. Zal waarschijnlijk wel meer bekend worden. Ik pak even een telefoontje erbij. Maar dit is pas de helft van het verhaal wat er uitgekomen is. Welkom in de uitzending. Met u het genoegen.
1: Hallo?
0: Hallo, bent u in de uitzending?
1: Ja,
0: Welkom in de uitzending.
1: goeiemorgen.
0: Een hele goede morgen. Goedemorgen.
1: Is je nog te slaap, maar?
0: Oh, maar heer
1: Ik
0: Armand,
1: wil
0: als u nog
1: vragen,
0: slaapt, moet u.
1: goeiemorgen. Gewoon nog, hè? Ben ik aan doen? Ja?
0: Als u nog slaapt, heer Armand, blijf
1: Ja,
0: liggen.
1: ben ik aan doen?
0: Ai.
1: Gewoon nog, hè? Nog politie, hè? Ik ben nog vermoord. Met de bike. Weet je nog?
0: Ja.
1: Ja, u bent vermoord. Jong van 15 jaar en deze. En de politie heeft genomen gestreept van Amerika, nu. Ben ik aan doen.
0: Ja,
1: ja?
0: ik ben bang van
1: Ja?
0: wel, ja. Ze nemen
1: Ja,
0: net
1: en de
0: steeds
1: politie
0: meer streken over uit de Verenigde Staten. Zo klinkt het wel, hè?
1: En je bent het eens, hoor, ja? Je gooit zelf gewoon in de lucht, maar nu word je zelf vermoord. Ja, gewoon. Echt waar.
0: We kunnen nog niet vol uitspreken wat er precies gebeurd is, maar we moeten het zeker in de gaten
1: Nee, maar
0: houden.
1: ik kijk nou, ik kijk iedere dag naar mijn telefoon, YouTube, iedere dag,
0: Ja,
1: iedere
0: nee,
1: dag.
0: heer Armand, u heeft gelijk,
1: Echt waar.
0: het doet pijn om dit soort dingen te zien.
1: Ja, maar nu, de politie mag geen grap nu, weet je, hè? Echt waar, hij mag geen grap nu, hoor. Echt waar. Ik wil Amerika doen en ik vind echt schil. Ja?
0: Ja, zeker.
1: Dat ben ik aan doen.
0: Is goed hoor. Hey, raak die brader.
1: Jammer, dag. Ja.
0: Aboen, doei doei. Ja, het doet zeker pijn als we, wat ik al zei, als we dit soort dingen zien. Dat mensen die eigenlijk gewoon hun leven wilden leiden, op zo'n manier bejegend worden. Ik pak nog een telefoontje erbij. Welkom in de uitzending. Doe ik genoegen.
2: Goedemorgen, Lobby Brada Kendo Amasa.
0: Goedemorgen, Lobby Sisa Hortans. Goedemorgen, goedemorgen.
2: Odi, ofa.
0: Ai, we doen ons best, maar wacht u even. Ik ga nog een telefoon erbij pakken, maar...
2: Amansa! Awe to, awe do.
0: Ai, Lobby Sisa. Goedemorgen. Ja, u bent in de uitzending hoor. Komt u binnen.
2: Ai, odi nala se amansa.
0: Ai, awe to.
2: Awe to, awe do. Awe do, awe do. Lobby Brada Kendo. Ya, dat je vergeet dat Wantamara de. Wantamara de. En biggest mataki. Lange libi. Lange sisani. Odi nala se. Metaka herkrupu radio Boni Grani. Odi. Metaku odi fa upsa a weekend when you wiki opojunu ya fada is my sister Henna ook jarig, ze is 57 geworden. Omgekeerde van 57.
0: Gefeliciteerd, Lobby Sisa. Gefeliciteerd ook met uw zusje.
2: Ja, dank je. Mijn zusje is 75 jaar geworden vandaag.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en mijn zusje Marlene, haar dochter Elisa, is vandaag ook jarig. Omgekeerde van 99.
0: Mm-hmm.
2: Ja?
0: Mm-hmm.
2: Ja. En de dochter van Elfriede is ook binnenkort. Ja, Ellison was ook laatst. Mijn dochter was ook laatst. En wie nog meer? En Sisa Patricia presenteer ik ook nog alsnog.
0: Mm-hmm.
2: Zij was ook jarig, toch?
0: Mm-hmm. Ja.
2: Maar die is aan bij Voeren. Juist. Dus mijn pasteren alsnog, hij feliciteert voor ook te mijn pasteren hangen. Hij kroept voor Bonigrani. En de jarige voor mij, hij feliciteert bij thee. Mijn pasteren naar de jarige. Ja, en naar Kreisburg. Take your day. Sisha, take your day. Alibi is een lekker en traan. Ja? Nu naar Alibi Smawani, maar naar Gadawani. Wala Maladisha day. Ja, naar Gadawani, aan de boeien. Keep it up, peep.
0: Hoera!
2: Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Sweet day, en Hoera! Rustig aan. Hoera! Rustig aan. Ja, Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Mijn broertje Etje was ook gister. Etje, nu na die wist nog naar Gadawani aan je in zijn day. Je zusje was ook eergister, je dochter ook binnenkort. Ja, ik laat ook toe om mijn maat, die is er lekker een tram, maar ik heb haar go. Die op idee aan boom, die tap in aan boom. En dan van je day, we blijven van je houden. Hij heeft dat je thee, maar ik heb thee. Geen een voer, we versterken naar je day. Ja, zei je, is day. En de lobby was me, we zijn ook toe om die Sisa Ellie heb ik ook net gehoord. Ja, Nana Brewa. Ook toe. Milobi Sisa Nana Brewa. Moeder Seedorf. Moeder O'Neill. Moeder O'Neill. Moeder Lish. De neefvoer en mijn broertje. Julio Lish. Ook toe bij Sengi de AFS. Bakate Anker Lish. Odi groetjes van jullie allen. Oda Ati. Niet te vergeten ook de groeten aan Roepers. Die wel op vakantie hebben het ook hard nodig. Ja, en Julio doe ik ook de groeten. Moet ik rustig, ja? En dat niet te vergeten, mijn mattie, Erik, doe ik ook de groeten, ja? Fijne dag later met je programma. En niet te vergeten, zoals er net, die karaoke. Karaoke. Sisa Urmi Blikslagen, doe ik ook de groeten. En Dendila zal op die wang sterkte allen in deze donkere dagen. Ik heb het ook net gehoord op het nieuws. Dat Sisa een Tara Drijsie of Arma, hè?
0: Tara Oudrijsie.
2: Tara Drijsie of Arma, toch?
0: Mhm, Tara. Mm-hmm.
2: Ja, ik ga niet helemaal toch? Drijsie of Arma.
0: Oei, Drijsie of Arma. Dat is spannend. We zijn wie ze maar weer.
2: Ik heb wat als kabakken. Sisa Tara, Udrijsie Pharma. Juist. Ja, mijn kondering aan de Surinamse gemeenschap. Ja, we bedanken ook voor alles wat ze voor ons gedaan heeft. Afvind die omheen samen. Tara, rest in peace. Wakabong! And thanks for all. Thanks for all who satamemre you. What you seki? You seki kondre. You cannot palte na umbata. Yeah, take you rus. And thanks for all. I have visited Kebaka Teme Kondoleer. Yeah? Met the tega van Sisatara. Wakabong tambo, one day usamiti baka. And the family Bunil and Carol wandel ook to me kondoleer in the Dumuru DDC. Dara di guafesi, met dara rest in peace. Dat was het, lobby, brother
0: Abong,
2: Kenny.
0: Bless you, Sisa. Abong, bless you.
2: Oké, Sisa, lobby, bye-bye.
0: Bye-bye. Ah, ik heb ook een beller op lijn 2. U heeft gewacht. Welkom, komt u binnen. Dank voor het wachten. Beller op lijn 2, u bent binnen hoor. We horen uw radio, maar we horen uw stem niet.
3: Ben ik er?
0: Ja, u bent in de uitzending hoor. Zet eens de radio zacht alsjeblieft.
3: Ga ik doen. Nee, maar ik ben naar de ruimte gelopen waar juist dat ding hard staat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: In elk geval, je weet wat, wie je praat met Tante Loes.
0: Ah, Tante Loes uit het Capelle.
3: Ja. En nu?
0: Ja, we horen nog steeds een beetje de radio daar, maar Tante Loes uit Capelle, praat u maar hoor, we kunnen u horen.
3: Nee, ik wil geen reus, hè. Daar hou ik niet van.
0: Oh, wel. Ja, nu is het goed. Nu is het goed, hoor.
3: Oké, ja. Ja, ik was toen naar de keuken gelopen. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Kendo.
0: Ah, goedemorgen, Tante.
3: Goedemorgen, Cisa Hortans. De mens wikt en God beschikt. De een zegt Allah, Buddha, Kenyama, Kenyapo. Er is meer tussen hemel en aarde. Het kan niet zijn dat we 30, 34 graden hebben gehad. En dat we tegen elkaar zeiden, ik kan niet meer. En in de Suriname zegt men, ik weet niet meer wat ik aan moet doen, zo warm is het. Want ook de tijd hebben wij niet gemaakt. Maar ik kan niet alleen Tara haar naam noemen, maar ik moet uiteraard ook de naam noemen van de vrouw waarmee ik heb gewerkt. Mevrouw Emmanuel, we hebben van haar politicologie gehad. Martel Cairo, die is er niet meer. En Joan Ferrier. Wij hebben dus landelijk samen met de Vrouwenalliantie de weg geplaveid. Inderdaad was Tara meer als een maatschappelijk werker. En er zijn vele mensen die dankbaar zullen zijn dat zij op een gegeven moment ervoor zorg heeft gedragen. Dat ze hun dak boven hun hoofd hadden. Het ging allemaal moeilijk, vooral die tijd. Maar ook belangrijk is dat we samen hebben moeten werken. En dan heb ik het over Louise Dulder, want zo heet ik. Met de landelijke organisaties. Het was best moeilijk. Want cultuur is een socialisatieproces. En je kleur bepaalde heel veel, maar ook de omgeving waar je vandaan komt. En uiteraard kom ik uit een dorp. Van daaruit ben ik verhuisd naar waar ik nu woon. Dus je moest zoveel offers brengen. Maar toen ik vorige week hoorde dat ze zo ziek was, heb ik ook op dezelfde zender van Salto ook gezegd van Grani Fiti Tara. Maar Grani Fiti un alamala. Toos dodo praxedo teka spiegel. Dan net zien spiegelbeeld wat hij weet aki. Spiegeltje, spiegeltje voor me. Laat me zijn zoals ik moet zijn. En laat me gaan zoals de Heer het wil. Want je hoeft het niet voorzichtig aan te doen. De moment die de dood voor je deur staat, neem de dood je mee. Dus lieve luisteraars, ik groet u allemaal. En ik zeg ook tegen Hortense, ik feliciteer ook haar zus. En mevrouw. Huh. Ik groet jullie allemaal. Meneer. En ik zeg tegen jou, een fijne uitzending. En Tante dus blijf luisteren. Ah,
0: blessie,
3: rustig, Tara. Rustig.
0: Dank u wel, Tante.
3: Dank je.
0: Bobby. Ik heb nog een andere beller op lijn 1. U heeft ook gewacht. Dank voor het wachten. Met wie heb ik het genoegen?
4: En met Ivan Levin.
0: Hi, Ivan.
4: Ik heb natuurlijk geduld. Kenneth, ik bel je om twee dingen in de uitzending. Mm-hmm. Eén natuurlijk om de familie van Tara Oederij Singh-Varma te condoleren met het heengaan van deze geweldige vrouw. Ze heeft haar mooie momenten gehad, ze heeft ook dieptepunten gehad. Maar ik was ook nauw betrokken bij Tara. We hebben samen gezeten in de politieke partij GroenLinks. Ik mocht in een van de periodes ook haar campagneleider zijn. Ik heb nauw met haar samengewerkt, dus ik wil haar ook bedanken voor alles wat ze voor mij en sowieso voor de Surinaamse Nederlandse gemeenschap heeft betekend. Dus ook gecondoleerd. Het tweede punt waarvoor ik je bel is omdat morgen, je had het net ook over de politie, morgen is er een expert meeting in het gemeentehuis van Amsterdam in de Stoper. En ik had me opgegeven om in te spreken, maar het inspreken is niet mogelijk omdat het een expert meeting is. Ik ga er wel naartoe en weet je waarom ik dit eigenlijk aan de orde stel? Omdat ik vind dat wij onze stem moeten laten horen. En onze aanwezigheid is ook heel belangrijk op cruciale momenten. We roepen heel veel, ook via de radio, ook via social media. Maar Nederland komt pas in beweging wanneer wij in beweging komen. Dus als wij op afstand blijven en alleen maar met elkaar in gesprek blijven over onder andere het discriminerend, gewelddadig
0: optreden van de politie.
4: Van de politie, dan gaat er niks veranderen. Mm-hmm. Dus wat wij moeten doen, is onze stem laten horen. Ik doe dat op mijn manier, zolang ik dat kan. Mm-hmm. Morgen ben ik aanwezig tijdens die expertmeeting. Het is om 16:30 in de Stopera. En volgende week is er een commissievergadering en dat gaat over veiligheid en daar zal ik inspreken. En een van de dingen die ik aan de orde zal stellen is naar aanleiding van het incident op Centraal Station, waarmee de 7 witte mannen naar huis zijn gestuurd. En die zijn niet, ik ga daar vragen over stellen, onder andere, maar ook over het discriminerend gedrag van de politie. Mm-hmm. Wij, en ik roep de mensen op die dat kunnen, die willen, om ook aanwezig te zijn. Ik zal deze week zal ik ook meer informatie daarover verschaffen. Over de tijd van de volgende week in de commissievergadering Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Het is heel belangrijk dat we onze stem laten horen. Anders gaat er niets veranderen. We hoeven niks te verwachten van deze mensen. Ook niet van de politie. Maar het moment waarop wij in beweging komen, zullen ze ook in beweging moeten komen. Ik noem het voorbeeld van de boeren. Die gaan gewoon met hun tractoren de straat op. En je ziet, het beleid verandert. Ja. De vakbond gaat de straat op over het sociaal maatschappelijk beleid. Snap je, die sociale zekerheid. En de regering luistert.
0: Ja, sowieso. Hè?
4: Als wij aan de kant blijven en we hebben het alleen maar tegen elkaar, met elkaar. Isabi, want zo lezen we fit naar Makandra. We djugu naar Makandra. Maar in deze tijd hebben onze kinderen, onze jongeren, last van het gedrag van de politie. En wij moeten daarvoor opkomen.
0: Dus ja, ik denk zo'n incident als wat dit weekend gebeurd is in Rotterdam, dat moet gewoon ten alle tijden voorkomen worden. Dat iemand gewoon dodelijk getroffen wordt tijdens een aanhouding. Tijdens een aanhouding. Het is onacceptabel.
4: Ja. Helemaal met je eens. Dus nogmaals, de oproep is om onze stem te laten horen. Ja. Dansi sweetie, Nyan sweetie, Mooi Krosi sweetie. Maar in de tussentijd moeten we opkomen voor onze kinderen en onze jongeren. Want kijk, onze voorouders, die hebben nooit stilgezeten. Daarom is de slavernij afgeschaft. Het is niet zo omdat die witte man het belangrijk vond. Het was vanwege het verzet dat de dingen zijn veranderd. En wij moeten niet op onze lauweren gaan zitten en denken van het komt wel goed. Het komt niet goed. We moeten in beweging komen. Dus ik roep iedereen op om zijn stem te laten horen op welke manier dan ook. Richting de overheid, richting het parlement, richting de politiek. We moeten het niet accepteren. Maar goed.
0: Dank, Lewin, voor deze oproep. En ook voor je mooie woorden over Tara Singh-Varma. Bless you.
4: Oké, graag gedaan.
0: Mooie dag verder.
4: Bless en een fijne uitzending.
0: Krantangi. Ayelobi Arkiman, klopt er. We moeten ons stem laten horen. En voor diegene in Rotterdam of in de buurt van Rotterdam. Vandaag, de 14e, is er om 18:30 verzameld men bij Slingerplein Rotterdam. Voor een manifestatie. Stop police violence. Stop politiegeweld. Er moet gewoon voorkomen worden dat tijdens een normale aanhouding het zo kan escaleren dat een persoon de dood vindt. Dat is gewoon onacceptabel in een samenleving als deze. Dus voor diegene in Rotterdam of die de mogelijkheid hebben om af te reizen naar Rotterdam, is er deze avond een demonstratie, manifestatie naar aanleiding van het gebeuren van dit weekend. En zoals de inbeller Brada Lewin net aangaf, er zijn ook commissievergaderingen in de gemeenteraad van Amsterdam, waar mensen ook over dit onderwerp gaan discussiëren, debatteren. En ook daar krijgt u gelegenheid om te zien welke partijen zich sterk willen maken om dit politiegeweld in te perken. En een mooie pokoe opzetten even. Goed, er zijn al wat mooie woorden gezegd voor Tara Singh Farma, die dus juist deze ochtend is bekendgemaakt dat ze is overleden. En ik heb nog weer een pokoe gevonden. Ja, die ga ik even voor u opzetten. En dan kunnen we weer even tot onszelf komen. Even bezinnen.

Dat is een mooie pokoe van Betty Wright. En dat is ook wel passend voor dit moment. Bobby Arkimang. Dus ja, er is veel te zeggen over politie, geweld en de manier waarop er met burgers omgegaan wordt. Ik geloof dat ook Ctrl-Alt-Delete binnenkort een bijeenkomst zou hebben. Ik heb het niet mijn scherm als mensen scherp op mijn netvlies. Maar als mensen het weten, dan kunnen ze het even aan ons doorgeven. Wanneer die bijeenkomst zou gaan plaatsvinden. Er is een organisatie die dus ook een monitor heeft op misstanden, politiegeweld. Ja, het is ook hier weer van toepassing wat er dit weekend gebeurd is. Waar ingesproken wordt van in de raad. En waar vaak minderheden het slachtoffer van zijn. En zijn groep waar ook de zojuist overleden politicus Tara Singh Farma zich heel erg sterk voor maakte.

0: dit komende week, of komende periode moet ik zeggen, komende periode, zijn we nog steeds ook in Maronmaand in de activiteitenkalender. En geweest is al, Matawai Day was al de 5e. De 11e was een theatervoorstelling in Theater Zuidplein van Amaron Kompas. Contonetti, de verhalenavond, was op de 12e. We hebben ook al gehad in Amsterdam Zuidoost. Wat dat. En de 19e van de organisatie Samakasoni. Dan is er ook een mooie get-together Comacandra in Amsterdam Noord. En deze maand is op de 27e ook nog een Maron Festival in Rotterdam. En daar is ook weer Amaron Kompas, de organisatie die het neerzet. Dus er zijn genoeg activiteiten te beleven in de periode van Maron Maand. Van 5 september tot 31 oktober. En alle activiteiten in de maand oktober. Daar zal ik dan later over berichten, want er zijn er ook vele. Maar voor de maand september kunt u nog op de 19e in Amsterdam-Noord zijn Macayuse. En op de 27e in Rotterdam Maron Festival. En neem gerust contact op met een van de organisatoren. Wiens telefoonnummer ik mocht noemen, werd mij vorige week in de uitzending verteld. Dus met Ede Basha Shaila, Land Marengo Landveld. En zij gaf me haar nummer door voor mensen die activiteiten organiseren of willen participeren. Het nummer was dan een mobiel nummer 06. 28 39 3148. Dus 06 28 39 31 48. Om in de gehele periode van tot aan eind oktober in de Maronmaand activiteiten te organiseren of activiteiten aan te melden. Of gewoon meer te achter te komen hoe alles georganiseerd is. Kunt u Ede Basha Shaila Landveld Marengo contacteren. En ik zei al, zijn twee mooie activiteiten staan nog op stapel. Hier in de maand, in deze maand, de 9e maand van dit jaar. Waar we al in balans zijn. Goed, er schijnt ook nog volgende maand. En dat heb ik niet helemaal scherp op mijn netvlies. Ook nog een Black Achievement Month te zijn met ook verschillende activiteiten. En als mensen meer weten, meer kunnen vertellen, dan u kunt me gewoon bereiken via ons e-mailadres commentaarbonnie@gmail.com. Je kunt ook nog heel snel, als het lukt vandaag, naar de studio bellen. Dat we gewoon een goed overzicht hebben van al deze bijzondere activiteiten die nu plaatsvinden. En Dan kijken, een mooie pokoe zetten, een beetje rustig. Want het is een bijzondere dag vandaag, zou ik maar zeggen. Oké, Barry White, die doet ook altijd goed.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Hij is een mooie stem van Barry White. En ja, ik denk dat we mooie muziek even gaan draaien om het nieuws te verwerken. Wat we zojuist hebben gehoord en wat er allemaal dit weekend is gebeurd. En ja, mensen moeten toch veel meer zachter en liever naar elkaar zijn. Rekening met elkaar houden om toch gezamenlijk een goede samenleving op te bouwen. Zijn dan de bespiegelingen die zo door je hoofd gaan natuurlijk. Dus laten we het mooie muziek zoeken om dit uur even af te sluiten. Ik denk dat ik wel weer iets gevonden heb waar iedereen van houdt. Volgens mij komt zelfs Barry White's stem hier ook in voorbij. Laten we naar deze pokoe gaan luisteren van Quincy Jones.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want you.

0: een hele speciale, mooie pokoe van Quincy Jones, Barry White, Albie Shore, James Ingram, El DeBarge. En allemaal tezamen soms dan het nummer The Secret Garden. Dus het is een rustig nummer, passend bij het moment. Ik maakte iedere melding van een evenement of een commacandra van Ctrl-Alt-Delete. Maar het is pas op 9 november. Dan is dat evenement van Ctrl-Alt-Delete. Er zijn twee evenementen. Ik moet de agenda gaan bijhouden. Ik haal nu alles door elkaar. Maar op 9 november is weer een evenement van Ctrl-Alt-Delete in de Melkweg. Hier in Amsterdam. En dan praat men ook over politiegeweld. Vaak dodelijk politiegeweld. En ik zei al, dus deze week was er wel een ander evenement. En dan even kijken hoor. Ik had hem net nog hier staan. Kijk even snel bij elkaar zoeken. Ik heb natuurlijk zeker de agenda nodig. Ja, ik heb hem gevonden. Dat is dan de 18e. Vrijdag de 18e is er lancering van de Netherlands Association for Critical Race and Anti-Racism. Academici, journalisten, onderzoekers bij elkaar hebben een vereniging opgericht. Dus deze vrijdag is de lancering, 7 uur, in het gebouw van VU, Vrije Universiteit Amsterdam. Dat is de Boelelaan 1111. En keynote van Gloria Wekker onder andere. Hosted bij Simone Zeefuik. 6:30, ze gaan de deuren open. 7 uur start het programma. En het gaat over de resistance tegen racisme. Dus op hoeveel verschillende soorten manieren mensen weerstand hebben geboden of kunnen bieden. Wat er ook over is geschreven. Tegen racisme in alle vormen die er voor racisme bekend zijn. Dus een interessant evenement deze week nog. Nou, laten we maar even afsluiten dan. Want we gaan weer naar een journaalblok en naar een reclameblok toe. Om het eerste uur, tweede uur zeg ik, af te sluiten. En dan kan ik even kijken, een paar seconden. Dan zullen we het even met een hele 1 minuut pokoe. Heb ik zo'n klein nummertje nog? Niet echt. Laten we dan maar gewoon een lang nummer draaien. En dan uitveden tot de klok van 1 uur. Dus dat kan altijd geen kwaad. Kijk, hier gaan we dan. Tot de klok van 1 uur. DJ Awadi.
1: We know the battle ahead will be long. But always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.
2: I have a dream.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB.
2: Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: Tropic 2025
14: jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
13: Benkaterstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
14: Telefoon 020 41 22 5 95.
13: Diverse groenten en rijstsoorten.
14: Bronje met akkerjauw. En diverse vissoorten.
13: Pantaaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeio.
14: En ook diverse vleesproducten, van stortvlees tot geroosterde kippen.
13: Hi, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
14: Hi boy, van Frankie Jode. De Kaartenstraat, 43 Amsterdam West.
15: Hi, welkom terug bij weer het laatste uur van onze uitzending op deze 14e van de 9e maand. Bonnie Crani Radio op de 107.9 FM. In de ether, voor Amsterdam en omstreken. En op het internet op salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

Ja, zijn weer ook weer in de uitzending. En ik heb gemerkt, ik heb vandaag helemaal niet gesproken over het weer vandaag. En ook dat is altijd een vast onderdeel van de uitzending. Dus ik ga nu snel, voordat het te laat is, uit de uitzending moet, toch even het weer vandaag onder de loep nemen.

de fiets, maar gewoon met openbaar vervoer. En toch kon je precies voelen hoe het voelde. Het was 18 graden. Het voelde ook aan als 18 graden. Er was geen neerslag. Het was gewoon een hele rustige, droge dag. Eigenlijk een beetje herfstweer vond ik het al. En weinig wind.

0: En ja, in de ochtend was het 16 graden. Het liep op, zal oplopen in de middag tot aan de 22 graden. Dan nog 19 graden in de avond. En in de nacht 17 graden. En alsmaar zonder neerslag. Ik heb wel een beller. Welkom in de uitzending. Natuurlijk genoegen.
1: Ja, goedemiddag, mevrouw. Wanneer?
0: Ah, heer Armand.
1: Ik ben wakker.
0: Ah, goed zo.
1: En ik heb gegeten vier brood met ei en met medicijnen.
0: Ah, goed, goed, goed.
1: Maar ik wil je vragen, die mevrouw is overleden,
0: mm-hmm.
1: Die mevrouw.
0: Mm-hmm.
1: Was hij ook minister, meneer?
0: Nee, ze was gemeenteraadslid hier in Amsterdam.
1: Ja.
0: En ze was Tweede Kamerlid. Ze was Tweede Kamer.
1: Ja.
0: Tara Sinfarma.
1: Maar hij was een goede vrouw, echt waar, ja?
0: Mm-hmm.
1: Wat is je dan geweest had. En ik zat in de bus. Ik zat ook mee. Ja, dat ben ik samen.
0: Mm.
1: Ja, in de bus, ja. Ja, nog zo, ja. Maar stel ik gewoon in Suriname, ik gewoon in Guyana.
0: Oké, nou, dank voor de informatie.
1: Ja. Ik zie de Suriname, dat is gewoon. Suriname, daar had ik komen.
0: Oké.
1: Maar, hoe oud is die mevrouw geleden? Wat is hij?
0: Ja, er staat op het bericht dat ik heb gelezen dat ze 78 jaar is geworden.
1: Oh. Maar is het echt een goede mens. Ja.
0: Ja, goed, we zullen haar herdenken. En zeker op een positieve manier.
1: Ik kijk naar de hele familie van haar, ja. Vrienden, collega, ja, van het kabinet, ja. Hij was gaan rusten, ja. Ja, in goed handen.
0: Dank u.
1: Ja?
0: Dat is goed. Ja. Goed. Dank voor de wens. Rest in peace, ja, zeggen we dan. En iedereen gecondoleerd.
1: Ja, en gecondoleerd. Ja,
0: dank u wel, hoor.
1: Ik wens u een
0: mooie dag verder.
1: Dag, meneer.
0: Blessie. Bye-bye.
1: Ja, dag.
0: Ja. Nou, nog even het laatste stukje weer met u delen.

die zegt eigenlijk, het is gewoon code groen. Er zijn geen waarschuwingen. Gewoon afwisseling, zon, bewolking. Heel af en toe een beetje regen. Maar dat is echt het enige wat we kunnen zeggen waar we ons op moeten voorbereiden.

Ja, de 14e is het dus 21. Morgen, de 15e, wordt het iets warmer. Het kan oplopen tot 25 graden. En steeds is er wel een beetje neerslagkans. Zeker op de woensdag en de donderdag gaan er meer druppels vallen. En dan zakt de temperatuur weer terug naar 18, 17 graden maximaal. En zo loopt het eigenlijk door tot aan het weekend. Met een beetje druppeltjes. En de temperatuur zal niet meer boven de 20 graden komen. Dat is dan het weer voor vandaag. Heerlijk. Goed, ik zei al, in het eerste uur was veel te beleven. Eigenlijk, je hoort veel, misschien voor de zeker mensen in Amsterdam-Oost, maar gewoon de mensen in Amsterdam, overal. Er wordt veel gesproken over overlast van mensen die drugs gebruiken, met name crack. Gemengd met heroïne of gewoon pure crack. En dakloos zijn of thuisloos zijn. En een van de plaatsen die steeds genoemd worden, is het

0: Oosterpark.
1: Wel,
0: ik was afgelopen vrijdag in het Oosterpark. En ook burgemeester Halsema was daar. Maar in het Oosterpark was bijna geen thuislozen of drugsgebruiker te zien. Want een groot deel van het Oosterpark was gereserveerd voor het koninklijk concert. Het koninklijk concertgebouw orkest. En dan een filharmonisch orkest. Niet een of ander, dus even het beste orkest ter wereld. En die speelde in het Oosterpark. Gratis voor alle mensen die maar daar naartoe wilden komen. Met een stoeltje op een bankje wilden zitten. Leunen tegen een boom. Er was dus geen daklozen in de buurt. Of misschien wel. En die genoten ook van de muziek. Maar ja, men speelde dan wel van componisten zoals Wagner en Debussy, et cetera. Hele grote stukken. En natuurlijk ook het beroemde stuk van die opera ook alweer. Van Carmen. En iedereen kon dus daar wel van genieten. In het park. En het was een drukte van je welste. Echt. En in het park is ook allemaal opgesteld om op de plek waar ze de concert werd gegeven. Allerlei foodtrucks, foodstandjes. Je kon pizza halen, barra halen, smoky chicken. Alles kon je daar eten. En natuurlijk drinken. Ik zag mensen borrelen. Mensen namen hun eigen kratten bier mee. Men kocht ook daar ter plekke wijn en rosé. Ik weet niet of het champagne was, maar leek het ook zelfs op. En ik zag zelf een hele stand oesters verkopen. En het was niet de setting waaraan je denkt als men praat over de problemen en de overlast van dak- en thuislozen. Eigenlijk hadden de dak- en thuislozen nu moeten gaan bellen en klagen naar de politie dat er te veel overlast was van elite in het Oosterpark die te veel lawaai maakten met hun klassieke muziek. Dat zou een leuke twist geweest zijn aan dit verhaal als dak- en thuislozen nu naar de politie hadden gebeld om op die manier te gaan klagen over hoe het Oosterpark opeens toch omgetoverd kon worden als burgemeester Halsema en alle anderen daar zitten om van hun feestje te genieten. Maar goed, serieus, sowieso. Ach, daar niet om zeggen, de dak- en thuisloos is natuurlijk wel een serieus probleem in Amsterdam. En ook het gebruik van de nieuwe drugs crack, waar mensen ook echt heel erg verslaafd aan lijken te zijn. En waarin, in tegenstelling tot heroïne met methadon, geen alternatief voorhanden is om die drang naar het crack af te zwakken. Want crack kan je alleen maar op de illegale markt kopen. En dan zijn de prijzen ook niet altijd gegarandeerd. En vaak gaan mensen dan soms over tot misdaad om hun verslaving te kunnen financieren. Dus ja, er is daar zeker ruimte voor verbetering.

En ik wilde melden over de afgelopen week. Ik weet niet of veel mensen nog naar de publieke televisie kijken. Maar er waren een paar opmerkelijke programma's die nog steeds doorlopen. Eén programma heette De Witte Man. Die wordt uitgezonden bij Omroep Zwart. Waar eigenlijk witte mensen spiegel voorgehouden worden. Met name witte mannen. Over hun privilege en hoe ze zich gedragen in een multiculturele, multi-etnische maatschappij dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Ik weet niet of mensen er iets van gaan leren. Dus eigenlijk is die documenteren ook niet echt de echte voor iemand als mij bedoeld. Maar ach, ik vind het wel af en toe leuk om te kijken van hoe dat gepresenteerd wordt en hoe die communicatie verloopt.

0: tegelijkertijd is ook nog een andere documentaire reeks gaande. En die heet Sander en de Kloof. En dat gaat ook over een geprivilegeerde witte man. Dus Sander Schimmel Penning. Die naam alleen al. En hij gaat dan op onderzoek uit, omdat hij zich afvraagt, hoe komt het dat er zo'n kloof is in Nederland? En dat veelal migranten, dus vluchtelingen, asielzoekers, economische migranten, de schuld krijgen van die kloof in Nederland tussen rijk en arm. Dat is eigenlijk een hele interessante manier om er naar te kijken. Want eigenlijk weten we gewoon waarom zij de schuld krijgen. Omdat het op die manier gepresenteerd wordt door de media. Die weten bepaalde knoppen in te drukken bij het armere deel van de bevolking. En ze niet met hun vinger gaan wijzen naar daar waar het geld wel zit. Maar dat ze gaan wijzen naar een andere gemarginaliseerde groep. Die er eigenlijk ook helemaal niks aan kan doen. Ja, het is echt bekend. Maar goed, de man heeft er een documentaire reeks over gemaakt. Die heet Sander en de Kloof. En die documentaire reeks valt te zien op ook publieke televisie. En is ook de moeite waard toch af en toe om toch te kijken hoe zij dan weer dit presenteren en daarna kijken. En tot slot, dan wil ik nog een andere documentaire reeks vermelden op de publieke televisie die ook al gaande is. En die heette volgens mij Rutger en de Buitenlander of iets dergelijks. En volgens mij was die van Pauw Nieuws op de publieke omroep. Maar goed, dat is die ene man die net doet alsof zijn neus bloedt. En ook niet begrijpt waar alle conflicten in Nederland vandaan komen. Dat heel duidelijk is, white supremacy, racisme, met name afrofobie, eurocentrisme. En daarnaast nog zaken als militarisme en extreem kapitalisme. Dus eigenlijk hoeven we al die documentaire reeks niet te maken. Maar goed, voor de bühne maken we die documentaires. En iedereen kan er naar kijken. En af en toe is het wel leuk om te zien hoe mensen zichzelf allemaal voor de gek houden. Dus bij deze.
1: We got our ways, but ain't we human beings too? If our lives don't matter, no lives matter. Thus, life of our future, dying is unacceptable. Living for what we believe in is life itself. And that in itself is beautiful, people.
2: Beautiful people, let's take a second and think. We continue these issues, our ship are trying to be sink. This is nothing political, this is so we be sink. Stick together forever and we'll weather the rain. We'll weather the storm, let's try to move on. Build a better community.

0: Hi, beautiful people. En daar maken we onze programma's voor natuurlijk. Beautiful people. Oh, en ik had juist een interessante podcast beluisterd van Sam Jones Productions. Dus de journalist en programmamaker Sam Jones heeft een hele mooie podcastserie gemaakt. En ik zou kunnen zeggen, laten we even luisteren, want het gaat even over gezond eten. Het heeft ook te maken met slavernijverleden. Want zou ik niet zeggen, maar het slavernijverleden werkt nog altijd door in onze gezondheid. En dat blijkt ook uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. En op de MOVO-academie. Ik weet niet of het nou MOVO is of MOVO-academie. Delen deskundigen hun kennis en ervaring en krijgen deelnemers praktische tips voor een gezonde en smakelijke toekomst. En de podcast begint met een verslag van die eerste bijeenkomst. En die bijeenkomst die zijn gewoon in No Limit in Amsterdam Zuidoost. In het bekende buurtcentrum No Limit in Amsterdam Zuidoost. Daar zijn dan de bijeenkomsten van de, wat moet ik nou zeggen, MOVO Academie. MOVO Academie of MOVO Academie. Dat maakt niet uit. U weet wat ik bedoel. De academie in No Limit heeft 5 bijeenkomsten. En de eerste bijeenkomst werd door Sam Jones mooi verwerkt in een interessante podcast.
1: MOVO Academie begon met een bakje soep. Geen okrosoepel of pindasoepel, maar heerlijke groentesoep. Van onder andere broccoli, courgette en pijnboompitten. Meer dan 40 personen doen mee aan de bijeenkomsten die toegespitst zijn op een gezonde toekomst.
2: Ik ben Rolien Mathurin. Ik ben van Surinaamse afkomst. Wij Surinamers houden van lekker eten.
1: Lekker eten kan geen kwaad, maar toch kan het ons ook de das omdoen.
2: Ik heb diabetes, ik heb slaapapneu. Dus dat wil zeggen, ik moet iets aan mijn gezondheid gaan doen. Weet je dat het beter gaat?
1: Het unieke van MOVO Academie is dat hier voor de eerste keer een link gelegd wordt tussen het slavernijverleden, voeding en wat we eraan kunnen doen. Want hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, overgewicht of zwaarlijvigheid, diabetes, ze kunnen een gevolg zijn van het verleden. Weet ook mondhygiënist Patricia Sweet, initiatiefnemer van MOVO Academie. Ze heeft zich verdiept in de materie.
3: Ik kwam erachter dat mensen, vooral de nazaten van tot slaafgemaakte, toch verschillende systemische ziektes hadden. Zoals diabetes en hoge bloeddruk. Het zal toch wel ergens aan liggen. En ik zag het ook in de mond. En toen dacht ik, misschien is voeding wel belangrijk.
1: En daar zit de link met goedkope en vroeger ook hardnodige voedzame slavenkost, die zijn oorsprong vaak vindt in de koloniale tijd. We noemen ze tegenwoordig traditionele Surinaamse en Caribische gerechten. Zoals lekkere moxalesi, funji of bachao.
3: Vis was voor de rijke planters. Vis was voor de plantagehouders. Vis was niet voor ons verse vis en vers vlees. Maar als de vis al niet meer zo goed was, konden we het zouten. En als er dan vis was, gezouten vis, waren we heel blij. Dus we hadden dan rijst met een beetje zoute vis. En dat was heerlijk, we waren gelukkig. En het geluksgevoel, dat hebben we nog steeds als we jarig zijn. Dan hebben we heerlijke moxalesi met zoute vis. Bakkeljauw moxalesi. Maar we zijn dan blij. Maar dat is van vroeger, het is overgeleverd. Wij als nazaten van de tot slaaf gemaakt vinden het nog steeds een delicatesse als we bakkeljauw moxalesi op onze feesten hebben.
1: Feesten en lekker eten, dat mag natuurlijk wel. En onze traditionele gerechten mogen we behouden. Maar we moeten geen bergenrijst eten en veel gezonder eten.

0: groenten en veel meer vers fruit. Sowieso minder zout en ook veel minder zoet. Voedingsexpert Ineke Ebes, die ook betrokken is bij Moffel Academie, kwam met een zelfgemaakte verrassing. Een chocoladegebakje leek het wel. Heerlijk. Zoet.
1: Daar zitten dadels in. Ja, die zijn gezoet met dadels. Die zijn natuurlijk meer zoet. Maar met de hele dadel. Dus niet de stroop of de suiker eruit halen, waardoor het weer heel slecht is voor je bloedsuiker. Maar echt de hele dadel. Zodat er ook veel vezels in zitten. Veel vitamine en mineralen zitten er in dadels. En gek genoeg is het heel zoet. Maar is het toch veel beter op je bloedsuikerspiegel. Dus deze taart kun je gewoon eten. Zoveel je wil.
0: Gezond eten is ook lekker.
1: Heel lekker. Ja, veel lekkerder nog. Dan krijg je smaak tenminste weer terug.
0: Mm-hmm. Is je lekker?
2: Super. Fantastisch.
3: Blij maken.
4: Doe 10 keer. En 7 en 8.
0: Moffel Academie is niet alleen passief kennis opdoen en lekkere dingen proeven, maar ook bewegen. Onder aanvoering van Patrick IJzer zwaaien met de armen.
5: Stop zitten. 5 keer zitten. Go. 1.
0: En dan gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en weer opstaan.
6: Ik laat ze ogenschijnlijk gekke dingen doen, maar dat is juist het bewegen. Ze doen het een paar keer, op een gegeven moment, hè, je hoeft maar een paar keer te gaan zitten en te gaan staan. Wat er namelijk gebeurt, is dat je hart gaat sneller kloppen, je bloeddoorstroming komt op gang, je gewrichten bewegen, hè, daar komen stoffen vrij. En dat is wat het met iemand doet, hè? Bewegen. Bewegen is heel belangrijk.
0: Goed voor de vertering ook van het
6: vertering. Ja, kijk, je moet niet natuurlijk als je goed gegeten hebt meteen gaan hardlopen, want dan is het niet goed. Maar wat het met je doet, je wordt je bewust van je lichaam. Je gaat letten op je voeding. En dat zijn dingen die je nodig hebt. Net wat je zegt, het een kan niet zonder het ander.
7: Ja, het is een interessante podcastreeks die je ook of eigenlijk via de internet, via YouTube kunt volgen. Dat is op www.youtube.com. Via de producent Sam Jones Productions. En deze aflevering van de podcast heet dan Erfenis op tafel. En tijd voor verandering, Moffel. Ik zeg wel Moffel, ging leuker. Moffel Academie, deel 1. Dus op YouTube kunt u het gewoon vinden. Erfenis op tafel van Sam Jones Productions. En dan vindt u deze podcast. En het is interessant om daar toch van op de hoogte te blijven. Wat dat betreft. Even kijken. Bam, bam, bam. Ja, dus een andere persoon die heel veel bezig is over gezond eten, gezonde voeding, is een andere held van mij. Die heet Maccabi. Ik kan een stukje van Maccabi ook erbij halen. Want het is de moeite waard om te luisteren wat hij erover zegt. Maar voordat ik dat doe, even een pokoe en dan kan ik een stukje van Maccabi gaan zoeken.

0: Maak dan melding van een andere favoriet. Als het gaat om gezond eten, is Maccabi die mensen inspireert op zijn muzikale manier om toch gezond te eten.
1: On Mondays, today it's all about this, the cucumber. Or as they call it in Jamaica, cucumba.
0: Ah, komkommers.
1: Cucumba. Cucumba. Cucumba. Vitamins, minerals, very high number, silica, hair and nails get longer. Other vitamin make your bone them stronger. Anti-wrinkle make you look younger. 95% water, kidney cleanser, great hydrator, detox fiber, good regulator. Give your body good things, don't be a traitor. Get the cucumber, cut it in a slice. Put it in a jug of water overnight. You know what you get for a fraction of the price? Energy drink full of electrolyte. Roaring salad is one of the user. As a base for your vegetable juice. Another surprise, put a slice on your eyes. Take away the dryness and revitalize. Oh yes. One thing I have left. Cucumber can also help with bad breath. Wash away the bacteria that cause the odor. Cucumber water instead of soda. Cucumber. Cucumber. Cucumber. Cucumber. A medical Monday. Yes.
0: Medical Monday. Medische maandag van Maccabi. En ik moet zeggen, dat is niet de enige tip die hij altijd heeft. Op elke maandag geeft een man een andere tip voor gezond eten. Dus ik zou zeggen, ja, het is handig om af en toe over te schakelen, te luisteren. Wat Maccabi te vertellen heeft over, als je thee wil drinken, heeft hij over kamillethee soms. Ook zo'n mooi onderwerp. Kijk of ik hem ook die kan vinden.
1: Chamomile. When I say chamomile, my have a smile. Chamomile tea, chamomile aisle. Medical Mondays, chamomile style. I've known chamomile for a good while. Use it regularly, not just a trial. Calming, soothing, sleep improving. Good if you have a hectic lifestyle. One of those herbs that settles the nerves. Less stress, mellow and mild digestive tract. Soothe and relax, good for the stomach. Well versatile. Antiviral, can be helpful for cold symptoms. Water profile, don't laugh. Add it to your bath, relax your body in a mineral style. Been around for thousands of years, even used on the banks of the Niles. Millions drink the tea every day. In a most supermarket aisle, cha, anti-inflammatory to pain reliever. Use it myself, I'm a believer. You got a headache, can be a reducer. Well known as a sleep inducer. What a thing, good for the skin. Topically can help the healing. Even the women who are menstruating can be antispasmatic, ease the cramping. And that would make you smile. It's chamomile. A medical Monday.
0: Dus kamille thee heeft ook weer zoveel voordelen, zegt Maccabi. Dus ik gaf al een tip. Af en toe even kijken wat hij te melden heeft. En naar de laatste tip van Maccabi op deze dag. Ik kan er ook gewoon even bij.
1: Don't run from bitter. Bitter good for your liver. Could be a life.
0: Over
1: a
0: sopropo.
1: If you do reconsider, it's a fear. Yeah, if you get rid of. Me say people are run from bitter. Serious, start shake and shiver. Like them in a pain, sweat a run like river. You that think a baby, them a deliver. You quick to drink bitter in the form of liquor and coffee and beer. You have that quicker, but bitter foods, you might be a picker as if the bitter food make you sicker. Bitters help with a healthy lifestyle, stimulates the liver, produces bile, helps with digestion, fat absorption, helps the vitamins, intestine style, bitter chew, bitter facts, not if not perhaps, has a big role in a detox, certain things are in place to take out the waste, so your whole system is liable to collapse. Eat more bitter, you will want more bitter, if you have more bitter, you will want less sugar, and you know that sugar have to cut down, you say you woulda if you coulda, but you know say you shoulda. When I was a child, a little Maccabi. We drink bitter root, we drink bitter tea. Cause mommy have the answer, she know the remedy. Bitter to the tongue, sweet to the belly. Don't be weak, be a food warrior. Bitter can help you to be healthier. At first you might and you might but after a while you will How want me eat Wednesdays? Yes, I am.
0: Al jullie bittere groentes hebben een doel, zegt Maccabi. En zijn goed voor onze gezondheid. Bij deze Grantari Maccabi. Voor je tips op deze Medical Monday. Dus, het is alweer 2:15. Klok van 2:00. Dan sluit ik met de uitzending. Dan geef ik een stokje over aan op deze Caribbean FM. aan de programmamakers van Mart Radio. En je kunt ook overschakelen naar Razo voor de programmamakers van Jedi Dry, Sabra Darik en Sisa Marilene. Voor ze. Even muziekje erbij alvast klaarzetten. Ook mooi nieuws dit weekend. Ik weet niet of mensen van sport houden. Maar er waren verschillende soorten sportevenementen waar u van kon genieten. Er was de finale van tennis. Er was een half finale. Twee African Americans, zoals ze zeggen. En die waren dan te vinden op de half finale van US Open. En een van hen ging door naar de finale. Helaas won hij niet die finale.

een prestatie. En tegelijkertijd is ook een andere wereldkampioenschap van, even kijken, basketbal. Damesbasketbal was een mooie wereldkampioenschap. En degene die daar wonnen waren de vrouwen van Verenigde Staten. Die speelden tegen de vrouwen van Frankrijk. En beide hadden toch wel heel veel mensen van Afrikaanse afkomst in hun team. Atletische vrouwen die vochten om de wereldtitel. Dat ging om basketbal. Dat is ook een leuk ding om te kijken. En het aardige tussendoor van basketbal vind ik dan ook. Dat zie je bij tennis ook wel een beetje. Verschillende tactieken en strategieën die mensen hanteren. Dus je hebt zeg maar de individuele kwaliteiten van een speler. Maar bijvoorbeeld bij Frankrijk waren er drie echt hele goede spelers die ze hadden. Gabby Williams, Malonga en een andere vrouw, die heette Johannes. En als die drie goed waren, dan ging Frankrijk altijd winnen. Terwijl bij de Verenigde Staten, zag je van, ze hadden allemaal een zekere bijdrage. Maar ze staken niet zo uit zoals die drie Fransen in hun team er bovenuit staken. En dat is een hele andere tactiek. Dus uiteindelijk zag je dat in Amerika meerdere spelers tussen de 12 en 15 punten hadden gescoord. Terwijl bij de Fransen waren die twee hele goede, ja, rond de 20 punten gescoord. Alleen die derde van hun, die had een off day. En dan zie je dus wat het effect daarvan is. Dus, maar dus die tactiek van, gaan we op die drie specialisten leunen of proberen te distribueren, is een hele interessante andere manier van kijken hoe je zaken oppakt. En juist verschillende strategie, tactiek en uitvoering, die zie je dan heel erg terugkomen bij deze sporten. En ik denk eigenlijk dat je dat in alle organisaties terug zou moeten zien. Het verschil tussen strategie, tactiek en uitvoering. En wat dan de uitkomst is op het eindresultaat. Want ze gingen er allemaal met dezelfde missie naartoe. We gaan het goud halen. We gaan kampioen worden. En ja, maar goed, die missie dan, die vertaal je dan weer naar een stappenplan, naar je strategie. En die vertaal je weer naar inzet van mensen en middelen. En uiteindelijk komt het neer op de uitvoering. En soms gaat het goed en soms pakt het niet goed uit. En soms moet je tussendoor van tactiek wijzigen, omdat je niet de juiste mensen hebt om het om je strategie volledig uit te voeren. En juist dat soort zaken zijn zo interessant om op te merken. Want je kan heel veel van leren als je sport beoefent. En ja, ook dit weekend is ook weer voetbal. En Feyenoord kreeg dan afgelopen week eigenlijk een beetje pak slaag in Europa van Barcelona. Ze komen terug in Nederland en ze geven dan hier in Nederland hun tegenstander een pak slaag met 7-0. En dat is weer interessant te zien hoe ze dus wel, wat ze geleerd hebben tijdens die ene verliespartij in Spanje, bij Barcelona, wat ze meenemen naar Nederland om zelf dan beter te gaan presteren. En dat is ook weer een beetje onderdeel van je hele strategie, tactiek en uitvoering van wat leer je uit het verleden om mee te nemen naar de toekomst. Een soort Sankofa-gedachte. Wat leer je uit het verleden en neem je mee naar de toekomst? En ja, het is interessant om over dat soort zaken na te denken. Zeker als mensen in organisaties zitten. En samen moeten werken. En moeten kijken van hoe gaan we onze plannen uitvoeren. Hoe gaan we dingen oppakken. En juist dan heb je dit soort kennis en inzichten nodig. Dit soort analyses om het steeds beter te kunnen doen. Om jezelf steeds beter te kunnen verbeteren.

Ja, we gaan weer richting het eind van ons programma. Op deze 14e, de dag voor Prinsjesdag. Dat weer de miljoenennota gepresenteerd gaat worden. En eigenlijk zegt ze dan, het bepaalt wat je wel of niet in je portemonnee overhoudt. Maar goed, ik heb wel mijn twijfels over wat voor impact het heeft op de echt individu. In plaats van op die koopkrachtplaatjes. Dat zo gezegd.

Er zijn programma's wat horten en stoten gestart. Computer liet het een klein beetje afweten hier in de studio. Het is gefixt. Het was echt wel goochelwerk wat er gebeurde. Maar het is gefixt. En ik hoop dat we nog een mooi programma hebben kunnen maken voor de tijd die we hebben, die ons daarin in resten. Ik wens natuurlijk iedereen nog een hele mooie week toe. We zijn de week geopend zijn met Bonnie Grani op de Caribbean FM op de 7.9 in de ether. En om die reden dank ik ook alle deelnemers aan het programma. Mensen die ik al eens dingen heb toegestuurd gekregen. Dank ook alle bellers aan het programma. En ook natuurlijk alle donateurs Grand Tangi. Ook toe Unu de Akiman. Poepotje is je Aki. Morgen toe de Roko. Bonnie Grani, Grani, Bonnie de Bakka. En ik neem aan dat Sisa Ilse Diana dan achter de microfoon gaat plaatsnemen. U kunt ons bereiken via het e-mailadres comitébonnie@gmail.com.

En deze drie uren worden u aangeboden door Comité Bonnie en Stichting Grani. Odi, Brarangsa, Mi, Nakendo,

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. Eén passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet.

0: gezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gafdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En twee Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense Orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze honderdduizenden gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: 107.9 Maar Radio.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880-1200. Of kijk voor meer informatie op surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere wat ik ook dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het aan einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Al lange tijd.
1: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Dag lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met genoegen weer een nieuwe aflevering van De Andere Kant, het programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ja, het is alweer september en we snellen naar de herfst toe. Of we zijn misschien al wel in de herfst in Nederland. In Californië zitten we nog steeds in de zomer. Het is nog heel erg warm. We hebben de gebruikelijke bosbranden weer. Maar gelukkig ook wel hier en daar een schaarse regenbui ertussenin. In Nederland schijnt het echter alweer een stuk koeler te zijn, als ik me goed heb laten informeren. Ik heb me de afgelopen weken nogal emotioneel leeg gevoeld, moet u weten. En dat kwam door enkele rake mentale klappen. Eerst verloren we een grote Surinamer, de overal bekende Borger Breeveld. En dan was er ook nog een vermissingszaak die nog steeds loopt op het moment dat ik dit programma opneem. Een zaak waar u alle waarschijnlijk ook over gelezen en gehoord zult hebben. Een aangelegenheid die mijns inziens nogal bitter aanvoelt en die de angst die ik soms voel over mijn geboorteland weer heeft doen opspelen. Hoewel Suriname een heerlijk land is, zijn er heel vaak boze tongen en boze mensen die het mooie land verzuren. Jammer genoeg is dat waarschijnlijk overal wel zo. En het schijnt vooralsnog niet te lukken om weg te doen met de mensheid, die helaas de bron van zoveel misère op de wereld schijnt te zijn. Ja, misschien schrikt u wel van die uitspraak.

0: Maar ik heb niet bepaald de hoogste pet op over ons. Mensen, ook al besef ik wel dat er veel goeds wordt gedaan door heel wat rasgenoten. Dus de goede niet te nagesproken. Maar genoeg over trieste zaken. Vandaag gaan we een heel gezonde richting uit met dit programma. Het onderwerp is fruit. Ik heb de overbruggende titel dan ook gemaakt: Het voordeel van een vruchtrijk leven. En ik dacht eraan om u te vergasten op een mooi werkje van O.C. Smith. Dit is Little Green Apples.
1: Oh, I wake up in the morning with my hair down and my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out.

Ossie Smit werd geboren als Ossie Lee Smit op 21 juni 1932 in Mansfield, Louisiana. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij met zijn moeder naar Los Angeles, waar hij zijn muzikale weg vond. Eerst als jazzzanger en later in verschillende andere vlakken van de muziek. In 1961 werd hij gevraagd om Joe Williams op te volgen als zanger bij de band van Count Basie. Een positie die hij tot 1965 bekleedde. En daarna bleef hij opnemen. Zonder meteen een grote hit te scoren weliswaar. Maar dat kwam toen Columbia Records hem in 1968 bijna liet gaan. Maar net op dat moment brak The Son of Hickory Holler.

Tramp door. Later dat jaar volgde zijn grootste succes. Het liedje dat ik u net liet horen, Little Green Apples, geschreven door Bobby Russell. Het nummer bereikte de tweede plaats op de Billboard Hot 100, verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en bezorgde Russell de Grammy Award voor Song of the Year in 1969. In de jaren 80 legde Smith zijn muziekcarrière grotendeels naast zich neer om predikant te worden. Samen met zijn vrouw Robbie richtte hij de City of Angels Church of Religious Science op in Los Angeles. Ozzie Smith is intussen overleden en wel op 23 november 2001 op 69-jarige leeftijd in Los Angeles. Ik heb later zijn vrouw Robbie nog mogen interviewen voor een van mijn proefwerken, mijn dissertations zoals ze dat noemen, mijn proefschriften. Hele aardige vrouw en ik denk dat ze deze man nooit zal vergeten, want Ozzie Smith had een prachtige stem en schijnt ook een hele fijne man te zijn geweest.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het dus over fruit. En ik heb de overkoepelende titel genoemd, het voordeel van een vruchtrijk leven. Wel, dit gedeelte waar ik het nu over ga hebben, heb ik bestempeld fruit als dagelijks heilzame gewoonte. Weet u, er is iets ontwapenends eenvoudigs aan fruit. Geen bereiding, geen recept, geen ingewikkelde regels. Alleen de vrucht, zoals de natuur haar bedoeld heeft. Voor velen van ons roept dat de herinnering op. Een manjaboom in de achtertuin, een schaal zuurzak op tafel bij een familiebezoek, een oma die zei dat ze een sinaasappel per dag nodig had om ver te komen in het leven en dat jij als kind of kleinkind dat ook zou moeten doen. Die volkswijsheid blijkt opmerkelijk goed onderbouwd. Fruit is namelijk een van de meest geconcentreerde natuurlijke bronnen van vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten die we kennen. Het voedingscentrum beveelt aan dagelijks minstens 2 stuks fruit te eten. En onderzoek laat zien dat mensen die dat structureel doen, een aantoonbaar lager risico lopen op hart- en vaatziekten en op vroegtijdig overlijden in het algemeen. Wat fruit onderscheidt van een vitaminepil, is dat het geheel meer is dan de som der delen. De vezels, de natuurlijke suikers, het water en de duizenden plantaardige stoffen werken samen op een manier die we in een laboratorium nog altijd niet volledig kunnen namaken. Vandaar dat voedingsdeskundigen het steeds weer herhalen. Eet de vrucht, niet alleen het extract. Het mooie is dat deze gewoonte zich niet laat opdringen als verplichting. Een stuk fruit als ontbijt, als tussendoortje, als toetje na de maaltijd. Het went snel en het beloont zichzelf ook. Meer energie, een stabielere bloedsuikerspiegel, een huid die u dankt. Soms is de eenvoudigste gewoonte ook de krachtigste. En Jerry Butler is het ook mee eens. Strawberries.

Love tastes like strawberries. Geboren op 8 december 1939 in Sunflower, Mississippi, verhuisde Jerry Butler als kind met zijn ouders naar Chicago, waar het gezin terechtkwam in de Cabrini Green woonprojecten. Daar leerde hij, zingend in het kerkkoor, de jonge Curtis Mayfield kennen. Samen richtten ze met Sam Gooden en de gebroeders Brooks de groep The Impressions op. In 1958 brak de groep door met For Your Precious Love, was ooit een heel bekend lied, een ballade die Butler en Mayfield samenschreven en die Butler op zijn 19e al tot een ster maakte. Toen het platenlabel VJ het nummer promoten als Jerry Butler en The Impressions, ontstond er wrijving binnen de groep, wat leidde tot een onverwachte solo-carrière. Die carrière bracht hem grote hits, zoals He Will Break Your Heart, Only the Strong Survive en Hey Western Union Man. Het leverde hem allemaal ook in 1961 de bijnaam The Iceman op, nadat hij tijdens een optreden in Philadelphia doodkalm bleef doorzingen toen de geluidsinstallatie het begaf. Naast zijn muziekcarrière werd Butler een gerespecteerde politicus, moet u weten. Vanaf 1985 diende

diende hij decennia lang als commissioner voor Cook County in Illinois. In 1991 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Maar hij overleed op 20 februari 2025, niet zo heel lang geleden dus, op 85-jarige leeftijd in Chicago. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Laten we nu even kijken naar de heilzame werking van fruit voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. We praten zelden over onze spijsvertering en toch is zij een van de stilste, meest bepalende factoren voor hoe we ons voelen. Een onrustige darm maakt een onrustig mens. Vermoeidheid, een opgeblazen gevoel, een gemoed dat zwaarder aanvoelt dan het zou moeten, ze beginnen allemaal vaker in de buik dan wij beseffen. Fruit speelt hier een stille, maar krachtige rol. De vezels in fruit, met name in vruchten zoals guave, papaya en citrusfruit, voeden de goede bacteriën in onze darmen en houden de spijsvertering in beweging. De Maag-Lever-Darmstichting benadrukt dat een vezelrijk dieet, waarin fruit een centrale plaats inneemt, het risico op verstopping, opgeblazenheid en op de langere termijn zelfs op darmaandoeningen aanzienlijk verlaagt. Sommige vruchten hebben daarnaast hun eigen reputatie in de volksgeneeskunde. Zuurzak wordt in de Caribische en Zuid-Amerikaanse traditie al generaties lang gebruikt ter ondersteuning van de spijsvertering. En modern onderzoek begint langzaam te bevestigen wat onze grootouders al lang wisten. De vrucht is rijk aan vezels en aan stoffen die een kalmerend effect op maag- en darmstelsel lijken te hebben. Zuurzak wordt ook wel gepromoot als een antikankermiddel, hoewel er natuurlijk geen bewijs tegen is of voor is vanwege het feit dat er geen onderzoek wordt gedaan naar iets dat makkelijk verkrijgbaar is overal en aan de bomen groeit. Maar het is een herinnering aan onze ouders dat innerlijke gezondheid niet alleen draait om wat we vermijden, maar evenzeer om wat we toevoegen. Een vrucht na de maaltijd is niet zomaar een genot. Het is een klein gebaar van zorg naar het deel van onszelf dat het meeste werk doet en het minst applaus krijgt.

Juan Luis Guerra met Guava Berry. Een van de vrolijkste liedjes die ik ken. En ik moet er altijd om gaan dansen. Juan Luis Guerra Cejillas werd geboren op 7 juni 1957 in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Voordat hij zich volledig op muziek stortte, studeerde hij filosofie en literatuur aan de Universidad Autónoma de Santo Domingo. Zijn liefde voor muziek bracht hem vervolgens naar het gerenommeerde Berklee College of Music in Boston, waar hij zich verdiepte in jazzharmonie. Terug in zijn vaderland richtte hij zijn band 440 op, 440, vernoemd naar de standaard stemtoon in de muziek, en bracht hij in 1984 zijn debuutalbum uit. Zijn grote doorbraak kwam met Bachata Rosa in 1990. Een album dat wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht en hem zijn eerste Grammy Award opleverde. Guerra wordt alom geprezen om de manier waarop hij traditionele Dominicaanse ritmes, zoals merengue en bachata, heeft verweefd met jazz, salsa en poëtische, vaak sociaal geëngageerde teksten. Nummers als Ojalá que hueva café, bijvoorbeeld. Dat soort nummers behoren tot de meest gevierde composities uit de Latijns-Amerikaanse muziek. In de loop van zijn carrière won Juan meer dan 30 Latin Grammy Awards en 3 Grammy Awards en verkocht hij wereldwijd tientallen miljoenen platen. Naast zijn muziek zet hij zich als UNICEF Goodwill Ambassador in voor kinderen in de Dominicaanse Republiek. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Nou even praten over fruit als bondgenoot tegen ziekte. Wanneer we denken aan het voorkomen van ziekten, dan denken we al snel aan dokters en medicijnen en onderzoekingen. We denken minder snel aan een schaal kersen, een guyave of een handvol bessen. En toch, wat we dagelijks eten is misschien wel de meest onderschatte vorm van preventieve geneeskunde die ons ter beschikking staat. Fruit zit vol antioxidanten, stoffen die celschade door zogeheten vrije radicalen tegengaan. Die celschade ligt mede aan de basis van veel van de aandoeningen waar we op oudere leeftijd het meest voor vrezen. Hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en chronische ontstekingen. De Hartstichting wijst er bijvoorbeeld op dat mensen die regelmatig fruit eten een merkbaar lager risico lopen op een hartinfarct of beroerte, mede dankzij de kalium, de vezels en de antioxidanten die in vruchten als citrus en kersen in ruime mate aanwezig zijn. Ook specifieke vruchten krijgen steeds meer wetenschappelijke aandacht. Guyave, rijk aan vitamine C en aan stoffen die de bloeddruk gunstig lijken te beïnvloeden. Zuurzak, waarvan bepaalde plantstoffen onderzocht worden op hun mogelijke rol bij het afremmen van celgroei, tonen aan dat wat eeuwenlang volksgeneeskunde werd genoemd, vandaag steeds vaker wetenschappelijke bevestiging krijgt. Dat betekent niet dat fruit een wondermiddel is natuurlijk, of een vervanging voor medische zorg. Het betekent echter wel dat de keuze voor een vrucht in plaats van een bewerkt tussendoortje, dag na dag, jaar na jaar, meetelt. Preventie is zelden een groots gebaar. Meestal is het een kleine, herhaalde keuze. En hier is Nick McKenzie met een van mijn favorieten uit het verleden, Peach.

Een vrolijk melodietje heb ik het altijd gevonden. Nick McKenzie's Peaches on a Tree. Nick McKenzie werd geboren als Nick van den Broeke op 2 maart 1950 in Bandung op het Indonesische eiland Java. Als tiener zong hij eerst bij de groep Secrets, voordat hij lid werd van de band Road, waarmee hij in 1971 een hit scoorde met Never Leave Me Lonely. Daarna begon hij aan zijn solo-carrière onder de artiestennaam Nick McKenzie. Zijn echte doorbraak kwam in 1973 met One Is One, dat de tweede plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. Later dat jaar volgde Juanita, een hit in zowel Nederland als Duitsland. En in 1974 scoorde hij opnieuw, onder meer met het liedje dat we net lieten horen, Peaches on a Tree, dat de vijfde plaats in Nederland behaalde. Zijn debuutalbum Nick McKenzie verscheen in 1973 en werd gevolgd door tal van andere platen, waaronder Tell the World in 1975 en Hello Good Morning in 1980. Dat was trouwens zijn laatste grote hitsingle die de 20ste plaats in de Nederlandse hitlijst bereikte. Maar hij bleef ook daarna actief in de muziek met albums als Inspiration van 1990, Saved by the Grace in 1997 en meer recent Mystic in 2010. En Mystery in 2013. En zo heeft Nick McKenzie dus een carrière opgebouwd die inmiddels meer dan 5 decennia omspant. Maar laat ons terugkeren naar het voordeel van een vruchtrijk leven. We gaan nu praten over fruit als spiegel van geduld en rijping. Want daar denken we niet zo vaak aan. Er is een les in fruit die niets met vitamines te maken heeft en alles met tijd. Een vrucht laat zich niet haasten. U kunt een manja, of mango als u wilt, niet dwingen om vandaag rijp te zijn omdat u er vandaag zin in heeft. Ze rijpt wanneer ze rijp is, niet eerder. Diezelfde wetmatigheid geldt, en zo blijkt dat telkens weer, voor onszelf. Onze groei, onze genezing, onze innerlijke rijping, die laten zich evenmin afdwingen. In veel filosofische en spirituele tradities wordt de vrucht dan ook gebruikt als beeld voor menselijke ontwikkeling. Men spreekt over de vruchten van geduld of over een mens die tot rijping komt. Dat is geen toeval. De cyclus van een vrucht, van bloesem naar groei, naar rijping, naar het delen van zoetheid met anderen, weerspiegelt bijna exact de manier waarop wijsheid, karakter en innerlijke rust zich in een mensenleven ontvouwen. Onderzoek naar mindfulness en welzijn bevestigt iets vergelijkbaars vanuit een andere hoek. Mensen die leren omgaan met de eigen tijd, in plaats van voortdurend tegen die tijd te vechten, die ervaren minder stress en meer voldoening. Een vrucht eten met aandacht en zonder haast kan zelfs een kleine oefening in dat soort aanwezigheid zijn. Misschien is dat de stilste les die fruit ons te bieden heeft. Niet alleen wat het doet voor ons lichaam, maar wat het ons kan leren over onszelf. Dat het goede zich niet laat afdwingen en dat wat rijpt in zijn eigen tijd uiteindelijk het zoetst is. Hier is een heerlijk werkje van de Merry Man, Mangoes.

Mango woman is calling out, mango ripe, mango sweet. De Merryman ontstonden in 1962 in Barbados, toen een groep muzikale vrienden hun eerste optreden gaf in de Driftwood Cellar Bar aan de beroemde Gap in St. Lawrence. De gage die ze kregen voor die avond bedroeg destijds omgerekend nog geen 20 Amerikaanse dollar. De band met de karakteristieke stem en het herkenbare gefluit van zanger Emile Streker voorop ontwikkelde een eigen, aanstekelijke vorm van calypso, doorspekt met invloeden uit Latijnse muziek, funk en de lokale stijl. De Barbadiaanse stijl, kan je zeggen. Hun onmiskenbare geluid bracht hen al snel voorbij de grenzen van hun thuiseiland. Ze bereikten de nummer 1 positie in verschillende Europese hitlijsten en traden op in zalen zo groot als Carnegie Hall, Madison Square Garden en de Royal Albert Hall. Nummers als Beautiful Barbados, Yellow Bird en Big Bamboo groeiden uit tot een blijvend onderdeel van het Caribische muzikale erfgoed. In 2019 werd Emile Streker geridderd voor zijn bijdrage aan de Barbadiaanse cultuur. Jammer genoeg is Sir Emile Streker niet zo lang geleden overleden, op 19 juni 2026, op 90-jarige leeftijd. En met hem is het doek gevallen over een tijdperk waarin de Merryman 6 decennia lang het geluid van Barbados de wereld introkken.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Beste luisteraars, we zijn jammer genoeg weer aan het einde gekomen van deze aflevering van De Andere Kant. Vandaag stond alles in het teken van fruit. En wat een rijkdom bleek daaruit te putten. We spraken over fruit als de eenvoudigste en meest onderschatte gezonde gewoonte die we onszelf kunnen aanmeten. Iets wat onze grootouders vaak al aanvoelden, lang voordat de wetenschap het bevestigde. We stonden stil bij wat fruit doet voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. Die stille motor waar we zelden aan denken, maar die zoveel bepaalt over hoe we ons voelen. We spraken over fruit als bondgenoot tegen ziekte, als een klein herhaald gebaar van preventie dat zich jaar na jaar terugbetaalt. En we sloten af met een iets minder tastbaar onderwerp. De vrucht als spiegel van geduld. Als herinnering dat wat werkelijk goed voor ons is, zich zelden laat afdwingen en zijn tijd nodig heeft om te rijpen. 4 stukjes fruit, zou je kunnen zeggen. Maar 1 boodschap. En dat is dat de natuur ons voortdurend voedt op manieren die we niet altijd opmerken. Ik wens u nu een fijne maand verder toe. Met misschien iets meer fruit op tafel dan gewoonlijk, hopelijk, hè? En tot de volgende keer. Pas goed op uzelf en op elkaar. Dit was Joan Marcus.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
5: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, goedemiddag. Wees welkom. Normen hier, het programma Marticipatie, waar wij u straks vragen om mee te doen. Dat is sowieso. En net kon ik niet praten, want ik moest kouwen. Een moffel voor mij. Ben de in beweging. En ik heb een specialist vandaag in de studio. Straks gaat u het fijne ervan horen. Maar ik mag niet met een mond vol praten. Ik moet kouwen. Zoveel mogelijk kouwen. Heb ik gedaan. Er zit nog een restant ergens, maar ik kan ermee leven. Goed, luisteraars, laat mij u vertellen dat wij vandaag ook het trieste bericht binnen hebben gehad. Dat mevrouw Tara Umrosing Pharma er niet meer is. Een week geleden hebben we hier een bijeenkomst georganiseerd. Omdat we het verhaal hadden gehoord dat het niet goed gaat. En een paar mensen waren op bezoek. En hebben hun verhaal verteld hoe ze Tara hebben leren kennen. En wat ze allemaal heeft betekend voor velen. Dus bij deze condoleren we de hele Surinaamse gemeenschap. Natuurlijk haar familie eerst. Maar u ook, indien u vond dat ze goed werk heeft verricht. Ze heeft haar best gedaan. Maar helaas, Siki Kong. En nu is ze er niet meer. Dus we condoleren haar later. Misschien meer uitgebreide informatie over Tara. Ik weet dat Maureen ermee bezig is. Zij is namens Mart bezig op haar manier. En dan gaan wij vrij uitgebreid of dieper op zaken in. Wat betreft Tara Umrosing Pharma. Sterke, respectvolle vrouw. Heeft haar best gedaan. Maar agwe, sari. Goed, vandaag gaan we het even ook hebben over uw mond, uw moffel. Wat eet u allemaal? Hoe eet u? Wat eet u? Wat gebeurt er allemaal wanneer u eet? Maar eerst, zoals afgesproken, een bijdrage van collega Sam Jones. Tot zo. Je zou het niet zeggen, maar het slavernijverleden werkt nog altijd door in onze gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid. Op de Moffo Academie, een uniek concept, delen deskundigen hun kennis en ervaring en krijgen deelnemers praktische tips voor een gezonde en smakelijke toekomst. U gaat nu luisteren naar een verslag van de eerste bijeenkomst.
1: Moffo Academie begon met een bakje soep. Geen okrosoepel of pindasoepel, maar heerlijke groentesoep. Van onder andere broccoli, courgette en pijnboompitten. Meer dan 40 personen doen mee aan de bijeenkomsten die toegespitst zijn op een gezonde toekomst.
2: Ik ben Rolien Mathurin. Ik ben van Surinaamse afkomst. Wij Surinamers houden van lekker eten.
1: Doen.
2: Ik heb diabetes, ik heb slaapapneu. Dus dat wil zeggen, ik moet iets aan mijn gezondheid gaan doen. Weet je dat het beter gaat?
1: Het unieke van Moffo Academie is dat hier voor de eerste keer een link gelegd wordt tussen het slavernijverleden, voeding en wat we eraan kunnen doen. Want hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, overgewicht of zwaarlijvigheid, diabetes, ze kunnen een gevolg zijn van het verleden. Weet ook mondhygiënist Patricia Sweet, initiatiefnemer van Moffo Academie. Ze heeft zich verdiept in de materie.
3: Ik kwam erachter dat mensen, vooral de nazaten van het tot slaaf gemaakte, toch verschillende systemische ziektes hadden. Zoals diabetes en hoge bloeddruk. Het zal toch wel ergens aan liggen. En ik zag het ook in de mond. En toen dacht ik, misschien is voeding wel belangrijk.
1: En daar zit de link met goedkope en vroeger ook hardnodige voedzame slavenkost. Die zijn oorsprong vaak vindt in de koloniale tijd. We noemen ze tegenwoordig traditionele Surinaamse en Caribische gerechten. Zoals lekkere moxalesi, funji of bachao.

0: Vis was voor de rijke planters. Vis was voor de plantagehouders. Vis was niet voor ons verse vis en vers vlees. Maar als de vis al niet meer zo goed was, konden we het zouten. En als er dan vis was, gezouten vis, waren we heel blij. Dus we hadden dan rijst met een beetje zoute vis. En dat was heerlijk, we waren gelukkig. En het geluksgevoel, dat hebben we nog steeds als we jarig zijn. Dan hebben we heerlijke moxalesi met zoute vis. Wakkel jouw moxalesi. Maar we zijn dan blij. Maar dat is van vroeger, het is overgeleverd. Wij als nazaten van de tot slaaf gemaakt vinden het nog steeds een delicatesse. Als we wakkel jouw moxalesi op onze feesten hebben.
1: Feesten en lekker eten, dat mag natuurlijk wel. En onze traditionele gerechten mogen we behouden. Maar we moeten geen bergenrijst eten en veel gezonder eten.

0: Meer vers fruit. Sowieso minder zout en ook veel minder zoet. Voedingsexpert Ineke Ebers, die ook betrokken is bij Moffel Academie, kwam met een zelfgemaakte verrassing. Een chocoladegebakje leek het wel. Heerlijk. Zoet.
1: Daar zitten dadels in. Ja, die zijn gezoet met dadels. Die zijn natuurlijk meer zoet. Maar met de hele dadel. Dus niet de stroop of de suiker eruit halen, waardoor het weer heel slecht is voor je bloedsuiker. Maar echt de hele dadel. Zodat er ook veel vezels in zitten. Veel vitamine en mineralen zitten er in dadels. En gek genoeg is het heel zoet. Maar is het toch veel beter op je bloedsuikerspiegel. Dus deze taart kun je gewoon eten. Zoveel je wil.
0: Gezond eten is ook lekker.
1: Heel lekker, ja, veel lekkerder nog. Dan krijg je smaak tenminste weer terug.
0: Mm-hmm. Is je lekker?
2: Super, fantastisch. Blij maken.
3: Doe 10 keer. En 7 en 8.
0: Moffel Academie is niet alleen passief kennis opdoen en lekkere dingen proeven, maar ook bewegen. Onder aanvoering van Patrick IJzer zwaaien met de armen. En dan gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en opstaan en weer gaan zitten en weer opstaan.
4: Ik laat ze ogenschijnlijk gekke dingen doen, maar dat is juist het bewegen. Ze doen het een paar keer, op een gegeven moment, hè, je hoeft maar een paar keer te gaan zitten en te gaan staan, te gaan zitten en te gaan staan. Wat er namelijk gebeurt, is dat je hart gaat sneller kloppen. Je bloeddoorstroming komt op gang. Je gewrichten bewegen. Hè? Er komen stoffen vrij. En dat is wat het met iemand doet. Hè? Bewegen. Bewegen is heel belangrijk.
0: Goed voor de vertering ook van het etering.
4: Ja, kijk, je moet niet natuurlijk als je goed gegeten hebt meteen gaan hardlopen. Want dan is het niet goed. Maar wat het met je doet, je wordt je bewust van je lichaam. Je gaat letten op je voeding. En dat zijn dingen die je nodig hebt. Net wat je zegt, het een kan niet zonder het ander.
5: Nou, de eerste aflevering was dit van de Moffel Academie, die onlangs van start ging. Volgende week een verslag van deel 2, gemaakt door Sam Jones. Moffel. You Moffel. Ja, you Moffel sa inya alasani. Wees opgepast, want ze zit hier vandaag in de studio, luisteraars. Niet om ons bang te maken, maar ze is hier om ons meer duidelijkheid te geven. Ze zit hier. We zijn blij, het heeft een tijdje geduurd, want ik heb het al een keer over gehad dat we er gaan uitnodigen, vrij uitgebreid praten. Maar vandaag is ze hier namens Moffel, initiatiefnemer, mevrouw Patricia Smit. Welkom in de studio.
6: Dank je, Norman.
5: Goed, voor de nieuwe luisteraars vragen we altijd, hoor. Wie is Patricia Smit? Wat doet ze? Wat vindt ze leuk om te doen en wat vindt ze absoluut niet leuk?
6: Nou, Patricia Smit is heel enthousiast, vooral nu. Maar ik ben mondhygiënist en ik heb me vanwege het feit dat er zoveel patiënten bij mij in de stoel zitten met allerlei systemische ziektes, ben ik op zoek gegaan naar de missing link. Want er was iets aan de hand in die mond. Sommige patiënten kreeg ik gezond. En bij de anderen, ik deed precies hetzelfde. En het ging niet. En ik dacht, er is iets, maar ik weet niet wat het is. Ik zit al meer dan 27 jaar in Amsterdam Zuidoost, in de praktijk, Groeneveen. En ik heb best wel veel ervaring, want 5 jaar daarvoor werkte ik ook al in Zuid. In die tijd was het Zuidoost een no-go area, niemand wilde in Zuidoost zitten. Maar ik vond het een grote uitdaging om ook in Zuidoost te zitten, in de Bijlmer. En wat mij opviel is dat ik het elke keer net niet gezond kreeg. Mm-hmm. Uiteindelijk ben ik na jaren op zoek gegaan te zijn naar de missing link, heb ik het gevonden. Maar als je erover wil praten, dan moet je er ook een studie van maken. Dus ik heb 4 jaar gestudeerd. Ik ben afgestudeerd ortomoleculair geneeskundig therapeut, HBO-niveau in Balk, Friesland. En daarna heb ik nog een jaar maag- en darmverdieping gedaan. En nu ben ik doorgegaan op de universiteit en ik doe dan de klinische psychoneuro-immunologische wetenschappen.
5: Kijk.
6: En ik ben erachter gekomen dat alles met alles verbonden is. Je kan niet een mond apart van het lichaam zien. De mond zit in hetzelfde lichaam. Dus alles is met alles verbonden. Als je de mond gezond wil krijgen, moet je de rest van het lichaam ook gezond krijgen.
5: Ja.
6: Zodat je een optimaal resultaat krijgt. En dat is wat ik dus wil verkondigen. Kijk, mijn studie heeft duizenden euro's gekost. Maar niet iedereen kan en wil de studie doen. Dus mijn missie is om het zoveel mogelijk aan mensen uit te leggen. Waar ze hoeven er niet voor te betalen. Maar ik denk dat als wij deze informatie aan de mensen, als we dit allemaal vertellen, dat ze zelf de juiste keuze kunnen maken. Dus wij gaan ook niet zeggen, nou dat en dat mag je niet eten. Nee. We vertellen, wat doet het met je? Wat gebeurt er in je lijf als je bijvoorbeeld brood zou eten? Wat doet het met je? En dan kan je zelf bepalen, nou, vanaf nu eet ik dat en ik eet dat.
5: Mm-hmm. Nou, dat is mooi, want net heb je mij een stukje brood gegeven hier. Is het brood, bruin?
6: Het is notenbrood.
5: Notenbrood, oké. Maar ik zag boter erop. Toen zei ik van, jee, ik eet geen boter. Waarom dat je, zet je boter erop? Ze zegt van, nee, eten. Ja. Waarom?
6: Nou, het allerbelangrijkste van een broodje met boter is de boter. Ik zal niet helemaal alles vertellen over de granen, want dat is dan zou je op de Moffo Academie moeten komen. Maar boter, dat zijn de juiste vetten. Maar dan moet je wel roomboter nemen, dus geen margarines of halverines of al die andere verschillende boters. Ook de vetten zijn heel erg gezond. Je kan geen vet verbranden als je geen vetten toevoegt aan je eten. Dus als je een salade neemt zonder vetten, dan gaat die salade niks doen. Dus je doet de salade, dan doe je groene olijfolie op. Dus doe je wel de juiste vetten.
5: Mm-hmm.
6: Hè, onze kokosolie, onze olijfolie, is eigenlijk de beste oliën.
5: En daar gaat die discussie weer. Hè? Ik hoor mensen soms zeggen, nee, kokosolie, niet goed. Het stolt. Alle olie dat stollen, dat stolt, is niet goed voor ons.
6: Nee,
5: wordt
6: dat is
5: gezegd.
6: Helemaal niet waar. En er is nergens geen wetenschappelijk bewijs dat dat zo is. Integendeel is kokosolie het allerbeste olie voor je lijf, voor je lichaam, binnen en de buitenkant. Allerbeste, zelfs beter dan olijfolie, zou ik bijna willen zeggen.
5: Weer gezegd hier, luisteraars, via Maart heeft u het gehoord. Bespreek het ook met uw huisarts of wie dan ook. Dat je heren kokosolie gewoon door
6: kun je gewoon gebruiken.
5: Je bent hier om, je hebt gezegd ook, ja, ik hoop dat er vragen ontstaan uit het gesprek wat wij net hebben uitgezonden, ook van Sam Jones, is mooi. Mooi om te zien, hè? Het is ook op YouTube te volgen, hè?
6: Ik het wel. Ik wilde erbij zeggen, Norman, je hebt geen brood gemaakt van granen. Je hebt dus echt brood gekregen gemaakt van noten.
5: Van noten.
6: Het is gewoon een notenbrood. Het houdt je de hele dag. Heb je een verzadigd gevoel. Het doet niets met je bloedsuikerspiegel. Het piekt helemaal niet. Integendeel. En het gaat op je verbranding zitten. Dus eigenlijk heb je het beste brood gegeten. En een roomboter erbij. Zodat je je vetten kan verbranden.
5: Ja. Nou, het was niet een grote bigitouwer, luisteraars. Een stukje, een klein stukje. Dus, maar
6: het vult wel.
5: Smaakt naar meer, eerlijk
6: en
5: gezegd.
6: En het mooie hiervan ook is, en dan komen we op het andere puntje waar we het vooral over hebben gehad. Hmm. En daar had je het net ook al over, Norman, kauwen.
5: Kauwen, ja.
6: Kauwen is echt zo essentieel, zo belangrijk. We zijn, want dan beginnen spijsvertering. We zijn ook met een soep begonnen, hoorde je in dat filmpje. Maar in de soep, op de soep, hebben we pijnboompitten, we hebben notenstukjes, we hebben verschillende stukjes bosuitjes. De soep staat dus gevuld, zodat we kunnen kauwen. Mm. Anders denkt het lichaam, er komt drinken aan, maar er komt eten aan. En kauwen begint eigenlijk al in je mond. Je spijsvertering begint in je mond.
5: Ja.
6: En als je goed kauwt, dan maak je voedsel kleiner, je mengt met speeksel en dan begint het deel van die hele spijsvertering. En daarna komt er voedsel in je maag. Mm. En we hadden het, het is van mond tot kont, hè, dus je doet het in je mond. Daarom moffo betekent mond vol gezondheid. Je mond moet niet alleen gezond zijn, ook wat je in je mond stopt moet gezond zijn. En als het dan in je maag komt, heb je maagzuur nodig. En maagzuur heeft een hele belangrijke functie, onder andere bij het verteren van eiwitten. En bij onze bescherming tegen bepaalde micro-organismen. Bijvoorbeeld, in de mond zijn er een heleboel bacteriën. En sommige zijn heel gevaarlijk. Zo gevaarlijk dat het hart- en vaatziekten kan veroorzaken. Maar als je die bacteriën zou slikken, doorslikken, dan gaat de maagzuur, jouw maagzuur, gaat ervoor zorgen dat die bacteriën geëlimineerd worden. Toch? Want die bacteriën zijn de foute bacteriën. Heb je niet genoeg maagzuur, dan gaat die door naar je darmen en daar veroorzaakt je natuurlijk problemen. Probleem eigenlijk voor van deze bacteriën, en ik zal het noemen, het is de Porphyromonas gingivalis, je kunt het opzoeken, die kan bij ontstekingen in de mond, dus hij mag in je maag komen, dan wordt hij door je zuur helemaal doodgemaakt, maar het probleem is met mensen met parodontitis, is dat zodra het bloed in je mond, kunnen bacteriën via de bloedbaan naar het hart komen. Dus dat is eigenlijk zo belangrijk. Je moet niet meer bloeden in je mond. Die mond moet gezond zijn. Zodra je poetst of je gebruikt een tandenstoker.
5: Ja, ja, ja.
6: En je ziet bloed aan je tandenstoker.
5: Ja.
6: Moet je meteen bij me komen.
5: Wat? Ik zie het vaak hoor.
6: Norman, dan mag jij direct bij me komen. Want ik doe ook tandenstoker elke dag en ik bloed niet.
5: Hmm.
6: Die bloedbanen moeten vooral niet open liggen. Dat is die bacteriën die eigenlijk in je mond leven, in een pocket. Als die via de bloedbaan naar binnen komen, ja, waar gaat het bloed naartoe? Wordt toch gepompt? Dus het allerbelangrijkste is, je mond moet gezond zijn.
5: Ja.
6: En parodontitis, ik vertelde het ook al eerder. Als je een operatie krijgt, een hartoperatie, en je hebt parodontitis, het bloed in je mond, trekken ze al die tanden. Ik had de patiënt, ik vertelde dit verhaal en ze zei, Patricia, mijn baas, dit is gebeurd met mijn baas. Hij was boos. Hij kwam, hij had een hartoperatie en ze hebben al zijn tanden getrokken. En hij was zo boos, maar nu heeft hij geen tanden meer. En toen vertelde ik waarom ze dat doen. Want de kans dat het weer gebeurt is groot.
5: Zo.
6: En als die tanden eruit zijn, zijn die bacteriën ook weg. Maar eigenlijk willen we onze tanden behouden,
5: ja,
6: hè, Norman?
5: Ja.
6: Want we willen wel kauwen. En tanden zijn zo belangrijk om ons voedsel fijn te kauwen. Ook gewoon, je gezicht ziet er dan ook beter uit. Anders gaat het wat hangen, want als je geen tanden meer hebt, heb je natuurlijk geen houvast. Dus weinig bot. Dus het is een dubbele, die naam is dubbel.
5: Zo.
6: Mond vol gezondheid, die mond moet gezond zijn, maar ook wat je in je mond stopt. En dan komen we weer terug bij maagzuur. Zorg dat je mensen die dan oprispingen hebben en die vinden, oh, ik heb zoveel maagzuur. Nee, nee, nee, je hebt juist een tekort aan maagzuur. Want als je een tekort aan maagzuur hebt, kun je je eiwitten niet verteren. En dan gaat het een beetje rotten. Want doordat je die eiwitten niet kan verteren, blijft die hangen. Ik sacheer een beetje hoor. Mm-hmm. Beetje Jip en Janneke taal. Nou, dan rot het. En die rottingsbacteriën, dat komt omhoog. Die zuren. Heb je genoeg maagzuur? Heb je nergens last van. Kun je alles goed verteren? Kun je alles goed knippen? Al die eiwitten. En maar als je, ik zeg ook altijd tegen mensen, Heb je last van maagzuur dat opkomt, heb je te weinig maagzuur. Hm. En je hebt genoeg nodig om alles aan te kunnen.
5: De luisteraars zit hier vandaag niet namens Norman, hè. Ze is gekomen namens alle luisteraars. Het verhaal is ook verteld, hè. Slavernij, oorzaak en gevolg. Het is ergens gebeurd. We eten zo'n visie. Eens heb je me ook een mooi verhaal verteld waar ik van schrok. Over roti. Iets met roti. Met dan nog aardappel en dan nog iets erbij.
6: Ja, het is
5: kan je het nog eens een keer vertellen?
6: Ja, het is echt te veel.
5: Wat was het nou?
6: Nou, we eten aardappelen op onze roti. Ja. Dat is allemaal zetmeel op zetmeel. Heel veel glucose komt naar binnen. En ons alvleesklier is niet in staat al die insuline aan te maken om die glucose weg te vangen. Dus eigenlijk zouden we... Kijk, er is ook een ei bij, hè?
5: Ja.
6: Je kan makkelijk ook een ei gewoon eten met groenten. Dat is eiwitten met koolhydraten. Dus die combinatie is fantastisch. Maar we eten veel te veel. Kijk, Surinamers eten ook aardappelen op hun rijst, hè?
5: Ja, ja.
6: Het is dubbel. Je doet toch ook geen rijst op je aardappelen. Dus Nederlanders doen dan ook niet bergen rijst op hun aardappelpuree. Het is en-en.
5: Hmm.
6: Dus eigenlijk zouden we... Weet je wat we zouden moeten doen, Norman? Je moet naar je bord met rijst kijken. Dan halveer je het. Er is een ruimte voor groenten. Maar eigenlijk, en eiwitten, we hebben zoveel rijst op ons bord, we scheppen zoveel, dat er geen ruimte is voor groenten en eiwitten. Dan doen we het op ons rijst. Maar zo werkt het niet. Halveer je portie, dan heb je opeens zoveel plek om genoeg groenten en eiwitten erbij te doen.
5: Ja, oké. Okay.
6: En daarna haal je 3/4 van je rijst weg. Dus eerst begin je met halveer je portie. Wat ik ook stiekem heb gedaan, maar Norman, en ik heb het niet echt verteld, maar iedereen krijgt dus een bord, een soepkom en een schotel mee. Want ik ga niet staan wassen, je krijgt eten, neem je het mee naar huis, volgende keer neem je het weer terug. Maar een bord is ietsjes verkleind.
5: Ja, zonder dat ze het weten.
6: Dus eigenlijk, als je vol bord opschept, is het al minder. Want je bord is klein. Kleiner. Het is nog wel een bord.
5: Ja.
6: Maar als je het vergelijkt met de borden thuis, merk je...
5: Dat het kleiner is. Oké, Moffo. Mooie naam trouwens. Hè? Dat doet me direct denken aan, nee, je mond is zo belangrijk wat je erin stopt. Voor wie is het bedoeld? Je zei het is gratis. En als ik nu luister en ik zeg ik wil meedoen, wat dan? Wat moet ik doen?
6: Ja, je kan zo meedoen, Norman.
5: Ja.
6: Wat ik wel vraag is dat de mensen eerst bij mij komen, want ik neem een kweek.
5: Hmm.
6: Ik neem een bacteriekweek uit je mond en dat stuur ik naar het laboratorium. En daar kun je precies zien welke bacteriën je hebt, Norman.
5: Zo.
6: En dan weet je ook als je die gevaarlijke bacteriën hebt. Dus er zijn 2 gevaarlijke, de aggregatiebacter actinomycetum comitans en een Porphyromonas gingivalis. En die noem ik Trump eigenlijk.
5: Trump?
6: Ja, en waarom noem ik hem Trump? Omdat hij in zijn eentje niet zoveel kan doen. Maar wat doet hij? Hij mobiliseert die andere bacteriën die eigenlijk een beetje twijfelden. Die maakt hij slecht. Dat zijn de spathobionten. Dus eigenlijk kun je ook goed worden, maar hij maakt je slecht. Dus net als wat Trump deed om het Capitool aan te vallen, kon hij niet in zijn eentje. Maar hij heeft gewoon doodgewone mensen die hun kinderen naar school brachten, heeft hij helemaal boos gemaakt. En die zijn massaal Capitool met z'n allen, duizenden, zijn ze het Capitool gaan. Nou, dat gebeurt er in je mond. Als die PG, die Porphyromonas gingivalis, er zit, is niet eens zo gevaarlijk als die andere, maar hij kan, doordat hij met z'n allen gaat aanvallen, dan wordt hij wordt dan zo gevaarlijk dat die ontstekingen gigantisch en groter en veel bloeding en veel pus en veel, hè, dat gebeurt er dan in de mond.
5: Oké. En, maar voordat ik naar je kom, hè, dus we hebben een afspraak.
6: En dan, ja.
5: Goed, stel je voor dat ik zeg van oké, dan ga ik extra goed poetsen, want ze gaat...
6: Dat maakt niet uit.
5: Oh.
6: Ik kan ze toch vinden.
5: Wauw.
6: En dat komt omdat die bacteriën die ik wil vinden, die zitten in de diepste pockets. Je kan poetsen wat je wil, jij komt niet in die pockets. En die bacteriën veranderen dan in anaerobe. Dus ze kunnen overleven zonder zuurstof. Want in de diepste pocket is vocht. En daar gaan ze dan wonen. En daar gaan ze het bot, jouw bot afbreken. En als je bot afbreekt, vallen je tanden uit je mond.
5: Ja, ik ken een verhaal van een dame die zei dat haar tanden spontaan uitvielen. Ja.
6: Botafbraak, parodontitis. Dus je komt en dan kijk ik naar de situatie natuurlijk. Ik neem een kweek, stuur ik naar het laboratorium. Dan doe ik de interventie, want dit is een interventie. Dus een gezonde eten, gezonde leefstijl. Het gaat nog veel verder, hè. Want de docenten die ik heb uitgekozen zijn... Kijk, we hebben allemaal de opleiding gedaan, maar ik kan niet alles, Norman. Mm-mm. Ik heb wel van alles gemaakt en gedaan. En ik doe ook een stukje met sofrologie. Dat is dus iets anders, dat komt op een ander moment. Maar ik heb de docenten uitgekozen omdat dat hun expertise is. En dat is die interventie. En vanaf de eerste dag zeiden mensen al... Ik ga iets veranderen. Want nu pas snap ik het. Nu begrijp ik het ook veel beter. Want ik heb het ook echt zodanig uitgekozen dat het mensen pakt. Ik ben zelf Surinamer. Ik woon zelf in de Bijlmer. Ik werk in de Bijlmer. Ik kan een klein beetje aanvoelen wat mensen belangrijk vinden om te horen. En wat zouden ze kunnen veranderen in hun leven. Mm-hmm. Dus ik merk ook dat mensen dat wel... Want je kan het aan een heleboel mensen vertellen, maar het dringt niet tot ze door.
5: Nee.
6: Pas op het moment dat je het op een dusdanige manier vertelt dat ze het echt tot zich, dat ze het begrijpen, dan komt die verandering in hun leven.
5: Ik heb de luisteraars nog niet opgeroepen om te bellen, maar ze voelen zich geroepen om te bellen. We hebben de telefoons hier rinkelen. Dus ik ga de eerste beller zo direct in de uitzending zetten. Maar er was nog iets. Mijn tandarts, want ik heb een tandarts. Hè. Ik ga,
6: sowieso.
5: Zo. En die zegt, je moet vloggen.
6: Flossen.
5: Na het eten.
6: Flossen?
5: Hè. Flossen, ja, met een bepaalde maat
6: stoken. Ja, met ragen.
5: Ja, ragen, ja, dat heeft ze gezegd.
6: Ja.
5: En je moet het elke dag doen.
6: Ja, en weet je waarom, Norman?
5: Ja.
6: Ik vergelijk het, en nu ga ik weer even sacheren. Ik vergelijk het altijd met een oksel. Als jij doucht en je wast je hele lichaam, je doucht dus alles, maar je vergeet je oksels, dan ruik je nog steeds naar zweet. Als je poetst en je vergeet tussen je tanden te stokeren, heb je eigenlijk niet gepoetst.
5: Wat?
6: Want tussen je tanden, daar gaat het zitten. Net als die oksels. Het heeft geen zin om te douchen als je oksels niet doet. Je hebt zelfs mensen die niet eens kunnen douchen, maar hun oksel doen ze wel snel om fris te zijn. Dus zelfs als je niet kan poetsen, maar als je die rager gebruikt, ben ik al blij. Daar gaat het zitten. Daar gaat het koeken. Daar gaat het broeden. Daar komen die bacteriën eruit. Daar gaat het ontsteken. Omdat je het niet doet. Daar blijft het allemaal in... ertussenin. En het is echt waar, Norman. Voor de grap zou je moeten stoken en het moeten ruiken.
5: Zo.
6: Je valt bijna flauw. Omdat het al bijna gaat rotten. Want als je het elke dag doet, dan blijft het fris. En ik raad ook mensen aan eerst te flossen of te stoken of te rageren. Ragertjes vooral. Dan is het fris en dan poetsen. Maar dan gaat die frisheid tussen die tanden. Als je eerst gaat poetsen en dan ga je ragen, ja, dan komt die troep er weer uit. En dan. Dus probeer eerst te ragen, dan is het lekker open. Dan ga je poetsen, dan komt die frisheid. Want je hebt mensen, ja, ik heb net gepoetst en toch ruiken ze iets in je mond. Van, jij hebt wel net gepoetst, maar ik ruik toch iets.
5: Nou,
6: dat zit dus omdat ze tussen hun tanden... niet hebben schoongemaakt. Dat zijn je oksels.
5: Wow.
6: Je ruikt toch de zweet als je bent gedoucht.
5: We leren hier veel. Hoor. We zitten in de klas. Stel. De luisteraars van mama die schrikken zo thuis. Want ze denken van, oh, al die tijd. Wie daar? Welkom in de uitzending. Goeiedag. Hallo beller. U bent erin hoor. Ik hoor u. Op de achtergrond. Dan hebben we geen tijd. Dan laten we de lijn vrij voor andere luisteraars. 020-471-4291. Luisteraars, wat hoort u hier allemaal? Schrikt u ervan of zegt u, maar nee hoor, dit wist ik al lang, ik doe het elke dag. Elke dag ben ik bezig met hoe noem je ze weer? Die
6: ragers.
5: Ja, die
6: ragers,
5: met een kleine
6: stokers.
5: Tandenborstel, zo'n dunne.
6: Een kleine borstel.
5: Doen.
6: Kleine
5: dus
6: borstel.
5: Elke dag kan geen kwaad.
6: Kan geen kwaad. Het is juist heerlijk en fris als je het elke dag doet. En dan bloedt het ook niet meer.
5: Hmm.
6: Dan stopt het bloeden meteen. Na een paar dagen, als je dit elke dag doet, bloedt het nooit meer.
5: Zo, en de grote vraag is nu, is het besmettelijk? Want Norman houdt van zoenen, kussen. Niet ik alleen, maar ook anderen, hè. Die kussen de hele dag.
6: Wat bedoel je? Is wat besmettelijk?
5: Dat wat in mijn mond gebeurt, kan ik het overdragen. Ja.
6: Kijk, je zegt het heel goed, ja. Norman. Eigenlijk is dit helemaal niet besmettelijk. Maar overdracht vindt direct plaats bij kussen.
5: Zo.
6: Direct. Dus wie je ook kust, vindt direct overdracht plaats. Maar is het erg? Ik had het al eerder gezegd. Nee, als jij een gezonde mond hebt. Als ik een gezonde mondflora heb, een goede mondhygiëne, kan ik iedereen zoenen. Maar die bacteriën van die man die dus ontstekingen heeft, gaan dood in mijn mond. Want ze willen op een plek waar er geen zuurstof is.
5: Mm.
6: Maar ik heb geen diepe pockets. Dus ik zal het proeven. Het zal een beetje zout aanvoelen. Ik weet het, weet ik niet. Een beetje. En dan, maar het doet niks met mij.
5: Oké. Okay.
6: Maar als jij geen goede mondhygiëne hebt, en je zoent iemand, dan kunnen die bacteriën heerlijk gedijen in jouw mondflora.
5: Zo.
6: En dan wordt het extra cumulatief erbij. En dus heb je nog veel meer schadelijke bacteriën. En dan, het is de omgeving die je creëert dan,
5: ja.
6: Hè?
5: Ja. Je bent in de uitzending. Je bent erin. Welkom. Goedemiddag. Maat Radio.
3: Ja, met Anne.
5: Welkom, mevrouw Anne.
3: Ja, ik had dit onderwerp al eerder aangekaart. En ik weet niet of u zich nog kan herinneren. Ik heb al eens het 7 uur morgens ga ik nog mijn gebit flossen en ragen. Ja. Want ik heb gelezen ook dat als je die bacteriën in je mond, en je kunnen dus naar je dingen gaan, in je bloedbaan, hè? Naar je hersenen en je hart.
5: Ja.
3: En dan kun je ook een hartstilstand of zo krijgen of een beroerte. Dus dat wetende neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ja.
6: Dus, heel mooi. Heel mooi. En het is niet om mensen bang te maken.
3: Wat zegt u?
6: Het is niet om mensen bang te maken, maar het is wel iets om over na te denken.
3: Ja. Ja, je mond heeft heel veel connecties met de rest van je lichaam, hè?
6: Klopt.
3: Je hersenen en je hart.
6: Klopt.
3: Ja, dus is een heel belangrijk deel van je lichaam, wat je eigenlijk goed moet onderhouden en verzorgen.
6: Ja, heel mooi gezegd. Heel belangrijk deel van je lichaam.
3: Ja,
6: klopt.
3: Ik moet even gaan googlen wat is eerst belangrijk. Maar ja, u bent tandarts, u kan het mee. Ik heb ook tandarts.
6: Ik ben mondhygiënist. Nou, ik zal u vertellen.
3: Primair even mondhygiënist of naar de tandarts voor onderzoek, voor controle.
6: Allebei hoor.
3: Maar wat ga je eerst doen? Welke volgorde bedoel ik?
6: Altijd eerst naar de mondhygiënist. Dan is het lekker schoon en open en fris. En dan kunt u naar de tandarts gaan. Dan kunnen ze foto's maken of gewoon kijken als er gaatjes zijn. Maar ik ben dus gespecialiseerd in het tandvlees tot de wortelpunt. Dus alles eromheen.
3: Ja.
6: En dat is echt een specialisme.
3: Orthodontie of hoe het heet, hè?
5: Oké. Okay.
6: Ja.
5: Dankjewel hoor, Anne.
3: Ja, is goed hoor.
5: Oké.
3: Okay. Fijne dag.
5: Ja. Maar nu zit ik thuis. Ik luister en ik zeg van ja, maar ik heb een tandarts al bijna 20 jaar. Moet ik overstappen? Want als ik dit zo hoor.
6: Nee, maar je mag nooit overstappen.
5: Je mag niet overstappen.
6: Als je tandarts hebt, moet je zeker bij je tandarts blijven.
5: Maar ik vind
6: ben Patricia, een mondhygiënist.
5: Juist.
6: Dus dat is wat anders.
5: Ah, vertel het verschil.
6: Kijk, een tandarts die moet een heleboel dingen kunnen.
5: Mm-hmm.
6: He, ze moeten kunnen vullen, boren, xenobehandelingen, protheses, bruggen, noem maar op. Maar ik En ze moeten ook tandvlees doen, maar daar krijgen ze veel te weinig van op hun opleiding. Wij krijgen 4 jaar alleen het tandvlees tot de wortelpunt. Wat gebeurt er daaronder? Hoe is het met de micro-organismen? Hoe belangrijk is dat gedeelte? Het is ook echt een specialisme. Want als wij er niet zijn, vallen al die tanden eruit. Heeft de tandarts ook niks te doen. Dus we zijn een belangrijke schakel. Maar omdat we zoveel met bloed bezig zijn, daarom is die opleiding, het is ook een beschermd beroep. Hè? Want ja, we moeten ook, wij zijn zo gespecialiseerd erin. En gezondheid begint echt in de mond. En ik merk dat, om weer even terug te komen, en daarom kun je gewoon bij een mondhygiënist komen. De tandarts is juist blij
5: als je
6: naar de mondhygiënist gaat. Ah. Want dan zien ze, maar soms zien ze door de bomen het bos niet eens, omdat het zo ontstoken is. Het is voor een tandarts ook vreselijk om een bloedende mond te zien, want ze gaan natuurlijk kijken. Maar het mooie is, als die mond niet bloedt, als die mond gezond is, dan kunnen ze veel beter werken als ze moeten werken in de mond. En even terug, Norman, op dat stukje dat je zei, is het besmettelijk? Er is wel iets dat besmettelijk is, maar dat is een koortslip. Dat is een herpes.
5: Mm-hmm.
6: Als iemand dat heeft, moet je zeker niet zoenen, Norman.
5: Oké.
6: En dan heb je direct.
5: Koortslip.
6: Ja, dat is een koortslip.
5: Ja.
6: Dat is ook altijd aan de buitenkant.
5: Oké.
6: Terwijl aan de binnenkant een afte of zo, dat is helemaal niet erg, zo'n plekje. Mm-hmm. Maar een koortslip is altijd aan de buitenkant. Dus let daarop. Dat is pas echt, want dat is een virusoverdracht. Mm-hmm. Hè? Dat is pas erg. Daar kom je nooit meer vanaf.
5: Zo.
6: Ja. Hm. Maar nogmaals, de bacteriën waar we het over hebben zijn agressief, ze veroorzaken botafbraak, maar ze zijn niet besmettelijk, wel overdraagbaar.
5: Schrik hier vandaag, maar het is een bezoekje waard, zeg je. Kom een test doen, het wordt een kweekje genomen, zei je.
6: Ja, de bedoeling is eigenlijk waarom ik MOVO Academie ben gestart,
5: ja,
6: is omdat om de mensen te informeren. Maar of tenminste, dat gaat nog, dat moeten we nog onderzoeken. Aan het eind van deze vijfdaagse, want je bent dan 5 dagen aanwezig, van 1 tot 5, krijgt ook een certificaat, dan ga je aan de slag. Dat is dus de interventie. En gaan we kijken, wat doen die bacteriën nu?
5: Mm-hmm.
6: En hoe is het met je immuunsysteem? Kan het het beter aan? Hoe is die energieverdeling? Dan merken dat het veel beter gaat. Want ik heb een onderzoek gedaan in mijn praktijk, waarbij we mensen die al op gezonde toer waren, dus ze aten gezond, ze leefden gezond, dus ook leefstijl. Daarom hebben we ook bewegen erin. We bewegen te weinig. En die mensen heb ik ook gekweekt. En het blijkt dat zij geen ontstekingen hadden, geen bloedingen, en sommigen hadden ook die agressieve bacteriën, maar die deden niks. Want ze waren als het ware overroeld door je eigen immuunsysteem.
5: Mm.
6: Het is net als, misschien, kijk, we hebben allemaal kankercellen, hè? Maar bij de ene komt het en bij de andere niet. Snap je? Maar we hebben allemaal wel iets. Hè? En dan kun je allemaal, sommige bacteriën kunnen er zijn, maar ze kunnen niks. Omdat je immuunsysteem zo sterk geworden is door gezonde voeding, gezonde leefstijl, dat ze eigenlijk niks kunnen doen. Als je dan weer de hele dag gaat zitten seppen voor de tv en, of telefoon de hele dag, of je beweegt niet en je gaat weer allerlei, ik zal de namen niet noemen, maar allerlei hamburgers eten of en veel suikers, dan kun je ze weer tot leven wekken. He, dan kunnen ze weer agressief worden. Maar het is dus een combinatie van alles eigenlijk. Je leefstijl,
5: ja.
6: Dus bewegen. Daarom hebben we Patrick IJzer ook gevraagd om met ons te bewegen. Want bewegen, zoveel invloed op je hele metabolisme. Hoe je je voedsel verteert. Waar gaat die energie naartoe?

0: geen tas mee om boodschappen te doen. Ik ga gewoon lekker wandelen. Je krijgt die dopamine weer terug. Ja. Je krijgt dan zin, die serotonine. Zin om te gaan lopen. Zin om leuke dingen te gaan doen.
1: Oké, u bent erin. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, Norman en Patricia. Je spreekt met Celeste.
1: Celeste, ik hoor je niet zo goed. Volgens mij...
2: Oh, je hoort me niet zo
1: ja, we blijven praten hoor. Ik kijk even of er iets...
2: Praten. Ik ga die vraag stellen. Hoort Patricia mij wel?
0: Patricia? Ja hoor, ik hoor u.
1: Ja.
2: De vraag is, wat is beter om te poetsen? Een gewone tandenborstel of een elektrische tandenborstel? Dat is mijn vraag.
0: Wauw, dat is een hele mooie vraag.
2: Goed, dan blijf luisteren.
0: Ik heb zelfs daar een reclame voor gemaakt. Omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen elektrisch gaan poetsen. En waarom is dat? Een handtandenborstel kan nooit die bewegingen maken van een elektrische tandenborstel. Dan ben je echt een uur bezig om 2 minuten bewegingen die een elektrische borstel maakt na te bootsen, bij wijze van spreken. En je moet het eigenlijk zien als een fiets of de metro. Je kan nu van hier, ik zit nu bij Normen in Gein, ik kan de metro pakken en dan ben ik zo in de Amsterdamse poort. Maar u kunt ook lopen. Dan bent u veel langer onderweg. U komt er uiteindelijk, maar u bent veel langer onderweg. En dat is precies hetzelfde wat een elektrische borstel doet en wat een handtandenborstel doet. Dus die bewegingen zijn zo enorm veel echt gedaan op de computer. Het is bewezen dat er zoveel plak wordt weggehaald door een elektrische tandenborstel. En nogmaals, reclame maken we niet. Ik zal ook geen merken noemen, maar er is wel een heel fantastisch product die kleuren aangeeft. Poets je te hard, wordt hij rood. Poets je goed, is hij groen. Poets je te zacht, is hij blauw. En dat is de enige borstel die ik het beste vind. Omdat te zacht poetsen wil zeggen dat je plak laat zitten. Mm. Als je plak laat zitten, dan wordt het hard. Dan heb je tandsteen. Plak bestaat alleen maar uit bacteriën. Je wil elke dag die bacteriën uit je mond. In Suriname noemen we het kaas. Je hebt zo kaas aan je tanden. Kassie. Nou, dat moet je altijd weghalen. En dat, als je dat weghaalt, heb je nooit tandsteen. Wat is tandsteen? Hard geworden plak. Dus als u elektrisch poetst, haalt u alle plak weg. En u bent sneller klaar, u bent in 2 minuten klaar in plaats van echt een uur lang poetsen. En dan heb je ook nog met de hand, kun je te hard poetsen, je krijgt geen signaal of te zacht, je krijgt er geen signaal van. Dus dit is wel een hele mooie oplossing. We moeten ook meegaan met de tijd, zoals we ook een auto nu hebben. Vroeger hadden we dat niet, we hadden wel een ezel of een kar, of zelfs dat hadden we toen niet, we hadden paarden. Maar in elk geval, we hadden eigenlijk, nu hebben we een auto, nu hebben we elektrische borstels. Laten we meegaan met de tijd. En weet u, vraag dan als cadeau, als het een beetje te duur is, koop wel een goede. Vraag dat als cadeau, die schoen kost ook 100 zoveel. Maar dan heeft u gewoon een hele mooie tandenborstel dat jaren meegaat. En iets dat u elke dag nodig heeft.
1: Nou heb ik gisteravond een stukje agouteren gegeten, kalmetti, alles erop en eraan en ik ben gaan slapen. En dan ga ik morgenochtend poetsen. Ik ga zo slapen, zonder om te poetsen. Hoe gevaarlijk is dat?
0: Nou Norman, dat is eigenlijk wel een...
1: Ik neem het extreem. Ik ben vergeten om te poetsen.
0: Ja, kijk,
1: hoe erg is het?
0: Kijk, vergeten om te poetsen is niet erg een keertje.
1: Hmm.
0: Maar als je dan die agouteris en wat u allemaal eet, Norman, als dat tussen je tanden blijft zitten, want daar gaat het zitten, gaat niet op je tanden, hè, dat gaat echt ertussen zitten, dan gaat het daar rotten, want het is warm in je mond. Het heeft een bepaalde temperatuur, het gaat sneller. Hè, als het vriest, dan weet je dat het je vlees niet bederft, maar als het zo warm in je mond is, gaat het veel sneller, het rot veel sneller. En als je 's morgens wakker wordt en je gaat poetsen, en je vergeet ook nog te rageren, dus al het vlees is er nog steeds tussen en het gaat door het rottingsproces. Nou Norman, dat is echt heel erg. Niet alleen dat het ruikt, maar eigenlijk zouden we 's avonds juist moeten poetsen en 's morgens poetsen we omdat we vinden dat ons mond stinkt. Daarom poetsen we 's morgens, maar eigenlijk moeten we 's avonds poetsen, zodat we 's morgens niet zoveel hoeven te doen.
1: Voor het naar bed gaan.

0: Ja.
1: Alles wat je hebt gegeten probeer
0: eerst
1: weer.
0: Ragen.
1: Eerst rageren, ja.
0: En dan poetsen.
1: Oké. Okay. Heel goed, u bent erin. Welkom, luisteraars. U bent
2: dag,
1: erin.
2: Norman.
1: Ja,
2: dag. Dag Jimmy.
1: Dag Jimmy.
2: Norman, heb ik je overhoofd gezien gisteren of was je niet erbij bij EBG 90 jaar?
1: Nee, ik was er niet bij.
2: Oké, heb ik dat goed geconstateerd.
1: Mm-hmm.
2: zo sta vast een man die ook bij jubileum altijd aanwezig is. Anyway, maar van de poetsen, het klopt wel, die nieuwe tandenborstel is beter dan die oudere versie. Maar ik heb vroeger ging gewoon met die standaard borstel poetsen. En de tandartsklas altijd, ja, had veel werk met tandstil weghalen, maar met die elektrische tandenborstel niet. Dus geeft me 5 minuten mee, brengt wel dezelfde kosten in rekening, hè?
1: Oké.
2: Okay.
1: Ja.
2: Maar voor de rest, ja, die nieuwe...
1: Maar hoe zit het met jou? Is je gebit goed? Jimmy, laten we het daarover hebben, want er zit een specialist hier.
2: Nee, gebit is goed. Iedere keer zijn die tante zegt van niet twee uit te halen.
1: Oké. Heel goed, hou zo.
2: Want ik moet s'avonds elektrisch en s'morgens met die gewone tandenborstel.
1: Oké. Heel goed. Patricia, ter afronding. Dankjewel, hoor, Jimmy.
2: Okay,
1: we moeten naar het nieuws en de boodschappen. Je hebt veel verteld, hoor. Dit gaan we zeker een paar keer herhalen. Vertel ons wat we moeten doen en waar kunnen we terecht. Misschien willen ze rechtstreeks contact met je hebben.
0: Ja, ze kunnen bellen naar Praktijk van Mondhygiëne, Groeneveen 3. Nummer is 020-600-9198.
1: Dat is snel.
0: 020-600-9198. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds op zoek... Ik ben nu weer aan het werk om weer voor de volgende groepen extra subsidie aan te vragen. Zodat mensen helemaal niks uit hoeven te geven.
1: Okay.
0: Maar je kan je wel alvast aanmelden natuurlijk. En we maken er natuurlijk een fantastische academie van. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 10 september Arnhem, Musis Stadstheater. 13 september Amsterdam Concertgebouw. 14 september Schouwburg Utrecht. En 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero, te kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day kom ik daar eind of ding. Een sweet periode.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio maandagmiddag. Marticipatie, improvisatie. U heeft gehoord. Patricia Sweet heeft ons even tot nadenken gebracht. Let op je voeding. En hoe ga je om met die bacteriën in je mond? Hoe voorkom je dat? En wat kunnen ze allemaal veroorzaken? Ze heeft gezegd, ze komt graag terug. We volgen u haar ook via internet. Vandaag heeft u geluisterd naar een eerste aflevering via Mart. Sam Jones die maakt een vijfdelige serie. En het is te volgen op YouTube. Gewoon Sam Jones intoetsen. Dan op YouTube, dan volgens mij wijst het zichzelf voor. Bijna een maand, langer dan een maand bijna geleden was hij in de studio en hij is terug, zoals afgesproken. Dat is de heer Benny Brown.
1: Goedemiddag, Norman.
0: Yes, Benny Brown, een bekende radiopersoonlijkheid, is op internet. Nee, het is geen internet, hè, waarmee hij bezig is. Bij die bekende radiostation die goed wordt beluisterd,
1: ik,
0: zeg je?
1: Ik ben te beluisteren op de maandag, normaliter dus vandaag. Mm-hmm. Maar vandaag heb ik mezelf vrijgegeven.
0: Mooi.
1: Bij Dance Radio Amsterdam.
0: Dance Radio Amsterdam. En dance is gespecialiseerd in?
1: We draaien dus dance.
0: De naam vandaag, zegt het al,
1: ja. De naam, maar ook R&B, hip-hop... Ja,
0: mooi.
1: Dat soort dingen.
0: R&B, hip-hop en laatst heb je me verrast.
1: Precies.
0: Toen je zei van nee, ik ben ook, ik ga mee.

0: betekent. Ja, hip-hop.
1: Weet je, kijk, heel veel mensen kennen mij natuurlijk van de ballads.
0: Juist.
1: Daar ben ik ooit mee begonnen. En Anthony Hamilton was onlangs hier. Mm. En ik werd door een paar mensen geconfronteerd met de vraag van, wanneer ga je weer ballads draaien? En ik leg ze uit van, luister, als ik alleen maar ballads had blijven draaien, dan was ik niet zo ver en niet zo lang in die industrie gebleven als dat ik nu ben.
0: Ah.
1: Doordat ik dus breder ben gegaan, dus R&B en ook hip-hop, kan ik dus ook met andere artiesten werken.
0: Hé, daar zeg je wat inderdaad.
1: Dat heeft voor mij de deur geopend.
0: Ja. Je bent meegegaan met de stroming. Ja,
1: precies.
0: En maar dan ga je straks ook meegaan met AI, want wat ons, op ons afkomt nu allemaal.
1: Sterker nog, ik ben er al mee bezig. Ja.
0: Ja?
1: Je kan het altijd ter ondersteuning gebruiken. Het hoeft niet zo te zijn dat bijvoorbeeld jouw programma helemaal overgenomen wordt door AI. Je kan hem ter ondersteuning gebruiken.
0: Ja.
1: En ja, heel veel mensen die zetten gelijk hun voet op de grond van, nee, dat ga ik niet doen.
0: Ja,
1: ja, hey, het is je eigen keus, absoluut.
0: Dat was laatst een discussie. Want Jette.
1: Ja,
0: gebruikt AI.
1: Ik heb het verhaal gelezen.
0: Hij vond het erg.
1: Ja.
0: Sommige mensen dan. En zeiden, nee, je ontkomt er niet aan.
1: Mm-hmm.
0: Je moet ermee omgaan. Daarnaast moet ik je toch ook vragen van nieuws. Wat heb je gevolgd in het nieuws? Want net heb je een onderwerp aangesneden. Sami dacht, hé, wacht even. Daar kunnen we het ook over hebben, want die Umberto Tan wordt vader, 60 jaar, kranten vol. En wat zei je net?
1: Ja, mensen moeten gewoon met hun eigen zaken bemoeien. het is niet jouw leven, toch?
0: Ja.
1: En kijk, wat dat betreft, ik blijf het zeggen, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Ik woon hier sinds 1971. Met dit soort dingen, je moet je vingers niet gaan branden.
0: Hmm.
1: Maar aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, Umberto heeft natuurlijk ook aan het boulevarddesk gestaan om andermans leven.
0: Ah.
1: Snap je? Dus fight fire with fire. Oh. Dat is nu wat je krijgt.
0: Okay.
1: Dat krijg je nu natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, goed. Iedereen heeft zijn eigen mening.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg, hey, het is die man zijn leven. Who cares? In elk geval niet bij mij. Snap je? Zo kijk ik ernaar.
0: Ja. Zo, luisteraars, u hoort het allemaal en u heeft misschien ook een verhaal te vertellen straks, hoor. Komt u maar in, mogen even een sein. Benny Brown is hier. Hij is eigenlijk, hij doet geen talkradio, draait muziek meer,
1: ja.
0: Gezelligheid, hip-hop. En zo, ik ben vergeten om hem te vragen van, jongen, breng een paar pokoes van je mee. Want nu heb ik hem gevraagd. Hij zei, ja, dat had je eerder moeten vragen. Ik heb er niet aan gedacht. Ik denk, ik kom gewoon te gast. Doe je ding en ik doe mee. Maar als ik het had gevraagd, had hij zijn eigen muziek meegenomen. Toch wil ik hem even weer terugbrengen in de tijd van toen. En hij gaat het zelf aankondigen. Wat hoort hij hier? Kijk even in de Eurocamp. Ja, hij begint te... Ja... Ja, denk na. Dit moet eerst komen.
1: In eerste aanleg zou ik zeggen, dit is een intro van Rick James, maar...
0: Ja, lijkt erop. Maar ja. Nu komt het. Oh, dit is een extended version.
1: Ja, daarom.
0: Vandaar. Speciale versie. Daarom herken je het nog niet, maar het komt eraan. Lange, hè?
1: Ja, lange beretorie. Dit is lange beretorie.
0: Ja, nu. Jimmy
1: Oh, Change.
0: Oké, dan. Mooi, man.
1: Ja, You Are My Melody.
0: Ja, oké, dan. Jimmy Jam, Terry Lewis. We gaan even terug in de tijd. Change, You Are My Melody.

0: Jam, Terry Lewis. Hebben mooie pokus achtergelaten. Ze zijn er nog, die twee. Hoe kennen ze, die Jimmy Jam en Terry Lewis? Wat hebben ze nog meer gedaan? Want jij kent de artiesten vooral. Dat is jouw specialiteit. De artiesten en hun managers.
1: Karen White, bijvoorbeeld.
0: Oké.
1: Okay. Maar natuurlijk Janet Jackson.
0: Mm-hmm.
1: Niet te vergeten Alexander O'Neill.
0: Hey. Ja.
1: Dus eigenlijk alles wat uit Minneapolis, bijna alles wat uit Minneapolis komt, komt eigenlijk van de hand van Jimmy Jam en Terry Lewis. Ja. Zij zaten ook in de band The Time.
0: De Prins. Prins had ze weggestuurd.
1: Door een ruzie, inderdaad. En Prins heeft eigenlijk wel spijt gehad, denk ik, van het wegsturen van die mannen. Want wat ze vervolgens gedaan hebben is onbeschrijfelijk.
0: Mm-hmm. Ze zijn groot geworden.
1: Ja, absoluut.
0: Miljoenen verdiend. Mm. En ik hoor ze de laatste tijd niet meer. Ik weet niet wat ze doen.
1: Oh, ze zijn wel degelijk bezig hoor.
0: Ja?
1: Oh, absoluut.
0: Oké. Okay.
1: En kijk, Karen White was natuurlijk hier met Moederdag.
0: Ja.
1: En ik kon natuurlijk met haar over haar ex praten.
0: Ja.
1: Terry Lewis. Van, hey, hoe zit het? We zijn nog steeds vrienden.
0: Oh. Ik dacht dat ze met ruzie uit elkaar zijn.
1: Nee, maar dat zijn de verhalen, weet je. Maar als je een kind hebt, dan is dat toch een andere verhaal, hè?
0: Ja. Welke artiest was laatst in Nederland? Net had je het over één.
1: Anthony Hamilton.
0: Anthony Hamilton, ja. Paradiso.
1: Uitverkocht huis.
0: Ja, heb ik gehoord.
1: Uitverkocht huis. Ja, mensen stonden echt in de rij van, zijn er nog kaartjes? Nee, sorry. Ja.
0: Heb je hem ontmoet?
1: Ik heb hem ontmoet, ja. Ja, maar ik bedoel, dat is mijn ding. Weet je, lekker low profile mijn werk doen.
0: Ja.
1: En ja, dat heeft mijn hypotheek betaald. Nee, maar zo moet je het zien. Maar daarom zeg ik, wat ik eerder zei. Als ik alleen maar ballads was blijven draaien, had ik die mogelijkheden niet. Maar nu heb ik wel de mogelijkheden om met andere grote namen te werken.
0: Ja. Mooi. Zijn er nog namen waarvan je zegt van, hou die in de gaten, die zijn opkoming of is er nog steeds aan de top?
1: Volgende week maandag bijvoorbeeld in 013, dat is in Tilburg, staat Ella May. Dat is een Engelse zangeres, echt van de wereld gewoon.
0: Ella May?
1: Ja, Ella May. Ja.
0: Ik nooit van gehoord, wat
1: nooit
0: doet ze?
1: Nou. Het is meer R&B, met een vleugje.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, nice. Luisteraars, indien u van die tijd bent, hè, u kunt de jaren 80 meenemen. Maar u mag ook zeggen van, nou, ik wil graag ook horen over nu hiphoppers. De boy of no. Vertel over ze, wat vindt u van ze? Wie oh wie? 020-471-4299. We hebben het over muziek. En muziek verbindt. Sommige mensen die gaan door, anderen zijn blijven steken. Mm-hmm. Dus misschien kunt u ons wat tips geven van waarnaar we moeten gaan luisteren.
1: En vooral voordat mensen een spervuur op mij afsteken.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil even benadrukken dat mijn werkgebied, zoals ik het altijd noem, voornamelijk met mensen uit Amerika is.
0: Mm-hmm.
1: Dus als mensen mij over Nederlandse artiesten vragen gaan stellen, dan moet ik daar een antwoord op schuldig blijven.
0: Of Natska Sekoloko.
1: Nee, dat soort dingen moet je me echt niet vragen.
0: Maar je kent ze wel.
1: Ik woon hier sinds mijn 11e.
0: Ja.
1: Ik snap je? Ik bedoel, er is zoveel in mijn leven gebeurd.
0: Ja. Nee, dat is begrijpelijk.
1: Misschien moet ik toch mijn boek gaan schrijven.
0: Hé, hey, daar zeg je wat. Geen slecht idee.
1: Ja.
0: Ik zie heel veel instrumenten hier, jongen. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, maar goed. Dat zien we straks, ja. Maar er wordt gebeld. Twee lijnen zelfs.
1: Sam?
0: Even kijken. Hey, wie bent u? Welkom. Nee, u bent het niet. Dan is het...
2: Ja.
1: Ja,
0: bent u dat?
2: Met Lisbeth Norman.
0: Ah, Lisbeth, welkom. Hoe gaat het?
2: Goedemiddag. Als de andere meneer Brown.
0: Brown heet hij. Benny Brown.
2: Ja, trouwens, Natska Sekoloko, ik was er zelf niet hoor, maar ik was er iemand die waren in het concertgebouw, hè, gisteren.
0: Ja, dat was geweldig, heb ik gehoord. Ja, in het concertgebouw, ja. Natska Sekoloko.
2: Koloko, ja.
0: Andere tori.
2: Heel bijzonder, ja.
0: Mooi,
2: heel
0: mooi.
2: Bijzonder. En ik denk dat ze vandaag in meer en vaart zijn, volgens mij. Maar ik bel om te zeggen, weet je, het is zo leuk. Laatst hebben ze, om terug te gaan in de tijd, hè. Het is leuk, ontzettend leuk. Aan de ene kant denk je, what the fuck? Wat is dit? Weet je, dat was 50 jaar geleden. Dus dat was van radio, iemand zette van een of andere omroep, hoor. Die zette een fragment van de Tafaris.
0: Hey. Ja.
2: Heaven must be missing an angel.
0: Ja.
2: Dus ik maakte een opmerking. Ik zeg, nou, moet je nagaan, hè. Bijna Schal Haarlem, 50 jaar geleden. Ja. Was ik bij de eerste optreden van de Tafaris.
1: Mm-hmm.
2: In Haarlem.
1: Ja.
2: Dus vandaar mijn opmerking van, hoe is dat mogelijk? Weet je wel, de tijd vliegt en de tijd is een soort sluipmoordenaar ook, hè. Weet je? We hebben op 28 oktober, weer 50 jaar geleden,
1: Is het niet Songs in the Key of Life? Is het album?
2: Ja, die gaat hij, dat komt hij doen op 28 oktober, is hij in de Ziggo Dome. Stevie Wonder.
0: Oh.
2: Ja, ik probeer een kaartje te scoren. Maar nee, Norman, de kaarten zijn verschrikkelijk duur.
0: Waar moet je aan denken?
2: 200 ja. zoveel, 300 zoveel.
1: Ja. Ja.
2: Misschien, ja, ik zit te kijken naar €150 zo. Misschien nog 150. Maar ik wil niet, nee, 2, 3 zoveel is mij te heftig. En natuurlijk, ik ben bij Mojo's heb ik gekeken. Maar daar zijn ze, die vroege kaarten, die vrijdag is die verkoop begonnen en die zijn allemaal uitverkocht.
1: Ja.
2: Dus die duurdere klassen kaarten zijn er nog. Maar u weet hoe dat gaat, hè, met die oplichters, mensen die kaarten opkopen.
0: Ja.
2: En dan voor dubbele of driedubbele van de prijs, misschien zelfs het vierdubbele van de prijs, weer willen doorverkopen.
0: Black market, ja.
2: Ja, dus ik weet het niet of het mag dat lukken. Maar mensen die geïnteresseerd zijn, Stevie Wonder is er. En het gaat puur om dat album, hè?
0: Dat is best verkocht, volgens mij nog steeds.
2: Ja, 50 jaar geleden, 1976, is het uitgebracht. Ja. Dus. Songs from the Key of Life.
1: Songs in the Key of Life.
0: Ja,
2: ja. Isn't She Lovely, Sir Duke.
1: Ja, ja.
2: Weet je wel, daarvoor komt hij speciaal naar Nederland.
0: Wauw.
2: Om dat te vieren. Dus Norman, if you win, wel loten. Dan mag ik

0: dame
1: Abum. Abum. Hey, dankjewel.
0: Hey,
1: dag. Hey, ze brengt het mooi. Hey. We gaan één voor inderdaad terug. Ja, 1976 is dit. De gebroeders Tavares. Heaven must be missing an angel. Flashback.

0: Oké, luisteraars, we waren ruim 50 jaar terug in de tijd met Tavares. Heaven must be missing an angel. Waar gaat de tijd? Mm-hmm. 76, jong. Dans, discotheek, tot die, jong.
1: Maar Norman, kijk met dit, hè. Dit is eigenlijk disco-muziek.
0: Ja.
1: En wij hebben het tegenwoordig over R&B-muziek. Maar zeg maar zo'n beetje in de jaren 70 hadden we dus bands, maar ook groepen als inderdaad Tavares, People's Choice, ja. Misschien dat je dat nog kan herinneren.
0: Ja, ja, ja.
1: Die mannen met die grote buiken en do it any way you wanna. Die maakten niet echt stappen. Die deden maar gewoon wat. Maar dat was echt allemaal disco. En ik denk zo'n beetje rond 82, 83, dat we de terminologie R&B zijn gaan gebruiken. Mm-hmm. En is disco eigenlijk meer op de achtergrond geraakt.
0: Ja, disco werd geboycott, hè, door een groep witte omroepers, radiopersoonlijkheden, de man bij Wraak. Want de disco was in aanzien.
1: Ja, maar
0: de man kon boycott had, Tori.
1: Dat heb je altijd eigenlijk al gehad in muziek. Als je kijkt naar het verhaal van rapmuziek.
0: Ja.
1: Hè? Dat toen meneer Reagan, Ronald Reagan eigenlijk tegen de NWA was. Die jongens uit Los Angeles.
0: Ja.
1: Waar Dr. Dre onder andere in zat. Dat hij een soort actie is begonnen om rap tegen te gaan.
0: Ah.
1: Dat is nooit van de grond gekomen. Maar vanuit de politiek in Amerika is wel een movement gestart om tegen rap te zijn.
0: Okay.
1: En kijk wat het nu geworden is.
0: Ja. Snief heeft niet geholpen.
1: Nee, maar dat wou ik dus zeggen. Zelf de witte man, die eet er nu van.
0: Ja, ja, ja, ja. En is de, ja, aardig wat artiesten, hoor. Ja. Die mee eten.
1: Precies.
0: Ja. Oké, heb je iets gevonden in je telefoon waarvan je zegt van luister, nou laten we ook gaan naar de huidige tijd. Kon Lukusep Satide.
1: Ja, kijk, ik krijg dagelijks mailtjes van labels, hè.
0: Mm.
1: Omdat ik er toch heel dicht op zit. Het is heel gek wat ik nu ga zeggen.
0: Mm.
1: Er is, ik weet niet, kan jij daarop?
0: Waarop?
1: Op het, in het systeem?
0: Nee, kijk, als je het hebt, dan heb ik een snoertje hier.
1: Ja.
0: En als je het in je telefoon doet, dan kan ik hem zo in de uitzending gooien. Je hebt iPhone.
1: Dat klopt.
0: Oké. Okay. Nou, meteen gooi je naar uitzending met de luisteraars hier, af verschil van vroeger en nu. En wat er nog moet gaan komen ook nog.
1: Ja,
0: de telefoon rinkelt even, laat me even kijken wie aan de lijn is.
1: Ja.
0: Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag. Met Rivolino spreekt. Jullie hebben het over muziek, hè?
0: We hebben het over muziek van toen en nu.
2: Van toen en nu.
0: Ja.
2: Ik wil even teruggaan naar de jaren 80, want ik ben zelf van 1984.
0: Mm-hmm.
2: En het is eigenlijk way back. De laatste tijden ben ik veel bezig op YouTube om muziek te luisteren van Betty Wright.
0: Betty Wright, ja.
2: Jazeker.
0: Bekend, ja.
2: Ja, zeker. Ik heb nog hele mooie songs gemaakt.
0: Welke vond je mooi van haar?
2: Wat ik mooi vind, dat is... even kijken, ik dacht dat het moet 1987 geweest zijn of 1988, ik weet het niet meer. Wat een favoriet van mij is, is No Pain, No Gain.
0: Ah,
2: is een favoriet van me.
0: Ja, nou, je hebt een goede smaak.
2: Jazeker. En dat doet me denken aan thuis. Want bij ons werd die muziek ook thuis gedraaid.
0: Mm.
2: Ik was nog wel vrij klein. Maar ja, je wordt met muziek opgegroeid, weet je. Je wordt ermee grootgebracht.
0: Yeah.
2: En dan had ze ook nog... ik dacht dat het ook in 88 geweest moet zijn, maar ik weet het niet. Dat was After Deep Pain.
0: Ja, had ze ook.
2: Is ook een hele mooie ballad.
0: Ja.
2: En volgens mij, als ik het goed heb, werd dat vroeger in Club Caribbean ook gedraaid.
0: Ja, zie ik, hè?
2: In Amsterdam. Want u heeft daar ook een tijdje gedraaid.
0: Ja, in die club heb ik dat soort nummers ook vaak afgedraaid, ja, van Betty Wright.
2: Zie je
0: no
2: al wel.
0: No Pain, No Gain, After the Pain en nog veel meer.
2: Ja, en ze had twee uitvoeringen van Tonight is the Night. Je had de originele versie uit 1974. En dat is de studioversie.
0: Ja, en die lange live versie.
2: En die lange live versie was volgens mij, moet denk ik ergens geweest zijn, 2012, 13 denk ik.
0: Nee, die was...
2: Nee?
0: Nee, die was in... Al in de jaren 70, hè? Tonight is the Night. Die lange versie.
1: Mm-hmm.
0: Ja, eind jaren 70. 79, 80 misschien. Maar de lange.
1: Ja. Ja, maar ik kan mezelf herinneren dat Betty Wright eigenlijk het licht zag met Clean Up Woman.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Volgens mij begon het daarmee.
0: Dat is haar eerste hit geweest, ja.
2: Daar heb je het over. Het was eind 60, het was begin jaren 70. Mm. Want ze was geboren in 1953.
0: Mm. Zo. Ja.
2: Ik ga eens kijken of ik wat albums van er op cd kan zoeken.
0: Oké. Goed zo.
2: Voor mezelf.
0: Dankjewel voor je bijdrage.
2: En nog even een korte. Je had ook nog 12-inch versies. Had je ook bijvoorbeeld... ik heb de originele 12-inch versie van... Sweet Dreams van Annie Lennox en de Eurythmics. We kennen natuurlijk de verkorte uitvoering van de jaren 80 op de radio. Maar ik heb de 12-inch versie.
0: Zo.
2: Op LP.
0: Nou, dat is uniek.
2: Dus dat was eventjes mijn korte rubriek van de jaren 80.
0: We zijn blij met je, Rivellino. Dankjewel voor je bijdrage, hoor.
2: En jullie mogen dit soort onderwerpen vaker in de uitzending
0: bespreken. Dat moet je Benny vaker nodig.
2: Ik zal het aan Benny doorgeven. Dus je hebt het gehoord, Benny.
0: Oké.
1: Ik zal geen ruimte in mijn agenda maken.
2: Oké, meneer Brouwer.
0: Oké. Dank je. Dag. Joep, heb je wat gewonnen? Heb jij wat daarvan tegenwoordige tijd?
1: Het is moeilijk, hè? Vanaf het telefoon is het moeilijk. Ik zit nu in mijn Dropbox.
0: Oké. Luisteraars, we hebben het over muziek, het verschil van vroeger en nu. En natuurlijk de toekomst, want daar kijken we ook naar. Wat gaat er gebeuren? Want we zien tegenwoordig veel... AI gebruik, maar de oude nummers. Hey, ik hoor wat.
1: Ik heb wat voor je gevonden.
0: Dit is hip-hop. Wat is dit? Van wie?
1: Dit is eigenlijk R&B met een vleugje hip-hop.
0: En het is van nu?
1: Het is van nu. Hij is nog helemaal niet bekend.
0: Oh. En de name?
1: Je zal versteld staan als ik het zeg.
0: Oké, dan laten we even gaan luisteren eerst.

0: Ja, Pretty Girl heet het volgens mij.
1: Precies,
0: dat heb
1: precies,
0: ik gehoord,
1: precies,
0: Pretty Girl.
1: Precies.
0: Maar wie is dit?
1: Zijn naam is Eli Derby. En je schrijft het gewoon zoals wij die Surinaamse familie hebben. Met de naam Derby.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dit valt onder R&B inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Bijna, zou ik zeggen, het is een ballad.
1: Ja, maar dat is het niet.
0: Nee, hoe dansen ze hierop dan?
1: Dat ga jij mij vertellen.
0: Ik ben geen danser, man. Nee, ik ben een slow dancer.
1: Ja, ja, ja.
0: Of doen ze het toch anders?
1: Want tegenwoordig...
0: Die jongeren van nu dansen geen slow meer.
1: Nee, ook, precies.
0: Zoals we het vroeger deden.
1: Ja, nee. Dat is verleden tijd.
0: Ja, nee. Ja. Ze dansen losjes met wat bewegingen. Ja. Met hun handen. Goed. Luisteraars, als u zegt... Ja, ik wil ook graag mijn bijdrage leveren in Pocutori. Want we hebben het over muziek van vroeger nu. En... De toekomst, misschien heeft u iets gehoord waarvan u zegt van draai die. Dan ga je horen wat er nu gebeurt in de R&B showbusiness. Hip-hop ook, hè, want we gaan ook mee. Hip-hop is razend populair. Ze verdienen miljoenen.
1: Ja.
0: À la day when you artiesten komt op het gebied van hip-hop. En ze zijn sterren met allures ook soms nog. Ook.
1: Ja.
0: Want oefening misdraag bent toe.
1: Mm-hmm. Ja, dat is als het naar je hoofd stijgt.
0: Ja, goed zo. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Heeft u een zoon, een dochter thuis die u ook een beetje moe maakt? Want dat mooie pompa bas dat in onze die zodanig of een meisje, dan, want ook meisjes doen het. Die hebben hun eigen favoriete artiesten. En ze doen het huis soms een beetje shaken ook, hè, want burengerucht. Nou, vertelt u het. Komt u maar. Misschien bent u ook meegegaan met de jongeren, uw neefjes, nichten. Misschien doet u ook mee. Dan weer hier in uw toera. 020-471-4291. Nou, als er niets is, dan ga ik weer terug, hoor. Want dit is een old-time favorite. Hij doet het nog steeds goed. Af en toe hoor je hem op de radio, op de dance radio's, want die gaan ook vaak terug in de tijd. Deze is hem geworden. Uit Zweden. 1975, een wereldhit voor ABBA. The Dancing Queen.

0: The Dancing Queen. ABBA. Uit Zweden. Flashback. Ja, dat was een hit hoor. Deze CD vaak op de radio, maar ook discotheek.
1: Ja.
0: De bedaans zijn Lozo. Benny is bezig te kijken op zijn telefoon wat hij nog meer heeft. Maar van aanstaande maandag. Beide, dus deze maandag beide niet, maar volgende week
1: wel. Volgende week maandag.
0: Hoe laat? Hoe laat?
1: Van 6 tot 9.
0: Dat is een aardige ritme, joh.
1: Ja,
0: jongen,
1: ja, ja, maar jongen, het eerste uur is altijd classics, maar dan meer uit het jargon, zal ik maar zeggen.
0: Oké. Dus, waar kunnen ze terecht? Op welke frequenties?

0: FM.
1: Wij hebben geen frequentie, hè? Wij gebruiken. Oh. We hebben een DAB-zender.
0: DAB?
1: Ja, DAB Plus.
0: Hmm. Maar als ik.
1: Maar online kan je altijd via danceradio.nl.
0: Oké. Okay. En dus op de computer, laptop, iPad.
1: Ja.
0: De telefoon kan het wel, maar als ik een pocket radio heb...
1: Dan gaat het niet. En als de mensen echt meer over me willen weten, mijn biografie staat daar. Wat ik allemaal gedaan heb in het leven.
0: Nou, stuur ze nog eens een keer ernaartoe nou.
1: Right. Danceradio.nl.
0: Hmm. mooi toren.
1: Maar mezelf zit ik niet op social.
0: Nee.
1: Omdat ik wil gewoon rust.
0: Oh.
1: En als je met social bezig bent, willen mensen te veel dingen van jou weten.
0: Ja,
1: en ik ben, zeker omdat ik met bekende mensen werk, krijg ik dus, kan je kaartje regelen? Kan je dit? Kan je, nee, dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Ik zeg altijd Ticketmaster. Ja, maar snap je, kijk, als je met high profile mensen werkt, moet je natuurlijk ook een beetje om hun privacy denken.
0: Ja.
1: Het gaat niet alleen om mij. Kijk, ik word betaald om bepaalde dingen te doen. En voor mij is het van belang dat ik aan het eind van de maand ook gewoon mijn rekeningen kan betalen.
0: Helemaal waar.
1: En niet dat andere mensen ineens mij, aan de mijn stoelpoten zitten te zagen omdat ze ook hetzelfde willen.
0: Hmm.
1: Ik ben er ook niet zomaar ingerold. Ik ben ook gevraagd toen de tijd.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik ben gevraagd. Zo is het voor mij begonnen.
0: Hmm. Oké. Okay. In de tussentijd, terwijl je zit en zie je twee dames binnenkomen.
1: Ja, ik zag twee dames binnenkomen.
0: Nou, ik heb een afspraak met ze, want zij zijn van een andere dansstijl, soort, andere danssoort. Wij hebben disco gedanst, hip-hop, R&B, salsa, merengue. Maar deze dames zeggen van nee, wij doen het anders. Wij doen een setdans.
1: Wat voor?
0: Setdans.
1: Ik ken je dat niet? Ik ken ballroom.
0: Nou, setdans heb je nooit gezien, nooit meegemaakt. Dus het is een traditionele danssoort, hoor.
1: Oh, ja, goed. Nee.
0: Nee?
1: Niet echt.
0: Oké, okay, dames aan tafel. Twee bekenden. Die hebben we al eerder gezien. En deze mevrouw is een zeer bekende directrice geweest van Belmer Park Theater. Ja, die zie je niet elke dag. Maar ze is er. Ernestine Convalius. En mevrouw Braafheid, die mag daar zitten, want we hebben een 10 minuten gereserveerd. 10 minuten tot 12 minuten om te vertellen waarmee ze bezig zijn en waarom wij erbij moeten zijn wanneer ze het gaan doen. Welkom in de studio, dames. Je bent op een snelle fiets hier naartoe gekomen.
2: Dankjewel.
0: Ik zie je.
2: Ja, techniek is...
0: Ja, je kwam snel binnen met jouw fat bike.
1: Ja, ik wou vragen, is het met ondersteuning?
2: Natuurlijk. Ja,
0: welkom, dames. Vertel wie je bent en wat je doet.
2: Ik ben Marjorie Braafheid, dochter van Edwina Braafheid en Just Kappel, allebei Weilen. En samen met Agatha Nijhorst hebben wij in 2019 een setdansgroep opgericht, genaamd Diop. En Diop staat voor Dansen is ons plezier. Dat was ook de naam van mijn vaders setdansgroep in Suriname, want hij was grootmeester in de setdans. En ik geef nou leiding aan Diop hier in Amsterdam. Met veel plezier.
0: Je vader was grootmeester in setdans.
2: Ja, dus
0: dat word je niet zomaar.
2: Dat word je niet zomaar, nee. Dan moet je de stijlen wel goed beheersen.
0: Zo.
2: En de namen en de moves. Ja.
0: En jij hebt het overgenomen. Je zet die traditie voor.
2: Ik zet de traditie voor. Ik ben lang niet zo goed als hij dat was. Want hij is er vanaf jongs af aan is hij ermee bezig geweest. En ik geef nog maar een paar jaar les eigenlijk. Maar... Ik denk met minstens evenveel plezier.
0: Hm.
2: Ja.
0: En je hebt meegenomen zwaar gewicht.
2: Ja. Ja. Ernestine Convalius.
0: Ernestine Convalius, cultuur, alles nog in Belmer Park Theater. Ernestine, doe je ook aan setdance dan?
3: Ik zit hier als bewoner van Zuidoost.

0: ik ken het wel. Ik kende het wel. Want vroeger had je toch de Brasa D. Mm. Daar waren we de onafhankelijkheid.
1: In Utrecht.
0: In Utrecht, precies. Ja. Dus daar ging ik altijd naartoe. Ik heb in Utrecht gewoond. En daar zag ik dus oudere mensen. Meestal oudere mensen dansen. Sepdansie. Weet je, groep van 8 mensen. Ik weet, er was ook een hele dunne man. En die noemden ze dan Koosbaankie.
1: Omdat hij dun was.
0: Omdat hij zo dun was en flexibel. Ja. Dus ik heb nooit gedacht, dit is iets voor mij. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Hmm. Maar ja, dan toen mijn dochter mij zei van, hey, de moeder van Vesla Braafheid geeft les. Toen werd ik nieuwsgierig. En inmiddels was ik gepensioneerd. Hè. Je hebt het al genoemd. Ik werkte bij Belmer Park Theater. Maar nu moest ik andere dingen gaan doen. Ja. En dansen is zo voor mij heel belangrijk. Want al die dansen waar ik jullie over hoorde praten.
1: Hip-hop hebben we het over.
0: Misschien heb ik hip-hop wat minder gedanst. Maar zo wel. Ah, en merengue en salsa. Allemaal. Ja. Dus nu wilde ik setdansen doen. En mijn hele beeld is veranderd. Het is niet voor alle mensen. Want ja, ik voel me niet oud. En het is ook niet eenvoudig. Dat heb ik ontdekt. En daar hou ik eigenlijk wel van dat het een beetje moeilijk is. Je moet ritmegevoel hebben. Je moet durven om fouten te maken. En je moet ook dingen onthouden. Wat heel goed is voor ons op onze leeftijd. Mm-hmm. Dus kortom, dansen is ons plezier, zo heet het. En ik heb plezier.
1: Zo. Wanneer is er iets bijzonders waar we naartoe kunnen gaan kijken wat setdansie is? En misschien raak ik ook geïnteresseerd om mee te doen. Waar, wanneer?
2: Dat zou mooi zijn. Zaterdag 26 september van 1 uur tot 5 uur hebben wij een setdansworkshop in No Limit. In het buurthuis bij Ganzenhoef. En toegangsprijs is €5. En bij deze wil ik u graag uitnodigen om aanwezig te zijn. En eigenlijk, dat had u misschien van tevoren moeten communiceren. We willen ook graag 2 kaartjes weggeven tijdens de uitzending. Hmm. Ik weet niet hoe dat over het algemeen gaat, maar dat...
1: Dat gaat misschien nu niet lukken.
2: Alles is niet nu.
1: Oké,
2: maar... dan kunt u dat...
1: Ja.
2: En tussen nu en 16 september kunt u dat vast wel ergens implementeren.
1: Oké.
2: En wij hopen dat er heel veel mensen op afkomen. Dat we met elkaar een hele leuke, gezellige middag hebben. De mensen krijgen niet alleen een optreden van ons te zien, maar ze krijgen ook de kans om zelf een dansje te wagen.
1: Wow.
2: Om te kijken van, oké, ik heb het mijn moeder, mijn vader, mijn overgrootvader zien doen. Nu wil ik eventjes kijken, even de feeling krijgen van, hoe zit dat in elkaar? Hoe doe ik dat? Hoe doen we dat met elkaar? Maar, dat is wel heel fijn.
1: Maar dat doe je toch niet zomaar als je niet geoefend bent?
2: Nee, maar dat is het leuke.
1: Als je last hebt van je knieën.
2: Dan zit je en dan kijk je.
1: Zo. Dus je maar, moet het doen wanneer je weet dat je...
2: Je moet wel enigszins over een goede lichamelijke...
1: Okay.
2: Ja, dat is wel belangrijk, want anders gaat het fout.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat iedereen voor zichzelf weet van, oké, ik kan poelrampje voeten.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan kunnen ze zeggen van, nou, ik wil graag meedoen met de workshop. En dan krijgen ze de kans om met ons mee te dansen.
1: Maar de muziek, hè? Op welke muzieksoort dansen jullie?
2: Het is, setdans komt ergens uit de 17e eeuw. Dus het is heel oud muziek. De muziek die wij hebben op bandjes en op onze laptops zijn ook best wel oud. Dat is nog van de tijd van John Gittel en daarvoor. Gelukkig hebben we nu een groep enthousiaste jonge mannen gevonden. Muziek op afstand. Die band kent u waarschijnlijk.
1: Ah, ja, zeker.
2: En die gaan ons helpen om... die gaan zeg maar aanstaande 16 september... gaan zij ons begeleiden met live muziek. Om deze setdans weer aan de mensen te tonen. Vorig jaar hebben we dat gedaan onder leiding van Bas Berg. Dat was ook een daverend succes.
1: Ja.
2: En nu gaan wij met muziek op afstand werken.
1: Zo.
0: En het is heel bijzonder dat we met een live band dansen. Want dat komt niet zo vaak voor.
2: Nee, nooit.
0: Precies.
2: Vroeger, zeg maar, toen mijn vader nog les gaf, hadden ze geen... Ja, je had wel grammofoonplaten. Maar je moest... Mijn vader floot de hele setdans.
1: Zo.
2: Floot hij vanaf het begin tot aan het einde. Met de kinderen en met de volwassenen. En helaas, ik heb die techniek niet geërfd. Dus ik zou dat niet kunnen doen. Maar we hebben wel die oude bandjes nog, daar waar we op kunnen dansen. En dat we nu op live muziek kunnen dansen, dat is

0: helemaal, ja, kers op de taart nog.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Juist.
2: Als ik snel mee wil doen en ik heb een telefoonnummer nodig of een website, waar moet ik terecht? Want mensen willen natuurlijk kaarten reserveren misschien.
0: Dat kan allemaal. Telefoonnummer is 06 28 60 58 40. Ik laat ook een paar flyers bij u achter en hier op tafel, zodat het in het geheugen blijft zitten en dat anderen dat ook kunnen zien. En,
1: de toegang is maar €5.
0: Ja. Ja. Aan de poort worden er natuurlijk ook kaarten verkocht, maar het is als organisatie altijd heel fijn als je ziet van, hey, Aseri, hey, go. Mm-hmm. Weet je, niet dat je 3 dagen van tevoren denkt van, mijn gunst, we hebben maar 10 mensen aangemeld. Mm. Weet je, dat is toch wel jammer. Dus ik hoop dat de mensen hierdoor echt heel erg gemotiveerd worden om hun kaartje al te kopen en ook die dag te komen.
2: Jongen, ik wou graag met je door willen praten, maar mijn zendtijd zit erop, jongen. Zo. Je kon niet later, hè? Want nee, jij moet straks gaan oefenen.
0: We oefenen elke maandagavond in No Limit. Mm-hmm. 6:30 to 9:15. Dus als men wil langskomen om te kijken, dan zijn ze ook altijd welkom.
2: Belangstellenden
0: kunnen altijd even langskomen.
2: De tijd?
0: 6:30. Maandagavond 6:30 to 9:15 s'avonds.
1: Ja, en we zijn vooral.
3: 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Hadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen in het noordoosten periode met zon. Maximum temperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun suma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
5: This is your captain speaking.

0: flyslm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Een goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik heb het even overgenomen van de CEO van Radio Mart. Er zijn wat andere verplichtingen en die moeten ook nagekomen worden. Want wil je serieus genomen worden, dan heb je agenda en je loopt hem na. En dan ga je datgene doen wat je hebt afgesproken. Ik doe de groeten vanuit de studio naar jullie allen. Fijn dat jullie hebben besloten om afgestemd te zijn op Radio Mart. Radio Mart is jullie zender, het is mijn zender, het is van ons allemaal. Onze familie. Zender, daar zijn we trots op. Wij bestaan meer dan 41 jaar en dat is een mijlpaal. De bedoeling is dat ik ga jullie gastheer zijn tot de klok van 8 uur. En na 8 uur worden wij overgenomen door de heer Gordon Kruden en Vito Boene. En die gaan het programma verzorgen, de heren van Stand. Afgelopen 2 uur hebt u mogen luisteren naar Marticipatie. Onder leiding van de heer Norman van Gom. Ik hoop dat dat als prettig is ervaren. En u bent nu gevarieerd in het programma Mart Gevarieerd. En ik zei het al eerder, mijn naam is Raymond Dalvoer. Wat gaan we allemaal met elkaar bespreken? De heer Norman heeft al het een en ander verteld over onze Tana Udrai Singh Pharma. Die is getransformeerd. En wellicht zal ik ook nader daarop ingaan. En hopelijk, als u daar behoefte aan heeft, dan mag u ook natuurlijk inbellen en dan kunnen wij gedachten wisselen met betrekking tot de legacy die mevrouw Tara Udrai Singh Pharma voor ons heeft achtergelaten. Een markante persoon, je kunt er niet omheen. En wij gaan ook daarom ook aandacht aan deze markante mevrouw besteden. Het weer is mooi buiten. Zo af en toe verdwijnt de zon en daarna schijnt die weer. En, maar geen getreuren, het leven gaat gewoon verder. En gisteren, wat we vandaag, voordat ik naar gisteren ga, gaan we kijken wat we vandaag met elkaar gaan doen. Natuurlijk hebben we elke maandag Nieuwsoe naar Enis en naar Tongo. En daarna gaan wij met elkaar babbelen, kijken wat bij u thuis speelt, wat u heeft meegemaakt en wat u kwijt wil, wat u wilt delen aan de overige luisteraars. Het is altijd fijn om daarvan ook kennis te mogen nemen. Dat is radio en zeker Radio Mart natuurlijk. En dat is zo'n beetje het programma. We gaan ook een beetje muziek bij u thuis brengen. Ik heb begrepen dat Losma loopt in Serna Poku. Iviri, Solisje Wandre, Trasani, maar is dat de trouwe luisteraars loopt in Bigi Poku. En Balletta en Asol dat naar Teneti. Aan een spesroetugi Teneti. Maar Morofuru, Kourousavu, Poku, we zijn gewoon in Netjuru, Mofoneti, Iviri. Maar Amorobigi, Walosma lobby, Archie den Bigi Poku. En ja, in de Kalib des Maso, des Mais Doakti, Iviri des Maipodeer, de Archie Dosu Tap Radio Mart. Want dat na de Libi. En mi breti tak, mi mag zorgen tap voor Chawan Pis Libikong in you. Voor Oisi, dat naar Radio Mart. Radio Mart dat op Jedem Tjaren. Radio Mart naar Morolek voor Tentanga Wajari. Ude, Ifiri en mi Breitanga Uno en u Breitanga Radio Mart. Ook toe. Saubol Luku Morofara. Want u tori de voor Pratanga Uno. Ifiri. Maar in feite, het programma van mij begint Sixi Uru. Komt Aichi Uru. Maar ik kom Chinso Moro Furuku. En ik kom Chinso Moro Furuku. Bruyane de. Iviri Trasan Musdo ook toe. Trato Walo.

0: trattori e fa impresi tra abbiamo tori sa dem city a spraxo boom i fieri e dan if de mancari dan if i mang da e londoro i chief talk and las ma breti io ook tu breti na ojo Radio Marlek van Shabby, Adena Bemre, Natapu Woudrichemstraat, nummer IT. Radio Mart, ik kan van Radio Mart vrij naar Eter, Tapu, not, Wang Noti Sebi, Kabamarchi Negi Noti. Na Hegron Tapu na Lontu, ook toe, je kan Aichi Radio Mart, dat je Dongokwa, WWW, Kabamarchi, Radio Mart, Kabamarchi NL. Dat na afin fatori dan an atrobi peide wins peide fugoron tapo alon tu ye fanga radio mart en u shapta kwa los mai arje radio mart ifiri bruyano de a nomru fa konkru te radio mart na noti tu noti fo cb1 fo tu negi 1 eto wan tron noti tu noti fo cb1 fo tu negi 1 En ook toe abis maar zij kraka radio mart ja ko de umtaka san lek fade ja walos maar zij kraka radio mart in alle soort fasi trawai kon chawam chinshan konji na ja junu trawai langa wam chin broko doti junu ifiri en we tai alle des marat we tak grand tangi fudes marati wan memory radio mart fudi de wan sorgu tak radio mart negwe radio mart tang ifiri ip che kon bigi you eko moro moro bigi ma radio mart tang ifiri en apis datu lop gevaarlijk ifiri en you di wan pot wan chin sani wan langa wan wan chin broko doti ji radio mart bruyane de radio mart ap tu bangi a wan de bangi na di frabo en een nummer voor Rabobank na van de kanen Rabobank NL voor IT Rabo Noti Wang Noti 2 IT Wang CB 2 Fifi Wang. Me begrijp dat je is in een gauw een papira na scriptori voor pot de santa papira lek van kaart en die jongens no juno dat me ki mo kare eto wan tron a fos rekening dat na vu Rabobank en a her informatie van bangi dat na Rabobank NL for IT Rabo Noti Wang Noti 2 IT 1 CB 2 Fevi 1 Lek van Betak ook toe aan de Wang Bangi de et Wang de en dat naf ING Bangi en nummer voor ING Bangi dat na ING Bank NL Fevi 4 ING B Noti 6 Noti 3 CB IT Noti. Eto wan tron ING Bank Sobung ING Bank NL Fevi 4 ING B Noti 6 Noti 3 CB IT Noti. Dat had een toen nummer voor Rabo Bangi, naga ING Bangi, met Carden Juno, omdat mijn saptaki, alle jure wa sap den nummer, dat mek pi, mijn Carden toen nummer voor den toe Bangi, ji uno, omdat mijn saptaki, uno ne pri, en zin naga go, dat we langwa anoji radio mat, en met taku, grand tangi, di, en of zo die we potjes die Archie. Pay kan potimoni ma ook toe met tegu no grand tangi voor die we langwa anu di radio mart en jullie daar ocho anom deso tak we praxe taka beji una da begi bangi uda rabo bank nanga ING bank ye grabo ING bank nanga rabo bank en metaku nanga lele speji metaku grand tangi fu di we wan langawa anu di radio mart you station wan family station atap yedem charing infiri and want soms mij denk ala yo de mij begi ana begi we begi infiri une verplekti no waman na yo atit Sai ati firi adagie do en une push push susma of fit fitil we waga long baga you ifiri if ye if we chapri kong ye you yes ye begrep dan ya bisma di de ma agri na ngato da de ma lobator falag ma de gatak no da ma goy mi baka sakara mo langwa anu je radio man grand tangi eto wantron grand tangi hartelijk dank masha danki thank you alla so tongo we su kufu chanen tu pistori disco juno ya de sen lek foyer ek bafu directoro dan u konkisifiere taki sisa tara udrai sing farma no daumindri moro ya na libitanso ifiri uno manchecheng wabifteke lek fade na so alibide ye kong ye si ye si song ye kroipi ye waka ye goaskoro bagara ye goroko ifiri ye sport ye prisiri ye kontapuan yari so wane etap bigi yari ma te fukba na gado e kari kona isei en ana detrafasi ala nem baka famiri fu sisa udraising farma we wish them boom for crackty na lasif de lobby boom for crackty en ta de sofara da usayere oteng ukan go fu gotek prati fu goteka last prati fu sisa tara udraising farma ef na una chapau ofen presi ma if adesso fara da usan charen con giuna o so eni foroisi da you ook to di wan waka bakatara u dere sing farma da yo kisa okasi dati fi i kan sorgu taki i memren tapon fasi di fiti wale speji fasi i firi en aso ook to fare karen watu watu radio sender de pot de egi tori fu atori fu tara udraising farma isabi ya wallof den radio sender ya bi bnr ya nu.nl nu.nl anwa radio sender mana wa soto platform tapa internet ya nus ya sernang herald nanga ya ati 5 en wo luku pchinso sang desmarat be abiftaki abra sarji sisa udrai sing farma ifiri want wall of the radio nanga de internet tori de wachara nyu sulek fa den wani da waluku sa den tegi uno o bijina nga ko luku at debe pot den sani en ef mine fenen e sine nga go da mem suken tap a bron da mem suken tap a bron fu a sender e jiris de ma abra huti truck markers live block en sogomoro fara en ya so, o lugu sare marat abiftaki. BNR, lek fam takik ba BNR na wa sotu nyunsu maskape ye shiden tap teife oktu. Dare smarat verteri taki taki tara sing u dare sing farma prati ana dau mindri mora ena las libitap sibi tenti nga ID yari oktu abede abede e de frofu a parte di de cari crun links adati en baka famiri tegi NOS nanga BNR en sisa udressing farma bede 12 yari abede ina gemeenteraad fu Amsterdam en 7 yari abede in tweede kamer G crun links en ook tu abede memre fu a parlementare enquête commissie naar aanleiding voor op een lange rampo, zou een prins in Belmer, lekker vijf sabi, want begin op een lange ben. We gaan toe naar een toeflat in Bemmer en Zuidoost. En dan is er Tara Oedreis in Pharma. Bij de Bemmer voor een parlementaire enquêtecommissie zei: go, abra, Belmer ramp. Morgen voor BNR schreef ik morgen voor het takje Sisa Oedreis in Pharma. Ben verklaar, abe taki taki, abe siki futru tak beter nanga yepi nemen de moro en bagadati ube sheng in wang rolstoel tapa binnenhof. Maar ik heb zo'n manade wet man kranti disi, den ik al liben abaka fu verteri, taki an afrodis ne be siki tru tru. Dat is BNR taki en een mitaki. Maar mijn verteren is dat de krant of de nieuws, de nieuwsbedrijf, Chaka Fisi. En op alle soort San Bekong, Afrodisi, de beschrijf Moro Varatak, ministerie van Bokstel. Ben je een prijs voor die ben potentie koru baka de euro of umasma die niet mo pap tata die mo pala soort kondere we karde migranten vrouwen zo boom in vieri en dat bij de sang BNR ben tegen uno dan we gaan lukken sa trawai taki. Want we lof den nu.nl, we gaan nu.nl goed zijn dingen taki. En dan mijn nakken kon tapu wei. Asasa na ego, ala sot fasi. De mij tja nyonsu kafesi. En dan mijn kan liba nyonsu na baka juno. Dan we lukken sare abi verteri. Sare abi verteri unu. Abra sargi sisa tara. Oedreis Zing Pharma. Ja, sare dat er leg uit, Kouluku. Bijna na schrift Tori, wees je. A Tori sa met tegu dat na voor nu.nl, op internet die kan vinden. Nu.nl is opnanga en nieuwsu per escrivi taki Sarji Sisatara Oedreis Zing Pharma. Gwele bunu tap CB20 nanga IT jari. Pref den suku fu memre afro tap wan bun fasi de regomo esi nga go de verteri ina kranti taki abe chanwa lo jugu jugu ina politik ina yari 2001 di abe verklar taki o libe uroko ina politik bikasi abe siki futru en da a kranti dat hij is van de karing nu.nl en gomoro fara futei fu skrivi taki ator dat no betru abede ator dat nou yokutori yesi van de sande to de man aan wale speci no wale speci na de en ook to des mij verteri taka babe woro kona groen links en de wadati en maar de gomoro fara taki de schrijfie taki Tisa Oedreis Zing Pharma verteri tak is in een go of dede en afiri dati ane agri na afiri dati dat abe taki nwa interview en abe wan sorgu fin serifi fudu eutanasi minisa poye tjara tori dati koinserna tongo da akrante schrijf moro fara tak ato dat no ook to ne true ja. Dat moet je hebben van onze nationale radiozenders en onze dagbladen hier in Nederland. En zo denk ik dat over Smadi Gwelle Bounou. Uno lekker naar man, ik kan tegen u dat uit je morale speetje. Uno appelen speetje voor de lobby van voor u die te adeso tak de Nadali bimoro de Libu Abaka. En winsva de Libitang, maar nooit je er uotaki. Verveertori over ons, maar die gwele bono. Maar ja, zo is het leven eenmaal. Uno net doen, tras mij doen. Wel, in Sabi, we willen ook zo die senang etaki en senang ab ook to Valekaring Herald ook. De Maikaring Suriname Herald. Ja, als we met tek den tori, fu charen con giu di giu in giu foroisi fu di i cantec prati o tu sepsa in attori di si di quecita chi si sa a si sa di sguele buono e a sa sanego mi sabef mo fene e sinanga go mamo luku sa des manat abifu scrivi e a me si già mi fene e sinanga go mi fene e dan e a isab son computer ne opo so es biteng e andavo luku catering su mamoro ja mi fene Ifening, isabite me skrif mi sani dana esin nga go dame dame chearen kon junu en mana yabifk yabuf sorgu taki edre kwa lo knop ye begrep en dat is niet de bedoeling en ja a skrif ja Serna Hela Suriname Herald skrifi dat hij Sisa Tara Udreising Pharma di be de memory fu Kroon Links en abeda e de vrou ook tu a gweli bono tap se bitenti na IT yari en de skrif moro fara tak a politik umas ma di si a si song in Senang keba na drape a si song a gobore in Senang en en a skrif historia Die aconsofara taki atongogo in a Tweede Kamer, die GroenLinks in a jari 1994. Isi, de mai opo unkondere man, anelek den trakan, de kranti. Isi toch? En de man taki en a waka fa a politiek libifen waka, wallo sand be def skrif abra en over en schrijf na na en schrijf na afas fa efiri en gezondheid efiri en maar je ziet ook de nego tum si dp in a tor dat i a one plek dokter si sa odrasing farma one plek dokter di de kari mala anga en en be chara nyusugo di nos En de man, een pleegdokter vertelde dat hij Tara Udraising Pharma jarenlang een prinspari tata politiek umasma nanga wang background, wang migratie background in Firi. En zo is hij ook wel een jongen vertelde over een missie die ze, een missie die Gwelibunu. Ifiri en ja sou sataki wesari udalo wanti afrodi si chafuru furu furu tori achaka talmenti ma boy dati tu ababen uroko drape na eerste na fosje Oosterparkstraati eerste eerste Oosterparkstraat zobung drapa ba wan kantoro in de jari 1990 En you die bek mopona sernang kaholand dan i bek an dongo na kantoro dan afrodisi insrefi be sorgu tak e jiwa lorai e jiwa lorai di kan sorgu tak you kantang kis papira kis tang papira ja ini tatani akondre so bung abetek alentensa be abi fuju rai alasan beskrifi tap talmenti mi ook tu Mina wanf de man in a jaar 1990 mi konja na Vespres Pemp Dongogona Eerste Oostersparkstraat en a lange wan briefie Jimmy en a briefie dat sorgo tak mi bek a fin tan presi ja en dene me man draai draai wo luku me yere me sha djenjen e bari wo luku sumanen
1: en a briefie dat sorgo tak mi bek a fin tan presi
0: Goedemiddag, ik ben nu live verbonden met de studio wees u van harte welkom
2: Goeiedag heer
0: Jan, hoe gaat het met u?
2: Goed, goed
0: Mooi, Tori.
2: Nou, mooie terugblik op het leven en werk van Tara Udreising Pharma.
0: Ja, man. Zeker.
2: Ik heb haar gekend. In Suriname. Ik kende de familie. Ze zijn uit Nikeri.
0: Oké.
2: No. En als ik in een kering ging werken,
0: okay,
2: dan kwam ik bij een oom.

0: Van haar, die en daar.
1: Mm-hmm.
0: Hendrikstraat wonen en was af en toe.
1: Nieuw Nikeri, hè? Hendrikstraat.
0: Ja.
1: Oké, okay, mooi, Tori.
0: Mm-hmm. Nou, Tara heb ik hier leren kennen, behalve in Suriname.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: In 1986 hadden we Suriname en wel Syria.
1: Ja.
0: Een brief gestuurd naar de minister en de regering hier.
1: Mm-hmm.
0: Omdat patiënten uit Suriname hier kwamen.
1: Mm-hmm.
0: En geen medicijnen in Suriname waren.
1: Ja.
0: En de behandeling staakte daar.
1: Zo.
0: En toen hebben wij een brief gestuurd en gevraagd aan Suriname wel Syria.
1: Ja.
0: De directeur was toen Henk Hendricks. En we hebben toen gevraagd om de mensen hier te behandelen.
1: Ja.
0: En ook om die aanzuigende werving de stroom niet te laten toenemen.
1: Ja.
0: Hebben we ook gevraagd om medicijnen naar Suriname te sturen en dat was gebeurd. En in 90, in die periode,
1: mm-hmm,
0: heb Tara als deelraadslid,
1: ja,
0: van CPN.
1: Ja.
0: En toen belde twee mensen van links, akkoord heette het hier,
1: mm-hmm,
0: die samenwerken tussen die linkse partijen hier. En toen belden ze via een ex-bestuurder van Suriname-comité, had ons naam doorgegeven, ons Suriname en mij.
1: Ja.
0: Naam. En toen hebben ze het linksakkoord heb ik doorverwezen naar Henk Hendricks en Ton Welling.
1: Mm-hmm.
0: En die hebben toen een motie of een pleitnota in de raad geschreven en ingediend door mevrouw Tineke Klinkenberg.
1: Mm-hmm.
0: Want zij was officieel eerst wethouder, daarna gemeenteraadslid. Tara was toen deelraadslid.
1: Mm-hmm.
0: Toen is met Jaap Spelberg, Tara en Peter Postumus en nog een aantal linksakkoord, heette de samenwerking, zijn ze begonnen in de Oosterpark, een van die Oosterparkstraat,
1: mm-hmm,
0: om daar kantoor te houden.
1: Ja.
0: Ik was in een stichting van Suriname.
1: Ja.
0: En toen heb ik een verzoek ingediend bij die stichting om hun financieel voor de verbouwing financieel te steunen.
1: Jawel.
0: En dat werd door die stichting gehonoreerd.
1: Mm-hmm.
0: En toen is men daar begonnen, mensen die hier kwamen.
1: Ja.
0: Om medische hulp door te verwijzen.
1: Mm-hmm.
0: Of te begeleiden ook naar vreemdelingendienst.
1: Ja.
0: En zo is het begonnen.
1: Oké.
0: Okay. En zoals Suriname en wel Syrië hebben de stap ondernomen naar de regering Lubbers.
1: Mm-hmm.
0: Daarna in de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Een verzoek om deze mensen ook in Amsterdam bij te staan. In een pleitnota van linksakkoord.
1: Oké. Okay.
0: En ondertekend door, ingediend door mevrouw Tineke Klinkenberg. Nou, daarna is iedereen, je had het net erover, daarna is Tara in 94, dacht ik, toen GroenLinks onder leiding van Ina Brouwer de verkiezing had verloren.
1: Mm-hmm.
0: Toen trad Ina Brouwer niet in de Kamer. En toen is Tara als schaduwkandidaat eerste termijn Kamerlid geworden. En de tweede termijn is zij zelfstandig op hun eigen plaats in GroenLinks de Kamer, voor de tweede maal in de Kamer gekomen.
1: Mm-hmm.
0: Daarna is ze ziek geworden. Er was een aantal zaken die de pers nu en toen ook haalde. Ze was zo dusdanig.

0: zodanig in een depressie.
1: Ja.
0: Dat ze echt hulp nodig had. Toen heeft ze bedankt als Kamerlid.
1: Oké.
0: Okay. Nou ja, ik kreeg vanmorgen het bericht. Maar ik had al een paar weken al gehoord dat het zover was dat ze niet meer in ons midden langs zijn.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb gelukkig nog, de laatste keer dat ik haar zag was 30...
1: Augustus.
0: Nee, 30 Surinameplein.
1: Oh, Surinameplein.
0: Bij die herdenking.
1: Ja, ja,
0: Elk jaar was ze ook daar.
1: Mm-hmm.
0: Ik had die herdenking in Surinameplein.
1: Oké. Okay.
0: En dat was de laatste keer dat ik haar even gedag heb. Hebben we elkaar gedag gezegd. Dus ze heeft op haar manier in de politiek hier.
1: Mm-hmm.
0: En voor veel mensen heeft ze belangrijk werk verzet.
1: Enorm. Heel veel werk. Enorm.
0: Ja, goed. Ja. Kijk, de pers hier gaan altijd terug.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eenmaal de Nederlandse pers algemeen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ze haar toen... ze was depressief. Maar ze vond, de pers vond dat ze de poel had belazerd.
1: Mm.
0: En er was één Surinamer die haar ook een genade klap had gegeven toen.
1: Zo, wie is dat?
0: Dat was Deo Baburam.
1: Zou je niet denken, hè?
0: Deo Baburam en Tara en nog een paar mensen hadden een Grenada-comité opgericht.
1: Ja.
0: In die jaren
1: ja.
0: Had ons Suriname en nog een aantal organisaties een Caribisch congres voorbereid en gehouden hier.
1: In Nederland?
0: In Nederland,
1: ja.
0: In het Tropenmuseum.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet nog, al die voorbereidingen moest ik eenmaal met soms 24 uur achter een typemachine zitten om alles te typen wat de vergadering, voorbereiding...
1: Ja.
0: Hadden besloten.
1: Ja, ja.
0: En toen die mensen hier kwamen, uit Grenada, maakte Tara en meneer Baburam contact met de afgevaardigden van Grenada.
1: Ja.
0: En toen hebben ze een Grenada-comité opgericht.
1: Oké.
0: En Tara was penningmeester. Maar Tara was een beetje slordig met het houden van haar boekhouding.
1: Mm-hmm.
0: En Baburam vond dat zij gesjoemeld had met geld. Terwijl later bleek dat mensen hebben het onderzocht. En het kwam eruit dat haar boekhouding niet goed had bijgehouden.
1: Oké.
0: Okay. Maar goed, ze is er niet meer.
1: Nee.
0: Ze heeft haar, laten we de goede dingen van haar, dat zij gedaan heeft.
1: Ja, dat zijn, zo zijn we gewend, zo zijn we dat gewend. Hoor. Ja.
0: Laten we dat ter nagedachtenis van haar in ere houden. Afgelopen week, vorige week, was er ook een andere mevrouw die bij Welsuria gewerkt had, ook in Suriname had gewerkt.
1: Ja.
0: Dat was Lotta Ruskamp, is vorige week gecremeerd. 86 jaar Nederlandse mevrouw.
1: Zo.
0: Ze had in Suriname gewoond.
1: Mm-hmm.
0: En ook hier bij Welsuria.
1: Ja.
0: En later bij Tolkencentrum gewerkt als directeur. Dus binnen 10 dagen hebben we 2 prominente vrouwen zien heen gaan. Hun ziel rusten in vrede.
1: In vrede, sowieso. Zeker weten.
0: Dat is wat ik wil, wat ik net heb gezegd. Dat is alles wat ik, nou ja, los daarvan ken ik, kom ik er af en toe tegen bij ons Suriname.
1: Ja.
0: Of als ze had samen met Helen Keel en anderen ook een programma, ook met mevrouw Hanna Belliot,
1: ja,
0: op Salto.
1: Oké. Okay. Maar
0: dus,
1: u heeft 2 namen genoemd. Ons Suriname en Welsuria. Zijn dat dezelfde? Ja. Is het hetzelfde? Of, zijn het...
0: Nee. Welsuria was een stichting

0: in de jaren 67 opgericht.
1: Oké.
0: En de eerste directeur was meneer Chateau. Helin Tuur, die een paar maanden geleden overleden was, was een van de medewerkers daar.
1: Ja.
0: En later zijn er een aantal van mensen. Ik werkte op Fiat Belsuria. Ik was in dienst, maar ik was gedetacheerd bij de Vereniging van Suriname.
1: Oké.
0: Dus we verliezen zo zoetjes aan heel veel Surinamers die hier in de jaren 50, 60, 70, 80 tot en met nu een goede bijdrage hebben geleverd en nog leveren.
1: En nog leveren, ja, zo is dat, ja.
0: Dus Tara, laatste groet, waar je ook mogen zijn. Wie weet wanneer we elkaar weer tegenkomen.
1: De Oezamit Wende Baga.
0: Ja.
1: Ja, man. Nou, hartelijk dank, meneer Jan, voor u.
0: Oké, ik hoop dat mensen niet vervelend vinden dat ik even een terugblik heb gemaakt.
1: Nee, elke terugblik die bijdraagt aan een positieve nieuwsweergave, die vinden wij heel prima.
0: Oké, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Fijne luisterstemming toegewenst. Oké, dag. En dat was de heer Jan Ramkizoen. Die heeft ook het een en ander naar voren gebracht. Naar aanleiding van het heengaan van onze Tara Udrijzing Verma. Ja, en je kan er niet omheen. Deze mevrouw heeft haar nek uitgestroken voor velen van ons. En mi betakatorik ba ook toe. Mi serefi di mi doro ja. En mi dongo go na apanti. Drapen na Eerste Oosterparkstraat. En a jim wan briefie lek wan briefie. En a briefie dat dan a briefie dat de dongo go na varekaring. Aten dat die vreemdelingen politie bede na Waterloopplein. Zo boem. Dus a drapa bede en ja. Tegen lange de soort briefie die langt die. De naam draai. Koolu kusuma e karkong. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Goedemiddag, meneer Delvoer.
1: Dag, meneer Ome Henk.
2: Hoe gaat het met u?
1: We doen ons best, Ome Henk. Naar omstandigheden. En ik hoop dat het ook goed met u mag gaan.
2: Jawel, ik doe mijn best. Ja. Ik doe zeker mijn best, meneer Delvoer.
1: Prima, prima, man. Zegt het maar.
2: Wat betreft mevrouw Udrijzing Verma, wou ik even toevoegen. Als ik me nog kan herinneren in mijn jonge jaren, in haar periode dat ze activist was, dat ze ook in de groep Lozon was.
1: Oké, Lozon.
2: Dus, ja, ik weet niet of meneer Jan dat kan beamen, maar als ik het goed heb, heb ik er gekend in de actieve jaren, zeker als activist, in Lozon, samen toen de tijd met de heer Ramutar Singh. Als goed is een aantal namen, de namen ken ik niet meer, maar mevrouw Udrijzing Verma zeker, want het is een vrouw die altijd indruk op me gemaakt heeft. Dus dat wil ik even toevoegen.
1: Nou, meneer Henk, ome Henk, ik ben blij met uw toevoeging. En zo weten we, komen we meer te weten over deze markante vrouw. Een vrouw die haar nek heeft uitgestoken, die Uno Senama.
2: Zeker weten.
1: Dankjewel, hè.
2: Abon, bedankt. Okay.
1: Ja, ome Henk, doei doei. En dat bij de brada Henk. En ze heeft een beetje een PC, Fusa Sabi, een beetje een cafeci. En zo is het moro voor Sarji Sisa Tara Udrijzing Verma. May her soul rest in peace. En lek van betakik ba, mi be dia tori di mi be dongo go na panti sisa Udrijzing Verma, abe or kantoro drape en yudi mo paser nang, da drape ibe go, if you want sabi, faye dongo go mi den skoutu fu vreemdelingen dienst in a kango nga soborsu, I mus go gedocumenteerd. Make them a shitaki you tenminste de one die Shisong in Sernang fos onafhankelijkheid tak unu u Shisong onder a fraga fu tata dat one taki u geboren lek tatasma en zo

de mai luguiu, de mai luca papira, mai ieșit ac de nămang, de nămang drai drai, ifiri, te fuc bare, mai uaga cu abaca și în acantoră, de mai combaca, mai mi-și doi lucruri de mang, ifi am beringat ac eu, eu, eu, one san ce ai muș du, one you, you like free billing scoutu, ana e bă pala over me, you stone drap, l-antipot you drape, fu you lucru ef ala papira, if ala papira di chakong if de papira de in order ifiri dat na ama uroko ama ana ana ama offer you tak in mustanja of in inu mustanja ama mustek de papira lugu de papira lugu if de papira boom te fuk bara tama shi tak de papira boom da maina constant pou yi ifiri da ya kiswan kort verblijf de mai karing en na baka drimung da ya go bak ya dongo go baka. En je dongo go baka en adeso en attendim benja dan te kisi tru tru ikisa verblijfsvergunning de kis ook toe a okasi fu dati ikan uroko ja in tata dan attenda de yagwa arbeidsbureau yudi beliba damsko de dongo go raadhuisstraat mibri yawan bigi kantoro no tapa oku. Maar je, in elk geval, je dongo go na drape arbeidsbureau bij de Tapnoku, voor Raadhuisstraat, na Fatra Pasine, bij de Tremelong. Daar go schrijf je in, lik werkzoekende, lik van tijd ook bij computer, na bende, als en na gewoon de meilugie papira, en de ma actie zo toe, ervaren, i abi, je begreep, en dan de ma zorgo taki, esin in a go, i kan feng uroko. Ja, begrijp je. Kan konja Holland dat je thans donen met dat je langer aan het dat je stoontje. Ja, alles maar moet sap van schrijven. Awaai zorg dat je uroko atrawa tak mine uroko. Mine uroko schrijven. Me konteki, sademan. Me e kontek baka sademan furu furu in zijn kondere. Alla ma abe egideki. Mine man tak jinoasma. Ja, wandi uroko, ja, trawa di tak no mine uroko. De ma moet zorgen mine uroko. De man tek wa lotori furu in zijn. Je begrijpt. Ja, en dan te voegba te euroko, ik kies hier verblijf vergunning. Met dat over attend dat je er in de sap vijgo nu. En attend dat je te kies hier verblijf vergunning, dan je werk vergunning. Nou, ook toe, ja, een standaard briefje die je vullen, je schrijven, een briefje go met die konu, attend dat bij de in de jaren 90 bij de koningin Beatrix. En a briefi di esen gojen da ya aksen taki iwani nationaliteit baka a nationaliteit di ben geboren in Senang. En natuurlijk dan in Pai, aman bij de 300, an bij de euro, an bij de NF, ya Pai 300, en fa kade 400 serifi, mine sap moro, judi da ocho, en vi sap omena bedrag bij de, maar in elk geval ya Pai, bij een wachtie, te voeg bij je kies nieuws dat het heeft de Hare Majesteit mogen behagen om u te naturaliseren tot Nederlandse staatsburger. En als je bij de mens maar daar is in een gegeven moment, maar ik kies het een brief dat die, als je een mens maar in babi leeftijd, dan de mij zorg dat die tajuru door dat de mij abifan uru van leggen dat je direct inzetbaar in vierde. No minus afvego, no meer in gewoon inburgerings, van een inburgerplicht of een inburgercursus. Denk pa om mijn money dat die ook toe aan het roepen ik moet passen naar alle die gewoon scoren, ik kies boom, scoren, je taka taal, je lezen, je schrijven, maar toch je ziet dat je en je moet zeggen pa je wel money, is ook een verdiend model ja, ik kan tegen minus af van jullie daar ook zo een chatter dat die, maar dan heb je een verdiend model. En spesruto di sisa sarji pudraising farma na uno kanta baka da drama moy poku jeng ifiri ena poku dat na fu sarji masra Max Neyman. Driven tiki e pratu nu fu ayuru fu siksi yuru en baka dat we chisi nyunju na barboskopu en baka dati medena ubaka.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het derde jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de Klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47 en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9, maar radio.
3: ACT, Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang anu notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirsimam er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
5: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: las pongo son autoridades.
1: Lobby Wang, Midena Ubaka, en mi breti falek, takuteka bosroiti, futang, anof poti, ma futang, poti yes archi, na you sender Radio Mart, ma sender diap, fotenti na wan yari, metaku falek, metaku grand tangi, a yuri dip sado betak over Sarji Sisa Udreising Pharma. En want toesma bij Karkong studio ook toe voor GDNC. Voor zijn sap over.

0: Maar Sisa Udrai Singh Farma, en dat hoeven we al een spekje voor Tori. En we breedt die, en dat ook we breedt die, maar je toch je ziet dat je abisma, die abi sabi overal. Sisa die ziet die gueli bunu, en de sabi die daar abi, daar de zorgen dat de tek den ting voor Karkona Studio, en dat you. Jullie daar ook zo, dat je ook toe kan tek praten in de Tordati. En dat naar radio. En dan naar radio Wang, dat de kan radio Mart. Voor tang zorgu dat je een kiesje fiere alle tori, tori die de fiti, tori die funamku, in vieri, dat wij charen kon je. Ja. En mijn naam is Dalfour, Raymond Dalfour. Dus tena juru voor. Tena yuru fu aichuru da mi os danga unu mis don ya ina studio en mo sorgu tak me cha ala so tori konjunu en yu foro ici ifiri u kan drai poku ok tu u kan takwan tu tori yu ok tu yu ok tu di da ozo if ya wan sani fu chaka talmenti bruyane de no drai lek van tijd ook bij a jen jen voor radio mart na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang het is een tron a nummer van a jen jen radio mart dat na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang mi breekt ook weer potjes in Archie en awe me kra yo mar me shitak ma tu jeng jeng tu shmai kar kong mo taka eerste wang. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom. Even wachten. Ik ga nog ja. Ik zet nog een tweede achter de wacht.
1: Oké, ik wacht wel.
0: Goedenavond, tweede beller. Ik ga u even in de wacht zetten, want ik ga eerst de eerste beller afhandelen. Ja, gaat uw gang, Sisa Hortens.
1: Juist! Odi lobby brada ano Redel ofa hoe gaat het?
0: Dan gaan even garo en met moeite. Ja man.
1: Juist!
0: San switcho. San switcho.
1: Alibi! Alibi is er lager een traan.
0: Is er lager? Dat is alibi daar hè?
1: Sonte a la fe la fu. Sonte a aye purwatra.
0: Aye purwatra.
1: Maar weet ik even fago.
0: Dat is alibi daar.
1: Yes, odi la se. Ay tora.
0: Moi tori ma, moi tori. Mi ook tu British British yere wan san fi baka.
1: Ya man. Ya. Ya. Want wala mala ed un best. Me sen ook tu odi Amrabasi.
0: Ye Amrabasi ya sen odi tu ya.
1: Yes.
0: Moi tori.
1: Mi be Amrabasi abe over an gebed aga de wanati.
0: Ya.
1: Ik heb het ook.
0: Ja, over.
1: Able timi ook tu bero kwam nim gat tantars. Redel, temi ik wat tantar. Na één keer per jaar ook toe.
0: Ja.
1: Na één keer per jaar.
0: Nou, wat trouw aan jari?
1: Ik ben onder de douche, we wassen. Is dat toch?
0: Juist.
1: Une kan een korte meter. Te we de onder de douche, de onder de douche.
0: Nee, de onder de douche, ja.
1: Die was dat toch?
0: Mooi tori, mooi tori.
1: Waarom de trouw aan tere gwaro, kom ik de feta altijd ulati. Omdat we gewoon netjes onder de douche.
0: Juist.
1: Je was links-rechts.
0: Links-rechts?
1: Die was dat toch?
0: Juist. Lok to guagrong.
1: Juist. Lok to gro ala sei baka sei te yongo.
0: Fesi te baka te.
1: Me te ni fesi te baka. Mi ma sabo tagi. Mi ma.
0: A to si to gri.
1: Ay. O gri. Mi ma sabo tagi. Dat na lafu fe ta kate. Ui. Dat na mes do so es to vete a sei.
0: Ja.
1: Altijd de mensen die twee posten te gaan kiezen bij Dekba.
0: Bij Dekba.
1: Wat je trouwens hebt gereden, maar je altijd meer de begist, maar je hebt met koekoet op de melode en de tikkie, de prapie, en je hebt met lekker zakjepol.
0: Je hebt met keksie, je hebt met ook, je hebt met keksie. Mooi te
1: zien. Je hebt ook goed op een jari. Je hebt ook een woonje, je poest er een tikkie, je hebt poest de lekker is mijn ego in een oven, ego crime.
0: Ai man.
1: Ai, prettige tijden.
0: Ja man.
1: Is dat niet dan?
0: Boon zijn.
1: Ja. Ja. Juist, je hoeft alweer af was wie die ook toe in heaven. Ai, wat betreft mevrouw Tara Udrijs die Pharma, hè, mi condoleer je nang je ook toe, condoleer ons refie met het tegengaan van de, hè? Hoor je me?
0: Ik hoor je, ja. Zeker.
1: Ai, mi tako condoleer ons refie nang ala sipu, sisa Tara Udrijs die Pharma.
0: Mooi, mooi.
1: Ja.
0: Ja, man.
1: Wat betreft sisa Tara, mi no me kentum si mee. Din be konjas, ma be sen mi go wel neng. Aber era pena o apresina este Oster Park Strato.
0: O true.
1: Ya, ma mino talaga, wat apresi bedrek. Isa bito apresi bedrek, e mite mi opo mi jompo tak mi teto an feti, da mi si marki. Reide, da mi gwena eng, da mi gwena ano wa afkati.
0: Ya.
1: Keta tori fu mi perbeis, angari wana ti. Wale yuko fend?
0: Mooi man.
1: Wat is het vent? Daar, Heb je staat de bezig aan mij? Om je lees je ook voor het gerecht.
0: Zo.
1: Is dat niet toch? Ai, daar, Lucas aan een day. Daar die mee go aan day. Daar eten met een mamoro. Auroko hebi jeng. Auroko pi hebi jeng. Is dat mijn haar geng? Atak ja. Maar, Juna gaat op kind toch? Want mis doma, ze zou gaan met kaart toe. Ze zou gaan wat afetie bij hebben regel.
0: Ah, en een spot toe.
1: Want hij bij de gerecht, konkroeman bij de, is een pas aan het bed toch?
0: Alles wat zijn bij de.
1: Alles wat zijn, is een pas aan het gaan aan blakken bakken toch? Dat kun je niet aan het regel mijn struggle, met de kruis mijn passie. Want je ambra passie, no roepers, no kilo, no body, no glanit en je kom bij je. No. Alles aan blakken, Jimmy. Maar poort tak roeman hier gedenk.
0: So,
1: ik ben nog alles maar in mijn kamp voor ons wat dat ding. Ja, vind je me voor dat kamp op zak. Want ik ben dan nog een voetbal om in haar grond. Dan zo dat ik nog een man om een goeie naar ring. En ik zo dat toe. Is dat niet hoor? Ja, ik kan het niet. Attack ja. En ik maak het af en toe. Want ik ook heb ik geen. Dat je er nog. Ja, maar je nog gaat op kind toch. Maar ik ga door etang. Dat is geen groot.
0: Zo.
1: Weet ik wat zei je net? Weet ik wat zei je daar net?
0: Ja.
1: Ja. Wat is er goed? Met dat waar is? Met dat hij zit net hier naast mij. Met dat en ik geef niet op. Ik ga door met mijn gevecht. Het gaat om mij en niet om u. U bent er om mij te helpen, om mij te steunen. Maar mis dat pas ik wist niet. Ja. En ik ga ervoor.
0: Mooi, Tori.
1: Met dat en voor u is de deur gesloten.
0: Zo.
1: Voor die jullie, maar meer weet. Dan ik confetti niet jumpen, zolang die mensen doen. Hoe ligt me met mis doen? Maar ja. Dan ik jumpen op. Alleen kan Prit Blong donderen aan zijn niet meer door.
0: Ik moest door.
1: Redel.
0: Ja.
1: Dat is de mijn tijd in het ageren. Mijn tijd voor u is de deur gesloten, maar voor mij staat die deur op een keer. En ik ga ervoor.
0: Dat zeker.
1: Dat is krikkie.
0: Zeker.
1: Dan ga je weer, dan pek wat terug af kati. Dan die pek wat terug af kati, dan hoef je het aan feti. Dat is de mijn kolina af feti. Dan brok ook om je tembaka. Dat is de mijn scheng. Even zo ben ik op fatu. Ik heb niet gezegd aan je herken me morgen.
0: Nee.
1: Ik kom vat op dan tijd dat je nog zat me morgen. Zo zo'n tijd, zo zo'n. Ik heb niet meer met dat je herinneren. Zo zo'n tijd niet beteem me. Ik heb een gado die. Ik heb een gado ja. Dan lang aan blakken boeken jeng. Ik heb een gado ja. Ik zei toch. Als kreeg je dat ook wat lief bedankt. Je hebt doorgezet. Ik heb tuurlijk. Ik maak al de relaas me gewassen aan gebeuren. Ik verzaad toch.
0: Ja.
1: De eerste leek die me gewassen aan. Petrawa no besa buan de tawa e belta ta kai skute su keng isa pare belo be konkur e tetrawa wa trai me kono komedi da garo ta de o ma bota no de room ji de de room ni on dali da piste mo gwe na dimini e ke kon de ba la ti na manga mi ma gwa senang mi ma bo wan go dam pege e khamet der mei ta me nyet mi ta ya e komet mami mata mai kreiso. Ik denk dat wat ik hoor alleen gimme. Ben kom met pijp voor de day. Hoor alleen gimme. Ik zeg het al. Maar zal je doen die mij aan mijn mara tapzee? Ik zeg het al in afgister. Dat is maar in agron. Bezig in zijn naam voor krimer mijn neef.
0: Zo.
1: Met tijgi. Als een hinder me zo dan, Riedel.
0: Zo.
1: Als een hinder me zo dan, terwijl mijn moeder altijd iemand was. Die ben leef van mij in een familie, de boel, maar zo tenen ik is maar treffen weer die straatie. Dat deed die dokter strooien aan, zo wat hij is gecrimeerd, hij is niet begraven. Hij is gecrimeerd.
0: Nee, maar hij is niet
1: nodig. Hij is niet nodig, maar hij is op het oom bloedje ging.
0: Ja.
1: Dat ook die asma gerente toch met de asma te jaren naar een kwekje iwa ofzo.
0: Oké.
1: Hoe je uit oom pareetje dat direct aan de derde lang die mimma. Meteen mimma tabakken mij aan die. Nou was maar ik kon aan jou. Meer kan aan mij. Dan udah orang senang. Dia watam.

0: Sari Tori.
1: Thank you.
0: Yes.
1: Okay, man.
0: Grand
1: tangi. Mooi, man. Odi. Dag, daar. En dat was onze trouwe luisteraars. De secretaresse, mevrouw Chris Burg. Beller, bedankt voor al uw geduld. Zegt u het maar. Die heeft daar neergelegd. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo? Ja, deze beller heeft neergelegd. Ik dacht dat ik een of andere jury hoorde. Maar goed. U bent. Ik ga u nogmaals in de gelegenheid stellen om te bellen naar de studio. Natuurlijk gebeurt het zo af en toe, dat zo'n lazy een gesprek met Radio Maart, hoe een gesprek naar een beller of een belster. En zo'n tronk, je ziet dat gesprek, hij tikt aan de chatu. Maar jullie wachten, dan kan de juno lobatori. Maar dan zijn ze go, ifiri. Dus if je wani, ik kan tek etwang. Ik kan tek abosroitief welkom bakken naar studio. U bent van harte welkom. Ja, en dat moest ik even kwijt. Weet je, want na zal ik go. Hoe op toelijn nomo? Wa etaki, atrawe wachti. Maar goed. Geen nood. Hoe ik wang alanga. Temeshi ayuru. Temelukuna oloji. Temeshi taki. Tutenti na gatun. Wintiki. Gwelibunu in ayuru. 6 euro. En we godoro. Tanga ayuru fu. Aichuru. Ja. Next net na wachtunu. Iviri. Noti. En even, ik ben beginnen aan nieuw sinds na Tongo, maar misschien was mijn bel. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
2: Ja, met Jan even, meneer Nelvoer.
1: Ja, dag Jan.
2: Nou, meneer Henkie vroeg of ik wist het zou kunnen dat ze toen actief was in Lozon, want Lozon was een bekende landelijke organisatie. Jongens als Reder, Does, Henry Does.
1: Ja.
2: Hoe heet die? Die mevrouw die directeur was, was vandaag bij Maarten van

0: theater in Zuidoost. Ik heb wie ook Tara goed gekend heeft.
1: Ja.
0: Dat is Ilse Emanuels.
1: Ook, die was ook van de Lozon?
0: Nee, Ilse en zij waren opgegroeid in een keer in dezelfde.
1: Oh ja, dat tante Ilse, ja. Ilse Emanuels, ja.
0: Ilse stuurde me net een bericht.
1: Ja.
0: Ze hebben in dezelfde buurt gewoond.
1: Ja.
0: En samen op school geweest.
1: Ja.
0: Dus zijn jeugdjaren van hun.
1: Oké. En
0: Ilse, bedankt dat je Tara ook memoreert.
1: Ja, want ze is nu nog
0: in Orlando.
1: Ze is nog in Amerika.
0: Ja, ze is in Orlando vorige week, zei
1: Oké.
0: Dus ik denk dat ze over een maand komt of zo.
1: Ja, nee, heeft ze mooi weer daar in Orlando.
0: Maar bij deze geef ik het door.
1: Dankjewel.
0: Mevrouw Ilse Emanuels. Ook medeleef met de nabestaanden.
1: Hartelijk dank.
0: Oké.
1: Dank u. Allee. Doei doei. En dat was de heer Jan. De heer Jan die had nog even een aanvulling naar aanleiding van het telefonisch gesprek. Naar aanleiding van het gesprek van de heer Henk. Met betrekking tot de organisatie Lozon. 24 minuten over de klok van 6. U bent afgestemd op Radio Mart. En voordat ik naar de Nieuwse Inns en naar Tongo ga, dan altijd die dan gaan we op Chimpoku. En ja, Bisma, Luku Unli, Bisma Tewe Libi, Makandra, Wesukuf Libi na Ouserevi. En Wesukuf Prat, Sani na Tori na Ouserevi. Ook toe in Alibi Makandra Saoudé na Ouserevi. Ook toe Eva Defano do, we langa Ano Djouserevi. We Yepouserevi. En we Moxie ook toe. In Viri. En ja, want band, die nee singe Abara Moxie. Maar de sing overtak, we no Moxie. En volgens mij tjara poko dat kon je jou. Dat we Lukus Suma belkong naar studio. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Hey, dag meneer Raymond. Goedenavond.
1: Meneer Lessek, heet u van harte welkom.
2: Johan mag ook zijn
1: hoor. Oh, Johan.
2: Ja,
1: kijk hoor. Zelfs zelf, Johan.
2: Nou, wij condoleert in ieder buitengewone vrouw. En vaak is het namelijk zo, pas als iemand is overleden, dan zien we de goedheid van die mensen, of niet?
1: Wat we vaker...
2: In vele gevallen.
1: Ja, in veel gevallen, ja. Dat we, als we onze mensen memoreren, dan zijn ze er niet meer.
2: Ja. Want toen de vrouw nog leefde en ziek was, ze heeft heel veel dingen verzet voor heel veel Surinamers. Eind 70 en de 80 jaar in Amsterdam-Oost was het. En ik heb samen met haar een tijdje gestaan voor het Zuid-Afrikaans Comité.
1: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
1: Kijk eens aan.
2: En die ene mevrouw van Uimuiden. Daar hebben we heel veel dingen samen gedaan. En op een gegeven moment werd het die mevrouw te veel. Ingeslopen in haar leven. En dan zijn er ook mensen geweest die misbruik van maakten.
1: Ja.
2: Ik weet nog dat de meneer... Die was een tijdje niet weg te slaan van de radio. Die mevrouw uitgescholden als negerin.
1: Zo?
2: Ja, omdat die vrouw half haar vader is en half Creools moeder in staan. Die meneer, zogenaamd, zou hij Surinaams, het Creools en de negers, mag ik het woord gebruiken, herschrijven, het geschiedenis van ons herschrijven.
1: Mm-hmm.
2: Die meneer werd op handen gelegd. Ik hoor helemaal niets meer van die meneer.
1: Nee, hè?
2: Wat zegt u?
1: U hoort helemaal niks meer van die meneer.
2: Schij uit. Hij zal gewoon het zwarte geschiedenis herschrijven.
1: Ja.
2: Ja, je kent het wel, hè? Die charlatan meestal.
1: Oké.
2: Okay. Met zulke dingen. Ik heb het altijd geleerd, jouw geschiedenis. Dat herschrijf je zelf. Het is het begin en einde van je leven.
1: Ja, inderdaad.
2: En dat maakt jezelf. En kijk, en

0: tijdje was het namelijk zo dat die meneer niet weggeslaan was van de radio. Die man was altijd bij, ik hoor helemaal niks van hem. Die man heeft toen die tijd dat die mevrouw in een dip was, heeft hij van radio trots dingen doorgespeeld om die mevrouw onderuit te halen.
1: Zo.
0: Ja, natuurlijk wel.
1: Ja, maar wat is het oogmerk geweest? Waarom deed hij dat?
0: Gewoon een hekel aan die mevrouw.
1: Oh.
0: Die mevrouw. En kijk, dat zijn de rare dingen. Die mevrouw was een negerin, dat heeft hij zelf gezegd. Die manier.
1: Ja.
0: Die op handen gedragen werd door een paar Surinamers.
1: Ja.
0: Omdat die man bijvoorbeeld hield van een bepaalde president. Dat mag wel. En hij zou de zwarte geschiedenis herschrijven.
1: Ja.
0: Meneer Raymond Colibas aan dat jongen. We gaan nog verder.
1: Ja. Ja, man.
0: Mm. Ja. Dus bij deze en iedere. En dan vind ik het jammer toen die tijd dat die mevrouw sukkelde. Al die mensen, die goede dingen wat zij toen gedaan heeft. Dat nog niet. Maar behalve, ik kan een naam noemen, mevrouw Beljo. Heeft altijd achter haar gestaan en samen met haar bepaalde dingen gedaan.
1: Ja.
0: Ja. Dus alle bisma bijvoorbeeld die ik kreeg is aan die afrobeziet, die afrobeziet in een moeilijke situatie. Daar moest je daar zijn te kloppen op de deur. Je weet, bij ons in Suriname toen de tijd was er geen deurbel en werd opgeklopt.
1: En werd geklopt, ja.
0: Klop, klop, klop. Dus misschien hadden ze dat gedaan, weet ik niet. Ik hoop van wel.
1: Ja.
0: Raymond, met dat Jordi.
1: Ja, en ik namens u zeg ik pardon voor het gebruik van het woord neger.
0: Ja, maar ja. Bij deze heb ik het gedaan om het verhaal die ik vertelde, om dat duidelijk te maken.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja?
1: Hartelijk dank, meneer Lisse, John of Johan.
0: Mag ik je het beste wensen?
1: Ik wens u ook het beste, John. Johan.
0: Oké.
1: Okay. Okay.
0: Succes.
1: Groetjes, Johan. Doei, doei. Okay. Daar. En dat was de heer Lisse, trouwe luisteraar, ook van Radio Mart. Eenschrift bij die Wapching uiteenzetting. Die Wapching Tori, Sa en Sabi, over Sarji Sisa. Udrai Singh Pharma. Ja man, zo is dat doen. En wat doen we gewoon nog? Want met je taki 320 wintiki gwelibunu in ayuru fu 60 euro. Dat we beginnen zo kofu start nanga nyunzu na ini ser nang tongo. We zien na EBS taki EBS kangwan yung systeem. Taki desmadi desmatia gebruik de mij usu de mij gebruik stroom nala di na EBS wan luku if de aansluiting nap tap wan planning te adeso tak wan tekort te wan tekort de dat de kan schakel de kan schakel aansluiting dat hij minder sap sa de mij sa de mo wan doen na pistoor dat hij en de daar de want EBS vindt dat tenen du ator di si dan adeso dat hij sinds wan tu wiki dan desma ik is wan toegepaste load shedding en dat ap wan moro structuur a karakter dat factor dat a structuur a cha structuur kong en a structuur sa a cha kong dat wan taki dat na afesi de mai sorgu taki soort aansluiting sa o de aan de beurt maar bif taken so in tatatong isabe en EBS spesrutu den sorgu tak de kangwan soort spesrutu digitaal portaal de malansera portaal dati dat wan taki des ma di eteki stroom na EBS ifiri de ma kan controleer den meter no so den aansluitnummer if hij comfort tap wan actueel lijst voor wan mogelijke afschaling dat so de karing en adeso taki desma finita ki a planning factor dati A planning dat event precies minder die de day daar. De ne doen in zeg maar te neti, maar dan mij doen te day en usabik batak te day daar. Dan adeso tak moro, tenminste dat nami denki tak moro stroom, dus maar afvano do. En de mafini taki fosui fos manting nanga bakana dat mij kan wan fos schema. Dat was ook mijn eerste schema. En Bagadati later in haar day, dat ABS, ik kan een soort nieuw planning kies maar die wan die op te maken naar een stroomonderbreking teneti. En dat maakt ABS een adviseerding, dus maar zijn teki stroom voor controleer toelezen, toetrong. Je moet controleer toetrong wat die. If de aansluiting knap tap one lace die EBS Mickey. Sasanego. En de man vindt dat die tegen dit op een lace, dat de one taki dat die true de man tap you stroom. EBS one she, dat zo de man taki, de man one she. Via een indicatie, de moment she, fa a planning en waka, te adeso tak load shedding en fin presi. En na dati, de moment hoor, a elektriciteit systeem stabiel. Load shedding, de moment so tsani na te adeso taki stroom e fadongwe, ifiri. En dat be de moment chin shatori abra. Wa ala day planning te adeso tak load shedding event presi in Senang en a ABS introduceer a pistori dati wagomoro fara da wa luku say tek mija isap te euro konang luku altai te euro kan walo falak sani dat da wan taki tak ala yuru de tor dati e chabun kon solisi if no luk bung na solisi. Zo lees je, last course. Maar ja, hoe last course jaar, hè? Want de directeur van Radio Matur, goed, dat hij potman jij in de bakken denkt, na studio, die nooit naar last course. We gaan morgen varen in een nieuw soep zijn aan Tongo. En we zien morgen varen. Taki en Skoutu. Adesso, tak Skoutu. Sa sorgu. Tak den defsi. Teneti in a foto fusernang paramaribo shobung. Skoutu feni taki demus defushi foral te adeso taki teneti tenesma tekwaka de maikane wan soort uitgangs na uitgangscentrum shobung. Ator dati nan falex mbung bung tori wantis walosma e klage taki teneti de wan tekwaka. Maar voor die dingen, si lanti, dingen, si skoutu, zo boom, dan dingen, teka okasi, voor gokoi di te neti, kom tak en zo. En no skoutu, te kwam bosroiti, taki do sorgu, tak te neti, te wan te koi di dan skoutu defsi. En asan dat, nou, falk prinsparitori, want da je fili schrijf moro suiti, en boi tak je fili schrijf moro suiti, je fili schrijf moro veilig ook to. Je ziet ook. En de winkelman loont in een foto voor Paramaribo, fotosheisho boom. En vooral de winkelman in een buurt voor Watrasee. De man dongoka wang, de hoorwang komakandra. En de man tak over een leefbaarheid naar veiligheid in Koiriyuru Teneti. En de man tak over een toor dat die. In het oor die de mentak naar een schrijfje, ik ben aan toe, die streks komt sarsi, ook toe den betek prati in atoko dati. En zo je zie, jullie daar ook zo, dat je jere ook toe, dat ik de meitek aan toe, die is valk serieus. En mi breed die aan mij wang, maar jullie ook wang aan vakantie, te jere en toe, die is dat ik breed naar een toer, die zie. In vierie. En in a koma kandra disi den wrokom anetanya wrokom man ma de winkri man de manchisa okasi ook to fuchawal den tor disi kona tafra natalmente so bon en so Grand Lanti kan kisi fiere ook toe san def do teneti in na foto fusenang in na ta de so takye tek waka ye wango koiri. En de wenkrima aksi de mancha kontalmenti taki dene agri nanga todi stak omen fufuru event presi en ook toe wan san zijn dangra den wenkriman en ana wenkriman wang en ook toe judi ekori drapa watrasi de wenkriman ana mitaki era archibunsa metaki ana mitaki de wenkriman veni taki ook toe boy fufuru sa event presi de wenkriman veni taki de ap fur moiti na smasa e waka long tu sondrof dun asani de waka long tu de na tampe de na oso de na tampe we kare in tataton swervers de winkri man venitak de ap bon fur moiti na pis dati en ook tu un toris di de winkri man noe agri na takina te reko na ga yuwagi sa ya shi te reko na ga yuwagi de shi taki is in a go was my waka meet you of a long ko meet you en in a long di a long ko meet you dan ya shi taki natuurlijk dat is my sukon op ti hostel des ma wan sorgu taki iwagi de bung de wan sorgu tak de luka wagi few et dat wan taki take dry kon baka dan iwagi na bumbu ete ma den e do en soso ifiri des ma ne do en soso des ma an attack de one of the doing ima ten e luku you wagi da de for wakti fu you taki ya langa wan anuji den ya nak de wan marshal ifiri en de winkri man ook to no lobator dati. Maar jullie daar onze zo is dat je altijd oude zo dat je je abis madina tampe je ab zwervers je ab mensen en zo kuf texan zijn of ding voor zo boom en ook toe je aba probleem voor mensen en luan luku yu wagi ifiri luku de tor dat muskong de mamustaka tori na parlement fu de mankang orden a tor dat i want na wan bunta ri ook tu era want luku asam suiti falak te rekon da wan man en luku yu wagi ma natuurlijk a manati mus de amus bondru in wan presi pe yu kan sabi tak ef wan san no go bun da yu mus man draigo mitas manati of a orga sa ei sorgu tak desma e uroko fuluku yu wagi am deso tak de tor dat mus regulier an om de wan free for all want if wan sani psa def doang ai wagi te drai kon baka en in a agri dai mus chara tori kon ja orga sai sorgu tak de ma e lugu yu wagi isito en na so de uroko man wogo luku sa de uroko man ap sa de fen moro en de uroko man ook tu fen tak moro skoutu lantimus pot moros koutu in de principe furu en kride en ook to loon to drape na watrasi vooral if you like to rest ifiri lugu wasernasma de wandi geboren drape isi ushishong drapa sernang ma ye dongo wasernang en da I feel falik shuiti te e shitak te e koi te de inang ate neti tak skoutu de if wansan def do de e shitaki dan ide veilig ja. En a overleg die si voor de winkelman, popo vanuit a stichting ter bevordering van ondernemerschap en toerisme. Ifiri, de man had venitak in de jaren die psa, de man behoorde koma kandra dis ook toe. En nu maar nou de man horen moro furu, alleen voor chakrin kong indentori dines waka na fas di fiti. We go doro na nga nyung su insernan tongo en dat be de atori fu moros koutu teneti na nga diting in atori te shitaki yetek waka in fotosei. We shi moro fara tak awer faya te no wete insernan en munde natide a kans bigi tak alleen o fadon lugu ta wer faya dan ama suite falek fu shita ki alleen e kon wanda ma kan kouru ama watrai kouren la sa kouru ta faya tum si dan alleen e cha kouru kon yiu en dat dan wa suite tori ana ji yu wang ma ook tu ji sanse gro Sabi,

chi nanga gruntu ala sanse goro drapwe infiri en de manta ki sa de tak moro fara ina bakana unup sa bakana ba u de no ne juro ina bakana na akans bigita ki mama alengo fadong ina bakana in senang en dat be de even over aweer in senang je begreep en we go moro fara era Sawaji ook to in Tapsefu Sernang, Benelant Sobung, Benelant Sobung, en dis nou een tori ook to die meer leesator dat de mensen taki in een boom zijn en vindt presidrape in een Tapse, Benelant Sobung, en de Sitaki Yawan team voor Sernang, Nanga Smafu Bergi, België Sobung, Yawan team voor Sernang, Nanga Bergi Datra. De man be chaf fitigo na boven Suriname en de man psa wantu dorpu na boven Suriname in Firi en die de dongo go drape de sernan datra na de bergi datra da adeso taki de man ye dritenti na nga sebisma nanga apis di de kari star operaties isabi star a star na ai problema dat want tak kande inesi so bumoro de ma fenta ki aya kon kreis kreis inesi so krim moro dan den dat tradisi go drape na bo fo Suriname dan ma yepi dri tenti nanga sebisma de yepi nanga star operatie en 140 nanga aitisma de sorgu tak de smara chisi tant heelkundige behandeling dat want taki tifitori ifiri tifitori usabelek tant arts dan emanat ook to de mayep 140 nanga aitisma de yepi fu sorgu tak de gebed nanga den tifi de stond up den presi de yep den fu tru mooi tori fu lezi in des minder des ma di ben di de yepi na star operatie ye sitak ook to de skrifi tak once ma be da minder di ap negi tenti na fifi yari yere da a vrouw dat nou een brin vrouw if hier iemand mine kon lisi morofara efu a vrouw dat bekan kon shibaka dat mino sabi if hier en de bergina de bergina de sernan dat ra di dongo go boven Suriname die red dongo go dat be fin presi fu sixi committee erfu september en lek van betakik ba de pres di de chaf city na ne dorpu fu mopo fu su canale gomiti ta guyaba ishito en anataki de ana aida tra wang abede ook to tak tifi datra ook to be da mindri yama en aso ye shi taki walosma abden so to datra yepi fanodu fu ai nanga fu tifi en kande ook to fu moro sani en amani be ko ordiner datra di be ko ordiner atori di sina datra gaitri baldeu sing en afu medische sending nanga wa oogarts Gerald Pawiro Rejo en dat hij kon bekend Pawiro Rejo usap fu amarat na memere fu DNA sernam parlamenti subung de man die de yepi na de ai na de smadine be shibung en si furuf den de nebe wakabung dus de man breti tak den af gomiti datra na foto maar ad den datra dongo komit den drape na den dorpu en lek van betaka moro oru sma di de yepi be ap negi ten tanga fivi yari en dat be de wan chimpi story fu den datra fu bergi na nga dif senang di dongo go na bofu Suriname en natuurlijk yudi da oso iwan sabi fa atodis konfent presi wel atodisi konfent presi fu di masra Konrad Esa fu leki store
Amara ti sorgu taki a langa wa muni oktu fu ator disi kan fin presi. Nanga oktu Anola Nature Resort de manat sponsor oktu fu desma den datra bekan tan de datra fu bergi nanga senan bekan fin presi fu sribi. Ye begrijp de tan so langa de tan wa bijna psa wa wiki drape den de mus ap tan presi fu sribi de mus nyang de mus dringi tu. Infiri, nama buntori, tumsi buntori. Ya, Ogomoro Fara, mesi borrel prat, minang borrel prat na so many tori fulugu. And sambe si baka auto wamandi be wini afal kising dat na famas radis ni baka ano Marciano Hellings ena edemang fu de rokoman bontu fu EBS ena verkiesing di demang behori akon deso tak en win aparte fu en a group of en sa en na edemang fu dati dat demand dat wina a verkiesing en demand breed fu true en de man verbeet, de man breed voor true. En ik ben wantra ook toe, wantra groepen die ook toe ben dongo voor kon in verkiezing die zie. Voor trong, voor leiden, voor rokomang, voor EBS. En a partij dat die, a groepen dat die neemt Team Bondru. En Team Bondru kies one party in a Erfu Sting. 111 stemmen zo boem. En a partij, a orga voor Marciano Hellings. A groep of eng, chisi, sixi barchi, IT tenti, dan a feifi sting. Dus je ziet dat de man win. A fast fire man win, de man win, falk biji. In feri. En a team voor Masra Hellings. A name for a team for en, dus a groep, a name dat in a renewable, dat one tank, de may making eto one trong, de may making more on you, if you re. En, de man die lasi, dat na groep for team bondru, de man dati, de man tantiri, di de man conquisif shitak, de man lasa verkiesing, en de man tak de no gong, de no dongo gwa a kurtu bakra, walis de beg wat kurtu batrak ba, kurtu bakra. Amara basi so bon want de man bevindt aan verkiezing de bewaka na fast defeat maar a pistron disi de man vindt de nogwa rechter de nogwa amara basi de man tiri de man taki dene jugu en de man accepteer a pist dati infiri a officieel uitslag. Na tendi de mij hoor verkiezing officieel aan de ben charen kafesi ete omdat die de maar moest ter moro sting moest chanti ook to kane ini nikeri koroni Wageningen ifiri driver de moest ter ete maar in een foto dan je ziet dat de mat na boomfara afesi den tramang die de kari team bondru. In Viri. Ja. En hoe besap ook toe tak. Want de niet in Wama besoet toe. Tapa gebouw. A kantoro. Pe de mij vergaderen. A team voor Hellings. En drape Wama asma betjes mancheri. En mi hoop tak. Alasan sa waka boom. Dan a manati. En dat be de Wama pistori. Voor de verkiezing. Zijn bevind presie tussen. A groep of Masra Hellings. Renewable, als de kaarten zijn even in een team die de kari bondru. Je begrijp. En Colucus aan de Moro, alles wat door de R, maar ik heb mijn chatum sieve. Ogri tori ko jiu, en ja, mine wame ki adi long da dege. Mamma Shija, taki skoutu
Skouta onderzoek een tori. Want prespari tori sa vent presi. Na tamega strati. Tamega strati mi brina wan se strati fu gemeente lands weg. If mina tak en boom da jullie da ozer sang. Santé me fa tru e fa no tru. Want tori

De schooltoefnieuwavond vertelde hij tegen een dame, een meisje van 14 jaar, de gebruiking, maar energy agri voor de gebruiking. En dan was man, God don't have a bear, if you read all. En lek van takik bafesi, bakadi atodis fin presi, dan is in een ago, den charengwa atozo voor luku, vadef danga eng. En schooltoe, start van onderzoek, voor luku, fa atutodis, bekan fin presi. De man was boom boom, fin fini, suma dwen, suma na de manchma, die doa ogri disi. En de mantaki over aanhouding, de hoor want tano, de sapsumara de man, dus even in de sapsumara de man, dat want taki in de man hoor de man voor jaren gustoroto. Maar, atodi se waka godoro. En, dis bij de one shot pc voor Nyunzu in Sernantongo, a Nyunzu di mecha ala munde kona yu, foroisi, mi hoop taki ube lobatori en. En jongens of hoe ze naar Tongo dat met Chakon Baga, Trawiki, Munde, Nanga, Gado, Wani. Ja, if more authority there, the Usabi, Fusanang, na Yusrefi, Kakarko, na studio, da we sap sepsa, en dan, want mine sap alasani, mina muiti me me meke muiti, a muiti me me give cha jongens of kon, di you, in you egi Tongo, omdat mi sap takuloba, a jongens of inasana Tongo. Lek van betaka fesi. Wa fifi fifi win tike pratu nu fu a yoru 6 euro wa gwa wan poko wa gwa wan poko en a fos mi bingi nan a poko mi betaka fesik ba over taki fa weli binan o serefi we lip switi we sorgu fu serefi maar we moksi ma yasi tak soms ma ne moksi en fu di soms ma ne moksi dan ya wan bent di Chawan poko fu den tori di e verteri over te sma nemoksi. En a tori dati, dat na masra gaifer e chakong na nga en live band. No kong moksi, inam kwa mindri. Ya! Yeah.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen vier Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer, grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Mart. Al langer dan 40
4: jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Trang Rugi and the Music Lovers. En drapi bekayere masra Jürgen Reimann ook toe. Inapoku Sweetie Bosi Nanga Brasa. En Natendi apoku is be pre. Dan be. We zitten kwam lobby wang bij Karko na studio. Lobby wang. I ga Karko bakayere. If you want to praat na unu. Dan altijd you aba okasi. Want na you sender. Dan ben ik nog eens maar een hoorie naar ons. Je teke genje de karkon. Dan we jia okasi. Fikan prati yunyunsu. Nanga unu, nanga mija. Nanga de wan den trawan dit dona ons. Ifiri dus no one bruya. Omdat mine ben wan shatan poku. Dus dan beringe tak. Dan ben abba hopu. Taki alobi wan sam karkon bakana studio. We zitten ook zeer bij Wintiki Gwelibu in Ayuru Fusebioru. En we zijn begin Chenji, we zitten ook begin Grijs, dadelijk ook Dungru. Aan de zomer, officieel na zomer, want herfst naar budget. Bij de herfst zijn begin oktober, even mijn takboom. Dan onze balkon, dat we zorgen met dat die oteng herfst zijn begin. Ik denk dat meestal herfst zijn begin, dat alle zijn Chenji bakken, want die zijn toetron van jaren. Tutrong wa yari wa bif chenchi a oloji ye bekre en adeso taki a politik wan tusma in a politik fen taki asanis mus konkobano ala yuro olo tu ilesi wan tutrong wa yari oloji mus e chenchi iviri en desma fen taki ato disi tena agri na ato disi moro dus otendo chenching en fado chenching mina shabi ma yabisma en mi ook to me begrijp dat je ja alle jury go change disim go change dat die lugo teida ook in afure change maar if dan wan kantoor is hebben mensen ja bif change oké adesso ook to wel dat je tegenwoordig wel los aan go automatic computer de sanse e wakana na computer de sanat in afgwanga anotaki go set oloishi asana change en serifi maya ala yur for all of yes do luka verschil fu uno di ja na de wan de lobby wan di da sernang na moro furo ade a verschil de 4 euro maar ina somero dan a verschil de 5 euro ifiri anataki mi ablas fator dat di ma ik bedoel even na eva yuru tang wang fasi da moro shujif walof uno ya begrijp sonde di psade mi dongo kwa fare kara kerki di dena ous en de karing ja vergitane even maar goed na kerki voor ous koningskerki de karing koningskerki die dena oos abarasei fu anatak wante abarasei maar adena betifa aberpe je begrijp en koningskerki sonde die psade abedeso taki ala tu kerki ben moksi kona koningskerki dat ben de den tu kerki die ben moksi bede de memre fu koningskerki nanga de memre fu wi egi kerki en abe de tumsi mooi voor sja dienst. A dienst bij de valk, een valk Santa dienst. En ibawa tusma sa ebro. E sorgo taki de cherchi poku de mai begeleid op de saxofoon, trompet. Iviri. Ook to sisa Nancy Seyfuk. En ook toe bij Jif NC Abessing want to poko ook toe in a kerki. En Iba want to smadi be takwa mofo ook toe. Iba abi de edeman fu 6 a broedergemeenschap EBG a kantoor of den a 6 en wa memere fu 6 beji be takwa tori ook toe. En want to tra memre fu de tu kerki unu beta kwantori ook tu ube abi leki ube abi wan biji mang sabeji ook tu fu NC abe takwantori ook tu fu di EBG tapu negi tenti jari dau ba ab ook to nou mindri ina kerki masra ambassadeur excellency Ricardo Panka banga kerki mangembe nyom chintoko en walukusu my kar kon goedenavond, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Goedenavond met Anne.
0: Dag Anne, hoe gaat het met u?
1: Oh, gaat zijn gangetje hoor.
0: Ja. Kijk, mooi te weten.
1: Met u ook?
0: Met mij ook, ja. Als het met u goed gaat, gaat het met mij gelijk ook goed.
1: Ik heb een aanzuigende werking, hè.
0: Een hele goede positieve aanzuigende werking, mevrouw Anne.
1: Vibe.
0: Ja, een hele goede vibe.
1: Nou, bedankt voor het compliment.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, even kijken. Ik wil iedereen, alle luisteraars, alle Surinamers, Nederlanders condoleren met mevrouw Tara Udreiking Pharma. Ja, haar overlijden. Ja, dat zou een programma zijn, toch, vorige week met haar? Bij Radio Markt.
0: Er was...
1: Gepland.
0: Ik zal het vragen aan de CEO van Radio Markt.
1: Er werd over er gepraat afgelopen zondag, hoorde ik wel, hè?
0: Ja, dat was een soort, men noemt dat een memorium.
1: Ja, maar was toen al bekend dat ze overleden was zondag dan?
0: Nee, er was volgens mij, voor zondag was er een memorium,
1: ja.
0: Tenminste die voor haar bedoeld was, maar op dat moment was ze nog in leven.
1: Ja. Oké. Okay. Maar is niet bekend waaraan ze is overleden?
0: Ik heb die informatie niet. Ik weet niet wat er aan de hand was. Ik denk dat misschien de familie dat aan ons kan vertellen. Ik heb die informatie niet meegekregen.
1: Ja, want ze heeft een paar weken in het programma gezegd op zondag dat ze dus niet meer deel zou nemen aan activiteiten.
0: Ja.
1: En acties bedoel ik, geloof ik.
0: Ja.
1: Ze voelde kennelijk dat ze al moe was of zo, uitgeblazen was misschien.
0: Ja.
1: De energie aan het afnemen was, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Maar in elk geval... Ik condoleer bij deze, dus alle nabestaanden.
0: Ja.
1: Die haar een warm hart hebben toegedragen.
0: Zeker.
1: Ze was een zeer actieve vrouw.
0: Jawel.
1: En ze had bijzondere talenten.
0: Ja, man.
1: Ik heb ook gehoord dat ze heeft het zelf verteld, dat ze zelf dingen ook repareerde in huis, hè.
0: Oh,
1: die kapot waren. Ja. En ze kon voortreffelijk goed koken, joh.
0: Oh, ja.
1: Want ik heb ook van haar hand mogen...

0: Peter.
1: Dingen.
0: Ja.
1: Vernieten.
0: Vernieten, ja.
1: Ze had ergens gekookt bij een vrouwenhuis in een... In de buurt van Waterloopplein.
0: In de buurt van Waterloopplein.
1: Dat is een bijeenkomst van een bezoek van de Indiase ambassadeur.
0: Oké.
1: Want toen had ze heerlijk gekookt daar.
0: Nou.
1: Lekkere roties.
0: Zo.
1: Ja, en vlees. Dus ze kon voortreffelijk koken.
0: Nou, dat zullen we missen.
1: Ja, want ze is ook een nicht van, ze is ook een nicht van een neef van mij, hè, die overleden is. Udrajing Farma, de broer van, ook van Japan natuurlijk, een Kip Farma.
0: Okay.
1: Daar was ze ook een neef van, een nicht van.
0: Een nicht van, ja. Oké.
1: Ja, dus een, die vrouw van die broer van Che Farma, die heeft het inderdaad beaamd dat ze heel goed kon koken.
0: Oké.
1: Ja, dus ze was eigenlijk in alles goed wat ze deed, kan je zeggen.
0: Ja, dat is een duizendpoot veelzijdig. Ze was heel veelzijdig, ja.
1: Ja,
0: man.
1: Dus wat dat betreft, een waardevol iemand die ons heeft achtergelaten dan.
0: Ja, man.
1: Dus, het gaat ja,
0: zeker. Dus,
1: ja, niet zoveel van dit soort mensen, hè?
0: Nee, je hebt er niet zoveel van.
1: Nee.
0: Dus,
1: ze was ook voornamelijk alleenstaand, hè? Door het leven ging ze ook als vrijgezel.
0: Oké.
1: Met een paar relaties.
0: Ja, met...
1: volgens mij nooit getrouwd geweest.
0: Nee. Ook. Ik heb begrepen dat ze met Lipo Sam ooit een verhouding heeft gehad.
1: Oké, ze had een tijdje ook al van onze vriend, had ze, geloof ik.
0: Ja.
1: En volgens mij had ze ook een tijdje een relatie met die meneer van die advocaat Sudama.
0: Oh, Lashmi Sudama.
1: Ja, volgens mij ook. Ik weet niet hoe lang het was, maar in elk geval, ik dacht dat ze met hem ook een relatie had.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, ze heeft veel betekend voor de Surinaamse gemeenschap, denk ik.
0: Ja.
1: Dat wil. Ik hoor vandaag op de radio dat een mevrouw is een veroordeeld. De rechter heeft de school goedgekeurd dat de mevrouw ontslagen werd omdat ze een hoofddoek opdroeg in Vlaanderen. Ja, op een school.
0: Nou.
1: Ja. En moet ik zeggen dat ik ook moest toen ik solliciteerde op een moslimschool voor een vacature.
0: Ja.
1: Toen moest ik ook een hoofddoek dragen bij een sollicitatiegesprek.
0: Oké.
1: En ja, dat was die school, die middelbare school hier in West.
0: In West, ja. Ik weet...
1: Even die naam vergeten.
0: Ik kan het ook niet opkomen.
1: Die was ook onder vuur, recentelijk. Dat het niet goed ging met het curriculum. Het lesprogramma en zo. Maar in elk geval, ik kan geen hoofddoek hoor. Ik krijg jeuk aan mijn hoofd. Ik heb echt geen hoofddoek aan mijn hoofd. Ik heb heel veel moeite om die hoofddoek op te zetten, te dragen en naar het sollicitatiegesprek te gaan.
0: Te gaan, ja.
1: Ja, okay. Maar ik heb nagetrokken. Het is een religieus iets, hè?
0: Ja.
1: Kan er, als je geen moslim bent, ben je moslim op. Mij niet verplicht om het te dragen.
0: Nee, natuurlijk.
1: In feite, op een school.
0: Mm-hmm.
1: Nu moet ik zeggen, ja, dat zijn natuurlijk formele regels.
0: Ja.
1: De mensen stellen weer andere eisen, hè, wanneer het betreft hun eigen school zelf.
0: Ja.
1: Dan weer specifieke scholen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik, mijn zus zelf heeft jarenlang op een moslimschool lesgegeven.
0: Lesgegeven.
1: Ja, El Sadaka, of hoe dat ding heet.
0: Mm-hmm.
1: Jarenlang heeft ze lesgegeven en ze was als een moslim gekleed, hè, moslima.
0: Nee, maar dat wordt verwacht van jou als je daar...
1: Ze had een djellaba aan en een hoofddoek.
0: Oké. Okay.
1: Terwijl ze een hele moderne vrouw is, maar ze heeft zich daar aangepast. Ik denk dat ze ook flink op haar tenen liep, ook daar hoor. Ze was vrij assertief. En ze heeft dus heel veel moeten incasseren, denk ik.
0: Kijk.
1: Op zo'n school.
0: Ja.
1: Dat heeft er jarenlang gewerkt. Ja, op die school.
0: Oké. Okay.
1: Nou, ik zou haar niet na kunnen doen, want ik krijg jeuk op mijn hoofd. Dus ik kan niet een hoofddoek op mijn hoofd hebben.
0: Nee, dat is niet voor jou.
1: Ook al wil ik respecteren.
0: Mm-hmm.
1: Maar in elk geval, het is niet verplicht.
0: Nee.
1: Eigenlijk, als je geen moslima bent.
0: Nee.
1: Dus eigenlijk kun je in beroep gaan. Je kunt de rechtszaak beginnen, las ik. In feite.
0: In feite wel, hè?
1: Ik heb het gelezen. Want je bent geen moslima.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar soms... Soms, soms mag je wel alleen maar een hoofddoek opdoen. Dat is gewoon om, zeg maar, om ook mee te gaan in het systeem. Maar ze verplichten je verder niet om een bulaba of hoe dat ding heet aan te doen.
1: Alleen,
0: Jalaba.
1: Jalaba.
0: Sommige scholen.
1: Nee, maar ja, dat zijn van die formele regels. Hè? Maar in de praktijk zijn de dingen toch anders.
0: Toch anders.
1: Hoewel bij de wet bepaalde uitingen, gedragingen verboden zijn heden ten dagen, worden die dingen nog steeds toegepast in dorpen en al die plaatsen natuurlijk.
0: Ja.
1: Snap je, waar er ook geen naleving is van de wetgeving.
0: Ja, ja.
1: Ja, toch?
0: Okay.
1: Dat gebeurt ook in India. Ik bedoel, kastenstelsel is ook afgeschaft.
0: Ja. Ja, want dat heeft heel lang, heeft eeuwen geduurd.
1: Het gebeurt ook nog in dorpen dat mensen dus soms minder behandeld worden, omdat ze tot de laagste kast, denk ik, behoren.
0: Ja.
1: Dus informeel gebeuren die dingen toch wel.
0: Toch nog steeds,
1: ja. Ja. Dus het is, ja, de wetgeving is weer een andere.
0: Dat is een andere vraag, ja. Okay.
1: Ja, dus dat wil ik even doorgeven.
0: Ja.
1: En het is, ja, Trump heeft €5.000 aangeboden, hè, aan de dingen. Voor de Amerikaanse burgers.
0: Ja, waar haalt hij het vandaan?
1: Dat is natuurlijk nattigheid, hè? Die is, hij redt het kennelijk niet.
0: Ja, maar waar haalt hij het vandaan dan?
1: Om ieder... Ja, hij drukt het. De drukpraat gaat aan. Die man is, hij lijkt toch God op de wereld. Hij en niet de Netanyahu. Het zijn twee burgerlijke goden hier. Ik denk dat zij God zijn hier op aarde.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja, ja.
1: Want kun je nagaan dat zijn jongste zoon $2 miljoen heeft al. Dat klopt toch niet? Een vent van 18 of 21 jaar.
0: $2 miljoen.
1: Dat is niet normaal, joh.
0: Zo.
1: Er zijn allemaal van die witte boorden criminelen. Die ook nog op handen gedragen worden door naïeve en domme mensen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wil even doorgeven dat de AI ook door de gangmakers even een halt geroepen willen ze, de ontwikkelingen willen ze roepen. Het gaat namelijk veel te hard, AI. De mens raakt ondergedolven in feite, hè?
0: Was die premier...
1: En alles.
0: Was de premier van Nederland ook niet zo een beetje nauw betrokken met zoiets als AI en of ChatGPT? Dat is een speech.
1: Hij doet alles AI, ja, heb ik gelezen.
0: Ja,
1: maar die krijgt flinkelen van langs, hoor. Ik heb wel te doen met hem. Hij krijgt op X heleboel beledigingen vanwege zijn seksuele geaardheid.
0: Zijn geaardheid, okay.
1: Ja, dagelijks krijgt hij een hele bak bagger over zich heen.
0: Dat zou niet
1: dus
0: mogen.
1: Ik heb wel te doen wat dat betreft met hem.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Mm-hmm.
1: Want kijk, je moet kijken naar iemand zijn functioneren en zijn seksuele geaardheid.
0: Mm-hmm.
1: Hoeft eigenlijk niet, hoef je niet erbij te betrekken.
0: Nee, dat moet er niet aan toe doen. Nee,
1: dat is een vrije keuze of weet ik wat.
0: Precies.
1: De geaardheid.
0: Ja.
1: Maar dat hij een kontdraaier is, dat is wel duidelijk. Ik bedoel, hij was een klimaatdrammer.
0: Mm-hmm.
1: En wat is er van overgebleven? Snap je?
0: Ja.
1: Dus ik bedoel dat hij de mensen een worst voor ogen heeft gehouden, de stemmer.
0: Ja.
1: Dat is wel duidelijk. Dat leidt geen twijfel.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Mm-hmm.
1: Dus hij heeft de mensen ook bedrogen, in feite. Dus ik heb ook niet gestemd op die partij. Want ik heb al lang kritiek op die partij.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook zo'n GroenLinks-achtige partij.
0: Ja.
1: Waar mensen gewoon tweewieler moeten gebruiken. Of de lijn 11. Ja, ze zitten gewoon bij het vervoer. Bij het GVB zitten ze.
0: Ja.
1: Ze zitten bij de NS, D66.
0: D66, ja.
1: Allemaal D66'ers die daar dingen, de lakens uitdelen.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Mm-hmm.
1: Dus die partij is sowieso niet mijn partij.
0: Nee.
1: Ja, dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat de mensen volgende verkiezing, die zich ver van de politiek houden,
0: mm-hmm,
1: wel een bezoekje aan de stembureau gaan brengen.
0: Ja,
1: want de rechtse mensen, die gaan massaal.
0: Die zijn in opmars.
1: En die hou je niet tegen.
0: Nee.
1: Die hebben een feestje in feite.
0: Ja, je ziet
1: dus als andere mensen niet willen gaan,
0: mm-hmm,
1: dan geef je ze alleen maar een cadeautje.
0: Ja,
1: ze zijn alleen maar blij. Snap je?
0: Dat hebben we
1: zelf moeten een keertje doordringen bij mensen.
0: Bij mensen, ja.
1: Ja, want het gaat er maar niet in.
0: Nee.
1: En je ziet wat er in Duitsland gebeurt. Het gaat nog veel erger worden.
0: Ja, in een deel van
1: in
0: Duitsland.
1: In Oostenrijk hebben ze ook al een willen ze, of ze hebben dat al ingevoerd, of ze zijn voornemens.
0: Hmm.
1: om ook de hoofddoek te verbieden op scholen. Dat mag ook niet meer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en,
1: het gaat in rap tempo.
0: Ja, we hebben straks ook weer verkiezingen in Frankrijk, ook deelstaat.

0: verkiezingen.
1: Ja,
0: En
1: ja, ja.
0: die rechtse partijen die gooien hoge ogen ook, heb ik begrepen. Ja,
1: ja, en die mensen die niet gaan stemmen zijn mede verantwoordelijk voor dit beleid.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Snap je? Want die bepalen dat het zo verrechts alleen maar.
0: Ja.
1: Maar ook door hun manier van opvoeden hoor, want daar, ik heb ook zoiets. Ze zeggen nu ook, dus uit onderzoek dingen naar me voorgekomen.
0: Ja.
1: Ouders zijn erger dan die kinderen nu, hè? Hoe ze zich gedragen op scholen, naar docenten toe.
0: Ja.
1: Kijk, als je kind een lagere, weet ik wat, advies krijgt, dan is het een ander verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Als je voor alle een wisselwasje een grote bek gaat opzetten tegen een docent, begrijp je?
0: Ja.
1: Dan is het ook niet fair meer, begrijp je?
0: Precies, ja.
1: En ik heb mijn voornemens dat mensen dus uit een probleemgezinnen, alleenstaande ouders, die al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te dingen vast te binden, dat die gewoon verplicht een omgangscursus gaan volgen.
0: Zo.
1: Voordat ze de kinderen gaan inschrijven op scholen. Want het tekort aan leerkrachten, volgens mij gaat het een mondiaal probleem worden.
0: Ja.
1: In Suriname heb je ook al een tekort, hè, aan docenten.
0: Docenten,
1: ja. Hier heb je het, daar heb je het. Ik denk dat het wereldwijd gaat worden.
0: Dat zo.
1: En dat heeft te maken met die assertiviteit die maar grenzeloos lijkt te zijn.
0: Ja.
1: En die vrijheid die doorgeschoten is.
0: Mm-hmm.
1: Vooral hier in Nederland. Het is totaal doorgeschoten, de vrijheid.
0: Maar je zag het je hebt het laatst ook gezien op televisie dat de jeugden, de leerlingen die willen, die vinden het lezen, Nederlands lezen vinden ze maar niks. Ze kijken liever op hun tablet of op hun telefoon. Dat kan toch, daar gaat het ook. Dan holt de kwaliteit van Nederlands lezen en schrijven, die holt ook achteruit op die manier.
1: Basis dingen en kernstoffen en zo. Dat heb je allemaal nodig voor andere vakken, zaakvakken.
0: Zeker.
1: Goed kunnen lezen, interpreteren.
0: Ja.
1: Dat heb je allemaal nodig. Is gewoon basic.
0: Precies. Dat is basic, ja.
1: Hoezo lees je helemaal niet?
0: Nou.
1: Snap je? Hoezo schrijft een jongere op een toiletdeur, toilet is verstopt.
0: Mm-hmm.
1: Zonder thee. En die thee gewoon doorgetrokken in het toilet.
0: Even doorgespoeld, ja.
1: Jongen. Wel, laatst ben supermarkt, ik weet hoeveel ik terug moet krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En die meid zegt gewoon tegen mij, mevrouw, ik kan niet hoofdrekenen. Weet u hoeveel u moet terugkrijgen?
0: Zo. Nee.
1: Je staat versteld, jongen.
0: Je staat er versteld over, van, ja, zeker.
1: Dat denk ik, weet je. Maar kijk, het begint al met de leerkrachten, hè. Mm-hmm. Die halen die toets niet, rekentoets, die halen ze niet.
0: Nee.
1: Die pabo, die studenten, dus ze willen dat eigenlijk een ontheffing geven, hè. Zodat ze wel het diploma kunnen behalen.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, je moet toch kunnen rekenen, man. Wat is dat voor onzin?
0: Rekenen en taal is van essentieel belang. Dat is de basis gewoon. Snap
1: precies.
0: Je?
1: Dus, weet je, maar het is echt treurig, hoor.
0: Het is treurig gesteld, ja.
1: Ik die niet slaap, weet goed de hoofd te rekenen.
0: Precies.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Ik heb het gewoon in de vingers klaar, bij wijze van spreken.
0: Zo is het.
1: Ja. Maar is goed, dat wilde ik even meegeven.
0: Hartelijk dank, Anne.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Fijne avond.
1: Oké,
0: doei. En dat was een trouwe luisteraar van Radio Maart, mevrouw Anne. Goedenavond. Ik heb dit al meegemaakt daarnet toen ik in gesprek was met mevrouw Anne. Dat ik dit geluid hoor nadat ik besloten heb om de telefoon, om het gesprek in de huiskamer te brengen. Trouwe luisteraar, misschien gaat er wat fout, maar u mag het wederom proberen. U heeft altijd de mogelijkheid om uw zegje te doen. Daarvoor is deze radio. Daarvoor bestaat Radio Maart. Het is voor u, voor mij, voor ons allen. Dus schroomt u niet om terug te bellen. Waarschijnlijk gaat er wat fout. En dan hoor ik u graag terug. Ja, nono de oude toetentingen IT-wintiki gwelibuno. Ina juru fu sebjuru. Dat want taki me ab. Tien zo mogelijk van af juru. Damo. Danga uno ete fu chawa tutoriko na uno in u voor

uno ete fu chama tutoriko na uno inuforoishi and aichuru na yuruf aichuru da wachisi nyungsu na barboskopu and bakadati da wachisi wachisi fito burne na Gordon Cruden in een programma de heren van Stand en moga wan poku en mame shi wan poku di apuan neng. Maar misref na sap sana a nefa poku ifiri, maar kan de tem draaien, temo draaien a poku dat juno, da undi sabi sawan takator dati, kan de efu archi a poku boom, kan de gimi ook tu, kan de ukan konen baka sawan taka nefa poku, maar in elk geval woga Cosmo Stars, nanga en poku paga peng.

0: Cosmo Star, Bededati, na Paka Pen. En dan lig van bij Aksuk Bataki, Paka Pen, zo'n tak Paka Pen. Ja, in ieder geval, de man voor Cosmo Star, de man dat sap, zo'n tak Paka Pen. Zo doe song, zo doe song. Ja. Mim ak sou anman se tak Saramakan se tal nou. Ne savef nou deman af Saramakan se tal. Ma Saramaka tongo infiri. Mar mi be angri fou sap sou an tak Paka Pen. Kane yudi da oso e Archi. Wan mi sap tak we Archi. Kadou kan na kwan sten kon me kou sa. Me kou konverstan sou an tak Paka Pen. Nishito. Mi be verteru taki, mi be dena Konings, Konukerki, drape na Oost, in Fudi Amsterdam EBG, Archibong, an her Nederland, an her Tata EBG, EBG fu Amsterdam betapu negi 20 jari, en mi be takik ba, sam be China, sam ne be si, en a be mooi fushi, ifiri, ma we konato dat baka, goedenavond, u bent live in de uitzending.
1: Ja, met Jan. Meneer Davoor.
0: Ja.
1: Volgens mij na patois. Pangapé.
0: Oh.
1: Brood eten.
0: Een brood eten.
1: Volgens mij.
0: Ik ben een sabière, hè.
1: Pakapé.
0: Pakapé, pakapé.
1: Ja, nee. Maar om er aan af te doen.
0: Oké.
1: Nee, maar dat betekent patois Frans.
0: Ja, maar zo toe. Alla zo taal bij de ene. Portugisie, patois, Ingris, tongo.
1: Ja, en dan bij... Volgens mij, want pen naar brood, naar breden, Frans toch.
0: Oh, pen naar breden, oké, okay, pakken pen.
1: Pakken naar
0: jenjan breden.
1: Jenjan omdat...
0: Ja, want Ibawa wordt ook toe Kayapati. Kayapati na fotoshade met elkaar, Kayapati.
1: Ja, ja.
0: Ja, ook, dus...
1: Ja, taal, ik kon er even
0: voor.
1: Ik kan leren boos aan die ticketing.
0: Ja, juist.
1: Bijna 40 taal dit na kon er dat.
0: Zo.
1: Ja, de ma onderzoeken. Maar lantie moest potisma. Voor deskundigen voor onderzoek. Alleen een taal. Wat heb je nog doen? De taal is goed.
0: De mij laat het ook en de taal, de tongen nog maar laat zien.
1: Is dat ook wat Amerikanen en vrouw bekomen? Goed doen onderzoek naar binnenland.
0: Naar binnenland, ja.
1: Op haar cultuur. En is net mijn tromprofessor. Nee, kon niet voor nu.
0: Dat is maar promover.
1: Maar dat is mijn schuld.
0: Nee.
1: De overheid voor zijn lang.
0: Ja.
1: Moest de man doen onderzoek. Misabi Mimati Weilen, meneer Eersel, dokter.
0: Hein Eersel, ja. Hein Eersel.
1: Ja. Maar dat ben de taalkundige. Ja. Maar dat ben je verteerd me.
0: Mm-hmm.
1: Dus alle soort taal de mensen lang.
0: Ja.
1: Ja, we weten het nou, Serepi. Maar er is anders. Televisie, radio, couranti. Moest het land niet doen. Dat moest doen naar Sernang. En ja, zo. Ik kan die nu een project, meneer Kwasi Korendijk. Ben de bezig, maar dat is nog leuk.
0: Ja, maar dat ben je bezig, ja, Kwasi Korendijk.
1: Ja, we doen een onderzoek over Sernang.
0: Sernang tongen ook toe.
1: Maar aan de universiteit, als we nog goed door, want dat op universiteitsniveau. Dus als laatste is die met een brief, mooi drie kwart jaar.
0: Ja.
1: Dat hij met een Nobelleuk als hij een bewaan doet. Maar hoe kan hij, want er aan in plaats we kotoe de juice refi. Co-onderzoek des handis.
0: Zeker.
1: Nanga Sernang.
0: Zeker.
1: En net me lezen, allen in Koranti, Fuja, Porti, een artikel over Tara. En in AD, de man had Porti, taka, sambe taki, dan de man be beschuldigd en taka ben jamoni van een schrikting.
0: Ja.
1: Had Tori dat nooit bewezen?
0: Nee, het is nooit bewezen, nee.
1: Want Iwan Botsen en het Iwan Taraman, maar dat nog de morgen vergeten in Eva. En dus man dat hij bij onderzoek had Tori, Luku, boekhouding, snap sambe takitara no be hora bukoding op tijd heb me bij Sani verzamelde bon boek de Sani.
0: Juist.
1: Maar volgens AD is nooit bewezen.
0: Is nooit bewezen.
1: Als je maar dus samtaki no one vehicle aan te hebben bevestiging.
0: Precies, dus de man jele, zo ator zei het aan jogu ja jogu.
1: Nee. Mino, look if I be do I saw any default. Dan in op tapi mo fo. Maar mi sabe aan op in Iwan botsen en te wa man vrida man dat no da levi moro ete. Mm-hmm. Mo bezi wan mo aksama
0: yeah.
1: Ane ne tu manati ama bete iwan nang ama na doktor Anders des ne onderzoek
0: yeah.
1: Ano play onderzoek
0: okay. Masara iwan na antropoloog
1: yeah. Yeah, en yeah. Vergeet pa mane even bul bulang ama na de dem begone mm. Betrisrefi
0: okay.
1: Ma des ade efilis ade efi gota pa ade esita ka ade taki Is nooit bewezen. Tara Njamoni voor een stichting.
0: Grand tangi fator dat je, Jan.
1: Mekondere sabi,
0: ja.
1: Uno moestak san zomaar.
0: Nee.
1: En mi ben takken ba en no me bevestiging.
0: Een bevestiging kon, ja.
1: Akora, maar mi ben sabi. Toen deskundige bij onderzoekatori toen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze 2 jaar maart, we mekisma sabi, taxano tru, unomus bribi.
0: Nee. Granta.
1: En ano mitaking.
0: AD bevestiging. Ja, mooi tori.
1: Oké.
0: Bar masra botchewa odi jim te karing.
1: Ame ande maten betakangeng.
0: Oh, betakangeng di maten.
1: Ja, misa betembaka.
0: Maar ane de na uitzending voorlopig, hè?
1: Nee, Johan in gezondheid. Nee, laat hem toe.
0: Oké. Mooi tori.
1: Oké. Zijn Odi.
0: Jama.
1: Zijn noem bereken.
0: Mooi tori.
1: Zijn Odi.
0: Jama. Mooi tori.
1: Maar het belangrijk zijn hem wel naar tori voor.
0: Bevestiging naar Algemeen Dagblad.
1: AD het bewijs nog dat ik daar ben je money.
0: Oké, man.
1: Wat stichting.
0: Boon Tori.
1: Oké.
0: Grantangi.
1: Okay.
0: Doei. Dag. Ja, en dat bij de Masra Jan. En Embe Verteri, Taki. Abe Verteri, want Tori, ik ba over mevrouw Sargi Sisa Tara Oidreising Pharma, die Abe de penningmeester. En Abe de Sotaki, Masra Baburang, bij beschuldiging. Voor one financieel beheer, oké. Okay. Maar goed, ja, ik weet niet. Dat kan niet, meneer Sap zei dat ik met meneer Baburang bij Tjara toe dat café zie. Maar uiteindelijk, a Kongsofara, tak Algemeen Dagblad, Tjawan Jungsu Kong, taki Trutru, Sarji Sisa, Tara Udra.

Sink Pharma, Nanyan one lotto, and one Nanyan one lotto na tendi abede penning, mister fu a stek thing. En dat nou een mooi tori voor Jere en een mitagi naar Algemeen Dagblad Kangen. Dus toch is hier, wawan boon nieuws, we toch de tjakafesi en we breed aan gaan nieuws, zodat die viri. Men si taki voor tenti na gaan feifi, win tiki, psa ayuru voor Seibiru. Dat wan tak wan, na wan kwartier mee ap na gaan un ete. En Fosa a Jenjen Bego, dan ben ik over negentig jaar. Zade man bij hori in die Koninkerkie, drapa Oos, Koningskerkie, en wie egi kerkie, de man bij tek prati in Koningskerkie, schreef dat bij de SD. Maar ik ben ook bij Tumsi, ik ben Bonsi, ja man. En Bagadati, dat bij Dongogwa. Wie egi kerki, dat we op een karaoke, ubem de bij voor actie van mij zingen. Ja man, ubem hoor een karaoke, tena ten, dat we hoor karaoke in Koningskerki. En dan, waf de lezite, een karaoke, of de dan, mo pitje wafesi, dat we kan dongen kon naar Koningskerki, naar wie egi kerki. Mo tegi des de roko ma fura yo mark mek de ko archive bas dali ay singi mano ogri sane psa tra pere na ko na singi we singi en wa ma apo fama ni sne baka masra jong yo olden stamme kanga en roko sani da e pot wan scherm dan de pokai pre da e kiswa un microfoon in yanu dan tapa scherm ik kan si de woord toe zijn moest zingen. Maar bij de ploemsi mooi fsi, ube paya fesi, want ja, we kiezen ja naar het dringen. En in een kerkie schreef je, in een presi, zei een kerkie, ja wam tjimp, ja wam ruimte per west dong, wen ja wam brede, we dringen wam sani, if hier, ja begrijp. En drapas aan bij hori. Maar bij mooi vallig. En we gaan wam poko, we mechitak voor tenen demoro. O gona wan poko misrefi sa mi lobby ma you lobby ook too. O gwa latinos en wan dama jabe aksime mek mi dreha poko. Men uno carne. No wan dreha poko. Conjunto casino nanga ogri busi. Walo san la ina busi. Dus te waka ina busi musea lukbun. En die moest alle specia busi toe. Want hij vindt dat hij in ekmo poine moro. Conjunto Latinos, ogri busi.

And that be the Conjunto Latinos nanga Ogribusi. Me shitak fu yur no na demoro. Me ape fi win tiki ete fu kondora yuru fu aichuru. And bakarati wachis den wakish nyunju nanga barboskopu. And I sending from Mario Mate Guangalanga nanga programa di Dakari, here of my stand. Maisara Gordon Kruden, maisara Vito Boerne. Boerne, ik heb het goed uitgesproken. Maar begin bar odi. Me hoop dat u beloba programma. Me begin sinds 5 euro. Mis dom mooi na onu 3 uur lang me oru seref bezig. En me hoop dat den tor bes wit tum si juno. En me aksu na ala le speci. U lobu serefi. U respeku serefi. U no mektro bango serefi. En gidem chiwang. De pitani, de yaba shobung, uji den wallo bung exempre, want de abdat fanoudu, fudi de tamara de kantek abrafunu, want de vine jibumbu exempre, dan una sap sop sa. Me baru nga alale speci, wan bung odi, tamara bakan na wabi barara rapengel, mi disabe fa betrek ba, e fa betre da o deina, outstanding tamara bakan na, en baka en yo chis masra, na bigi boy fu, a big man boy fu Albert, Henk Albert Zoon, en zijn voor de in studio, Baka, die vrouw Pengel. Mijn baru odi, bye bye, swai swai. Tang abo, maybe. Wat de fisi, de man die loopt fisi. Alle de man had een boto, en one of them boto of the fishman, een fishman boto. The ex-master, fishman boto. Me begrijp dat kan en dat we jaren steen voor Emru Luwanyi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over

0: eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden. Het grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
1: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of handeling de man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank je wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere, wat ik ook dat nog een tapu. Met de oudere voor UNO. Zo'n sweet day. Kom je daar einde of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Het is inmiddels 18 minuten over 8 en ik heet u van harte welkom bij deze editie van de Heren van Stand. Mijn naam is Gordon Kruden en ik haal echt gewoon een beetje op de achtergrond weg. En ik ben samen met Vito Boerne tot klokslag 10 uur uw gastheer. Ja, en u zult misschien wel denken, behalve de kenners onder ons, waar luisteren we naar? Hè? Ja, mensen, waar luisteren we naar? Conjunto Latinos met de maxi-single Cynthia. Hij stamt uit het jaar 1982. Ay, baya. Gedimde lichten. Hè? Gedimde lichten, eind van dit. Uh-huh. Ja? Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: Gedimde lichten, eind van dit. Isabva, toch? Hè? Zo gaan die dingen hier. Ja, dames en heren. Vito, hoe gaat het met je, jongen?
1: Goed, hoor. Ja? Ja, ja, ja.
0: Ja, ja? Je hebt weer veel om naar uit te kijken.
1: Jawel. Oh. Ja, ja, ja. Hoe was het weekend? Ja, nou, ik veel naar uit te kijken, hoe bedoel je?
0: En volgens mij hoor ik iets van een vakantie binnenkort, toch vrij?
1: Nee, binnenkort. Ja? In december, dus niet echt binnenkort.
0: We leven al bijna eind september, joh, in de tussentijd. Oh.
1: Nou, dat is nog lang.
0: Oké, dus is het iets waar je nu naar uitkijkt?
1: Nee, want anders...
0: Je gaat voor je straf, dat is het.
1: Nee, dat niet. Dat
0: je blijft liever werken.
1: Je wil liever zo snel mogelijk gaan.
0: Oh, dus dat bedoel je. Doorkomen. Oh. Ik dacht je het juiste antwoord zou geven.
1: Nou, je wil nu even doorkomen, dus dat is het niet.
0: Dus
1: je wil er niet te veel aan denken.
0: Oké. Dan zal ik er niet meer over beginnen, tot het moment dat je zegt dat je, dat je gaat. Zullen we dat afspreken?
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, hoe was het weekend?
1: Nou, goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je vermaakt? Nog interessante dingen gedaan?
1: Die ja, ik ben naar een soort... Ja, is wat voor jou? Ik moest gaan denken. Jij bent toch muziekkenner?
0: Nou, kenner is misschien een groot woord.
1: Nou, je speelt het wel.
0: Ja.
1: Je speelt het wel. Je zit in de muziekbusiness. Ja, je doet alsof je Biggie Pokémon bent en zo.
0: Is dat wat ook? Ja.
1: Ik ben naar een soort iets van vrijheid. Het was niet... Het was middag zo, tot in de vooravond, was er iets van Howard Kompo.
0: Oh, waar was dat?
1: Het was een soort quiz.
0: Oh.
1: Een botanische tuin was het. Ik wist niet eens dat er in Zuidas een botanische tuin was.
0: Dat wist ik ook niet.
1: Nee.
0: Okay, ja.
1: Ja, naast het VU.
0: Oh.
1: Maar dan was er een soort... Je hebt een, was er een, weet je, een R&B, hip-hop, weet je, van die old school.

0: Dat was er een quiz, dan laten ze een stukje horen. Dan moet je naar voren rennen, dan moet je die antwoorden. Ja, ja, ja, okay, dat soort dingen. Dus zo was het gewoon.
1: Waar is je prijs? Waar is je prijs?
0: Ja, die kon ik niet meenemen, was te veel. Was te veel.
1: Hij was
0: een beetje zwaar. Ja,
1: was te zwaar.
0: Dus dat is het. Maar dat waren, of dan kwamen twee mensen op het podium, dan moest je dat raden. Maar het ging steeds om muziek.
1: Ja,
0: dus dan,
1: is het zo?
0: Of hij draait die, DJ draait die poko achter, weet je, naar achteren. Of hij zegt dingen in het, hij rijmt het in het Nederlands, maar dan moet je naar die tekst luisteren. Van, oh, dit man, dat waren allemaal die old school.
1: Maar ja, maar had je er veel goed?
0: Nou ja, je schreeuwt een beetje, maar
1: nee,
0: ik ben niet naar voren.
1: Nee, dat vroeg ik niet als je schreeuwt.
0: Ja, jawel.
1: Ja.
0: Maar ja, sommigen zijn snel, hè. Sommigen die horen al na 3 seconden al.
1: Je bent niet zo snel, dat is eigenlijk wat je wil zeggen.
0: Nee. Maar het was wel leuk. Het was wel leuk. Het was een beetje, je had het ook bij Omroep Zwart een keer, zo'n quiz op tv.
1: Oh, dat ze dus...
0: Maar er kwamen een paar elementen daarvoor.
1: Klopt, en dan kwam er ook nog iemand zingen.
0: Maar een beetje zo moet je het een beetje doen. En dan, soms waren er twee mensen, waren dan twee teams tegen elkaar. Ja. En dan kwamen dan op het podium. En dan was het, weet je, die moesten dan tegen elkaar. Maar je kon ook soms, dan moest je naar voren rennen. Er was niemand op het podium, dan moest je naar voren wie het eerste dat ding...
1: Oké.
0: Ja, het was wel leuk, moet ik zeggen.
1: Maar,
0: leuk,
1: maar wat moet ik bedenken aan, als ik het over publiek heb? Waar moet ik aan denken?
0: Omdat het oldschool was. Oké, je waren ook jonger mis. Dat ik denk van, jij kent die pokkels niet. Of jij was misschien 14 of zo.
1: Ja, nee, maar als je ermee opgevoed bent, dan kan je...
0: Ja, dat wel, hè. Want je hebt ook dochters. Ik heb ook een dochter, die kennen die dingen.
1: Die kennen al die nummers. Die kennen ze beter dan ik.
0: Ja, je hoorde die andere, weet je, die oldschool...
1: Is dat dan wekelijks?
0: Nee, het is eens in de zoveel tijd.
1: Eén keer in de zoveel tijd.
0: Ja, volgende keer. En het is ook wel eens in Rotterdam.
1: In de Botanische Tuin. Nou,
0: dat was de eerste keer. Normaal was het volgens mij niet in, ik weet niet, ergens anders in Amsterdam.
1: Oké, het is een reis.
0: Maar het is eens in de twee maanden of zoiets, 3 maanden. Dus ik dacht bij mezelf, jij bent muziekkenner, dus volgende keer zal ik je zeker...
1: Nee, bedankt dat je me getipt hebt.
0: Kijken hoe snel jij naar voren rent.
1: Nee, bedankt dat je me getipt hebt. Ik stel het zeer op prijs. Maar niet heus, maar oké.
0: Kijken of je een prijs kan winnen of zo.
1: Je wil me niet op de Zuidas. Ik kan me voorstellen.
0: Nee. Maar jij hebt het druk, hè? Weekends steeds. Dus
1: maar niet op vrijdag.
0: Nee. Dit was zondag.
1: Oh, zondag. Nee, zondag was ik inderdaad.
0: Ja, en zaterdag had je
1: het
0: druk.
1: Ja. Zondag, een hele weekend had ik het heel druk. Maar daar ga ik jullie allemaal niet mee lastigvallen, hè?
0: Ja,
1: om het zomaar even te zeggen.
0: Maar dat is wel leuk, dit.
1: Oké, is een aanrader.
0: Tot laat toch, dus dat ook.
1: Ik zou ook wel zo'n quizje met je willen spelen, dat ik een beetje van een nummer laat horen.
0: Ja?
1: En dat jij
0: en dat
1: zegt,
0: je denkt van, wie is dat? Dus je hoort soms, of dan deed de DJ alleen, begint het met drum en dan begint dus steeds meer muziek en dan hoor je die pokoe. Maar ja, het is best lastig hoor.
1: Ik vind het sowieso lastig.
0: Ja, maar goed, ik was niet de... Soms hoor je wel overduidelijk, dan denk je van
1: welke het is.
0: Dat is een beetje zo, maar heel vaak was het, waren anderen die echt snel waren.
1: Oké. Nou, we gaan het hier een keer op live spelen, dan kunnen we even kijken wie de snelste is, toch?
0: Ja.
1: Denk je dat jij dat bent of niet?
0: Als ik tegen jou moet, wel.
1: Oh. Weet je, ik hou van hem maar met zelfvertrouwen.
0: Dus
1: daarom geef ik ook geen commentaar, want ik wil het vooral ook niet...
0: tegen jou,
1: ondermijnen, hè?
0: Tegen jou, hattrick.
1: Oké, je weet dat je me nu op scherp zet, hè?
0: Oké. Dus dat. Maar goed, dan moet je wel die muziek van, jaren 80, 90, zo.
1: Ja.
0: Begin 2000 waren die soort oldschool draaiden ze dan.
1: Oké.
0: Dat is wel leuk.
1: Eigenlijk heb ik bijna zin om de proef op de som
0: te
1: nemen.
0: Nou, dat hoeft niet.
1: Waarom niet?
0: Dat hoeft niet. Nee, doe het voor jezelf, voor mij.
1: Wie? Nee.
0: Jij tikt nu in en dan zeg je gewoon van wie is dit?
1: Maar dat ga ik maar net. No. Net zeg je hoe leuk je het vond. Dus
0: Ik heb nu geen competitie.
1: nee, maar daarom. Het is een demonstratie voor het publiek.
0: Het is geen competitie, dus het is een beetje lastig.
1: Je zoorde maar ik van
0: Ja.
1: Hoe het spel gespeeld. Wordt.
0: Nee, dat heet met de luisteraars.
1: Nee. Maar we gaan Kijk, ik zit al achter deze knop, dus ik maak er nu even gebruik van.
0: Wacht
1: even. Hoeveel seconden kreeg je daar?
0: Nee, het is gewoon, weet je, eerst 5 seconden en dan stopt het.
1: Oh, okay.
0: En dan is het wie. Wie als eerste.
1: Dan is het wie.
0: Ja, zo. Wie als eerste.
1: Oké, we gaan een... En wat moet je daar raden? De titel en de groep?
0: Ja, of je moest het zingen.
1: Ja.
0: Dus als je soms is het een beetje lastig. Dan denk je,
1: Bij mij hoef je het niet te zeggen. Nee. Dus bij mij mag je het alleen maar zingen.
0: Alleen zingen.
1: Alleen zingen, ja. Je wilt toch een beetje jus. Wacht, dit is een spannende.

0: Want altijd zeg je dat je kenner bent.
1: Nee, want jij komt straks met een pokkel.
0: Wacht, nee. Kijk, als ik nu die pokkel ga zetten, dan ga je zeggen, ik heb het niet gehoord wat je staat te praten. Weet je, dus ik ben nu stil. Ik hoop dat het niet start. Wacht, heren. Oké, dan gaan we. Hoor die strefie.
2: You must be a special lady.
1: En een... Hoe gaat hij ook weer?
0: Hoe ben je met je mond?
1: Ik ken hem wel, maar...
0: Je kent hem wel.
1: Is lastig. Is
0: Oké, wacht. Ik geef je nog een keer.
2: You must be a special lady.
1: En een fairy.
0: En?
1: Een fairy.
0: Fairy.
1: Ga jij. Zeg jij het maar.
0: Moet ik hem zingen?
1: Ja.
0: It must be a special lady and a very exciting girl.
1: Ja,
0: Ik ben ja.
1: Maar zo ging het. Chamigo. Maar zo'n beetje ging het.
0: Nou gaan we.
2: It must be a special lady.
3: I'm singing second, man.
2: And a very exciting girl.
3: Bring that bass out, man.
0: Bring that bass out.
2: You gotta be a special lady.
3: Let's get down on some
2: hunger.
3: Come on.
2: Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world.
0: That's my
1: code, no. Ooh, Baya.
0: I buy ya. Is bij toeval, hè? Want ik zag nu net... bij toeval zag ik dit voorbij komen.
1: Dat is er een. Zo'n beetje ging het. Ja.
0: Ik wil wel eens even...
1: Dus de volgende keer zal ik je meenemen om te kijken van...
0: Neem me mee.
1: Hoe je naar voren... Soms moet je rennen, hè? Want er gingen echt mensen...
0: Ik doe het liever op de radio, hè? Dat weet je.
1: Oh, ja. Maar je bent niet verlegen, toch?
0: Soms.
1: Of soms.
0: Op de juiste momenten weet ik me te herpakken.
1: Oké.
0: Ray Goodman en Brantley was eigenlijk ook een groep die ik al een beetje vergeten was, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar mooi nummer. Oké, een aanrader. Maar misschien gaan we het eens een keer met de luisteraars spelen, want onze luisteraars zijn ook Sabimangs, toch? Heb ik me laten vertellen.
1: Ja, dus dat kan je wel doen, ja. Gewoon een keer. En dan hoor je kijken wie het eerste belt.
0: Zal ik er nog één proberen?
1: Maar niet voor mij, toch? Of,
0: nou, ik heb niemand anders hier. Nee, ik moet het met jou doen.
1: Nee, je hoeft het niet elke keer met de luisteraars.
0: Nee, wacht even. Jij bent hier. Ik ben een beetje aan het oefenen, toch? Als ik het met de luisteraars moet het geperfectioneerd zijn. Ja. Oké, hier gaat-ie. Hi. Takkie.
1: Sorry hoor, laat de luisteraars. Luisteraars, bel in.
0: Hoe gaat het met die pokoe? Stel me niet teleur.
1: Misschien kan een luisteraar inbellen.
0: Maar wacht eventjes. Huh?
1: Nee, misschien een luisteraar. Maar jij bent een vaste luisteraar, toch? Die van de muziek.
0: Maar jij bent een vaste gast in het programma. Dus ja, en geef je nog een herkansing. Komt-ie.

0: Oh? Hey, sorry.
1: Wat denk je dat die man gaat zingen dan nu hierna?
0: Huh? Ik weet het niet.
1: Hé, hey, dat is maar... Nou, la vida,
0: nee, ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Jongens, we gaan die Surinamekaart gaan we hier ter plekke innemen. Ik ga beslag leggen
0: PSA
1: bij deze.
0: Mijn PSA moet ik afgeven.
1: Ja? PSA, kom ik deze mee voor in aanmerking met die blokje dat per. Kan niet hoor.
0: Ik ben gewoon, kan niet. Ik kom op de sanctielijst.
1: Ja, jongen, hoor hier. Sangabanga, sangabanga, uma lobi, sangabanga.
0: Nou.
1: Sangabanga, huh? Orchestra Tropical. Huh? Sangabanga, Colibri, om maar helemaal precies te zijn. Hey, Baja. Ik moet ook zoiets gaan beginnen, denk ik. Hè? Of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, precies. Ja.
1: De heren van stand, noem je het? Drive, hoe heet die dingen van vroeger? Drive-in show.
0: Ja.
1: Weet je nog de tijd toen de DJ insprak? Dat is Norman is iemand die uit de tijd van de sprekende DJ kwam, toch?
0: Ja. Maar dat heb je helemaal
1: die
0: niet.
1: Die heb je helemaal niet meer op het oog. Nee. Boy, ik kan het niet nadoen, jongen. Norman, ik ben nog steeds jaloers, hoor. Hi.
0: Ja.
1: We hebben een beller. Goedenavond.
2: Je hebt het over die vaste luisteraar, toch?
1: Ja, we hebben het over die vaste luisteraar. Sabi Mang.
0: Maar wist hij het dan?
2: Huh?
0: Wist je dat?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, doe nog een test.
1: Wat?
0: Hij doet nog een test voor je.
1: Ik moet nog een test.
2: Oké.
1: Wacht. Maar omdat we luisteraar hebben, heb je een voorkeur voor een bepaald genre?
0: Deze zo, Biggie Pogo.
1: Ja?
0: Huh? Ja, toch?
1: Ja, we kunnen Biggie Pogo gaan?
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Jaren 80. Hè? Laten we even kijken.
1: Weet je het zeker? Want Mr. Engere, dus dat weet je, hè? Oké, wacht hier.
2: Wacht hier.
1: Oké, daar gaan we. Dit is wel eentje voor gevorderden.
2: Ja, dit is natuurlijk X-Masters.
1: Hai, baya. Boy!
0: Ja?
1: Ja. Oké. Oké. Nou,
0: wel.
1: Ik moet zeggen, je bent snel.
0: Zullen we nog een laatste?
1: Laat maar kijken hoor. Dit is een poko voor kenners. Allee, dan mag je horen, Steve Schrap. Hoor die Schrap. Ik ga je extra kort geven van dit keer.
2: Oké.
1: Dapper Wiggo.
2: Gerold Rink en de Finmasters, SOE, SOE.
1: Hai, bye. Oké.
0: Dat is zo. Ja, hij speelt je eruit, Gordon. Je moet met eentje komen. Echt dat je denkt, oké, deze gaat hij niet kennen.
1: Ik ga wachteren. Zie je? Mijn lip en bevino.
0: Hij daag je uit gewoon.
1: Ik ga wat verder terug met je goed vinden.
2: Oké.
1: Huh? We gaan iets meer antiek zoeken. Wacht hier. Daar komt ie. Roselia. Waar zijn we?
2: Ik heb geen idee wie dit was.
1: Omdat je zo goed bent, geef ik je nog een herkansing.
2: Oké. Is het niet... Naks.
1: Je bent warm.
2: Oh.
1: Nog een stukje.
2: De 16 april. Ja, Johan
1: Sibida. Johan Sibida, helemaal goed. Ik wist dat als je dit zou horen, dat je het 100% zou moeten weten. Ja.
2: En dan
1: goed,
2: dan toch? Heb ik het over de periode 1979, was dit? 78, 79.
1: Volgens mij heb je nog helemaal gelijk. Ik probeer hier snel te zien als ik een jaartal ergens kan ontdekken. Maar
0: Boy. Het gaat goed.
2: Ja.
1: Wacht even, we moeten hier een beetje testen in een ander genre. Huh?
2: Aha.
1: Idee Veng. Wacht hier, IDFM, wacht hier.
0: Is kennen.
1: Huh? Ja, dat is het. Maar we gaan nu even van genre switchen.
0: Ja.
1: En die is misschien wat moeilijker. Hè?
2: Ja.
1: We gaan nu naar de Verenigde Staten. Als de computer het toelaat, we zijn nog even aan het zoeken. En dan laat ik je horen. Even geduld, daar komen we. Boy, die computer maakt het spannend. Oh, nou, nou. Wat krijgen we nou? We worden geboycott op het ogenblik. Dat kan toch niet midden in onze quiz? Wacht even hoor, wacht even. Komt ie aan. Laat maar kijken als je deze kent. Ik geef je iets meer tijd.
2: First you take my heart in the palm of your hands and you squeeze it. Dat is eind jaren 60, begin 70.
1: Dat klopt helemaal.
2: Maar wie de artiest is, weet ik niet. You take my
1: pride and you throw it. Nog even. Doe een gok. You take me in your
2: arms, baby, and bounce me. Nee, geen idee.
1: Oké, okay, dit was een hele... Millie Jackson. Hè?
3: Millie Jackson.
1: Oh. It hurts so good.
3: Oh, ja.
1: Ik hoor toch een teken van herkenning, toch?
3: Ja.
1: Maar ik geef toe, deze was een pittige. Is niet eentje die je zomaar 1, 2, 3 iedere dag hoort.
2: Nee.
3: Okay. Maar die andere had hij wel...
1: Die andere, meesterlijk. Nogmaals een applaus. Hè?
2: Ja, oké.
1: Okay. Hartelijk dank voor het meedoen in onze spontane quiz, hè?
2: Graag gedaan.
1: Ah, ja. Oké, thank you. Oké, bye.
2: Doei.
1: Nou, ik ben onder de indruk hoor. Ik hoor maar enkele maten en ik had het niet geweten.
3: Zou jij het gewoon, als ik het bij jou doe, gewoon die Biggie Poku, gewoon kasseko?
1: Niet wat ik net liet horen. Nee.
3: Het zou je wel bekend voorkomen, maar dat denk je...
1: Ja, maar niet helemaal. Maar kijk, wat knap is als je ook nog...

0: de tijdsperiode karagen. Want die Miri Jackson eind 60, begin 70, klopt precies wat ik zie. Ja, daar is staan. Dus,
1: oh, ja.
0: Ja. Dus nog respect wat dat betreft. Maar, ben je nu door de mat gevallen of niet, Vito? Ik weet het niet. Wat moet ik er nou van vinden?
1: Nou, vind ik van niet eigenlijk. Waarom?
0: Ik vond niet dat je vel goed had.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is toeval.
0: Ja, die vel goed.
1: Toeval, deze drie.
0: Als je ervan had moeten leven, dan was je niet op straat, had je gestaan.
1: Ja.
0: Ja, oké. Maar het kan gebeuren. Niet iedereen heeft beschikt over alle kwaliteiten, toch?
1: Ja, precies. Je kan niet alles hebben.
0: Je kan inderdaad niet alles hebben. We hadden het net nog even, bij binnenkomst over het, de zoektocht naar Rodney in Suriname. Hè?
1: Ja.
0: En John van de Heuvel is onder andere afgereisd met honden en dergelijke.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar het is allemaal zonder resultaat is dat teruggekomen.
1: Ja.
0: En hoe noem je dat? De dader, allegedly, zeggen ze in het Engels. Die is, althans de verdachte, die is op de vlucht, toch?
1: Nee, ja, dat klopt.
0: Dat is
1: de hoofdverdachte.
0: De hoofdverdachte, dat is inderdaad.
1: Ze hadden hem al aangehouden, maar toen hebben ze hem vrijgelaten.
0: Hij is mysterieus vrijgelaten.
1: Ja, en nu komt er volgens mij in een praatprogramma vandaag.
0: Ja? Wordt er aandacht aan besteed?
1: Ja. Vanavond, een zus van hem komt op tv.
0: Die komt op tv, jeetje. Ja. Het is maar wat om
1: heel
0: op die manier.
1: Triest, natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Voor zijn familie.
0: Ja, Suriname heeft het gevolgd natuurlijk. Hè. Er waren invloedrijke mensen in Suriname bij betrokken. En op de een of andere manier lijkt dan toch het recht op een andere manier te werken als je in een andere positie zit. Mag ik dat voorzichtig zeggen? Of zeg je, Gordon, wat zeg je nou? Dat kan niet. Hè?
1: Dat lijkt er wel op, ja.
0: Ja, toch?
1: Dat als je contacten hebt en dat je geld hebt, dat je tenminste iets langer de tijd hebt.
0: Ja.
1: Dus dat is het wel, ja. Dat merk je wel.
0: Dat mogen we onomwonden hier stellen.
1: Ja. Ja.
0: Dat is wel erg jammer, toch, op de een of andere manier. Dat je denkt van, hé. En er blijft voor zoveel mensen onzekerheid achter van wat er gebeurd is met Rodney.
1: Nou, het wordt sowieso lastig, want stel dat hij wel tevoorschijn kwam, hoofdverdachte. Als ze het lichaam niet vinden, dan wordt het helemaal, dan wordt het gewoon lastig.
0: Dat wordt heel lastig inderdaad, joh.
1: Dat is niet, het is dan, zijn geen andere praktijken. In sommige landen dan weet je gewoon van, nou hij praat wel binnen een dag of wat dan ook. Maar ja, hier als je zwijgt, dan zwijg je. Het is een beetje hetzelfde als hier in Nederland natuurlijk.
0: Zwijgen is nog steeds goudklap, blijkbaar.
1: Je hebt in sommige landen, bijvoorbeeld in Marokko, nou binnen een dag praten ze.
0: Klopt.
1: Ja, dat is het niet. Zwijgrecht.
0: Nee. Ze praten gewoon snel.
1: Ze gaan mooi snel, ja. Je hebt het wel eens van die voorbeeld dat je, hij weet precies wie wat.
0: Allemaal kokjes is er even snel.
1: En je moet weten, die landen, je kan ook niet zomaar iets gaan zeggen.
0: Nee.
1: Maar dan ben je er helemaal uit. Gaat me zomaar tijd geven om iets uit te zoeken, dan blijkt het niet te kloppen.
0: Ja, precies.
1: Nou, dan kan je liever meteen de waarheid zeggen.
0: Weet je, ik wil nog even iets anders. Er is wel aandacht aan besteed. Maar ik vind toch dat er relatief weinig aandacht, te weinig aandacht wordt besteed. EBS, die introduceert dagelijkse planning voor loadshedding. En loadshedding is een term die we heel veel hebben gehoord in de context van Zuid-Afrika, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat is dus ook aan de gang. Want de EBS in Suriname heeft een systeem ingevoerd waarmee elektriciteitsverbruikers dagelijks kunnen nagaan of in aansluiting op de planning staat om bij een tekort aan vermogen te worden uitgeschakeld. Daarmee krijgt de sinds enkele weken toegepaste loadshedding een meer gestructureerd karakter, waarbij vooraf wordt bepaald welke aansluitingen mogelijk aan de beurt komen. EBS heeft hiervoor een speciaal digitaal portaal gelanceerd. Verbruikers kunnen met hun meter of aansluitnummer controleren of hun aansluiting voorkomt op de actuele lijst voor mogelijke afschakeling. Dus dat betekent dat er niet voldoende stroom in Suriname aanwezig is.
1: Ja. Dat kan, ja. Maar goed, oké, Suriname, dat is al erg natuurlijk. Maar het begint steeds overal in de wereld zo. Door die datacentra's dat ook, hè, natuurlijk.
0: Dat komt ook, maar die datacentra hebben we natuurlijk niet in Suriname.
1: Nee, maar je hebt wel nu steeds meer die outsourcingcentra.
0: Klopt, inderdaad.
1: En dat heb je wel gewoon steeds meer.
0: Ja. Nee, klopt.
1: Er zijn een paar bedrijven uit Nederland die hebben daar van die klantenservice.
0: Hebben daar zitten, inderdaad, ja.
1: En er wordt bar weinig aan zonne-energie gedaan in Suriname.
0: Ja, volgens mij niet heel veel. Maar ja,
1: dat is toch wel iets
0: ik weet ook niet,
1: dat zou kunnen gebeuren natuurlijk.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld de rendementberekening zijn. Dat het lucratief moet zijn.
1: Nou ja, lucratief.
0: Mensen, ik ben een beetje verkouden weer. Af en toe moet ik nog hoesten. Het gaat maar niet over, hè, bij mij. Ja, dus oude, neemt u me niet kwalijk. Ja, absoluut.
1: Ja, ouderdom komt met gebreken.
0: Inderdaad. Nou, nogmaals, hetzelfde bericht op Star News zegt dat tegelijkertijd speelt een tijdelijke beperking bij de Brokkelponder waterkrachtcentrale ook een grote rol. Door werkzaamheden aan de turbines is daar momenteel minder vermogen beschikbaar. En dat is dus normaal gesproken kunnen ze nu... Nee, normaal gesproken nemen ze 160 megawatt af, EBS.
1: Ja.
0: Dat is nu 130 megawatt.
1: Okay.
0: Maar dus blijkbaar is er dus onderhoud. Dus, en daardoor is er ook al minder vermogen.
1: Okay.
0: Dat is toch wel een heel lastig ding om op die manier geconfronteerd te worden met het feit van dat er eigenlijk meer energie nodig is en dat er op dit ogenblik geleverd kan worden.
1: Ja.
0: Ik hoop toch van harte ook dat als dat oliegeld binnenkomt, dat Suriname echt gaat investeren in die infrastructuur.
1: Ja. Laten we hopen, want en dat het goed verdeeld wordt en dat het goed nuttig wordt gebruikt, want het kan ook helemaal de andere kant op
0: gaan. Het kan altijd de andere kant op gaan.
1: Want als je ziet wat er nu allemaal met het goud gebeurt en hoe het al het milieu vernietigt.
0: Klopt.
1: Dat gaat niet goed.
0: En er zijn ook zat landen waar er heel veel olie is, maar waarvan de bevolking mondjesmaat profiteert. De Centraal-Afrikaanse Republiek is daar eentje van, olieproducerend land.
1: Precies, Nigeria.
0: Maar iets van 70-75% van de bevolking zit nog onder de armoedegrens.
1: Nigeria, Venezuela ging het ook niet lekker. Er is ook veel corruptie, criminaliteit.
0: Criminaliteit, ja.
1: En een toplaag die verdient eraan en de rest. Milieuschade.
0: Milieuschade.
1: Dat kan ook allemaal. Dus
0: ja, vernietiging. Maar industrialisering heeft altijd milieuschade, brengt het met zich mee, hè?
1: Ja, dat wel. Maar goed, dat moet je
0: dat
1: wel...
0: Is niet meer, dat valt niet aan te ontkomen. En ieder land hier in het Westen heeft... Kun je nog herinneren toen we jonger waren dat hier het gifschandaal was in Lekkerkerk? Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat mensen letterlijk huizen hebben gebouwd op gifbelten.
1: Ja.
0: En dat drong dan in de waterleiding en weet ik veel wat allemaal meer. Dat is ook de prijs die men betaalt voor...
1: En nu heb je ook dat asbest.
0: Asbest, inderdaad. Ja.
1: Weet je dat ook? Dus ja, oké, dat heb je wel. Maar...
0: En ik weet dat wij vroeger speelden in huizen gewoon... die een aanbouw waren. En daar lag het asbest gewoon open en bloot.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou ja, dat zijn andere tijden.
1: Ja.
0: Maar desalniettemin is het toch wel iets om op te letten, hè, in deze tijd.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ik zit even te kijken als er nog iets spannends is gebeurd voor de rest. Nou, in Suriname dus loadshedding. Het is wel iets om in de gaten te houden. Want nogmaals, een chronisch gebrek aan energie. Wat we trouwens ook hebben in Nederland, hè. We hebben nog net geen loodshedding, maar er zijn nu nieuwe wijken die worden opgeleverd. Maar die kunnen niet worden aangesloten op het stroomnet.
1: Ja, en hier hebben ze in Zuidoost, die is nu tegen een datacenter.
0: Ja, er komt een enorm datacenter. Ja.
1: En ze zeggen, dat kan ook op een gegeven moment, wat betreft stroom, kan
0: absoluut.
1: Het voor... Dus niet iedereen is er voor dat er komt.
0: En weet je wat ik laatst eens hoorde? De gasprijzen gaan omhoog. En niet alleen door de oorlog... Maar ook door het feit dat steeds meer minder mensen gas afnemen.
1: Ja.
0: En als mensen dus minder gas afnemen... moeten die kosten die dat hele gasnetwerk met zich meebrengt... moeten verdeeld worden onder minder mensen. Waardoor je prijs is stijgt. Dat is dus omdat men aan het overstappen is naar elektriciteit.
1: Ja, alle nieuwe huizen worden gebouwd alleen op elektriciteit.
0: Ja, waardoor er dus per saldo minder gebruikers zijn van gas... en er dus per saldo meer bij komt. Nou ja, het is...
1: En Nederland... Pak best wel veel belasting op. Op veel dingen.
0: De hoogste van Europa, ja. Klopt.
1: Veel dingen hoor. Benzine pakken ze ook gewoon, veel accijns. Ja. Veel producten.
0: Klopt.
1: Pak Nederland best wel een. Als je kijkt naar de omringende landen, best wel een hoog percentage steeds.
0: Klopt, dus inderdaad.
1: Wonen hier is vrij duur.
0: Dat is absoluut duur. Nou, ja. De andere prijzen, de olieprijzen gaan omhoog. Want de Houthis zijn in Jemen. Opgerukt. Ze hebben nu het gebied aan de Rode Zee in bezit. Ook een aantal strategische eilanden hebben ze in handen. Waarmee dus die straat, ik ben even de naam hoe die straat heet, Zeestraat wel te verstaan, kan worden afgesloten. Ze hebben ook een zeer strategische pijpleiding van de Saoediërs hebben ze gebombardeerd. En die is nu gesloten. En dat heeft dus als logisch gevolg dat de olieprijzen weer omhoog gaan.
1: Dat klopt. En...
0: Eigenlijk vanochtend al zie ik trouwens hier, zijn de prijzen omhoog gegaan. En de prijs van een vat Brentolie steeg met 2,5% tot $107.19. En de zogenaamde WTI-olie werd 2,6% duurder. Dus je gaat het merken aan de pomp. Hè?
1: Maar niet alleen dat. Hè. Alles wordt dan duurder, hè, langzaam maar zeker. Want ja, als je dingen invoert, ja, dan gaat het ook met olie, zeg maar, of benzine.
0: En
1: of
0: belangrijk, dus, diesel, de prijs van diesel.
1: Ja, precies. Dus dat soort dingen gaan dan omhoog. En dan voedsel, al die dingen die geïmporteerd worden...
0: Ja.
1: Gaat ook omhoog.
0: Dat gaat allemaal omhoog. Maar diesel is essentieel in onze economie. Hè? Want schepen varen op diesel. Grote vrachtwagens rijden op diesel. Landbouwmachines gaan op diesel. En dus dat betekent als de prijs stijgt, gaan die prijzen ook stijgen.
1: En weet je het wel? Kijk, aan de pomp kan je nog zeggen, oké, het gaat weer omlaag. Maar als bijvoorbeeld bepaald voedsel omhoog gaat, gaat het niet meer omlaag. Ook dan gaat de olieprijs omlaag.
0: Nooit meer.
1: Blijft het gewoon, blijft het gewoon zo. Je hebt het heel vaak ook gezien bijvoorbeeld met corona. Hè?
0: Ja.
1: Sommige dingen gingen omhoog. Bijvoorbeeld,
0: precies.
1: Ja, want er mochten niet te veel mensen in een zaak en dat soort dingen. Bijvoorbeeld kapperszaken.
0: Oh, ja,
1: maar dan is corona weg.
0: Ja.
1: En dan... Ineens is die prijs gewoon...
0: De prijs is gewoon hetzelfde gebleven.
1: Maar, maar nu mogen wel gewoon veel mensen erin. Maar dan, nu geldt het niet meer.
0: Ja.
1: Ja, dus dat...
0: Het is afschuwelijk, jongen. Echt waar.
1: Dus dan is het... Ja, we gaan het verhogen. Want ja, dat kan niet. Corona, dat. Oké, corona is weg. En dan...
0: Die
1: prijs blijft gewoon.
0: Jongen, we worden voor de gek gehouden waar we bij staan. Hè? Absoluut. Ja. Maar dat is ook blijft wel een vreemd fenomeen. We worden weer voor van alles gewaarschuwd. En alles waarvoor AI. We gewaarschuwd worden. Ja, AI inderdaad. Ja.
1: Dat is nu een grote waarschuwing. En ik zei, toevallig heb ik gisteren nog een paar programma's gezien. Hoe zij waarschuwen dat AI binnen 10 jaar kan het gewoon gevaarlijk zijn voor de mensheid.
0: Ja, nou, het is al gebeurd. Hè? Want er is een AI... uit een testomgeving gebroken.
1: Ontsnapt, uitgebroken. En die hebben...
0: Een heel systeem platgelegd. Ja, dus ja.
1: Maar hoe dat het uit een systeem kan uitbreken, hè? Dat is al... Het lijkt op een beest gewoon, die kan uitbreken en dan iets aanvalt.
0: Misschien heb je daar wel weer een hele interessante... omschrijving gegeven. Een beest wat uitbreekt, ja. Een beest wat ons allemaal kan verzwelgen. En opeens roepen ze allemaal... Hey, we moeten regels hebben, want we moeten het gaan indammen, et cetera.
1: Nou, de 4 grote bases, zeg maar, van die AI.
0: De westerse basis.
1: Ja, de westerse basis.
0: Laten we daar wel het onderscheid in maken.
1: Die zeggen gewoon van, die vrezen dus dat het tussen nu en, laten we zeggen, 10, 15 jaar, als zij het niet temperen zelf.
0: Ja.
1: Alleen, ze zitten in een wedloop, hè. Dus
0: Het zijn commerciële bedrijven.
1: Precies, het zijn commerciële bedrijven. Ja. Dus je kan wel zeggen, ik laat maar het rustig aandoen. Maar dan verlies jij gewoon. Want als die andere niet rustig aandoet, ja, dan kan je dus verliezen. Dus.
0: Ja, maar het blijft dus wel interessant, hè. Want dat hoor ik dus ook al. De Amerikanen willen nummer 1 blijven en ze willen de AI-oorlog niet van China verliezen. En ik vraag me dus altijd af, stel dat ze die AI-oorlog verliezen. Maar wat dan? Vergaat Amerika opeens? Nee, toch?
1: Nee, maar op dat moment...
0: Ben je niet, het enige wat je niet meer bent is nummer 1. Maar dan ben je nummer 2.
1: En dat willen ze niet.
0: Nee, maar ik bedoel...
1: Ze willen leading blijven.
0: Ja, dat hoor ik ook iedere keer. Maar ik zeg altijd maar, stel voor dat ze die oorlog verliezen. Maar dat gebeurt.
1: Nee, maar als jij die oorlog verliest... Wat
0: dan?
1: Dan ben je tweede. Behalve dat, alle militaire producten, computers...
0: Ja.
1: Als de nummer 1 het kan, zeg maar de nummer 1, die verkoopt het gewoon. Want kijk, China, die werkt niet met ik verkoop het aan die wel en niet en dat soort dingen. Die verkoopt gewoon. Dus dan kan je...
0: Nou, dat weet ik niet. Als het per se direct aan iedereen zouden verkopen, want zij zien ook wat er kan gebeuren.
1: Als zij een machtig militair AI-wapen, gewoon de hoogste, zouden ze het gewoon aan Iran bijvoorbeeld bewijzen van kunnen verkopen. Ja, dan heeft Amerika al een probleem. Want als jij dan met jouw wapens komt en dan komt een AI-wapen die wat kan doen, dan ben jij dus weg. Word jij niet eens nummer 2, dan word je gewoon niet eens nummer 6.
0: Maar het enige gevolg is, je kan niet zomaar landen meer aanvallen. Maar is dat zo slecht dan?
1: Nee.
0: Moeten ze dan in een positie blijven dat ze ongestraft iedereen kunnen aanvallen?
1: Ja, maar het is niet alleen economisch, hoe productlijnen, alles gaat op een gegeven moment via AI.
0: Ja.
1: Medisch gaat via AI.
0: Nee,
1: als jij dus niet meer leading bent daarin.
0: Maar luister, als je nou 1 bent of 2 in de wereld, ja? Dat maakt, kijk, als je van 1 gaat naar plaats 2000, dan zeg ik ja. Maar je gaat van 1 naar 2. Dat betekent dat eentje is ietsje beter dan jij bent.
1: Op dit moment.
0: Is het enige,
1: maar,
0: toch?
1: Ja, maar op dit moment. Maar nogmaals.
0: Ja, maar dan moet je je universiteiten, je moet je mensen inzetten en dan moet je zorgen dat je land ontwikkelt.
1: Ja, dus dan moet je weer om nummer 1 worden qua AI.
0: Als je die ambitie

0: Heb. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als ze dat dus als AI niet meer nummer 1 zijn, ja, wat gebeurt er? Ze worden dan nummer 2.
1: Ja, in het begin wel, maar op een gegeven moment, als jij achter blijft lopen wat betreft AI.
0: En dan word je 3.
1: Ja, en 4 en 5.
0: Maar dan moeten die Amerikanen zeggen: jongens, we gaan extra ons best doen.
1: Maar dat doen ze dus nu.
0: Nee, dat is niet je best doen. Om overal sancties op te leggen, mensen te blokkeren. Dat is niet je best doen.
1: Ze proberen
0: dat is vrede man.
1: Ja, maar AI proberen ze leading te blijven.
0: Ja, ze proberen.
1: Want ze weten, ze kunnen zomaar naar 4 kelderen.
0: Ja, maar ze proberen. Maar zelf Houthi schieten raketten af tegenwoordig. Ik bedoel,
1: ja, oké, dat wel. Maar goed.
0: De wereld staat niet stil. Ik bedoel, het is niet in Amerika of in Europa gaan mensen alleen maar naar de universiteit. Maar ik denk, is dat het enige risico? Je bent niet langer meer nummer 1. Amerika zal tot een heel lang nog een heel groot en machtig land blijven als ze naar nummer 1 of 2 zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ze doen bijna alsof Amerika vergaat als je dus geen nummer 1 meer bent. Eigenlijk is het heel vreemd.
1: Ja. Maar denk je dat AI slecht kan zijn voor de mensheid?
0: Ja, natuurlijk kan het slecht zijn voor de mensheid. Kijk, voor alles dat een bepaalde mate van zelfstandigheid kan krijgen. Tuurlijk, dan kan je met zelfstandig op een snelheid die de mensen niet kan bijbenen. Ja.
1: En dan kan het zich keren tegen de mens.
0: Die kans bestaat het
1: en
0: ook.
1: En waarom zou het zich keren tegen de mensheid?
0: Nou ja, dat weet ik. Kijk, we hebben dus gezien van... Kijk bijvoorbeeld naar atoombommen. Hè. Aan de ene kant hebben we kerncentrales om energie op te wekken, om je van stroom te voorzien. Aan de andere kant is diezelfde uitvinding gebruikt om een bom te maken. Dat is wat de mensheid dus klaarblijkelijk doet. Altijd het negatieve daarin zoeken. Weet je, en blijf ontwikkelen tot dodelijke wapens. Nou ja, nu zitten we in een... Er was een tijd dat een paar landen maar de kennis en kunde hadden. Inmiddels is die kennis veel wijdverspreider. Landen zijn zich aan het ontwikkelen. We hebben gezien dat de BRICS-landen goed zijn voor een kwart van de totale wereldhandel. Dus de wereld verandert.
1: Ja, maar waarom zou AI zijn? Want er zijn ook gewoon mensen die zeggen, het klopt niet wat ze zeggen. Het is bangmakerij wat die commerciële mensen. AI gaat de mensheid niet laten verdwijnen.
0: Nou, ik zeg niet dat ze gaat laten verdwijnen. Maar we hebben gezien, dus als er bijvoorbeeld die uitbraak die we laatst hebben gezien, dat het wel degelijk schade kan aanbrengen. Dus AI brengt gevaren met zich mee. Wat er ook gebeurt. Maar het geeft ook enorme voordelen. Want je kan heel veel dingen doen. Dat kan één persoon doen. Of laten we zeggen in het geval van een organisatie die best wel klein is, kan aan de hand van AI veel groter en veel sneller en veel slimmer werken. Dus dat is er ook. Maar het heeft met name te maken met wat de mens wil. He? Wil ik hier zijn dat ik de nummer 1 wil zijn en ik moet jou veroveren. Ik moet jou ondergeschikt maken.
1: Ja, maar dat is niet eens met. Dat heeft niks met nummer 1 te maken.
0: Jawel. Dat heeft alles met nummer 1 te maken.
1: Het heeft met ontwikkeling van AI te maken. Als AI zodanig zelf kan denken, kan hij op een gegeven moment zeggen: deze personen, laten we zeggen de mensen, die vernietigen de aarde.
0: Ja, dat kan.
1: Maar als de aarde vernietigt, ga ik er ook aan.
0: Ja, dat kan.
1: Dus moet ik wat doen tegen deze personen.
0: Ja, dan zou het gerechtvaardigd zijn. Maar we hebben dus
1: gerechtvaardig?
0: Nee, maar dan zou je zeggen, je maakt een gerechtvaardigde keus.
1: Dan gaat
0: als AI
1: niet meer kijken naar US of China. Die denkt gewoon, de mensheid moet ik wat doen.
0: Ja, nee, maar dat klopt. Maar de mensheid zou ook kunnen zeggen van meet af aan, wij gaan AI gebruiken alleen ten goede van een mens. Maar dat hebben we niet. We gebruiken het voor Palantir. We gebruiken het voor dit. We gebruiken het voor het leger. We gebruiken het voor al die andere dingen om andere mensen ondergeschikt te maken.
1: Ja, oké. Maar op dat moment...
0: En dus de mens is die aanzet doet om die AI daarvoor, en dat die AI in staat is om zichzelf door te ontwikkelen, dat is een nieuw ding. Maar tegelijkertijd, het heeft vooral te maken waarvan wij denken dat belangrijk is in het leven. Dus de andere de baas spelen. Ik ga naar je land, ik roof je spullen, et cetera.
1: Dus AI kan zich zo ontwikkelen dat het zich tegen de mensheid kan keren. Want het kan ook een biologische wapen ontwikkelen tegen de mensheid.
0: Ja, dat kan zeker.
1: Al dat soort dingen.
0: Dat kan zeker. Ja.
1: Dus dan maakt het niet...
0: Maar het kan ook heel veel goeds brengen. AI. Het kan ontwikkeling brengen. Het kan mensen mogelijkheden verschaffen. Toegang. Dat kan AI zeker. Toegang tot kennis, die is nog nooit zo groot geweest. Nu moet je wel weer filteren.
1: Alleen, als je AI zich ontwikkelt qua medisch, hè, dus dan kan het heel ver komen.
0: Ja.
1: Maar als jij, dan kan het zich ook op een gegeven moment een biologische wapen ontwikkelen.
0: Precies.
1: Want als jij weet hoe je mensen beter kan maken, tot in de verre, dan kan je ook denken van als ik dat doe...
0: Maar dat is wat ik zeg. Dat heeft dus met de inborst van de mens te maken. Hè? Hoe goed of hoe slecht ben je? En als je nu bijvoorbeeld kijkt de bedrijven als Palantir. Die gebruiken AI-software om targets te selecteren. Om mensen met drones op af

0: En dat is een beetje jammer. Dus eigenlijk wordt de mens een eigen ondergang. En ik denk dat de AI een reflectie is van hoe de mens is.
1: Dus ze kunnen het zomaar overnemen. De mensheid.
0: Ik denk dat er een moment zal komen dat de AI inderdaad...
1: Want nu denken ze tussen als wij het niet gaan begrenzen...
0: Ja. Nou ja,
1: qua ontwikkeling.
0: Ja, nou ja, het ligt eraan met welke inborst je gaat ontwikkelen. Als jij zegt van nee, ik probeer op de medische zorg alles op alles te zetten en in de wereld vrij te maken van allerlei infecties, dan zou ik zeggen, ga je gang. Alleen we weten dat er mensen zijn tussen ons die op een manier denken, oh, maar als ik dit doe, heb ik ook iets waarmee ik die mensheid kan... Weet je, dus dat is altijd het gebruik van uitvindingen. Want buskruid was nooit bedoeld voor kogels. Buskruid was vuurwerk.
1: Nee, maar ze kunnen ook gewoon denken. Het is gewoon milieu. Mensheid maakt het milieu kapot.
0: Klopt.
1: Dus dat heeft niks met wapens te maken. Het maakt het milieu kapot en dat moeten wij stoppen.
0: Nee, maar wapens is een voorbeeld. Dus er zijn talloze toepassingsmogelijkheden. Maar ik heb gewoon dat ik denk van ja, dat kan toch niet, jongens. De mens denkt negatief. De mens is een gevaar voor zichzelf. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Want al die dingen die gebeuren, die zijn allemaal veroorzaakt. We staan nu in de wereld op een punt waarvan je zou zeggen dat een wereldoorlog zou kunnen uitbreken. Toch? En terwijl je wereldoorlog 1 hebt gehad, wereldoorlog 2. En dat betekent dat je niks geleerd hebt.
1: Nee, precies.
0: Ja, en nu zitten we in een nieuwe tijd met nieuwe technologie, nieuwe mogelijkheden. Een nieuw evenwicht. En daar zijn we weer met z'n allen aangekomen. Dat is toch niet... Ja, de enige die je daarvoor kan blamen zijn mensen.
1: Dat klopt.
0: En dat maakt het een beetje treurig allemaal.
1: Ja. Dus ja, maar sommige mensen zeggen dat gaat niet gebeuren. En sommigen denken van het kan wel gaan gebeuren.
0: Ik weet het ook niet. Ik ga af voor mijn gevoel. Ik ga af voor wat ik om me heen zie. En ik zie absoluut de voordelen van AI. Die zie
1: het feit
0: ik.
1: Dat het kan uitbreken...
0: Ja.
1: En dan een virus in een ander systeem kan zetten.
0: Ja.
1: Dat is al een... Eigenlijk enge, gekke gedachten, want uitbreken. Hoe kan een systeem uitbreken?
0: Zo,
1: dat is
0: dus.
1: Een beetje, ja, precies. Dat is al, wat je zegt, dat is al voorgekomen. Dus dat betekent dus dat hij begrensd moet worden, want anders breekt hij uit.
0: Anders breekt hij uit.
1: Ja. En dan doet hij iets.
0: En het is dus al bewezen dat het kan uitbreken. Ja. Dus het is niet eens meer een scenario.
1: Precies.
0: Het is niet eens meer een Hollywoodfilm.
1: Nee.
0: Toch?
1: Dus dan is het dat is een beetje die film, de Terminator.
0: De Terminator, inderdaad.
1: Daar heb je Starlink. Ja. Weet je, en die kwam erop. Toen gingen de computers, die kwamen de mensheid vernietigen. Daardoor moest hij als Terminator terug in de tijd om dat te voorkomen.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk, die film was een beetje een voorloper, een beetje scary voor. Want wanneer was die film? De jaren 90 of zo?
0: Terminator was het eind jaren 90? Ik weet het niet, ik ben niet zo sterk in jaartallen.
1: Ja, maar zoiets. Nou ja, en toen zei hij al van de computer kan zo ver komen dat het zich tegen de mensheid kan keren.
0: Hé, hey, we hebben nog een minuut. Ik ga nog één keer een spelletje met je spelen. Een muziekspelletje. En dan gaan we naar de reclame.
1: Houd toch op.
0: Jawel, ik kan het gewoon niet laten. Oké, luister goed. Stilte.
1: Ten, ten, ten.
0: Jij bent meer kan ten, ten, ten. We gaan naar de reclame, dames en heren. We zien u aan de andere kant van 9 uur. Want u heeft gelijk, u heeft niks gehoord. Likmidja. Huh? Nexi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar

0: de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Toujours, nou wie je reisbureau Capricho Stoers. Is dat padet ook? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grond tapa lontu, dat wan taki, dema abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, fu set you opolanyi free, gua para maribo, nanga kande, isa fasande, trasif grond tapa lontu. Ook tu kana kuwan konkru tei, 020-67-37-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs.

0: geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. Ja, ik probeerde in de stilte binnen te komen, is me niet helemaal gelukt. Hoe gaat het met u? Welkom bij het tweede uur van de Heren van Stand. U luistert nog steeds naar Radio Mart. Is goed dat ik je deze pokoe niet heb laten raden, Vito. Huh? Ibo Faya.
1: Jij niet, hè?
0: Wel, daar geef ik geen antwoord op. Hi boy, Koro Briben. Lemo Fosani.

0: Hi Baja, Code Brivet. Lemo Fossani brengt de tijd op 18 minuten over 9 bij Radio Mart, de heren van stand. Hij vindt dan een mooi voetenbokken, ja. Huh? Mm-hmm. Is dat met mooi voeten?
1: Altijd.
0: Ja, altijd, no?
1: Ja, ja, standaard.
0: We moeten een beetje, eigenlijk, we moeten een beetje filmen en dan een beetje online zetten van hier maakt Vito mooi voeten. In de studio van Radio Mart. Huh?
1: Weet je hoeveel views?
0: Jongen, dat zit ik aan te denken. Het is geen views, het is viral, Doris. Huh? Viral, viral. Huh?
1: Uh-huh.
0: Soms is het hoogst haalbare dat je een meme wordt, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Voor veel mensen. Dat zijn nieuwe hoogtepunten.
1: Ja.
0: Kijk, maar ik ben een meme geworden.
1: Ja.
0: Huh?
1: Dat klopt, ja.
0: Dat is een hele interessante. Even snel het voetbalweekendje. Was niet veel bijzonders, toch?
1: Nee. Nou, grote clubs hier de top 3 hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Ajax ook ruim gewonnen Fortuna.
0: Grote uitslag bij Feyenoord.
1: Grote uitslag, ja, Feyenoord.
0: Verbazend.
1: En nou ja.
0: Vond je niet?
1: Ja, niet echt. Waarom? Waarom is het verbazend?
0: Maar wat krijgen we nou? Wordt er gebeld? Wat is dat? Nee, hebben we iets gewonnen?
1: Huh? Ja, ik zit ook te kijken. Wordt er aangeklopt?
0: Ik weet niet of er aangeklopt. Daar wordt op de deur geklopt. Hard geklopt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: PSV ook ruim uiteindelijk gewonnen. Ja. Kwamen wel achter, maar uiteindelijk gewoon ruim gewonnen voor de drie clubs. Ze hebben wel allemaal Champions League gespeeld.
0: Ja.
1: Nou, Feyenoord...
0: Niet allemaal, toch?
1: Nee, Feyenoord en PSV hebben gespeeld.
0: Oh ja, die hebben gespeeld inderdaad, ja.
1: Feyenoord, ruim verloren. Maar dat was te verwachten uit bij Barcelona. Ja. Was die echt aan het...
0: Maar ja, je hebt verliezen en verliezen, hè?
1: Ja, maar dit was gewoon kansloos.
0: Maar ik

0: Moet je wel zeggen dat die eerste goal, vond ik... was dat niet? Nee, die goal van Rafinha.
1: Ja, dat was wel een beetje vernederend.
0: Waar twee spelers...
1: Die telde eigenlijk voor drie.
0: Die telde volgens mij voor drie.
1: Want twee spelers gleden
0: lelijk weg,
1: ja,
0: hè?
1: Maar ook zo gretig, zo dat je denkt van waarom glijden. Die speler gleed gewoon op zijn bil. Dus ja, normaal maak je een slijding zijkanten toch van je lichaam. Maar die gleed gewoon...
0: Maar ze gleden met z'n tweeën.
1: Ja, en ze gleden echt voorbij.
0: Het was
1: een mooie kap. Het was een alsof ik wil schieten.
0: Het was niet een kap dat ik denk van, oké.
1: Ja, maar het zag er niet best uit zo, je zo glijdt. En dan scoort hij daarna nog. Hoe voel je daarna? Alsof je wil wisselen.
0: ik had misschien wel een blessure gefeinst, hoor.
1: Ja, en daar heb je ook een heleboel memes van. Hoe ze doorglijden, het stadion uit. En je hebt van die memes geworden. Het is ook een meme geworden. Hoe ze werden weggekapt. En dat ze echt doorglijden.
0: Maar je maakte de opmerking over het hoofd van een van die spelers. Zo helemaal rechtop ook, hè?
1: Ja, dus
0: die
1: man en met zijn mond een beetje open.
0: Hij was zich volledig bewust dat hij uit beeld geweest.
1: Ja, St. Justin was het.
0: Ja, nee,
1: en je ziet hem zo met zijn mond open, ogen open. Je ziet hem close-up. Hoe hij glijdt zo op. En hij gleed nou op zijn rug en bil. Dus
0: maar wie was die man die erachter gleed?
1: Dat was die andere centrum van Houten of zo.
0: Ja, die gleed ook uit beeld, ja.
1: Maar alle twee gleden en hij kapte hem. En eigenlijk moet je daarna stoppen gewoon. Als ik Rafinha was, zou ik zeggen, ik wil wisselen.
0: Stop, ik heb spiertje verrekt in
1: ik ga eruit, Norm. Ik wil niet tegen deze mannen spelen. Dus de manier hoe die goal ging, dat was echt vernederend.
0: Nee, het was niet best, nee.
1: Dus dat weet je, je kan verliezen, maar dan niet zoiets.
0: En dat ding is ook, je geeft je keeper ook geen schuifvakantie. Je geeft de keeper niet eens een optie, want die keeper ziet gewoon zijn twee verdedigers uit beeld glijden.
1: Ja.
0: En Rafinha had nog een kopje koffie kunnen zetten, bij wijze van spreken.
1: Dat is een beetje... Nee, maar als jij daar glijdt, wat dan?
0: Nee, is niet best, nee.
1: Stel dat jij daar glijdt, eigenlijk wil je niet meer spelen.
0: Nee, wil niet meer spelen. Maar ze vierden wel hun tegendoelpunt, dat zag ik dus, ja.
1: Ja, want die man, die Sam Stein, die rent het hele stadion bijna uit.
0: Hij was wel helemaal blij. Scoort,
1: terwijl hij 4-0 achter stond of zo. En hij rent gewoon van, hij heeft gescoord en hij bleef rennen. En echt alsof hij beslissend in de finale...
0: Maar binnenkort zullen we lezen dat er weer interesse is... naar aanleiding van de geweldige wedstrijd die hij in Barcelona heeft gespeeld.
1: Ja, nou, geweld. Hij viel in en het was een intikker. Dus het was ook niet dat je denkt, een mooie actie.
0: Nederlandse spelers bij topclubs is ook niet een gelukkig duo. Of,
1: gaat nu niet echt pesten.
0: Toch? Welke Nederlandse speler kunnen we nou zeggen die nog 4 overeind staat? Ik denk Van Dijk toch een beetje?
1: Van Dijk, ja.
0: Ja?
1: Ja, laatst is het weer ingevallen. Timber
0: is weer ingevallen.
1: Als hij fit is, speelt hij.
0: Ja, maar is te vaak geblesseerd.
1: Ja. Hij heeft bijna een jaar, afgelopen jaar, zeker een half jaar.
0: Nou ja, is naar de WK gegaan natuurlijk.
1: Oh ja, dat wel. En, maar volgens mij te vroeg.
0: Ja, te vroeg.
1: Dus dat, Dumfries.
0: Ja.
1: Gewoon Real basis, gewoon. Ja. Geen discussie.
0: Nee, Dumfries. Maar altijd eigenlijk.
1: Ja. Ja, hij speelt Trent er ook uit.
0: Ja.
1: Dus...
0: Dan vind ik Trent wel iets beter ogen dan het voorgaande jaar. Maar
1: ja.
0: Ik vind Trent nog steeds bij Real Madrid. Ik weet het niet. Ik heb er een beetje moeite mee.
1: Ja, ik vond het sowieso al als aankoop. Vond ik hem...
0: Toch?
1: Had ik al mijn twijfels. Trent is goed aanvallend, maar verdedigend. En je komt tegen... In Spanje ga je ook goed moeten verdedigen. Dus hij was nooit echt een ster.
0: Nee, maar Dumfries kreeg alweer zijn eerste kansjes om te scoren. Hè? Wat hij natuurlijk ook altijd doet.
1: Ja.
0: Overal trouwens, bij club, land.
1: Gravenberg heeft het ook moeilijk.
0: Gravenberg struggelt inderdaad, ja.
1: Weet je, dan basis, dan is hij wel en dan speelt hij niet. En dan, nu was hij wel basis, maar dan werd hij er ook weer uitgehaald. En speelde ook niet overtuigend, zeiden ze dan. Dus ja, die heeft het wel moeilijk. Ja, die heeft ook een andere trainer.
0: Trainer gekregen,
1: dat is het. Weet je, sommige spelers zijn...
0: Lijken gevoeliger te zijn.
1: Ja, die zijn soms afhankelijk van wat is het speltype.
0: Ja.
1: En hoe ziet de trainer wil dat ik speel? Gewoon. Ja. Kijk, en je hebt gewoon spelers. En luister, het maakt niet uit wie voor de groep. Ik ga spelen.
0: Ik ga spelen, alle tijden. Ja, dan lijkt daar iets meer mee te struggelen. Maar we kunnen natuurlijk niet in de keuken kijken.
1: Nee, want heel Liverpool struggelt op dit moment.
0: Ja.
1: Alleen je moet gewoon zorgen dat je speelt. Klaar.
0: Ja, wat denk je van City? Is toch wel... bezig om een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten?
1: Nou, ik kijk nu naar ze, maar ik was wel altijd City-fan, maar ik vind ze nu gewoon...
0: Nee?
1: Ik vind ze niet tinderend spelen.
0: Je bent een beetje Pep-fanaat volgens mij.
1: Ik ben meer Pep-fanaat, ja. De manier hoe hij speelt, hoe hij zijn elftallen laat spelen, daar hou ik gewoon van. En nu is het gewoon voetbal. Ja. Gewoon, weet je, niet super aanvallend, niet omschakelingsspelen.
2: Pep

0: voetbal.
1: Pep heeft ook de tijd genomen om dat weer op te bouwen, toch?
0: Ja, dus misschien lukt het wel. Alleen deze speler...
1: Maar City heeft geen slechte spelers.
0: Nee. Gewoon goede spelers
1: ook. Dat mag je niet, mag je wel stellen, toch?
0: En ze hebben ook gewonnen van Manchester United met 10 man.
1: Ja, nou dus, ja, een beetje moeizaam, hè? Precies. Een beetje ter discussie stond de goal. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb het wel gelezen.
0: Maar de manier hoe ze spelen vind ik niet meer dat je denkt... ik ga er even voor zitten en dat niet.
1: Nou ja, dat is de enige ploeg die een beetje steady is gebleven qua kwaliteit. Dat is dan Barcelona, toch? Of mogen we dat niet zeggen?
0: De beste?
1: Ja, Barcelona lijkt toch het beste eruit te zijn gekomen uit deze periode. Waar ze niet eens hebben wel flink wat geld uitgegeven.
0: Ja.
1: Maar de ploeg doet het toch goed?
0: Ja, maar omdat de kern er nog is, hè, van verleden jaar.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zijn zeker 8 spelers van verleden jaar er nog in.
1: Uh-huh.
0: We hebben ze nu Rodri gehaald. Nou, dat is geen verzwakking. Is ook een Spanjaard ook.
1: Maar je bedoelt dat dit ten koste gaat van Frenkie de Jong? Dat is wel duidelijk, toch?
0: Die is nu geblesseerd.
1: Ja.
0: Dus ja, dat moeten we nog zien hoe dat gaat uitwerken als hij terug is.
1: Maar kijk, jij weet net zo goed dat hij niet naast Rodri op het middenveld komt te staan.
0: Dat denk ik niet.
1: Nee. Daarvoor hebben ze hem niet nodig.
0: Nee. Dus ja, dat wordt kijken hoe hij erin gaat spelen. Gaat hij met een dubbele, met 2 man en dan eentje daarvoor? Ik denk het niet. Want je hebt ook nog P3.
1: Ja.
0: Dus...
1: Bij Real Madrid kunnen ze Frenkie wel gebruiken.
0: Ja.
1: Ja, dat meen ik echt. Ik denk dat ze echt wel zouden kunnen. Alleen weet ik dan niet zo goed wat je met...
0: Weet je welke mensen op de bank spelen? Tushameni speelt amper meer.
1: Ja, die speelt weinig.
0: Ja, dus die is ook ontevreden. Maar en dat speelt wel verder wel. Daar is hij niet blij om.
1: Daar is hij niet blij om. Ze zijn geen vrienden. Ik weet niet hoe dat is afgelopen trouwens.
0: Ja.
1: Want hij had Valverde het ziekenhuis ingeslagen, toch?
0: Ja.
1: Dat was... ze hebben 2 keer gevochten. En de laatste keer is Valverde... in het ziekenhuis beland, dus dan hebben we wel een idee van wie er gewonnen heeft. Toch?
0: Ja, precies. Maar ja, nu is zover de aanvoerder en hij speelt altijd. Hij wordt ook niet amper gewisseld.
1: Nee, ja.
0: Dus dan is het tijd voor jou om te vertrekken.
1: Ja.
0: Want.
1: Er was al sprake dat hij misschien naar Manchester United zou gaan, hè?
0: Ja? Oké.
1: Daar was sprake van. Maar ze geven niet zoveel geld meer uit, maar... Het zou een speler kunnen zijn voor Manchester United.
0: Ja, het wordt een beetje moeilijk, want het middenveld, bij Real, het staat nog niet het elftal.
1: Nee. Nou, Achterhoede staat ook niet, hoor.
0: Nee, het hele elftal is nog helemaal zoekende. Je ziet nog niet... Weet je, daar speelt die, nou speelt Diamandé, speelde nu rechts buiten. Die speelt ook een beetje moeilijk.
1: Maar het is moeilijk spelen. Want je krijgt de bal alleen maar waar het druk is en vol is. En waar je altijd
0: van
1: 2.
0: Zoek maar. Ja. Ga maar nu.
1: Ja.
0: Ja, maar dan krijgen ze eigenlijk die bal te laat.
1: Vaak, omdat hij niet snel genoeg gaat. Nee. Maar aan de andere kant, als er lage blokker staat, je kan doen wat je wil.
0: Ja, dat wel. Maar als
1: dat zou spelen de meeste ploegen.
0: Dat wel, maar als jij snel van kant wisselt en je doet meteen je actie, dan kan jij... Dan staat er net iemand voor dat iemand bijsluit. En dat gebeurt vaak niet.
1: Maar ik vind het toch heel moeilijk, hoor. Als ik dus kijk naar Real Madrid, de meeste ploegen die trekken zich snel terug en spelen op de counter. Wat sommigen heel goed doen. Hè. Zoals vaker gezegd, zijn gewoon hele goede voetballers daar. Maar het is wel moeilijk. Want iedere keer als je aanneemt, heb je die dubbele dekking. Ja, dan moet je kan wel die bal heel snel laten doorgaan. Maar dan komt het echt op millimeterwerk aan. Hè.
0: Ja, dat wel. Maar goed, als je dat goed speelt in een aanvallend team. Dat zie je ook. Bijvoorbeeld City had dat ook wel.
1: Ja.
0: Als Foden, dat had toen Bayern een tijd ook wel.
1: Ja.
0: Als je dat gewoon op een goede manier speelt.
1: Ja.
0: Dan krijg je hem wel veel sneller. En dan kan je 1-1. Dan moet je wel meteen je man opzoeken. Maar nu gaat het soms zo langzaam.
1: Ja,
0: dat wanneer die er komt, dan staat er al genoeg man. En dan is er ook geen ruimte. Want als Diamandé voor is ook weinig ruimte.
1: Voor Dumfries. Ja.
0: Want Dumfries, zijn kracht is juist om naar voren te gaan. Maar er is ook weinig ruimte.
1: Ja.
0: Dus, maar gewoon het elftal staat gewoon niet gewoon. En want nu speelt Silva, speelde nu.
1: Ja, maar die speelt bijna altijd vanaf het begin al.
0: Precies,
1: hè?
0: Maar dan is die andere...
1: Hij is de nieuwe Modric toch een beetje.
0: Ja.
1: Mogen we stellen.
0: Ja, maar...
1: Ik zie het ook nog niet terug, hoor.
0: Het is nog niet. Nu die andere linksback speelde, Cucurella speelde niet.
1: Nee, maar dat viel me ook wel op. Caseras of zo heet hij, geloof ik.
0: Ja.
1: Ik had die Cucurella wel verwacht dat hij direct van meet af aan in de basis... Hij is net zo als wereldkampioen binnengekomen.
0: Precies, ja. Maar nu speelt af en toe speelt hij daar niet.
1: Terwijl ik vind die andere linksback vind ik niet zo geweldig.
0: En nu speelde Rudiger weer.
1: Ja.
0: En dan zat Huizes was op de bank.
1: Nou, ik vond het centrum van Real was niet best.
0: Nee, maar nu speelde Rüdiger samen met die man die van Liverpool is gekomen, Konaté.
1: Konaté, hoe ging dat?
0: Jawel,

0: Dat is wel wat beter.
1: Wat beter.
0: Zij kunnen meer ingrijpen. Huizen is wel goed, maar het is niet een... Weet je, het ingrijpen en...
1: Ik ben fan van huizen, maar ik moet je gelijk geven in deze.
0: Ja, dat is nog niet aan hem besteed.
1: Nee, nog niet. Hè. Nog niet op die beslissende manier. Er moet toch wat ijzer op zijn tanden komen op sommige momenten.
0: Precies, dus ja, het elftal zelf...
1: Hoe vind je Konaté spelen daar trouwens?
0: Niet zo goed.
1: Nee.
0: Een beetje onwennig.
1: Hij komt ook heel veel aan de bal, vind ik. En weet niet altijd hoe het draait. Nee.
0: Daarom
1: vind ik eigenlijk dat Tchouaméni niet speelt. Want die is perfect om die bal op te pikken op het middenveld.
0: Ja, maar soms lijkt het voor Konaté een beetje te snel, te wendbaar, te snel te gaan.
1: Ja, klopt.
0: Weet je, het zijn meestal van die... In Spanje heb je veel van die handige wegdraaimannetjes.
1: Ja.
0: En hij heeft er best wel moeite mee. Met zijn lichaamsbouw.
1: Het zijn die loonstrijkers die voorop kunnen spelen en het balletje kunnen houden. En waar je altijd even... toch een duelletje moet aangaan om die bal terug te pakken. En ze kunnen je verschalken op een bepaald ogenblik.
0: Kijk, en in Premier League deed hij vaak fysiek, won hij het vaak.
1: Ja.
0: Alleen hier zijn ze te snel en wendbaar om het fysiek aan te pakken.
1: Ik heb dat gevoel ook bij hem, inderdaad. Ja.
0: Dat hij toch wel moeite heeft om het voetballen te verdedigen.
1: Ja, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Dus...
1: Of het lijkt ook alsof hij veel meer moet voetballen nu.
0: Ja, nee, precies. Dus ja, dat wordt een... we moeten kijken, Real. Maar op dit moment vind ik ze nog niet... Kijk, en je zag het dan ook in die Champions League wedstrijd.
1: Ja.
0: Ze wonnen wel van Inter. Maar Inter maakte gewoon blunders.
1: Ja, klopt. En
0: kregen kansen ook. Hè, gewoon. Het is dat keeper.
1: Ja.
0: Alweer. De keeper van Real. Hoe heet die Belg?
1: Courtois. De beste keeper ter wereld, toch? Ja.
0: Echt wel.
1: Ja, toch?
0: Maar hij redt ze alweer een paar cruciale momenten.
1: Want het zit gewoon in het spel van Real dat ze gewoon rekenen dat Courtois de helft van die bal ook tegenhoudt. Ja.
0: En het kan niet dat Inter... En het was in Madrid.
1: Het kan niet
0: dat Inter het spel zodanig bepaalt in Madrid. Niet. Want Inter is ook niet een... Inter kan goed counteren.
1: Ja, maar Inter is best wel een behoorlijke ploeg, hoor.
0: Ja, maar het kan niet dat jij bepalend bent.
1: Nee, dat niet. Maar ik bedoel met Lautaro Martinez voorin en Frans. Maar het is,
0: ja, maar goed, ze zijn ook een paar keer de laatste 5 jaar volgens mij 2 keer in de finale gekomen.
1: Ja, precies. Dus dat is,
0: maar ik vind Real moet toch het spel menigin bepalen. En de grote kansen krijgen en zo. En dat was op dit moment niet zo. En als je dan kijkt hoe die goals tot stand komen, dat waren gewoon blunders.
1: Klopt, ben ik met je eens.
0: Dus ik vind Real...
1: Er is nog weinig om trots om over te zijn. En de spits van de beslissende doelpunt is de spits die ze pas hebben aangetrokken. Dat is ook wel interessant, toch?
0: Ja, precies. Dus ja, het loopt nog niet.
1: Het loopt niet, hè?
0: Het loopt nog niet. Dus het is nog even afwachten. Ik weet niet wanneer ze tegen Barcelona moeten, maar...
1: Nou, daar zijn ze nog niet klaar voor nu.
0: Nee.
1: Nee, 100% niet.
0: Ja, dan gaat de druk op een gegeven moment op Mourinho.
1: Mourinho komen. Maar ja, zo hoort het ook als je zoveel geld uitgeeft. Hey, Vito, ik ga je meenemen naar een interview. Het is al wat ouder, hoor. Ruben Schaken praat over zijn zoon. Er was nogal veel commentaar over. Heb je dat een beetje meegekregen?
0: Ja.
1: We gaan even luisteren naar Ruben Schaken, oud Feyenoord-speler, toch?
0: Ja.
1: Ruben Schaken speelde daar in het eerste elftal eigenlijk een... verdienstelijk. Een goede speler, toch? We kunnen hem niet verdienstelijk. Maar laat even luisteren.
2: Dan gaat hij hem inzetten, 100%. Ja, kijk, Freja, ik heb een paar weken geleden de deur moeten opentrappen bij Feyenoord. Omdat ik hem ook zelf heb getraind vanaf hij heel jong is. En wat Nederland nog niet weet is, hij is rechtbenig. Hij neemt aan met links, hij dribbelt met links, hij drijft met links. Zijn hele houding ziet er linksbenig uit. En dat is wat veel mensen nog niet weten. Maar dit doet hij dus al 2 jaar lang in de jeugd bij Feyenoord. En ik heb toen gezegd tegen de club, laat hem nou alsjeblieft gewoon meetrainen. Want ik weet, als Gio hem ziet, dan gaat hij hem inzetten, 100%. En nu traint hij 3 weken mee. En dan moet hij natuurlijk optrainen mee met de grote jongens. Maar hij is er klaar voor. En ook fysiek. En betekent niet dat na gisteren, één zwaluw. Ik weet echt wel hoe het werkt. Maar hij heeft de potentie en hij heeft wapens. En ik ben blij dat het nu gezien is. En nogmaals, het smaakt naar meer. En wij houden hem met beide beentjes op de grond. Dat doet hij zelf ook. Dus het is een mooie weg dat hij nu eindelijk in mag slaan. En eindelijk heeft hij zijn podium.
3: Laten we heel eventjes teruggaan in de tijd. Want Hans loopt natuurlijk ook al heel lang mee. En die heeft de jongens van jou een tijdje geleden ook al gesproken.
4: Ja, ik ben gewoon goed. Beter dan mijn vader. En ik heb gewoon veel geoefend om bij een profclub te komen.
5: Oh, mooi.
3: Ja, want die praatjes die zitten er ook wel in, hè, Ruben?
2: Ja, hij zat toen nog bij de andere club, dus toen was hij wat mondiger. En toen hij daar weggestuurd was, moet ik eerlijk zeggen, is hij wel met beide benen op de grond geland. En dat zie je nu ook terug in zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik dan nog mooier als vader, want hij was best wel arrogant om eerlijk te zijn. En nu vind ik hem juist iets te timide eigenlijk. Ik zeg juist van, hey, pak je shine, pak die schouderklopjes. Maar hij is juist alweer bezig met de volgende wedstrijd. En ja, dat is wel mooi. Hij begrijpt zijn vak en dat vind ik wel mooi op zijn jonge leeftijd. En wat ik weet, als Gio hem ziet, dan gaat hij hem inzetten.
1: Nou, Vito, ik heb heel veel commentaar gelezen, hè, over dit interview. En ze hadden het over een pushende vader. Ja. En ja, dat die jongen zo gedrag vertoont van zo'n vader, zo'n zoon. Ruben Schaken kwam 11 zelfverzekerd over. Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik veel interviews van hem heb gezien vroeger.
5: Nee, niet zoveel. Nee.
1: Maar hij is een vlotte praat, hè? Dat kunnen we. Maar wat vind je van. Vind je die kritiek terecht? Laat me even kijken.
5: Nee, ik vind het niet terecht. Ik vind het gewoon leuk.
1: Ja, toch?
5: Ja. En hij zegt gewoon dat zijn zoon. Goed, dus het is ook een goede voetballer.
1: Maar hij weet ook hoe het werkt. Ik bedoel, hij speelt notabene bij de club waar hij zelf gespeeld heeft. Dus hij weet precies.
5: Hij weet hoe het werkt. Hij weet wat er rondloopt. Ja. En hij weet ook dus dat sommige mensen meer kansen krijgen dan de ander. Vooral als je een aankoop bent. Dus, ja. Dat weet hij gewoon. En hij weet ook wel van als jouw zoon er klaar voor is om een volgende stap te gaan. En hij neemt hem niet en hij blijft te veel steken, dat achteruitgang is. Dat weet hij ook. Want je kan wel dan een jong Feyenoord spelen. Die spelen nog niet eens de hoogste. Die spelen niet bij jong Ajax. Hè? Dus tegen Helmond Sport.
1: Keuvelkampioenschap. Klopt.
5: Die spelen gewoon tegen IJsselmeervogels.
1: Ja. Daar word je niet beter van.
5: Word je niet beter van. Dus hij probeert wel dus dat zijn zoon steeds een stap wilt zetten. Maar dan als jij niet de kans hebt. Want op een gegeven moment had Twente belangstelling.
1: Ja.
5: En toen vroeg Feyenoord, zegt hij, gewoon 10 miljoen. Dat gaat Twente natuurlijk niet doen.
1: Voor een jongen die nog nooit in het eerste elftal heeft gespeeld.
5: En toen is hij met Feyenoord aan de gang gegaan. Ja. Nou, haal hem in ieder geval bij de selectie. En dan ga je zien dat hij speelt. Nou ja, en in principe is hij volgens mij de jongste debutant.
1: En toch vinden ze hem eigenlijk een beetje, ik weet niet, wat is het Nederlandse woord? Te kokkie. Hij is te zelfverzekerd. En ik merk dat als vooral zwarte spelers een zelfverzekerde houding hebben. Dat aan de commentaren, want ik heb op social media heb ik dit gevolgd, die waren niet mals.
5: Ja, maar dit was een klein jongetje, toen was hij klein.
1: Ik heb het niet over een klein jongen, ik heb het over Ruben Schakel over zijn zoon Pruit.
5: Ja. Nee,
1: kleine jongetje, ik bedoel, daar hou ik van.
5: Ik vind het wel grappig. Dat was bij Ajax toen, hè?
1: Het is altijd die ene, hè? Dus waar hij zo mooi zei, die andere club, toch?
5: Dat bedoelde hij Ajax mee. En dat arrogante, dat heeft hij ook een beetje.
1: Ja, van Ajax meegekregen.
5: Ja, precies. Dus een beetje, het hoort bij de club.
1: Dat was duidelijk,
5: Maar, als een donkere speler te zelfverzekerd overkomt, zoals Seedorf, iedereen kent het voorbeeld. Want toen had Seedorf had ook toen hij 16, 15 was of 15, had hij doelen. Want dit wil ik.
1: Ja, allemaal uitgekomen.
5: Het is allemaal uitgekomen, maar dat werd ook afgekapt. Van, nee, hij is een professor, wijsneus.
1: Ja, wijsneus, de rest van het team trekt hem niet.
5: Terwijl, laten we zeggen, De Ligt was ook vrij jong. Ja. Ook vaak interview was hij op een gegeven moment aanvoerder. Ja. Had niemand er problemen mee.
1: Nee, precies. Slimme jongen, hij zat op het gymnasium. Volgens mij zat hij ook nog een keer.
5: Daar had niemand een probleem. Als Frenkie de Jonge. Zo leuk, vriendelijk over.
1: En hij spreekt Spaans. Ja, maar, binnen een week dat hij daar is.
5: Dus je mag niet te zelfverzekerd overkomen.
1: Ja.
5: En soms heb je donkere voetballers. Nou, je houdt je hart vast.
1: Ja, klopt.
5: Wat ze gaan zeggen. Uit hun woorden. Terwijl als jij gewoon Schaken. Hij praat gewoon goed.
1: Hij praat goed. En hij
5: schept ook niet op of zo. Hij zegt gewoon.
1: Nee, maar toch vinden ze de manier waarop hij dan spreekt over zijn zoon. Hij is gewoon goed. En hij, weet je, et cetera. Als Guillaume ziet spelen, dan dit en dat. Zo, dat wordt niet echt gepruimd. En dan is hij echt zo'n pushende vader. Dat hoor ik de hele tijd.
5: Ja, maar een pushende vader. Ja, wat wil je? Je wil het beste voor je zoon.
1: Dus ik denk dat als je eenmaal op dat niveau voetbalt, dan hoort, enige push hoort er wel bij. Maar je moet natuurlijk het niet overdrijven, maar zonder push kom je er niet.
5: Maar vind jij hem hier pushen of zo?
1: Nee, ik vind het niet. Ik vond het zo onterecht van wat ik allemaal hoorde. Maar het viel me dus weer op. Want hij zegt eigenlijk van, hij zegt dat niet, maar wat hij bedoelt, hij weet hoe goed zijn zoon is.
5: Ja.
1: En omdat zijn zoon heel goed is, heeft hij niets meer te zoeken in het team waarin hij zit. En klaarblijkelijk valt dat dus toch heel lastig bij mensen. Als hij dus zo praat, zo zelfverzekerd over de kwaliteiten van zijn zoon.
5: Ja,
1: terwijl Van der Vaart precies zo'n mannetje is, hè?
5: Ja, maar die praten niet zodanig over zijn zoon, want zijn zoon is niet zo goed.
1: Nee, niet die vader van de vaart. Nee, ik bedoel...

0: Van der Vaart als speler. Zo'n brutaal, echt zo'n jong. Ja,
1: Sneijder ook.
0: Ja, Sneijder ook, precies. Zijn dat soort typetjes.
1: Nee, maar dat is meer van richting hun zoon. Dus het is niet dat hij, omdat hij zo praat, maar het is meer van dat hij...
0: Nee, die vader kwam er minder. Ik bedoel, maar die was ook zo uber zelfverzekerd. Tot nu toe is, als je van de vaart wilt praten, dan is hij maar uitermate zelfverzekerd over zijn kwaliteiten en dergelijke.
1: Maar dat was Robin van Persie ook.
0: Ja.
1: Als speler. Maar richting zijn zoon is Robin van Persie niet zodanig.
0: Nee. Dat viel me ook op. Maar ik vond hem ook naast, want hij is best ook altijd populair geweest onder zijn medespelers. Dus dat is ook nog wel iets.
1: Wie?
0: Van Persie.
1: Ja.
0: Het interessante is wel dat Seedorf vooral in de periode met Van der Vaart, met Sneijder en dergelijke, dat hij niet gepruimd werd. Althans, dat was altijd het verhaal. Maar ik ben dus benieuwd als hij niet gepruimd werd door iedereen of door een paar mensen waarmee hij een middenveld moest gaan vormen. Ik heb altijd een beetje het idee dat het laatste is.
1: Ja, dat denk ik wel. Want ik heb ook weinig medespelers... ruzie, of tenminste gehoord over
0: ja, ik heb Kaka wel eens gehoord dat Clarence is Clarence en Clarence heeft altijd wat te zeggen.
1: Maar ik heb van trainers hoor ik alleen toen de tijd van Gaal had wat, maar later advocaten Hiddink hadden geen probleem
0: met hem.
1: Ja, Van Basten.
0: Ja, maar Van Basten.
1: Dat wisten we ook wel, waardoor dat kwam een beetje. Ja. Want die liet hem soms gewoon een hele helft warm lopen.
0: Warm lopen voor niks om te vernederen of zo.
1: En die
0: dat is toch dat raar voor een ex-voetballer, vind ik dat altijd.
1: Omdat hij successen had bij zijn oude club, AC Milan. Klopt. Dus dan is het gewoon zijn status werd aangetast. Dat lijkt het.
0: Want eigenlijk na de drie, Gullit, Van Basten en Rijkaard, was het een tijdperk met Seedorf. Door Seedorf gedomineerd AC Milan,
1: Dus dan als je dan ook... als hij dan openlijk zegt van... hij vond Nicky Hofs een betere voetballer.
0: Ja, dat vond ik vreselijk.
1: Vreselijk?
0: Echt waar. Nee, ik vond dat echt een vreselijke uitspraak.
1: Van Nicky Hofs vond hij een betere voetballer als Seedorf.
0: Nee, toen zakte mijn broek af. Nicky Hofs die toen bij Vitesse speelde.
1: Ja.
0: Geen slechte speler, maar absoluut... Daar schitterde Clarence in de Champions League. Beste middenvelder van de Champions League, ook nog een keer.
1: Precies. En dan zegt hij dat Nicky Hofs een betere voetballer
0: is. Dus dat is...
1: Maar dat zijn dingen die best vernederend zijn.
0: Dat is gewoon vernederend. En dat is ook met opzet doe je dat. Maar ik vraag me dus af waarom je dat als oud-voetballer moet doen.
1: Ja, maar wat je veel hebt, dat je spelers hebt die gewoon mee willen praten met de tactiek. Of zeggen gewoon, volgens mij kan het beter. Je hebt spelers die hun mond open doen. Luister, Cruijff was ook niet dat hij zit maar als een dood vogeltje.
0: Nee.
1: Op een gegeven moment hadden veel mensen ook commentaar op hem.
0: Nee, maar als je iedereen die een beetje gevoetbald heeft, dat is zelf op amateurniveau zo. Op het moment dat je mee kan praten met de trainer, moet je het al wel hebben laten zien op het veld. Toch?
1: Ja, dat klopt. Nee, je moet het hebben laten zien. Alleen sommige trainers, die hebben daar moeite mee. Dat er gediscussieerd wordt. Dat ze zeggen van... dat ze je aanspreken van dat kan niet. Dat is niet goed, trainer. En sommige trainers die kunnen dat hebben. Een Hiddink, die heeft daar geen problemen mee. Tot een bepaalde grens natuurlijk.
0: Het ligt aan wie het is, volgens mij. Ook Hiddink was toch met Davids en dergelijke.
1: Ja, maar dan wist je ook...
0: Toen was Danny Blind toch de gevierde man?
1: Ja, nee, dat klopt. Maar als je dan gaat zeggen van... Ja, je steekt je gezicht in de
0: hoofd.
1: Ja, dan ga je weer wat te ver. Terwijl je gewoon een discussie gewoon met hem aan kan.
0: Ik heb Sneijder ook een middelvinger zien opsteken als de trainer. En daar was niks aan de hand. Voor de rest, speelde gewoon weer.
1: Maar dat ligt aan die trainer. Maar dat hangt af tegen wie je het doet. Als je tegen mij zou zeggen, zou ik ook zeggen wegwezen.
0: Hebben we ook gezien, toch?
1: Hij gaat het niet tegen Mourinho doen. Nee. Bij wijze van. Nee. Dus het wegwezen.
0: Nee, dat is waar. Ja. Dus hij was de beste tijd onder Mourinho gehad. Hè?
1: Precies. En ze waarderen elkaar altijd. Ze hebben goede woorden voor elkaar. Het hangt er vanaf. Als je soms ziet hoe spelers omgaan met trainen.
0: Ja, zegt veel. Ja.
1: Dat zegt al veel. Weet je bij wie het ook mis gaat gaan dit seizoen? Ik voorspel je.
0: Morgen.
1: Jouw favoriet.
0: Vinicius.
1: Mo Ihatare.
0: Ja, mijn favoriet.
1: Hij werd gewisseld, toch? Tegen Ajax.
0: Ja.
1: Dus... Dat moment heb je niet gezien.
0: Ik heb het niet gezien, nee.
1: Ze roepen naar hem dat hij wordt gewist. Dan kijkt hij eerst om zich heen van... Wat doet hij mij?
0: Dat kan toch niet?
1: En dan tikt hij op zijn borst
0: Je kan mij toch niet bedoelen?
1: Ja, hij tikt op zijn borst van... Bedoel je echt mij?
0: Ja.
1: En dan doet hij zijn handen zo van... Wat is dit
0: nou?
1: En dan loopt hij naar de kant, gewoon rustig. En dan gaat hij ook... Geen hand, maar dan gaat hij zitten. En je ziet dat hij... Want hij denkt... Hoe kan je Mo
0: wisselen?
1: Precies, hoe kan je Mo wisselen? En ook tegen Ajax, want daar wil hij uitblikken natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Maar dan kom je op tv rechtstreeks.
0: Speelde hij goed dan?
1: Niet echt.
0: Het is over voor hem.
1: Ja, dat. Nee, het speelde niet. Maar het is wel een man die vaak wel beslissend is. Afgelopen weken heeft hij een paar keer beslissend.
0: Ja.
1: En dat zie je, want op een gegeven moment, 2 weken terug, vroegen ze hem voor een interview. Toen zei de club van liever niet.
0: Ja, liever niet.
1: Omdat als hij alle aandacht gaat krijgen, dan krijg je dit soort opmerkingen. Ga je mij wissen?
0: Ja.
1: Je wilt toch winnen? Ja. Weet je zo van dat soort dingen. Dus dan kreeg hij opmerkingen. En je ziet gewoon als hij die aandacht krijgt dat hij de beste is. Weet je, dan roept, gaat hij, weet je, dat vind ik ook zoiets. Hè? Dan ga je naar de camera en dan roep je van ik hou van je mama.
0: Ja.
1: Doe even normaal.
0: Hoezo mag dat niet?
1: Doe normaal. Ga gewoon juichen.
0: Kom je weer met dat nuchtere gedoe. Maar
1: waarom moet je schreeuwen van mama?
0: Maar waarom niet? Voetbal is emotie, toch?
1: Nee, ik vind het een beetje overdreven.
0: Waarom vind je dat dan? Wat vind je van het kruisje slaan dan?
1: Nou, dat mag.
0: Kruisje slaan.
1: Als je gelovig bent.
0: Maar dat vind je dan niet overdreven?
1: Nee, maar op wie? Al weg was, bedoel je?
0: Nee, maar gewoon maakt niet uit dat al die spelers dat nu doen. Als het veld opkomen, allerlei soorten. Maar dat trek je wel?
1: Jawel.
0: Maar je mag geen mama roepen?
1: Ja, Braziliaans deed ik ook. Ik zag, ik weet nog dat ik Falcao, die kwam het veld op. Dan gaat hij even het gras aanraken.
0: Ja.
1: Ik ook. Dus
0: ja.
1: Mie ook toe.
0: Jij
1: was niet gelovig, maar je deed het ook.
0: Nee, ik deed het al. Maar voor mij Falcao is voor mij.
1: Hij heeft het van jou.
0: Dat denk ik.
1: Dus ik zie, hij komt het veld op, hij even het gras aanraken.
0: Zeker.
1: Standaard.
0: Dat was mooi.
1: Want je moet het nadoen.
0: Ik kom ook een keer met mijn veters niet vastgemaakt het veld op. Dan warm ik op. Dat heb ik ook gedaan.
1: Sommige mensen zeggen van, je moet eerst met je rechts. Dus als je instapt in de lijn, je moet met je rechts eerst.
0: Nee, dat had ik niet. Ik heb wel eens eerder verteld. Ik had de Paulo Isidore wel.
1: Paulo Isidore.
0: Nou, viel ik niet heel vaak in, maar ik bedoel de Paulo Isidore.
1: Ja. En wat was dat dan?
0: Dat betekent dat je met je hand je voet vastpakt en die trek je op. Je hakt naar je bil en dan buig je helemaal voorover, zo ver mogelijk naar voren.
1: Oh, oké.
0: Okay. Copa Mundial. Paulo Isidore valt in de tweede helft. Hé, ik weet het niet precies nog. Ik denk,
1: dat wil ik ook doen.
0: Dat ga ik doen.
1: Dat ga ik doen. Oké. Okay,
0: ik zal je trouwens zeggen, in alle eerlijkheid, ik hield vroeger van naar de Braziliaanse invallers te kijken. Want die hadden een soort ritmische oefening. Hè?
1: Ja.
0: Ritme, waar alles gelijk gebeurde, weet je?
1: Ja, maar ze hadden het soms ook gewoon voor de wedstrijd. Dan gaan ze, weet je, in de breedte en dan met een klap erbij.
0: Met een klap, ja.
1: I
0: love that.
1: Dat was wel mooi om te zien.
0: Maar de kans was niet groot met een ritmisch ding in Nederland. Maar ik vond het altijd prachtig.
1: Ja. Nee, maar dat je kruisje gewoon voor, weet je, gewoon. Maar ik denk bij mezelf, waar is dat kruisje voor? Is het om te scoren of is het voor, ik moet die blessures? Of is het, ik denk goede wedstrijd?
0: Ik denk dat een all-in-one. Is. Dat is wat ik denk.
1: Gewoon
0: is alles. Je kan maar beter alles meepakken.
1: Hoe heet het? Is heel gelovig, hè? Gakpo.
0: Ja, Gakpo is heel gelovig.
1: Hij had een hele bidclubje toen bij Nederland. Want Timber is ook heel gelovig.
0: Ja.
1: Die twee Timbers.
0: Ja, dat wist dan, ik. Nee, die wist ik niet. Maar Gakpo wist ik.
1: Ja, Timber weet ik ook gewoon dat hij heel gelovig is. Dus dat ze, weet je, voor de wedstrijd gingen ze altijd een beetje apart. Je had een soort of 5 man of zo. Ja. Dan gaan ze apart even binnen. Nou, ik vind het wel goed.
0: In, bij Barcelona had je een klein kathedraaltje altijd.
1: Je ziet toch als Marokko scoort, dan staan ze allemaal, gaan ze helemaal naar de grond richting.
0: Ja.
1: Dan bidden ze ook allemaal.
0: Maar is het niet ook een beetje een modetrend geworden? Een beetje overgewaaid uit Zuid-Amerika? Ja. Want Zuid-Amerikaanse voetballers heb ik eigenlijk tot zover ik me nu kan herinneren, die waren het eerste met dat soort.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Openlijke uitingen of
1: nu
0: zo.
1: Nu gaan ze allemaal een beetje naar de grond en bidden. Tenminste, die Marokkaanse die gaan allemaal naar de grond. Nou, en weet je wat zij ook hebben? Weet je, dan na de wedstrijd, dan gaan alle hun moeders op de foto.
0: Leuk.
1: Waarom?
0: Toch?
1: En waar is papa?
0: Huh?
1: Waar is papa?
0: Papa zit op de tribune.
1: Nee, maar waarom die niet? Waarom krijgt die niet? Want ik denk dat het voetbal van hem komt.
0: Ik vind dat heel leuk.
1: Nee, ik vind het al een beetje.
0: Je bent er weer op tegen.
1: Ik vind naar gelijke rechten.
0: Waarom nou weer?
1: Waarom?
0: Misschien is dat in Marokko het recht van de vrouw.
1: Maar bij jou, wie stond daar langs de lijn? Dan ga jij naar mama roepen. Nee, toch? Je gaat toch naar papa? Bij jou langs de lijn.
0: Mijn vader was er meer dan mijn moeder, precies, inderdaad. Ja.
1: Precies. Dus als jij dan stel dat jij daar zou staan, dan ga je naar mama rennen.
0: Maar misschien bij hun was het de moeder die steeds voorbij kwam. Hoezo niet?
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nou, ik vind het helemaal niet gendervriendelijk wat jullie allemaal zeggen.
1: Ik vind het gewoon van, of kom met z'n tweeën, maar dan moet ik alleen naar.
0: Mag je kinderen wel op het veld?
1: Hoe bedoel je? Jawel.
0: Oh, dat wel. Ja? Oh, daar heb je geen probleem mee.
1: Nee.
0: Maar die hebben helemaal niks gedaan.
1: Je ziet ze altijd fotograferen, zo met hun moeder.
0: Leuk.
1: Waarom?
0: Leuk.
1: Ja, leuk. Nee, ja. Ik weet van niet.
0: Nico Williams die zijn wereld naar zijn moeder brengt.
1: Hey, ja. Nee, ga met je vader op de foto, van die heb je leren voetballen. Ja, huh? Met die ging je voetballen in de achtertuin. Waarom moet ik met moeder op foto?
0: Oh,
1: nee.
0: Zit jij zo in elkaar?
1: Ja, dat vind ik een beetje. Ik vind het een beetje.
0: Zeg,
1: nee, maar het is zo'n
0: je moeder is gewaarschuwd, hoor. Je moeder is
1: gewaarschuwd. Nee, maar zo braaf.
0: Oh, dat vind je dat niet? Oh. Nee, ik vind het wel wat hebben.
1: Nee. Je ziet het vele, die Marokkaanse spelers. Dan gaan ze daarna allemaal. Ja. Die moeder dan met zo'n hikaap.
0: Hakimi's moeder hebben we gezien inderdaad.
1: En allemaal zo. Terwijl ik denk bij mezelf, ja.
0: Oh, dat vind je niet. Want ze waren er volgens jou niet bij. Hè?
1: Nee, maar ik vind het
0: Wie heeft zijn kleren bijvoorbeeld gewassen, opgehangen, gestreken?
1: Ik vind het zo PR-achtig. Public relations. Weet je?
0: Nou weer?
1: Het is zo van, weet je, komt in een goed blaadje te staan.
0: Ik ben het gewoon pertinent met jou eens.
1: Jamal is gewoon met zijn vader. Gewoon klaar.
0: Ja, maar die kan maar beter iets minder met zijn vader komen.
1: Ja, waarom?
0: Laten we eerlijk zijn.
1: Nee, gewoon.
0: Beetje te aanwezig.
1: Nee. Ik vind het goed. Zoon.
0: Dat is je zoon.
1: En hij is wel topper.
0: Oh, jij zou ook zo aanstellerig zijn.
1: Zeker.
0: Zeker. Oh, jeetje, Mina. Het zit toch in je DNA op de een of andere manier.
1: Jij zou bescheiden zijn.
0: Bescheiden.
1: No,
0: in de lute.
1: Nou, ze zouden het weten ook.
0: Ik zou me achter mijn dure zonnebril verbergen.
1: Ja.
0: Praat niet veel.
1: Nee, maar kijk, het is wel zo van normaal gesproken.
0: Normaal gesproken, ja.
1: In de jeugd en zo. Ja. Dat je vader, als die normaal gesproken is, laten we zeggen, hij is er gewoon, hè?
0: Ja, mama zeker.
1: En papa.
0: Ja.
1: Dat die je begeleidt en
0: blablabla. Absoluut. Bla, bla. Ja. Toch, ik heb mijn hele voetballen dingen met mijn vader gedaan, ja.
1: Ook bij die Marokkaanse spelers.
0: Ja.
1: Normaal, als ze alle twee er zijn.
0: Ja.
1: Vader, normaal begeleid je, blablabla. Bla, bla. En dan is er ineens de WK-half finale en dan komt ineens mama het veld op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Papa, stop rustig even.
1: Nee, ik vind dat een beetje overdreven.
0: Oh, dat vind je overdreven.
1: Ja.
0: De dingen waar jij je aan kan storen. Nou, echt niet. Ik vind het altijd heel leuk, hoor.
1: Ja.
0: Ga zo door, Marokkanen. Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Ik ben niet zo blij geweest met wat er is gebeurd in de finale van de Afrika Cup. En allemaal daarna, daar ben ik niet blij mee. Hè? Verre van zelfs.
1: Ja.
0: Het heeft toch heel veel vooroordelen bevestigd, toch? Op de een of andere manier.
1: Ja, dat
0: maar dat mogen ze van mij er wel inhouden.
1: Okay.
0: Daar ben ik wel voor.
1: Oké, goed. Ik vind het een beetje.
0: Nee, je vindt het van er moet een einde aan komen, het hele
1: gebeuren. Beetje PR-achtig, een beetje zo.
0: Wat is PR? Het is toch ook showbiz?
1: Ja, maar dit is een beetje te.
0: Oh, dat vind je
1: te? Je moet over de top gaan, vind ik. Maar goed.
0: We gaan even naar Frankrijk. Er is spanning tussen Mbappé en Dembélé.
1: Ja.
0: Ja, okay. Heb je dat een beetje meegekregen?
1: Nee, waarom?
0: Nou, recente uitspraak van Kylian Mbappé over de strijd om de Ballon d'Or heeft voor spanningen gezorgd tussen de ster van Real Madrid en zijn landgenoot Ousama Dembélé. L'Équipe, dat is de Franse sportkrant, nou niet alleen een sportkrant, maar een sportkaterne hebben ze, schetst dat de winnaar van vorig jaar en diens entourage de woorden van Mbappé niet waarderen. Dembélé verdedigt volgende maand zijn titel. Mbappé kan de Ballon d'Or voor het eerst winnen en vindt naar eigen zeggen dat hij daar recht op heeft. Hij werd altijd gezien als een talentvolle speler. Ik werd altijd gezien als de uitverkorene. Ik stond meteen aan de top, al heel vroeg, zei Mbappé. Afgelopen weekend in een groot interview gevraagd naar de strijd met Dembélé. Ook zei hij, in mijn laatste jaar bij Paris Saint-Germain waren er afgezien van mij geen sterren. Ousmane werd pas later echt een ster. Nou, zondag won PSG van Stade Brest met 0-1. En de afloop werd Dembélé gevraagd naar de uitverkiezing. Weet je, ik heb altijd achteraan in de klas gezeten en hard gewerkt. Gedurende mijn gehele carrière heb ik er geen woord over gezegd. Ik heb ongelooflijk hard gewerkt. Ik ben nooit de uitverkorene geweest, maar ik heb ongelooflijk hard gewerkt. Nou, een beetje naar.
1: Ja, maar
0: ik ben de uitverkorene.
1: Ja, maar dat is hij ook.
0: Is dat zo?
1: The chosen one.
0: De chosen one.
1: Ja, maar ik vind het een beetje.
0: De chosen one?
1: Ja, dat zei Mourinho, noemde zich toch zo. Maar ik vind wel, je kan Mbappé qua ster, qua grootte, kan je niet met Dembélé vergelijken. Laten we wel wezen.
0: Dembélé is toch ook al wereldkampioen geworden?
1: Ja, dat wel, maar qua.
0: En heeft meer Champions League gewonnen dan.
1: Nee, dat klopt, maar gewoon.
0: Dan Dembélé.
1: Ja, maar dat zegt dus niets. Uiteindelijk.
0: Waarom zegt dat nou weer niks? Dat vind ik gek als je dat zegt. Waarom is dat? Ja, waarom zegt dat niks?
1: Mbappé is de aanvoerder. Mbappé is gewoon voor Dembélé kwam, was hij al een ster.
0: Klopt, dus, dat kan. Ja.
1: Ik vind Dembélé is een goede voetballer, hoor, maar hij is niet op gelijke hoogte met Mbappé. Dat vind ik van niet.
0: Dat vind je van niet?
1: Nee.
0: Maar het is niet op basis van de prestaties die hij met zijn club houdt.
1: De prijzen zegt dat zegt niet altijd.
0: Maar
1: dat
0: hoort toch wel bij de Ballon d'Or ook? Toch? Dat je ook nog gepresteerd moet hebben met je team?
1: Nou, voor dit jaar, voor dit misschien wel.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat Mbappé hem moet krijgen.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar ook niet Dembele.
0: Nee, maar wie dan wel?
1: Jamal.
0: Lamine Jamal.
1: Hij is kampioen geworden en hij is de week.

0: te veel van, nee. Hey, ik probeer 3 man te passeren.
1: De hele tijd. Als het moeilijk gaat, dan kan hij ook voor het team spelen.
0: En hij geeft ook goede passes, hoor. Gewoon geweldig. Met zijn buitenkant voet gewoon legt, zet hij spelers vrij voor de keeper. Dus ik zou kiezen, zou ik op Jamal stemmen.
1: Hoort Olise in de top 3? Ik zeg nee.
0: Nee.
1: Ik vond Olise op de WK... Nee. Ik weet niet.
0: Jawel, op de WK speelde hij op een gegeven moment. Op 10 was hij wel goed.
1: Nou ja, toen wel. Maar toen het erop aankwam, niet, hè?
0: Ja, en bij Bayern was hij ook natuurlijk heel goed. Maar alleen ze werden uitgeschakeld. Dus
1: ja.
0: Weet je, 5e plaats, zoiets... Ja. Ja, qua potentie kan hij wel, als hij gewoon doorgaat, binnen 3 jaar. Maar als ik zou kiezen...
1: Nou, ze moeten wel wat consistenter blijven. Want ik moet zeggen, de ineenstorting van Frankrijk vond ik onthutsend op het WK. Hoor.
0: Ja, ze gingen tegen Spanje en ze kwamen er gewoon niet tegen.
1: Nee, maar dat
0: kan.
1: Nou, maar het was onthutsend. Ik bedoel, daar zijn zij wel de next best thing. En er staat wel heel veel verschil tussen.
0: Ja, maar dat kan maar goed.
1: Toch, spelers als Danny Olmo en zo, die blonken uit, hè?
0: Zij wonen vooral positioneel van ze. Dus
1: ja, maar ook technisch en dergelijke. Het zag er helemaal onsamenhangend uit. De bal kwam niet meer naar de voorhoede. De middenvelders konden niet breken.
0: Als ik een speler zou kiezen en die ook prijzen heeft gewonnen en die heeft goed seizoen, zou ik op Jamal. Hij is hoe oud is hij? 18?
1: Ja, ik denk ook dat Jamal dat moet worden.
0: Dembele. Mbappé heeft in de Champions League misschien wel veel gescoord. En in de competitie veel gescoord. Maar hij heeft geen prijzen gepakt.
1: Nee.
0: Helemaal niet. Real heeft niets gewonnen, toch?
1: Wie?
0: Real heeft niets gewonnen.
1: Nee, Real heeft niks. En de BL heeft nog een Champions League gewonnen.
0: Ja, die heeft Champions League gewonnen.
1: Voor de tweede keer achter elkaar.
0: Dus dat zou dan kunnen.
1: Ja.
0: Al vond ik hem ook niet onbetwist de beste bij Paris Saint-Germain, hoor.
1: Nee.
0: Die middenvelders, die twee, die waren
1: Vitinha en zo, die hebben beter gespeeld. Ja, klopt. Maar die springen weer minder in het oog. Je weet hoe dat ding gaat.
0: Nou, ik vind die andere ook wel heel goed.
1: Wie?
0: Die linksbuiten, die Georgië, Kakivela.
1: Ja, maar is dat genoeg voor, genoeg voor een Ballon d'Or, weet ik niet, hoor.
0: Nee, maar denk ik dat Jamal hem gaat winnen.
1: Ja, ik denk dat hij de enige is die daar ook recht op heeft.
0: Van Spanje, hij. Ik denk niet dat zomaar een Dani Olmo of ik weet niet wie anders.
1: Dani Olmo speelde wel een goed WK, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben geen fan van
0: hem. Maar Rodri gaat hem ook niet winnen, terwijl Rodri de beste speler is geworden van het WK.
1: Ja, en Nico Williams was niet fit het hele seizoen. Want anders had hij misschien nog als grote outside kandidaat. Hè? Die heeft weinig gespeeld, al was hij wel weer... beslissend, hè?
0: Nee, dat wel. Maar als je kijkt gewoon naar het seizoen. Barcelona is kampioen geworden.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ze de Supercup ook hebben gewonnen. Dat weet ik niet eens meer. Of dat weet ik niet meer.
1: Die Supercup,
0: de beker. Hebben ze de beker ook gewonnen, toch? Dacht ik.
1: Dat weet ik niet meer, hoor.
0: Maar als je kijkt. En dan zou ik gewoon op Jamal stemmen.
1: Ja.
0: Ik zou op Jamal stemmen gewoon.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar vaak hebben ze nog iets met leeftijd, hè? Doen ze dan...
0: Nee,
1: een beetje gek of zo. Dat ze dan vinden dat mensen...
0: 18, 19?
1: Wat mij betreft kan niet. Zou hij moeten winnen. Ondanks het feit dat hij geen geweldig WK heeft gespeeld. Maar hij heeft...
0: Hij heeft toch gewonnen. En hij heeft ook een paar keer echt goede dingen gedaan. Ook op de...
1: Nee, absoluut. Zelfs Nico in de minuten die hij heeft gemaakt. Hij is geblesseerd en al is hij dus... hij heeft nog wel gescoord volgens mij in de halve finale.
0: Dus dat.
1: Of de finale, 15 finale.
2: 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog

0: geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden, daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
1: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maarten Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: E-leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Rastafari is our light.

judge none, for unworthy to walk the seven seas.

Jawel, luisteraars, het is maandagavond. Dat van Taki Royal Voices voor u. Royal Voices voor u. En ja, we gaan er een hele leuke avond van maken. En de bedoeling is dat we starten met Prees, blij dat we er zijn. En doorgaan met van alles en nog wat. Oppo UI komt er ook bij. Dan hebben we een paar Surinaamse artiesten. En ja, dan hebben we niet te vergeten ook de Ganja Time. Hebben we korte break. De muziek, de reclameboodschappen. Dat want dat je deel 2 begint. En deel 2 begint altijd met Time for Love. Dan zijn het love songs. Verder hebben we dan ook nog verrassingen. We gaan kijken wat we ervan gaan maken vanavond. Het is een mooie avond, Monday night. So we're gonna start with Clinton Fearon. Because we have better days. Clinton Fearon for you.

Je hebt genoten van Clinton vieren. En dan gaan we het vervolgen. We blijven even bij de old school. De big boys. Gaan we even naar... ik zeg het maar niet hoor. Maar ja, ik denk dat u het ook al zou weten. Als u alleen het geluid hoort, dan weet u al wie dat zou zijn. We hebben het over Israel Vibration. Let's go. We're gonna start with Israel Vibration. And then if we're talking about Israel Vibration, then we are talking about Root Boy Shovelin. Ja, Israel Vibration, die waren ook... Israel Vibration, het is nog maar één man over. En die stond ook bij Reggae Lake van het jaar. En hij heeft het heel goed gedaan. Dus Israel Vibration voor u.

En jawel hoor, jawel. Want Fela, Fela os sit en konjono. We gonna Fela no, want Fela etaki. Wie zei psa, denne ma por you day. En dat zegt Fela. We gaan luisteren wat Fela zegt. Top Surinaamse artiesten. Fela was ook hier bij Regulate. Fela, voor u. We gaan naar Fela. En dat naar Radio No Eenmaal. Boep, boep. Goed luisteren. Naar mijn poridee.

Jawel, en gister was Roegie op daar bij Vondelpark. Saadame Mickey was top, heb ik gehoord. Because heaven will rise. So we're talking about Dwayne Stephenson. Heaven will rise up.

0: Ja, met Alba Rosie gaan we richting de reclameboodschappen.
1: Alba Rosie. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de lucht.

0: luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: FlyerSLM.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: This is my baby. Hope she understands.

Ja, wil je alvast afscheid van je nemen voor vanavond? Want zometeen komen de ruststellende pokus. Dat takje na kan tak moro. En dan heb je een opre. Yes, we cool down the pace. Het was mij weer een genoegen. Royal Voices hier bij Radio Mart. Marijke Marie.

Voor de mensen die werken vanavond, een hele fijne nachtdienst. Yeah. But I said, pull down the page. Voor de zieken zeggen we beterschap. Please pull down the page. Voor de pasgeborenen zeggen we welkom.

Ik hoop dat u weer hebt genoten vanavond hier bij Radio Mart. Royal Voices. Bye bye, swai swai. Want u sabi toch mim go teka metro. Tamara na mim roko.

0: was none found worthy to walk the seven seas.
1: Rastafari.

wisdom cry while angels sing. A devoted man of God.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de ME'ers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.